Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: contacten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Je luistert naar Flevoland.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: contacten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Markus Kulski zat al vast voor een ander delict. En Almere bereidt claim voor tegen Tennet om nieuwe hoogspanningsverbinding. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nune kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
9: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker. Roy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jolien.
9: Hoe is het met je?
1: Ja, het is goed. Ja? Ja, het is weer zo'n prachtige dag vandaag.
9: Heerlijk, hè? Ik heb er zin in.
1: Oh, het was vanochtend zo mooi. Ik zag het roze gloren, weet je wel, van de zon. Ik zag heel veel mist nog van de afgelopen buien die we hebben gehad de afgelopen nacht.
9: Ja, het heeft flink gespoeld, hè?
1: Zo. Ja. Ben je er wakker van geworden of dat niet?
9: Totaal niet.
1: Nee. De onweer was volgens mij niet helemaal in onze provincie, maar wel veel regen.
9: Ja, nou ja, het was wel weer even lekker. Want het was al behoorlijk droog in de tuin, vond ik.
1: Ja, dat gaat snel, hè?
9: Ja, joh.
1: Terwijl het echt best wel veel geregend.
9: Ik had alweer de bloem op 6:30 hangen. Ja, ik denk, er moet even een slokje bij, zeg maar.
1: Nou, dus dat is gebeurd.
9: Ja, en wat bakjes gevuld voor de vogeltjes en mijn kat. Maar mijn kat negeert dat vervolgens. Die heeft zoiets van, als jij dat vult, ga ik daar echt niet uit drinken.
1: Waar drinkt hij dan uit?
9: Geen idee eigenlijk. Nee, ik zou het niet weten.
1: Een groot raadsel.
9: Ja, maar ze leeft nog. Dus gelukkig. Gelukkig maar. We hebben natuurlijk ook nieuwszaken voor je deze vrijdagochtend. De gemeente Almere bereidt een claim voor tegen Tennet en het Rijk vanwege de aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding door de stad. En de wethouder die legt dat straks uit.
1: En de gemeenteraad van Urk heeft ingestemd met het coalitieakkoord van de SGP, het CDA en de ChristenUnie. Al is er ook wel kritiek.

0: Ace of Base bij Flevoland is wakker met All That She Wants.
1: Een nieuwe hoogspanningsleiding die dwars door Almere loopt en dan langs de A6 richting Ens gaat. Ja, ondanks felle protesten van de gemeente Almere lijkt die route er toch echt te komen.
0: Het zorgt voor een lastige tweestrijd voor wethouder Sprong. Er is meer stroom nodig, maar ja, welke offers moet je daar dan voor brengen?
2: Nee, zo'n hoogspanningsleiding, en Almere heeft er al een, dat is ingrijpend voor je stad. Dat betekent dat je op bepaalde plekken gewoon minder goed bepaalde ontwikkelingen kan doen, bepaalde dingen niet kan bouwen. En ja, het aangezicht van de stad wordt er ook niet fraaier op.
3: Een van de offers die de stad lijkt te moeten brengen is de zogenoemde etalage. Een strook groen aan de overkant van Almere buiten, waar de stad graag zou willen bouwen.
2: Nou ja, kijk, onze stad groeit. En ook in de gebieden rondom de A6, daar zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Ja, en dat is wat ik net ook zei, van als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
3: Toch zijn die extra hoogspanningskabels ook hard nodig. Want het Almeerse stroomnet zit al zo goed als vol en er dreigt een aansluitingsstop. Is die route dan niet belangrijker dan het uitzicht of die verloren grond?
2: We hebben heel erg last van netcongestie. En een van de bijzondere dingen is dat als je de elektriciteitsleidingen ziet als een elektriciteitssnelweg, dan is de ironie dat we straks 2 elektriciteitssnelwegen door Almere hebben lopen, maar dat Almere geen op- of afrit heeft, want dat hebben we momenteel niet. Wij krijgen onze stroom nu via de afrit eigenlijk van Lelystad via een verlengsnoer. En dat is ook de reden waarom het college ook zegt, nee, wij vinden het heel belangrijk dat Almere als 7e stad van Nederland dus ook wel wordt aangesloten op de hoogspanningsnet. We zijn het alleen niet eens met de locatie die in eerste instantie geschikt leek voor dat onderstation, voor dat stopcontact. En dat is die etalage. We willen heel graag dat er een andere locatie wordt gekozen, omdat die etalage voor onze stad zo belangrijk is.
3: Daarom is de stad een claim aan het voorbereiden voor Tennet en het Rijk. Want als die route dan toch definitief door de stad moet komen, dan moet de schade wel ruim gecompenseerd worden, is de gedachte.
2: Ja, als de route definitief wordt, is dat iets wat gevolgen voor de stad heeft en dat er dingen niet door kunnen gaan. En bij dat soort procedures, als Den Haag besluit om zoiets te doen uit landsbelang, dan betekent het ook dat je als stad gecompenseerd moet gaan worden voor de schade die je hebt. En dat betekent dat we dan dus ook heel goed helder moeten hebben, wat wordt er door geraakt, wat betekent dat en hoeveel kunnen we daar dan ook eventueel claimen bij het Rijk.

0: Phil Collins was dat met You Can't Hurry Love bij Flevoland is Wakker.
1: De gemeenteraad van Urk heeft ingestemd met het coalitieakkoord van SGP, CDA en ChristenUnie. Het akkoord heet Groeien met Karakter en geeft op hoofdlijnen aan waar de gemeente mee aan de slag gaat.
0: Je hoort Jacob de Borst van de SGP over de titel van het akkoord.
2: Wat is het karakter van Urk en van een Urker? En ik probeer dat te duiden met een aantal kenmerkende woorden, zonder de illusie te hebben compleet te zijn. En ik noem ze cultuur, identiteit, doorzetten, doen, vrijgevig, ruimhartig, ondernemend, gastvrij, gemeenschapszin, verbondenheid, kerkelijk, gelovig. En wat deze coalitie zonder enige uitzondering verbindt, is dat ondanks onze onderlinge verscheidenheid, het christelijk geloof en daaraan verbonden het eerbiedigen van de zondagsrust een feit is.
1: Ja, veel concrete zaken worden niet genoemd in het coalitieakkoord. Dat gebeurt later. Gemeentebelangen heeft daar toch wel wat moeite mee.
0: Ja, volgens Hendrik Hakvoort van Gemeentebelangen krijgt vooral de jeugd te weinig aandacht in het stuk.
3: Wat ons opvalt in dit akkoord is niet alleen wat er wel staat, maar ook wat er niet staat. Wij lezen niets over horeca. Daar roept bij Gemeentebelangen een vraag op. Is dat omdat de coalitie er geen visie op heeft? Of omdat horeca simpelweg een onderdeel uitmaakt van het toekomstbeeld dat men voor Urk voor ogen heeft? Er is al bijna geen uitgaanshoreca meer op Urk. We jagen de jongeren het dorp uit, naar buurgemeenten of naar de illegaliteit. Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
1: Ja, volgens Tunis Hoekstra van de SGP is er wel degelijk aandacht voor de jongeren. Hij benadrukt dat de helft van de Urkere bevolking jonger is dan 30 jaar. En daar moet dus rekening mee worden gehouden.
4: We kunnen hier in dit huis allemaal gaan bedenken van dit vinden de jongeren mooi. Maar je kan beter vragen wat vinden de jongeren er zelf van. He, dus dat willen wij sowieso meer gaan doen. Daarnaast gaan wij de effecten van het programma Durf ook monitoren. He, dus in de afgelopen jaren hebben we dat programma neergezet. Dat heeft hele mooie opbrengsten gehad. En die willen wij ook gaan meten. Zodat we elke euro die wij ook investeren in jongeren ook zo goed mogelijk inzetten. En daarmee denk ik dat er ook een hefboom kan ontstaan om nog meer te doen voor de jongeren.
0: Tunis Hoekstra was dat dus van de SGP. Het onderdeel over de horeca liet hij beantwoorden door de fractievoorzitter van het CDA. Dat is Marcelle de Boer van de Sloot.
5: En het klopt dat er veel uitgaansgelegenheden hun deuren sluiten. Maar wat mijn collega Hoekstra ook al betogend heeft uiteengezet, is jeugdbeleid veel meer dan een uitgaansbeleid alleen. Ik hoef daar eigenlijk niks aan toe te voegen. Maar de situatie van nu, die willen wij wel op peil houden. En er is ruimte voor de horeca om zichzelf weer te verbreden. En de randvoorwaarden zijn in de afgelopen 4 jaar sterk neergezet. Ik durf wel te zeggen, de randvoorwaarden zijn eigenlijk nog nooit zo goed geweest op Urk om de horeca te realiseren.
1: En na de discussie over het coalitieakkoord werden de wethouders geïnstalleerd. Tunis Hoekstra van de SGP, Wilco van Klinken ook van de SGP, Emma Wakker van het CDA en Albert Woord van de ChristenUnie. Well,

0: Anne-Marie was dat met Shania Twain met Unhealthy. Van de berichten buiten de provincie.
1: Ja, laten we eens beginnen met wat nieuws uit de kranten van deze vrijdag de 19e juni. Zonnestroom is uit de gratie bij de Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden er bij bestaande woningen slechts 95.000 nieuwe installaties geplaatst. Dat is een fractie van een paar jaar geleden, meldt het AD. Ja, dat aantal staat toch wel in schril contrast met de meer dan 500.000 installaties die er in 2022 en 2023 bij kwamen. Heb jij ze op je dak liggen?
0: Nee, nog niet.
1: Oké, ben je het van plan?
0: Nou ja, dat zou ik wel willen. Ja.
1: Oh, toch wel?
0: Ja, toch wel. Ja, maar ja. Ja, als ik dit allemaal hoor, hè, elke keer van nou, het is niet per se meer voordelig en dat soort dingen, denk ik ja.
1: Nou, het is wel voordelig, maar het echt erop verdienen, ja, dat doe je niet
0: dat
1: meer.
0: Dat wil je
1: maar,
0: natuurlijk het liefst wel.
1: Ja, maar aan de andere kant, weet je, het scheelt gewoon natuurlijk. Het scheelt gewoon.
0: Ja, dat is al.
1: Je hebt liggen.
0: Ja. Dan gaan we naar de Amerikaanse vicepresident Vance. Die gaat nog niet naar Zwitserland voor gesprekken met Iran. In die gesprekken zou het akkoord dat deze week werd gesloten verder uitgewerkt worden. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt eerst zeker te willen weten dat Amerika zich aan de gemaakte afspraken houdt. Gisteren haalde Vance nog hard uit richting Israël en zei dat het land meer dankbaarheid moet tonen voor alle hulp die ze van de VS hebben ontvangen.
2: To some of these cabinet members in Israel who are attacking the president of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
1: Gaan naar Engeland. Daar heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. En dat is belangrijk, want dat betekent dat hij zijn partijgenoot, premier Starmer, kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Met applaus. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier.
0: Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen. Die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
0: Verder won Canada met grote cijfers van Qatar. Het werd namelijk 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk.
1: Oh, is dat 1-1 geworden?
0: Ja.
1: Dat vind ik nog best wel knap van Zuid-Afrika.
0: Vind ik eigenlijk ook wel.
1: Want laat ik het heel voorzichtig zeggen, is niet de beste ploeg.
0: Nee, dat klopt. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Mark Jaskulski uit Dronten zat al vast voor een ander strafbaar feit. Het gaat om een geweldsincident in Oost-Brabant, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens Omroep Brabant gaat het om een steekpartij in West, maar het OM bevestigt dat niet. Jaskulski is sinds april 2024 vermist na een afspraak via een datingapp Grindr. De gemeente Almere bereidt een claim voor tegen Tennet en het Rijk vanwege de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding door de stad. Almere is al langer tegen de route. Volgens de gemeente gaat daardoor ruimte verloren die bedoeld is voor toekomstige ontwikkelingen. Je hoort wethouder Alexander Sprong.
6: Onze stad groeit en ook in de gebieden rondom de A6 daar zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt bij elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
5: Tegelijkertijd is de nieuwe verbinding nodig om het overvolle stroomnet te versterken. Als de leiding er toch komt, wil Almere dat de schade voor de stad ruim wordt gecompenseerd. Bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Mortelstraat in Lelystad is gisteravond rond 9 uur brand uitgebroken. Alle medewerkers hebben het terrein veilig kunnen verlaten. Wat er precies in brand stond, is niet bekend. Ook over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niets zeggen. De gemeente Urk heeft 4 nieuwe wethouders. De raad stemde gisteren in met het coalitieakkoord. Daarna werden de wethouders geïnstalleerd. De nieuwe coalitie wordt gevormd door de SGP, het CDA en de ChristenUnie. De oppositie is kritisch op het akkoord. Veel concrete zaken worden niet genoemd, zegt gemeentebelangen, zoals horecabeleid. Je hoort Hendrik Hakvoort.
7: Er is al weinig in uitgaanshoreca meer op Urk. We jagen de jongeren het dorp uit, naar buurgemeenten of naar de illegaliteit. Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
5: Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt...

0: de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar.
1: Goedemorgen. Staat ons vandaag een uitzonderlijk hete dag te wachten in Flevoland, met temperaturen die opgelopen naar 33 of elkaar misschien wel 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan, daarbij is het ronduit zonnig. En er staat ook maar weinig wind die voor verkoeling zorgt in de loop van de middag. Dan gaat de bewolking toenemen en in de loop van de avond krijgen we dan mogelijk te maken met enkele stevige regen- en onweersbuien die fors uit kunnen pakken met kans op windstoten, hagelstenen en veel regenwater in de korte tijd. Ook in het weekend is het nog volop zomers, met temperaturen zo rond de 28 graden, niet meer zo heet als op vrijdag. En het lijkt verreweg de meeste plekken dan gewoon droog te blijven.
2: Ken je dat liedje nog? Ik ben Ali van de Wegenwacht.
3: Nee, die ken ik niet meer. Nee.
2: Oké, okay. Nou ja. Op Urk hebben ze Ali van het zwembad. Nog wel.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: durf er wel een bedje op te leggen dat dit wel vaak gedronken gaat worden vandaag. De pina colada.
1: Ja, denk je?
0: Ja, denk het wel. Ja, ik ben er niet zo'n fan van trouwens. Het is mij te zoet.
1: Ik heb het nog nooit gedronken, geloof
0: nee?
1: ik.
0: Nee. Hou je van ananas?
1: Ja, ik ben verwend. Sorry.
0: Niet dus?
1: Ja, ik jawel, maar niet die in Nederland ligt, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, oké, okay, welk land dan wel?
1: Ja, ik heb hem ooit gewoon vers vanuit de boom in Oeganda gegeten. Ja, en als je dat dan vergelijkt met wat hier in de supermarkt ligt, ja, dat is toch wel een verschilletje.
0: Een soort verwelkte,
1: maar jongens, nee, ik ben
0: ananas.
1: Verwend. Ik weet het. Nee, wat zeg je?
0: Dat is een soort verwelkte ananas die hierbij.
1: Ja, wateriger. Veel minder smaak.
0: Ja.
1: Maar ik hou er wel van, zeg.
0: Ja. Een pina colada is lekker zoet, dus...
1: Ik ga hem proberen.
0: Probeer het eens, zou ik zeggen.
1: Ja, Ali van het zwembad. Nou, iedereen op Urk kent haar onder die naam. 50 jaar lang werkte Ali Romkes in het overdekte zwembad Het Bun op Urk. Ze begon met zwemlesgeven en de laatste jaren was ze bedrijfsleidster.
0: Ja, deze week neemt Ali afscheid. Ze gaat met pensioen. Verslaggever Mark Bakker die haalde herinneringen op met bezoekers van het zwembad.
2: Nou, ik ben hier in 1950 gekomen en toen Ali heeft me door alles ingeholpen om te worden zoals ik nu ben.
3: Zij zet altijd een lach op haar gezicht. Ik vind het knap dat je 's morgens zo vroeg vanuit deze muiden helemaal hier naartoe komt. Helemaal naar Urk, eens met sneeuw, met alles.
2: Ik was hier zo stijf als een plank. Ik kon mijn armen en mijn benen amper bewegen. En Ali heeft me gewoon van alles geleerd en gedaan.
4: Ja, er is koffie voor jullie, hè?
5: Johan van Oosterhout tref ik ook in het zwembad. Ik begrijp, u heeft vroeger nog les gehad, hè, van Ali?
6: Zeker waar. We hebben het al zeker over 26 jaar geleden al, dat Ali er al rondliep.
5: Rosanne Kramer, 17 jaar, je hebt nog les gehad van Ali?
7: Ja, ik heb les gehad voor A-diploma van Ali.
5: Hoe oud was je toen?
7: Ik was denk ik 5.
6: Een jaar of 10, ja, ja, ja.
5: En kun je nog iets daarvan herinneren, hoe dat ging?
6: Nee, zeer weinig. Nou, dat het vervelend was. Ja.
7: Nou, het was altijd duidelijk met lesgeven, altijd heel lief. En als je dan zenuwachtig was, dan helpte ze je altijd de stap te maken om toch in het zwembad te gaan komen.
2: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief. Ja. Ja.
5: Maar streng in welke vorm?
2: Doorzetten en niet zeuren.
6: Als ik aan Bun denk, denk ik aan Ali. Ben ik hier, is Ali hier ook. Dus dat wordt zeker een gemis. Vooral de toegankelijkheid van Ali, maar ook de adviezen. Heb je ergens last van of dat je denkt, ik zwem niet goed, dan is Ali daar voor je om je daarmee te ondersteunen.
5: Nou Ali, dat zijn wel positieve reacties, hè, van mensen die hier nou zwemmen.
8: Zeker, maar ik ben zelf ook altijd heel erg positief. Dus, ja.
5: Ja, hoe komt dat?
8: Nou, ja, het weet ik. Ja, ik ben zoals ik ben en ik ben gewoon open en eerlijk.
2: Ja, ze was er wel altijd. Dus.
8: Ik kom net van school af en toen ben ik hier al gelijk komen werken. Allereerst dus als leerling, zwemonderwijzeres. En later ben ik dus gegroeid helemaal naar de bedrijfsleidster. Daarvoor heb ik altijd aan de bak heb ik zwemles gegeven. Alle groepen deed ik toen. Van baby af tot deze groep. Dat zijn mensen van bijna 90 jaar. Dus alle leeftijden maak ik mee.
5: Maar dat betekent dus dat heel veel mensen hier op Urk les hebben gehad van u.
8: Ja, want ze vragen wel eens aan me. Van Ali, hoeveel heb jij nou les gegeven? Ja, dat kan ik niet benoemen. Dat weet ik niet. Ik heb echt altijd gewerkt. Alle jaren. Dus ja, dat zijn er heel veel. Ik had ze misschien moeten tellen wie ik afgeleverd heb met een diploma, maar dat heb ik nooit bijgehouden.
5: Maar iedereen op Urk kent u?
8: Zeker. Overal waar ik kom is het Ali van het zwembad.

0: Jelly Roll was dat met I'm Good. Zometeen wat je misschien hebt gemist gisteravond op radio en tv. Wat zit erin?
1: Hoe gevaarlijk is bergbeklimmen? Daar vertelde de zeer ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen over in Met het oog op morgen.

0: Ja, ik ben al een aantal keer bij het concert geweest van de Script. Een keer bij Pinkpop, een keer bij in Ahoy. Het blijft altijd leuk.
1: Okay.
0: Ja, ze kunnen wel mooi optreden. Dat is echt mooi. Je hoorde ze met het nummer Arms Open. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, we beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over de oorlog in Oekraïne. Terwijl Oekraïne gisteren een grote aanval op Moskou uitvoerde, zocht Brussel contact met het Kremlin om een plek aan de onderhandelingstafel te bemachtigen. Ruslandkenner Helga Salomon denkt dat Poetin nog niet bereid is om te onderhandelen.
2: Hij lijkt geen akkoord te willen sluiten. En dus het gevoel te hebben dat er nog geen goed akkoord voor hem in zit. Want de prijs is gigantisch, hè? Die moet krijgen voor die oorlog. Er zijn meer dan 1 miljoen Russische mannen gedood of gewond. Nou, er is benzine tekort. De economie ligt op zijn gat. Dus het lijkt erop alsof hij zelf niet weet wat zijn prijs is.
1: Ook denkt ze dat Poetin er niet op zit te wachten om met de Europese Unie te praten.
2: Hij wil over de hoofden van de Europese leiders praten met Trump, die toch makkelijker om de vinger denkt te kunnen winden. Bovendien, deze oorlog is begonnen omdat hij zegt de NAVO, waar Europa een groot deel van uitmaakt, die rukt op. Ze willen ons vernietigen. Zo verantwoordt hij die oorlog. Dus laat staan dat daar een Europese delegatie komt. Dat lijkt eigenlijk vrijwel op dit moment, en je weet het nooit, lijkt vrijwel uitgesloten.
0: Bij intieme terreur wordt vaak gedacht aan vrouwelijke slachtoffers. Maar ook mannen zijn slachtoffer van huiselijk geweld door hun vrouw of ex-vrouw. Ze voelen zich vaak niet serieus genomen door instanties. In Pointer deelden mannen hun verhaal.
3: Toen ze zwanger was er op een gegeven moment een moment toen we wilden gewoon naar mijn moeder toe gaan. Dat werd een ding, dat werd een scène. En op een gegeven moment ook een dreigement erbij van als je nu gaat, dan spring je met de baby in mijn buik van de trap af. Je weet van dat je gemanipuleerd wordt, waar je bij staat. Dus ga je de deur uit. Maar op de hoek van de straat denk je van ja, ze zal het maar echt doen. En ga je toch terug.
0: Intieme terreur wordt door professionals vaak moeilijk herkend. Volgens Jessica ter Wiel van het expertisecentrum Dwingende Controle komt dat door een gebrek aan scholing.
4: Er wordt vaak veel te weinig gedaan aan goede mensenkennis, kennis van ook stoornissen en wat er mis kan zijn met mensen. En er worden ook vaak te weinig vaardigheden aangeleerd om bijvoorbeeld er rekening mee te houden dat hoe iemand is wanneer die met jou als professional praat, dat helemaal niet hoeft te zijn hoe iemand is zodra hij de voordeur achter zich heeft dichtgetrokken. Dat ontbreekt echt in heel veel van de opleidingen al heel lang. Dus je ziet professionals die daar niet genoeg over geleerd hebben en daar niet op voorbereid zijn.
1: In Slovenië overleed deze week een Nederlander tijdens de afdaling van de hoogste berg van het land. En vorige week kwamen binnen 24 uur 7 klimmers om het leven in de Alpen. Is bergbeklimmen gevaarlijker geworden? Volgens ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen ligt het vooral aan de voorbereiding van de klimmers, vertelde hij in Met het oog op morgen.
5: De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat komt natuurlijk ook door social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En ja, het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, ook geen tijdsbesef. 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, het bezint eer begint.
1: Ook klimaatverandering speelt volgens hem een grote rol.
5: Je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Ook afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen onderbreken, zeg maar. En uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, dan zou je eigenlijk moeten constateren, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van die.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van een Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Mark Jaskulski zat alvast voor een ander delict. En Almere bereidt claim voor tegen Tennet en het Rijk om nieuwe hoogspanningsverbinding. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
12: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
11: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
13: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
11: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemorgen en welkom bij Flevoland is wakker op de vrijdag de 19e juni. Fijn dat je er zo vroeg bij bent. Ja, het is flink warm natuurlijk deze dagen. Hoe kun je het hoofd nou een beetje koel houden? Nou, dat vragen we zo aan Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis.
10: En verder in Flevoland is wakker. De gemeente Almere bereidt een claim voor tegen Tennet en het Rijk vanwege de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding door de stad. De wethouder legt het straks uit.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken?
16: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
21: Rustig, adem in,
20: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
21: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Hoe vaak wordt hier nou live in genoemd? Best wel vaak, denk ik.
1: Oh, ik tel dat niet mee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik ga het eens doen. Is het nou Desiree of Desiree?
1: Desiree.
0: Desiree. Met live. Hoor je bij Flevoland. Het is wakker.
1: In heel Nederland geldt sinds gisteren het Nationaal Hitteplan. Dat is een waarschuwingssysteem van het RIVM. En dat wordt van kracht wanneer het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden.
0: En vanwege de warmte is het code geel. En hoe zorg je er nou voor dat je het hoofd koel houdt? Ja, dat vragen we aan Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zo'n weekend met hoge temperaturen. Wat maken jullie bij het Rode Kruis dan allemaal mee?
2: Nou, niet zo heel veel als Rode Kruis. Wij zijn vooral altijd heel erg actief op het gebied van tips geven. Dus we willen graag dat mensen goed voorbereid zijn. Dat is ook onze taak in Nederland. We willen mensen voorbereiden op calamiteiten. En in dit soort gevallen kun je het niet vaak genoeg herhalen dat het toch even goed is om erbij stil te staan dat het lange tijd warm is en je gezonde verstand gebruiken.
1: Ja, en wat is dan de belangrijkste tip?
2: Nee, de belangrijkste tip is uiteraard, houd je hoofd koel, letterlijk en figuurlijk. Dus denk er even over na dat het heel warm is en kijk wat dat voor jou betekent. En voor veel mensen maakt het wel uit, maar kun je er goed mee omgaan als je even wat meer drinkt, in de schaduw bent en gewoon even erbij stilstaat dat het lange tijd heet is en dat je daarop je gedrag aanpast. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar wat hulp bij nodig hebben, zeker mensen die wat ouder zijn of hulpbehoevend en die wonen bijvoorbeeld thuis, die hebben niet extra aandacht of verzorging thuis, dan is het goed dat je ook even denkt, hey, misschien kan ik die mensen helpen met boodschappen of check ik even bij ze of het wel goed gaat.
0: Ja.
2: Drinken ze wel genoeg? Dat zijn dingen die waarbij ook wel echt toe oproepen van let ook op elkaar.
0: Ja, want wat doet warmte precies met je lichaam?
2: Nou, ik ben geen arts, maar we weten natuurlijk dat als het warm is, dan verlies je veel vocht. En als je vocht verliest, dan kan het snel bergafwaarts gaan en kunnen er allerlei hele vervelende dingen met je gebeuren. En als je lange tijd in de zon zit, dan krijg je ook allerlei verschijnselen die ook echt levensbedreigend kunnen zijn. En daarom is het gewoon heel belangrijk dat je genoeg drinkt, dat je jezelf verkoelt, dat je zware inspanning vermijdt, je luchtig kleedt, ook beschermend, hè, als je echt in de zon moet werken of in de zon verblijft. Dus bijvoorbeeld lange mouwen, maar dan wel luchtig, linnenkleding, et cetera. Je wilt ook voorkomen dat je uiteindelijk op een eerste hulppost belandt of erger.
1: Ja, en af en toe lekker koud douchen, je voeten in een koud voetenbadje.
2: Ja, wij raden meestal aan koud lauw, maar echt ijskoud. Dat heeft juist het minder effect. Het is beter om het iets lauwer te maken, het water. Omdat je bloedvaten dan ook iets verder openstaan dan als het ijskoud is. Want dan ga je juist knijpen eigenlijk. Hè? Dus dan worden je bloedvaten juist kleiner. Nauwer. En dan verkoel je uiteindelijk minder. Dus je wilt ook uiteindelijk dat het effect heeft dat je je lichaam afkoelt.
1: Zeker.
2: Dus ijskoud douchen is niet per se het allerbeste. Maar verkoeling zoeken op alle mogelijke manieren absoluut. En drink vooral genoeg. En als we dat met z'n allen doen en op elkaar letten, dan komt het hartstikke goed deze paar dagen.
0: Je zegt veel drinken. Thee drinken, is dat dan ook goed? Want ik kan me voorstellen dat dat ook goed is voor die bloedvaten.
2: Ja hoor, nee, waar je op moet letten is dat dingen niet te veel suiker of alcohol bevatten. Hè? Dat zijn zaken die je juist wil vermijden. En als je het wel drinkt, zorg dan dat je ook genoeg andere zaken drinkt. Koffie, thee, water zijn natuurlijk altijd zaken die je goed kunt drinken om je vochtbalans op peil te houden.
1: Ja, Bastiaan, ik las nog ik vond hem briljant, deze tip. Ik had hem ook nog niet eerder meegekregen. Slaap op een koelmat die eigenlijk bedoeld is voor je huisdier.
2: Oh, die ken ik ook niet.
1: Maar nee.
2: Ja, als het werkt, waarom niet?
1: Ja, toch? Ik vond hem echt geweldig. Ik denk, nou ja.
2: Juist die plaknachten, hè, slapen. Uiteindelijk is dat, en nogmaals, voor de meeste mensen is het vervelend, maar komen we er wel doorheen. Maar als je wat ouder bent of kwetsbaarder, dan zijn die slechte nachten slaap, die plaknachten, die kunnen ook echt heel vervelend zijn. Gewoon voor je algehele conditie, voor je energieniveau. En dus wil je er echt alles aan doen om te zorgen dat je dat goed doorkomt. En zo'n mat kan dan ontzettend helpen. En de deuren open, hè, doe dat vooral 's avonds en 's nachts. Laat het doorwaaien. Als het heet is, dan is het vaak buiten. Buiten is het warmer dan binnen, dus hou de deuren dan dicht. Dus, nou ja, als je daar een beetje over nadenkt, dan kun je met logische stappen kun je best wel veel warmte buiten houden en jezelf beschermen.
1: Dank voor deze tips.
2: Graag gedaan.
1: Bastiaan van Blokland was dat van het Rode Kruis.

0: Nou, ik hoop dat ze vaker nog muziek met elkaar gaan maken, want het klinkt wel heel goed. Sam Fender hoorde je met Olivia Dean en Rain Me In.
1: En dan gaan we naar het weer, dat doen we met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nu is het nog aangenaam, hè? Maar dat komt verandering in.
2: Ja, klopt. Op dit moment temperaturen rond 20 graden. Over een uurtje of twee is dat al 25 en rond het middaguur is dat 30. En uiteindelijk vanmiddag gaan we naar ongeveer 34 graden. Veel zon, ook wat wolken. En eind van de middag wordt de stapelwolk een stuk groter. En dan neemt vanuit het zuiden de kans op stevige onweersbuien toe.
1: Dus hoe laat zal dat ongeveer zijn, denk je?
2: Ja, daar zit wat marge in. Nog net op de middag of pas vanavond. Dus ergens... de eerste bui misschien in het zuiden van de provincie al ergens tussen 4 en 5. Maar ik verwacht eigenlijk ergens dat de buien tussen 6 en 9 vooral over Flevoland trekken.
1: En hoe lang houden die dan aan?
2: De meest hevige buien zijn vaak de eerste in dit soort situaties. Het is wel zo dat er ook vannacht nog kans op een bui is. Kan ook nog een onweersbui zijn. Dus het houdt wel een tijdje aan. Tenminste, de buien, de hoogte, ze zijn het felst, maar heel kort. Maar ook in de nacht is nog wel kans op een bui. En het wordt een zwoele nacht. Minimumtemperatuur niet lager dan 18 of 19 graden.
1: Ja, poeh. De tip heb je misschien wel meegekregen. Slaap op een koelmat die eigenlijk voor je huisdier bedoeld is. Ik vond hem wel briljant.
2: Oké, en verder gewoon rustig aandoen. En zeker midden op de dag de hitte mijden. En ramen natuurlijk en deuren gesloten houden. Morgen is het wel een stukje aangenamer. Nog steeds gewoon volop zomer. Veel zonneschijn. Een graad of 27, maar dus niet die 34 van vanmiddag.
1: Nee, oké. En verder, de rest van het weekend.
2: Blijft het zomer. Dus ook zondag een graad of 27. En daarna gaan we waarschijnlijk zelfs omhoog. Dus maandag, dinsdag weer 30. Misschien zelfs weer iets meer. En dan wordt de verwachting wat onzeker. Daarbij moet ik zeggen dat de kans op droog weer de tweede helft van volgende week heel erg groot is. Maar de temperatuur zit een onzekerheid in. Maxima boven de 30 zijn ook weer mogelijk. Maar het zou ook een stukje koeler kunnen zijn met 25 of zo.
0: Maar dat is nog steeds heerlijk zomerweer, lijkt
2: mij. Dat is eigenlijk heerlijk zomerweer. Doe mij maar gewoon volop zon en 25. Ja,
1: ja, precies. Nou, we gaan ons er een beetje op voorbereiden. Vooral rustig aan doen, denk ik, toch?
2: Jazeker, ja.
1: Hey Johnny, dankjewel, hè.
2: Joe.
1: Gaan we door met het nieuws. Een nieuwe hoogspanningsleiding die dwars door Almere loopt en dan langs de A6 richting Ens gaat. Ja, ondanks felle protesten van de gemeente Almere lijkt die route er toch echt te gaan komen.
0: Ja, maar het zorgt voor een lastige tweestrijd voor wethouder Alexander Sprong. Er is meer stroom nodig, maar ja, welke offers moet je daarvoor brengen?
3: Nee, zo'n hoogspanningsleiding, en Almere heeft er al een, dat is ingrijpend voor je stad. Dat betekent dat je op bepaalde plekken gewoon minder goed bepaalde ontwikkelingen kan doen, bepaalde dingen niet kan bouwen. En ja, het aangezicht van de stad wordt er ook niet fraaier op.
4: Een van de offers die de stad lijkt te moeten brengen is de zogenoemde etalage. Een strook groen aan de overkant van Almere buiten waar de stad graag zou willen bouwen.
3: Nou ja, kijk, onze stad groeit. En ook in de gebieden rondom de A6, daar zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Ja, en dat is wat ik net ook zei, van als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
4: Toch zijn die extra hoogspanningskabels ook hard nodig. Want het Almeerse stroomnet zit al zo goed als vol en er dreigt een aansluitingsstop. Is die route dan niet belangrijker dan het uitzicht of die verloren grond?
3: We hebben heel erg last van netcongestie. En een van de bijzondere dingen is dat als je de elektriciteitsleidingen ziet als een elektriciteitssnelweg, dan is de ironie dat we straks twee elektriciteitssnelwegen door Almere hebben lopen, maar dat Almere geen op- of afrit heeft, want dat hebben we momenteel niet. Wij krijgen onze stroom nu via de afrit eigenlijk van Lelystad via een verlengsnoer. En dat is ook de reden waarom het college ook zegt, nee, wij vinden het heel belangrijk dat Almere als zevende stad van Nederland dus ook wel wordt aangesloten op de hoogspanningsnet. We zijn het alleen niet eens met de locatie die in eerste instantie geschikt leek voor dat onderstation, voor dat stopcontact. En dat is die etalage. We willen heel graag dat er een andere locatie wordt gekozen, omdat die etalage voor onze stad zo belangrijk is.
4: Daarom is de stad een claim aan het voorbereiden voor Tennet en het Rijk. Want als die route dan toch definitief door de stad moet komen, dan moet de schade wel ruim gecompenseerd worden, is de gedachte.
3: Ja, als de route definitief wordt, is dat iets wat gevolgen voor de stad heeft en dat er dingen niet door kunnen gaan. En bij dat soort procedures, als Den Haag besluit om zoiets te doen uit landsbelang, dan betekent ook dat je als stad gecompenseerd moet gaan worden voor de schade die je hebt. En dat betekent dat we dan dus ook heel goed helder moeten hebben, wat wordt er door geraakt, wat betekent dat en hoeveel kunnen we daar dan ook eventueel claimen bij het Rijk.

0: Elton John was dat met I'm Still Standing. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, de Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Zwitserland voor gesprekken met Iran. In die gesprekken zou het akkoord dat deze week werd gesloten verder uitgewerkt worden. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt eerst zeker te willen weten dat Amerika zich aan de gemaakte afspraken houdt. Nou, gisteren haalde Vance nog hard uit richting Israël en zei dat het land meer dankbaarheid moet tonen voor alle hulp die ze van de VS hebben ontvangen.
2: To some of these cabinet members in Israel who are attacking the president of the United States, the other thing that I would say is that over the last three months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
0: Dan gaan we naar Engeland. Daar heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis, veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
0: Ja, Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakte nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier.
1: Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn nu zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Ik vind het altijd zo sneu voor zo'n keeper.
0: Ja, dat is ook sneu.
1: Ja.
0: Maar ja. Hè?
1: Had je maar geen keeper moeten worden, daarom, zeg jij. Ja.
0: Ja, je vond toch, ja, weet je, dat gebeurt natuurlijk.
1: Ik heb wel wat te week hard daarvoor, denk ik. Ja. Denk van, ach, zo'n arme man is dat ook zijn best te doen.
0: Ik vind het ook wel
1: veel druk en zo. Ja. Nou ja, goed. Canada won met echt grote cijfers van Qatar. Het werd 6-0 maar liefst. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina 4-1. Tsjechië-Zuid-Afrika, dat was toch wel verrassend. Het was 1-1. Want Zuid-Afrika, ik gun het ze ontzettend.
0: Ja, dat zou toch leuk zijn?
1: Ja, nee, daar zijn ze echt niet goed genoeg voor.
0: Nee, dat is een beetje hetzelfde met Curaçao. Ik zou het heel leuk vinden.
1: Ja.
0: Echt die 1-1 die viel, dat vond ik geweldig. Maar ja, daarna heb ik de tv uitgezet.
1: Ja, daarna was het wel sneu ook. Ja.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
5: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
6: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
5: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
7: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
5: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
6: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
5: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd. Toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Mark Jaskulski uit Dronten zat al vast voor een ander strafbaar feit. Het gaat om een geweldsincident in Oost-Brabant, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens Omroep Brabant gaat het om een steekpartij in Best, maar het OM bevestigt dat niet. Jaskulski is sinds april 2024 vermist na een afspraak via datingapp Grindr. De gemeente Almere bereidt een claim voor tegen Tennet en het Rijk vanwege de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding door de stad. Almere is al langer tegen de route. Volgens de gemeente gaat daardoor ruimte verloren die bedoeld is voor de toekomstige ontwikkelingen. Je hoort wethouder Alexander Sprong.
17: Onze stad groeit en ook in de gebieden rondom de A6... daar zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
0: Tegelijkertijd is de nieuwe verbinding nodig omdat het overvolle stroomnet, om het overvolle stroomnet te versterken. Als de leiding er toch komt, wil Almere dat de schade voor de stad ruim gecompenseerd wordt. Bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Mortelstraat in Lelystad is gisteravond rond 9 uur brand uitgebroken. Alle medewerkers hebben het terrein veilig kunnen verlaten. Wat er precies in brand stond is nog niet bekend. Ook over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niets zeggen. De gemeente Urk heeft 4 nieuwe wethouders. De raad stemde gisteren in met het coalitieakkoord. Daarna werden de wethouders geïnstalleerd. De nieuwe coalitie wordt gevormd door de SGP, het CDA en de ChristenUnie. De oppositie is kritisch op het akkoord. Veel concrete zaken worden niet genoemd, zegt gemeentebelangen zoals horecabeleid. Je hoort Hendrik Hakvoort.
18: Er is ook bijna

0: Egypte en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog met veel zon en hier en daar een wolk. Bij een zwakke tot matige zuidenwind stijgt het pik snel en rond het middaguur is het al 30 graden. Vanmiddag wordt het zelfs 32 tot lokaal 34 graden in de provincie. En de luchtvochtigheid is vrij hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. Helemaal aan het einde van de middag en vooral vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Met ongeveer 27 graden is het volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
2: Hoe is het op de weg? Geen files of vertragingen. Er is wel een flitser gemeld. Die staat op de N718 bij Emmeloord. Dat is de Banterweg. En dan word je gecontroleerd op je snelheid bij hectometerpaal 2,2. En heb je ook een flitser gezien? Die kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker. Gaan we lekker feestje vieren.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, dit is echt wel een van mijn favorieten. Ik blijf dit zo'n geweldig mooi nummer vinden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Het is ook gewoon, het is één groot verhaal, hè, Radio Gaga.
0: Zeker.
1: Eigenlijk. Ja, zeker. Het was van Queen.
0: Almere gaat van het ene feestje naar het andere in verband met haar 50-jarig bestaan natuurlijk. En Almere buiten blijft zeker niet achter.
1: Nee, daar is morgen van alles te beleven. En ja, daar blijft het niet bij. Het feest is de start van veel meer. We praten erover met Joey Thuislager van de stichting Even naar het feest. Goedemorgen, Joey.
2: Goedemorgen.
1: Ja, 3 podia maar liefst. Er is muziek en er is sport en er is een markt van de lokale verenigingen. Ook maatschappelijke organisaties, ondernemers. Ja, er is flink wat werk ingestoken, of niet?
2: Dat mag je wel zeggen, ja. Zeker. Er werd natuurlijk ongeveer een jaar geleden door Almere, de gemeente, gevraagd aan haar bewoners van kom eens met wat mooie initiatieven voor het 50 jaar bestaan. En toen dachten wij, ja, dat moet je niet 2 keer zeggen. We hebben in Almere buiten een mooie groep buitenaren bij elkaar gesprokkeld. En we dachten, we gaan één groot Almere buitenfeest creëren. En een paar maanden verder, met heel veel bloed, zweet en tranen, is morgen de dag. Ja. Ja,
1: was dat makkelijk om iedereen de neus dezelfde kant op te laten gaan om dit te organiseren?
2: Zeker, ja hoor. Er is echt een hele mooie grote verbondenheid in Almere buiten. Als je het hebt over organisaties. We hebben een paar maanden geleden een oproep gedaan op social media in de lokale krant. En daar kwam zoveel reactie op, zoveel positieve reactie. Met allemaal organisaties, particulieren. Die allemaal wel een bijdrage wilden geven. Dus we hebben echt een fantastisch grote groep heel veel mooi werk kunnen leveren.
0: Wat leuk. Is dat ook een beetje wat misschien de buitenaar typeert? Betrokken toch zijn bij elkaar?
2: Zeker. Mag je wel een beetje de buitenaren brani noemen. Ja.
0: Dat zeg je mooi. Zeg, ik zag op de website, er is ook de 50-50-50 challenge. Wat is dat?
2: Ja, nou ja, 50 jaar bestaan natuurlijk. Wij wilden dus Almere buiten uitdagen om in ieder geval met 50 verschillende initiatieven te komen. 50 verschillende deelnemers. Daar zitten we volgens mij al flink overheen als we het hele programma bij elkaar opnoemen. Dus echt meer als knipoog naar 50 jaar Almere uitdagen tot... laten we nou met z'n allen echt een flink mooi feest in Almere buiten maken. Wat echt voor en door Almere buiten is. En ook echt laat zien de afgelopen 50 jaar wat er allemaal voor moois hier is ontstaan. En ook een beetje alvast in de toekomst kijken van als we dit morgen allemaal kunnen laten zien. Dan is dat al een heel mooi voorproefje, een mooie toetje voor wat er nog gaat komen.
1: Ja, want terugkijken is het dus morgen, maar dus ook vooruitkijken. Zijn er dingetjes in Almere buiten van je zegt, ja, daar kunnen we nog in investeren?
2: Ja, zeker. Ik denk dat we misschien, als we dan toch hebben over al die initiatiefnemers, groot en maar ook vooral kleine burgerinitiatieven, die mogen zeker, wat mij betreft, wat meer in het zonnetje gezet worden. Gaan we natuurlijk morgen doen. Maar moeten we de aankomende tijd zeker doen. Dat moeten we koesteren. Want dat maakt Almere, en zeker Almere buiten, zo mooi. Dat die verbondenheid tussen de mensen, verschillende culturen die bij elkaar komen. Verschillende initiatieven, interesses, talenten. Dat moeten we gewoon gaan koesteren als stad. Dat hebben we natuurlijk in de afgelopen 50 jaar mooi opgebouwd. En dan moeten we niet na 50 jaar opeens gaan vergeten. Dus als we daar gewoon in blijven investeren, dan ziet de toekomst er rooskleurig uit.
0: Hoe lang woon je er zelf eigenlijk al?
2: Praktisch bijna mijn hele leven. Dus dat is al, ik durf het bijna niet te zeggen live op de radio, bijna 35 jaar.
0: Juist, oké. Okay. En laten we vooral natuurlijk nog even hebben over de dag van morgen, het grote feest. Hoe laat begint het?
2: De officiële opening op het Rio de Janeiroplein, het evenemententerrein, dat is om 11:45. Dan gaan we officieel openen met ook de wethouder erbij. En dan vanaf 12:00 start eigenlijk het gehele programma op verschillende pleinen. Helemaal verspreid door op het evenemententerrein, maar ook door heel het winkelcentrum van Almere buiten. hebben we echt verschillende pleinen met, nou ja, u zei het al, 3 verschillende podia. We hebben door het winkelcentrum een catwalk van modeketens lokaal. We hebben een kidsplein waar we allemaal kidsfun hebben met springkussens en schminken. En nou ja, echt, we hebben overal wel over nagedacht. Het wordt echt een feestje voor jong en oud. Er is genoeg te doen. Dus ja, we hebben er super veel zin in.
0: Snap ik. Ja, nou ja, als het dan om 11:45 middags begint, dan wordt het een feest van minstens 14 uur lang.
2: Ja. Dus in het winkelcentrum is de hele programmering tot 5. En dan gaan we natuurlijk nog aan het einde met z'n allen naar het Rio de Janeiroplein. Daar is het programma nog tot 8:00 s'avonds. En eindigen we nog met 2 top DJ's die er nog een feestje van gaan maken. Dus ja, we hebben echt overal over nagedacht. En we hopen gewoon heel veel publiek uit Almere buiten, maar natuurlijk ook van buiten Almere, mag ook. Iedereen is welkom te trekken.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, wij wensen jou en iedereen die natuurlijk van plan is om te gaan, heel veel plezier en voor de organisatie succes. Hopelijk gaat het allemaal goed, ook gezien de warmte. Nou, ga ervan genieten, Joey. Dankjewel.
2: Yes, gaan we doen. Hey, hartstikke bedankt.
0: Joey Touwslager van de stichting Even Naar Het Feest. Nou ja, even. Lekker lang.
1: Ja, lekker lang, inderdaad. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.

0: Love That Girl van Rafael Sadiq. Dan wat je mogelijk hebt gemist gisteravond op radio en tv.
1: Ja, beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over de oorlog in Oekraïne. Terwijl Oekraïne gisteren een grote aanval uitvoerde op Moskou, zocht Brussel contact met het Kremlin om een plek aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ruslandkenner Helga Salomon denkt dat Poetin nog niet bereid is om te onderhandelen.
2: Hij lijkt geen akkoord te willen sluiten en dus het gevoel te hebben dat er nog geen goed akkoord voor hem in zit. Want de prijs is gigantisch, hè, die moet krijgen voor die oorlog. Er zijn meer dan 1 miljoen Russische mannen gedood of gewond. Nou, er is benzine tekort. De economie ligt op zijn gat. Dus het lijkt erop alsof hij zelf niet weet wat zijn prijs is.
1: Nou, ook denkt ze dat Poetin er niet op zit te wachten om met de Europese Unie te praten.
2: Hij wil over de hoofden van de Europese leiders praten met Trump, die hij toch makkelijker om de vinger denkt te kunnen winden. Bovendien, deze oorlog is begonnen omdat hij zegt de NAVO, waar Europa een groot deel van uitmaakt, die rukt op. Ze willen ons vernietigen, zo verantwoordt hij die oorlog. Dus laat staan dat daar een Europese delegatie komt. Dat lijkt eigenlijk vrijwel op dit moment, en je weet het nooit, lijkt vrijwel uitgesloten.
0: Bij intieme terreur wordt vaak gedacht aan vrouwelijke slachtoffers. Maar ook mannen zijn slachtoffer van huiselijk geweld door hun vrouw of ex-vrouw. En ze voelen zich vaak niet serieus genomen door instanties. In Pointer deelden mannen hun verhaal daarover.
3: Toen ze zwanger was op een gegeven moment een moment toen wilde ik over naar mijn moeder toe gaan. Dat werd een ding, dat werd een scène. En op een gegeven moment ook een dreigement erbij van als je nu gaat, dan spring je met de baby in mijn buik van de trap af. Je weet van dat je gemanipuleerd wordt, waar je bij staat. Dus ga je de deur uit. Maar op de hoek van de straat denk je van ja, ze zal het maar echt doen. En ga je toch terug.
0: Ja, die intieme terreur die wordt vaak door professionals moeilijk herkend. Volgens Jessica Terwiel van het expertisecentrum Dwingende Controle komt dat door een gebrek aan scholing.
4: Er wordt vaak veel te weinig gedaan aan goede mensenkennis, kennis van ook stoornissen en wat er mis kan zijn met mensen. En er worden ook vaak te weinig vaardigheden aangeleerd om bijvoorbeeld er rekening mee te houden dat hoe iemand is wanneer die met jou als professional praat, dat helemaal niet hoeft te zijn hoe iemand is zodra hij de voordeur achter zich heeft dichtgetrokken. Dat ontbreekt echt in heel veel van de opleidingen al heel lang. Dus je ziet professionals die daar niet genoeg over geleerd hebben en daar niet op voorbereid zijn.
1: In Slovenië overleed deze week een Nederlander tijdens de afdaling van de hoogste berg van het land. En vorige week kwamen binnen 24 uur 7 klimmers om het leven in de Alpen. Ja, is bergbeklimmen gevaarlijker geworden? Nou, volgens de ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen ligt het vooral aan de voorbereiding van klimmers, vertelde hij in Met het oog op morgen.
5: De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat komt natuurlijk ook door social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En ja, het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Hè. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, ook geen tijdsbesef. 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, het bezint eer gebegint.
1: Ook klimaatverandering speelt volgens hem een rol.
5: Je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen onderbreken, zeg maar. En uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, ja, dan zou je eigenlijk moeten constateren, joh, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van die.
0: Heb jij wel eens een berg beklommen?
1: Zeker, ja, in Zwitserland. Ook gletsjers. Dus echt met de stijgbeugels omhoog. En
0: hoe ging
1: aan
0: dat?
1: De touwen. Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt heel geweldig.
0: Was spannend? Of?
1: Je moet heel goed opletten. En we waren gelukkig met zeer ervaren klimmers ook. Want die weten precies van waar bepaalde scheuren zijn. Als je dat niet weet, dan kunnen er dingen misgaan natuurlijk.
0: Kan, maar je moet gewoon dat wel met een professional. Of je
1: Absoluut.
0: Moet er gewoon veel van afweten, anders dan.
1: Ja, en het goede materiaal, goede kleding, goede schoenen, noem maar op. Ja, je moet wel je zaken op orde hebben. Als je denkt van, oh, ik ga even een berg beklimmen. Of ik klim die gletsjer wel even op. Ja, dan ga je nat. Dat gaat niet goed natuurlijk.
0: Ja. Dat was dus gisteravond op radio en televisie.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Dit is Flevoland.
2: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
1: Dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
1: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
1: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Mark Jaskulski zat al vast voor een ander delict. En Almere bereidt claim voor tegen Tennet en het Rijk om nieuwe hoogspanningsverbinding. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
12: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
11: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
13: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
11: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemorgen. Fijn dat je er bent bij Flevoland is wakker op deze vrijdagochtend, de 19e juni. We hebben het zometeen over een petitie die gisteravond is aangeboden tijdens de politieke markt van Almere. En die petitie gaat over de komst van een islamitische middelbare school in het gebouw van het Oostvaarderscollege in Almere Buiten. Ouders van leerlingen van het Oostvaarderscollege die maken zich daar zorgen over.
10: Ja, en de jongens van groep 5 en 6 van de Sint-Jozefschool in Emmeloord die zijn Nederlands kampioen schoolvoetbal geworden. Ja, woensdag was de grote finale en de jonge Emmeloorders moesten het opnemen tegen andere regio-winnaars. En na de winst, ja, er wacht natuurlijk een prachtig onthaal in Emmeloord. En verslaggever Raoul Kuipers, die is daar straks bij.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Diensttoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Ik heb mensen pijn.
18: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
19: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
18: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Goedemorgen, Flevoland is wakker

0: We hebben hier ook de videoclip afspelen van dit nummer. En dan zie je allemaal filmpjes van een mooie winterwereld.
1: Ja, winters taferelen.
0: Ja, dat is absoluut nu niet aan de orde natuurlijk. Maar ja, het is ook wel lekker. Hè? We hebben wel een goede winter gehad. Vind je niet?
1: Ja, wel oké.
0: Ja, sneeuw gehad. Vond ik wel leuk. Ja, die hoorden dus Douwe Bob met With You.
1: Tijdens de politieke markt van Almere is gisteravond een petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Die petitie gaat over de komst van een islamitische middelbare school in het gebouw van het Oostvaderscollege in Almere-Buiten.
0: Ouders van leerlingen van dat Oostvaderscollege maken zich zorgen en willen dat het besluit wordt teruggedraaid. Henk Sifu is de initiatiefnemer van de petitie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waar maken u en de andere ouders zich het meest zorgen over?
2: Nou, laat ik eens even beginnen dat het niet alleen maar is omdat wij zorgen maken, maar omdat beide scholen het niet willen. Er is een bezwaar getekend ook door beide partijen. En het bezwaar is eigenlijk niet aangenomen door de gemeenteraad. En dat was eigenlijk al voordat wij op de hoogte werden gebracht. Dus wij kregen 2 weken geleden een brief binnen. En toen pas werd het eigenlijk bij ons bekend. En het gaat natuurlijk nu net voor de zomervakantie, dus we hebben eigenlijk helemaal geen tijd om daar nog op te anticiperen, buiten eigenlijk wat ik nu heb gedaan met de petitie en mijn berichtgeving aan de gemeenteraad. Waar we ons vooral zorgen over maken is het berichtgeving wat de OVC heeft aangegeven, dat er eigenlijk geen ruimte is in de school en dat de gemeente daar gewoon een verkeerde berekening heeft gemaakt. En dat het eigenlijk 2 scholen zijn met een totaal verschillende visie, ideologie en ook eigen manier van opleiden. Dus ja, als die 2 scholen bij elkaar komen, heb ik niet erg goed gevoel bij.
1: Oh, maar je zou wel kunnen zeggen, je kunt van elkaar leren en elkaar leren kennen.
2: Zeker, zeker. Dat kan ook. Alleen dat moet niet op in een situatie gebeuren waar mensen worden gedwongen. Dat moet eigenlijk op een natuurlijke manier gebeuren. En wat je nu ziet is dat beide partijen eigenlijk worden gedwongen om samen gehuisvest te worden in 1 gebouw. Dus vandaar dat ik ook aangeef dat het niet alleen maar vanuit het Oostvaderscollege is, maar juist ook vanuit het Novum Seculum Lyceum. Die hebben alle 2 bezwaar getekend, want die zien het alle 2 niet zitten. Die willen een eigen gebouw, zodat ze een eigen visie kunnen uitoefenen.
0: Ja, hoeveel mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend?
2: Gisteren heb ik de petitie aangeboden met 929 ondertekenaars. En vanochtend was er nog eentje bijgekomen.
0: Ja, die heeft u dus gisteravond aangeboden aan de gemeenteraad. Is er al gereageerd vanuit de politici?
2: Er zijn wel een aantal raadsleden nog naar me toe gekomen. Die willen nog met mij verder het gesprek aangaan. Die zien ook wel de uitdagingen die wij hebben. Want over 2 weken is dan weer de reces. Hè, dus dan zijn ze weer met verlof. En daarnaast hebben een aantal partijen ook vragen gesteld. Een bezwaar ingediend. Nu moeten 2 dingen langs elkaar gaan lopen. En of we het gaan redden binnen 2 weken. Ja, dat is natuurlijk de uitdaging die we hebben. En ik heb aangegeven dat ik niet alleen maar met mijn petitie wil aangeven. Ik en de ondertekenaars erop tegen zijn. Maar eigenlijk ook willen meedenken aan een oplossing. We snappen ook wel dat de gemeenteraad hier voor een grote uitdaging zit. Met een locatie, met huisvesting. Ik heb gezegd vanuit mijn rol, ik ben projectleider van beroep. Ik denk graag mee in oplossingen. Dus zet mij alsjeblieft in.
0: Ja.
1: Oké, wat zou een oplossing, een andere oplossing kunnen zijn?
2: Wat je vaak ziet is dat bij verhuizingen van scholen of bij nieuwbouw, dat ze scholen tijdelijk worden gehuisvest in units. Zoals je ook zag bij Montessori Lyceum verderop. En daar zag je dus ook al dat het gewoon prima oplossing was tijdelijk. Want het is nog een start voor Novum Seculum Lyceum. Dus ze hebben nog niet heel veel klassen. Dus er zou eigenlijk zo'n tijdelijke unit gewoon een prima oplossing zijn.
0: Ja, 2 weken de tijd dus voor dat reces. Denkt u dat dat gaat lukken?
2: Nou ja, niet geschoten is altijd mis. Ik vind dat als dit zo belangrijk is voor zoveel mensen, dan moet je er wat mee doen. En dat was ook mijn signaal richting de raadsleden. Er is een zorg. En ik heb het gevoel dat de scholen hier machteloos tegenover staan. Maar eigenlijk ook als ouders staan we hier redelijk machteloos tegenover. We zijn helemaal niet meegenomen in het proces. En we worden eigenlijk net voor de zomerverlof, nadat de meeste ouders inmiddels een kind hebben ingeschreven op de school, worden ze totaal verrast. Want hiermee ontneem je eigenlijk ook gewoon de vrijheid voor heel veel ouders om daarin te kiezen. En dat vind ik eigenlijk niet correct.
1: Goed. We gaan het afwachten wat dit uithaalt, deze petitie. Dank voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
1: Henk Sifu was dat. Initiatief nemen dus van de petitie waarin ouders van leerlingen van het Oostvaderscollege hun zorgen uiten over de komst van een islamitische middelbare school naar dat Oostvaderscollege.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Gaan we naar het weer. Johnny Willemsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dat Nationaal Hitteplan, dat is gisteren ingegaan. Dat duurt dan 4 dagen, hè? Want flink warm of heet. Hoe warm gaat het worden vandaag en de komende dagen?
2: Nou, heet sowieso inderdaad, tropische hitte. Dat is vanmiddag zeker het geval. Vanochtend nog niet. Als je nog buitenplannen hebt, doe het vooral nu. Nu is het 22 graden, dat is echt wel lekker buiten. De temperatuur loopt de komende uren vrij snel op. En ja, rond het middaguur is het al 30. Vanmiddag gaan we dan naar 33 of 34 in de provincie. Daarbij ook een vrij hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt zeker zo warm aan. Misschien nog zelfs een paar graden heter. Het is echt tropische hitte, dat klamme benauwde.
1: En een vrij hoge luchtvochtigheid, zeg je? Hoe hoog is hoog?
2: Wij meteorologen praten dan over dauwpunten. Dauwpunten, zeg maar, als je de lucht afkoelt en dan wanneer je vocht krijgt, hè, wanneer er dus bijvoorbeeld mist ontstaat. Mm-hmm. Dat zou ongeveer bij 21 graden zijn. Als het dan 35 is, dan is de luchtvochtigheid misschien ergens tussen de 40% en 50%, denk ik. Maar het is natuurlijk zo, als je dat vocht, de warme lucht bijvoorbeeld binnen huis krijgt. Dus je zet de deur open en je laat die warmte binnen. Uh-huh. En je weet het in huis wel af te koelen naar 23 graden. Dan wordt het dus binnen ook heel, heel benauwd.
1: Oh, juist.
2: Dat zien. Ja. Dus je moet dus die warmte buiten houden. Dat heeft niet alleen puur met de temperatuur te maken, maar ook met het vocht. Wat verder ook al gecommuniceerd is, en ik wel ga herhalen, dat er ook kans op onweersbuien is. Die zijn wel iets later dan verwacht nu in de huidige modellen. Dus ik verwacht ze eigenlijk nog niet vanmiddag, maar vooral vanavond is die kans aanwezig. Ja, dat kan bij dit soort temperaturen die we vanmiddag halen, kunnen dat hele felle buien zijn. Er is gewoon heel veel energie beschikbaar. Dus dat is echt wel opletten. Als die op de radar Flevoland naderen, hou er dan wel rekening mee dat er hagel mogelijk is, zware windstoten en veel regen.
1: Ja, dan kun je beter binnen zijn.
2: Ja.
1: Ja, de nacht, hoe gaat die verlopen? Wordt het echt zo'n plaknacht?
2: Ja, minimumtemperatuur 19 graden. Ook nog kans op een enkele onweersbui. Waarschijnlijk later in de nacht gewoon droog. Wel gaat de wind wat draaien naar zuidwesten en morgen overdag zelfs naar het westen. Dus morgen is het echt wel een stukje aangenamer. Nog wel volop zomer, veel zonneschijn en een graad of 27. Maar dat is heel wat anders dan 34.
1: Ja, dat scheelt wel. Dat scheelt een slok op een borrel. En zondag?
2: Zondag ook 27, maar daarna gaat de temperatuur waarschijnlijk weer omhoog. Dus maandag, dinsdag 30, misschien zelfs iets boven de 30 weer. Dus dat hitteplan, dat hoeft voorlopig nog niet in de kast.
1: Nee, dat kun je stellen, zeg. Want misschien kun je het nog een keer uitleggen. Wanneer is er sprake van een hittegolf?
2: De hittegolf is 3 keer boven de 30 in een periode van 5 keer boven de 25. Dus dat zouden we kunnen halen als het inderdaad maandag, dinsdag 30 wordt. En vandaag erbij, dan zouden we dinsdag een hittegolf kunnen hebben.
1: Oké, nou, we gaan het eens bekijken hoe het gaat verlopen. En iedereen maar een beetje rustig aan. Johnny, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
1: Gaan we door met het nieuws. De jongens van groep 5-6 van de Sint-Jozefschool in Emmeloord zijn Nederlands kampioen schoolvoetbal geworden. Op de KNVB-campus in Zeist was woensdag de grote finale.
3: Ja, de jonge Emmeloorders moesten het opnemen tegen de andere regio-winnaars van Nederland. En na de winst wachten de kampioenen een prachtig onthaal in Emmeloord. Verslaggever Raoul Kuipers die staat op het plein van de Sint-Jozefschool in Emmeloord. Raoul, ja, staat het hele team daar al helemaal klaar?
4: Nou, dat vermoeden heb ik wel, want als ik omkijk dan zie ik een groep jongens staan, allemaal in voetbaloutfit. Ja, zijn jullie de winnaars?
5: Ja!
4: Ja, dat is duidelijk, dus dan zitten we goed. En ik zie ook hier, jij hebt meerdere medailles en een beker. Waarom heb jij zoveel medailles?
5: Nou, eerst was de lokale finale, maar toen kreeg je nog geen medailles. Dus toen kreeg je nog een beker. Maar daarna kreeg je de regiofinales. En toen had je dus deze twee medailles. Deze was de deelnemer. Deze was de winnaar. En hier gingen we toch nog naar het districtfinale. Hier was nog een deelnemer en nog een winnaar. En toen gingen we nog naar de landelijke. En toen hadden we nog een beker.
4: Zo, dat zijn heel veel prijzen en een grote schaal inderdaad. Die hebben jullie ook vast. Was het een mooie dag?
5: Ja, heel mooi.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ga even een plekje verder. De finale dag, hoe zag die eruit?
5: Ja, dat was heel leuk. Alleen de laatste wedstrijd was echt spanning, want we stonden met 2-0 voor en toen kregen we er 2-1 tegen. Alleen toen gingen we 3-1 en toen 4-1. En toen, ja, het was wel een lading.
4: Ja, toen was het wel duidelijk, denk ik.
5: Ja, klopt.
4: Hoe hebben jullie het toen gevierd?
5: We gingen gewoon feesten toen en daarna hadden we nog een interview van Zep Sport. En die komt morgen online. En daarna gingen we in de bus, gingen we muziek luisteren.
4: Keiharde muziek in de bus. Ja, en daarnaast, je hebt ook al zoveel medailles en een beker vast. Wat was het mooiste moment uit het toernooi?
6: Ik vond het laatste heel mooi, want wij moesten tegen een hele grote jongen en we hebben nog steeds gewonnen.
4: Zo, dat is wel knap.
6: Ja.
4: En dan kijk ik even de hele groep aan. Wie is de topscorer? Oh, ik of Daan. Dat is spannend tussen twee mensen. Hoeveel heb jij er gescoord?
7: Ik denk 20 of zo.
4: 20 in het hele toernooi?
7: Ja, alle toernooien bij elkaar, denk ik.
4: Zo, en wat is dan het geheim om er zoveel te scoren?
7: Gewoon aannemen, schieten en hopen dat hij erin gaat.
4: Ja, en jullie hebben gisteren op het schoolplein hebben jullie al een feestje gehad. Maar zondag hebben jullie ook nog een feestje, toch?
8: Ja, dat weet ik niet.
4: Oh, of is dat nog een verrassing? Verklap ik nu een verrassing?
8: Vast wel.
4: Ja, ik zeg niks. Jij hebt de schaal vast. Hoe is die?
8: Ja, hij is niet zo zwaar. Alleen hij is wel echt van metaal en zo.
4: Nee, is niet. En tijdens de wedstrijden, dan wordt er een goal gescoord. Wie juicht er dan het hardst? Oh, dat ben jij.
8: Ja.
4: Hoe gaat dat?
6: Gewoon hard schreeuwen.
4: Doe eens.
6: Maar dan harder. Maar nu heb ik mijn stem kwijt.
4: Oh, je hebt zo hard geschreeuwd dat je je stem kwijt bent. Nou ja, de overwinningssfeer, die zit er goed in. Eén keertje met z'n allen een hele harde schreeuw. Ja, dit zijn duidelijk de kampioenen van 2026.
1: Zeg, Raoul, ik heb nog wel een vraag voor die jongens. Want ja, zij zijn zo goed. Zij zijn de kampioen geworden van heel Nederland. Hebben zij nog een tip voor Oranje voor morgenavond om te gaan winnen?
4: Oh, dat is wel een hele goeie. Morgen moet Nederland zelf dan natuurlijk weer. En jullie zijn al kampioen. Ja? Heb je nog een tip?
9: Ja, dat Nederland wat meer acties gaat maken. Meer aanvallen. Niet zo dom overtikken in de verdediging.
4: Nou, dat was en een goede tip. Ja. En een duidelijke mening van de Nederlands elftal. Gewoon de aanval erin. En niet zo dom rondtikken.
3: Sluit ik me helemaal bij aan.
1: Ik ook. Ja. En een beetje meer hoger tempo spelen.
3: Nou, dat,
1: hoppakee.
3: Dat is ook leuk.
1: Actie, vuur.
3: Ja, is ook leuk.
1: Passie.
3: Ja, nou inderdaad.
1: Nou
3: je hoorde dus...
1: Zo, dat waren wat bondscoaches.
3: Ja. Jij gaat ook kijken, hoor.
1: Jazeker.
3: Je hoorde verslaggever Raoul Kuipers bij de Sint-Josefschool in Emmeloord.

0: Hij wenst ons allemaal het beste. Terrence Trent D'Arby hoorde je met Wishing Well. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, het is nog weinig bekend over de dood van het echtpaar uit Meerstad. De man en vrouw werden gisternacht dood aangetroffen in hun woning. De tienerdochter van het stel is als verdachte aangehouden. Experts noemen de zaak zeer uitzonderlijk. In dit soort gevallen zal justitie proberen vaart te maken, zegt deze jeugdrechtadvocaat.
2: Minderjarige verdachten worden, zeker in zo'n ernstige zaak, dikwijls aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat voor wat betreft de zorgvuldigheid van het verhoor wordt opgeschaald.
1: Ja, het meisje zit in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat.
0: Je kent het vast wel, eindeloos zoeken in een webshop hoe je een betaling moet annuleren of terugsturen. Ja, dat moet dus binnenkort verleden tijd zijn. Webwinkels moeten een duidelijke en makkelijke vindbare knop hebben om bestellingen binnen 14 dagen terug te kunnen sturen. Bedrijven mogen zelf weten hoe die knop eruit ziet, maar het moet wel meteen duidelijk zijn, zegt de Consumentenbond.
3: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
0: Ja, en als webshops zich niet aan deze nieuwe regel houden, dan kunnen ze een boete krijgen. En de wet die dit regelt, die gaat ergens komende dagen in.
1: Ik heb 3 weken geleden iets besteld via een webshop. En DHL zegt van, het pakket blijft ergens hangen. Het is nu 3,5 weken onderweg. Dus ik ben benieuwd of het ooit nog gaat lukken.
0: Ik heb shirtjes voor het WK.
1: Ja?
0: Besteld. Dat ook al 2-3 weken terug.
1: Oh, echt?
0: Ze zijn nog steeds niet binnen.
1: Oh, jee.
0: En ik ben, de enige echte wedstrijd die ik echt kan zien is, met het omwille van de tijd, is Zweden.
1: Ja.
0: Dat is morgen.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat ze op tijd binnen zijn.
1: Ik denk dat je ze binnen hebt als Nederland er al lang uit.
0: Ja,
1: dat zou wel sneu zijn. Nou, we gaan nog heel even naar het kabinet. Want ondernemers geven het kabinet een dikke onvoldoende. Heeft het Financieel Dagblad gepeild. Een 4,6 is het rapportcijfer. 73% van de ondernemers is ontevreden.
4: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
1: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
5: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
14: OG's. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Mark Jaskulski uit Dronten zat al vast voor een ander strafbaar feit. Het gaat om een geweldsincident in Oost-Brabant, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens Omroep Brabant gaat het om een steekpartij in Best, maar het OM bevestigt dat niet. Jaskulski is sinds april 2024 vermist na een afspraak via datingapp Grindr. De gemeente Almere bereidt een claim voor tegen Tennet en het Rijk vanwege de aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding door de stad. Almere is al langer tegen de route. Volgens de gemeente gaat daardoor ruimte verloren die bedoeld is voor toekomstige ontwikkelingen. Je hoort wethouder Sprong.
18: Onze stad groeit en ook in de gebieden rondom de A6... daar zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
0: Tegelijkertijd is de nieuwe verbinding nodig om het overvolle stroomnet te versterken. Als de leiding er toch komt, wil Almere dat de schade voor de stad ruim wordt gecompenseerd. Bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Mortelstraat in Lelystad is gisteravond rond 9 uur brand uitgebroken. Alle medewerkers hebben het terrein veilig kunnen verlaten. Wat er precies in brand stond is niet bekend. Ook over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niks zeggen. De gemeente Urk heeft 4 nieuwe wethouders. De raad stemde gisteren in met het coalitieakkoord. Daarna werden de wethouders geïnstalleerd. De nieuwe coalitie wordt gevormd door de SGP, het CDA en de ChristenUnie. De oppositie is kritisch op het akkoord. Veel concrete zaken worden niet genoemd, zegt gemeentebelangen. Zoals bijvoorbeeld het horecabeleid. Je hoort Hendrik Hakvoort.
19: Er is al weinig in uitgaanshoreca meer op Urk. We jagen de jongeren het dorp uit, naar buurgemeenten of naar de illegaliteit. Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
20: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon...

0: Populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog met veel zon en hier en daar een wolk. Bij een zwakke tot matige zuidenwind stijgt het kwik snel en rond het middaguur is het al 30 graden. Vanmiddag wordt het zelfs 32 tot lokaal 34 graden in de provincie. En de luchtvochtigheid is vrij hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. Helemaal aan het einde van de middag en vooral vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Met ongeveer 27 graden is het volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
2: En eens even kijken hoe het op de weg is. Er is een klein beetje vertraging op de A28, Amersfoort-Zwolle. Dat is tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Nou, ben je een minuutje of 10 langer onderweg en verder niks. Dus dat valt gelukkig mee op dit moment. En zometeen hebben we het gesprekje aan. Dan kijk ik jou aan, Roy.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, we waren bij een Zeewolde. We waren bij Elisabeth van Veen. En zij is het niet eens met de voorgenomen kabinetsplannen. Want ze is chronisch ziek en daardoor zal ze echt honderden euro's per maand erop achteruit gaan. Dus dat horen we zometeen.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: hou dit vast. Voor de komende warme, hete dagen. Sunshine. Sunshine reggae. En vooral laid back. Lekker achterover leunen.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
2: Elisabeth Witteveen uit Zeewolde. Ze is chronisch ziek en maakt zich zorgen over haar financiële situatie. Naar aanleiding van de kabinetsplannen die er op tafel liggen. Goedemorgen, Elisabeth.
3: Goedemorgen.
2: Ja, je bent chronisch ziek. Je zit ook in een rolstoel.
3: Ja.
2: Wat is er precies aan de hand?
3: Ik heb een progressieve spierziekte en progressieve darmziekte en ik heb longziekte.
2: Ja. En daarom ben ik ook bij jou thuis, want het kost veel energie, hè, om de dagelijkse dingen te doen.
3: Ja, het kost heel veel energie. En energie is het is zo weg en dan zeg ik altijd, komt de man met de hamer.
2: Ja, want hoe uit de ziektes die u heeft?
3: Ik heb spasmus. En mijn spieren worden steeds stijver en verkrampingen. En ik heb 24 uur per dag, de hele dag pijn. Dus daardoor kost alles meer energie. Kost alles zoveel energie.
2: Ja. Want als je ons een dag meeneemt in uw leven, zeg maar, hoe ziet uw dag eruit?
3: Nou, mijn man helpt me 24 uur per dag. En hij helpt me met opstaan. Ja, dat moet op mijn gemak en naar beneden. En dat mijn man de hond uitlaten. En dan al mijn pillen erin. En een ontbijt. En dan rustig de dag beginnen.
2: Ja. En dan de dag door? Wat je wil doen?
3: Zoals met dit weer is het dat je niet zoveel kan doen.
2: Ja.
3: Dus een aanslag. En op vrijdag gaan we altijd naar de markt. Boodschappen doen. En dan
2: even lekker erop uit.
3: Ja, dat is altijd een uitje.
2: Hoe ziet uw financiële situatie er op dit moment dan uit? Want die man zorgt dus eigenlijk fulltime voor u.
3: Ja.
2: Dus die werkt ook niet?
3: Nee, die werkt ook niet. En ik heb dan een IVA-uitkering. En dan krijg ik wel via mijn PGB iets uitbetaald. Maar dat is lang niet de 24 uur zorg die hij levert, biedt. Dus ja.
2: Kunnen jullie goed rondkomen nu?
3: Ja, het is te doen. Ja. Maar je moet er wel op letten.
2: Maak je dus zorgen om die nieuwe kabinetsplannen die er zijn?
3: Ja.
2: Bijvoorbeeld een hoge eigen risico, zorgkosten die je niet meer kunt aftrekken van de belasting. Een eigen bijdrage voor de WMO. Ja, als al die plannen doorgaan, hoeveel gaat u er dan op achteruit?
3: Ja, 300 à 400 euro per maand.
2: Per maand?
3: Ja. En dan komen we in de schulden.
2: Dan kunt u niet meer rondkomen?
3: Nee, nee. Nee, en dan komt nog eigen risico van de taxi, vervoer naar ziekenhuizen, gaat ook omhoog. Huishoudelijke hulp valt weg. Ja, dan moet mijn man nog meer doen. Die wordt mantelzorgers is al zwaar. Mm-hmm. En dat kan hij er niet bij doen. En andere mantelzorgers ook niet.
2: Nee. Ik kan me voorstellen dat het ook voor veel stress zorgt nu.
3: Ja.
2: Dat dit soort plannen er zijn.
3: Ja.
2: Stress om financiën is natuurlijk altijd wel iets wat veel stress veroorzaakt.
3: Ja.
2: Financiën.
3: Ja, dat klopt.
2: Hoe uitzicht dat dan?
3: Met mijn darmziekte dan wordt die actief. En dan moet ik veel naar de wc. Dan heb ik er bloed en alle ellende bij. En die heb ik net achter de rug. Aanval. Van maanden. Dus ik ben blij dat het nu weer een stuk beter gaat.
2: Ja.
3: En met spierziekte worden spasmus erger. En dan gaat de spierziekte kan meer achteruit gaan.
2: Ja, want u heeft er ook veel stress van.
3: Ja, als ik die plannen toen allemaal las. En dan krijg ik gewoon stress van.
2: Ja, nou ja, ondanks uw ziekte staat u al op de barricade, hè? Omdat u heeft samen met andere patiënten en met de patiëntenfederatie heeft u een ervaringsboek gemaakt, kan ik wel zo zeggen. Ja. Ik kan niet meer, heet het. En dat hebben jullie aangeboden aan de Tweede Kamer, hè?
3: Ja, vorige week dinsdag met drie chronisch zieken. En hebben we het ervaringsboek, petitieboek aangeboden aan 8 à 9 Tweede Kamerleden die erbij waren. En konden de Tweede Kamerleden met ons erover praten, over de kabinetplannen.
2: Ja, hoe was dat? Hoe reageerden de Tweede Kamerleden?
3: Ja, ze waren geschrokken omdat we met z'n drieën daar live waren. Konden zij allemaal vragen op ons afvuren. En dat merkte je ook wel. Ze bleven heel lang hangen. Want een kwartier later werd een andere petitie aangeboden. Maar zij bleven bij ons hangen. Omdat zij allerlei vragen hadden. En ons eigen verhaal wilden horen.
2: Ja. Wat hoopt u dat deze petitie, dit boek, op gaat leveren?
3: Dat de ogen van de Tweede Kamerleden, het kabinet, maar ook de ogen van Nederlanders open gaan. Dat dat niet makkelijk is.
2: Nee. Denkt u dat dat gaat gebeuren?
3: Dat hoop ik. Ja, daar blijven we voor strijden.
2: Ja, want u zegt, het is een groep patiënten. Nou, u gaat er dus 300-400 euro op achteruit. Maar er zijn ook mensen die er nog veel meer op achteruit gaan, toch?
3: Ja, die gaan er op 1000 euro per maand op achteruit.
2: Ja. Wat vinden die daarvan?
3: Ja, die zijn ook heel bang en verdrietig. En die hebben daar ook stress van, vertelden ze mij.
2: Ja. Denkt u dat Den Haag genoeg oog heeft voor chronisch zieken?
3: Nee, want ze hebben te weinig oog. Want ze denken, nou, die mensen zijn toch al ziek, dus die kunnen we afschrijven. Hè? En daar gaat het minste geld naartoe. Het meeste geld, als zij 1 à 2 jaar in het kabinet zitten, dan krijgen ze 2 à 3 jaar wachtgeld. Nou, als je dat dus ziet, en dat mag wel eens minder. Ja. Hè? Of naar bedrijven. Die hoge pieven, die krijgen zoveel geld.
2: Wat voor gevoel geeft het u? Dat er dus misschien inderdaad wel dat u misschien flink geld gaat. Minder geld straks over hebt. Wat voor gevoel doet dat met u als u dan die plannen zo ziet?
3: Ja, daar word ik heel verdrietig van. Ja. Vooral vorige week dinsdag had iedereen blokken gemaakt met de teksten erop. Waar de kabinetsplannen, hè, zoals huishoudelijke hulp, WMO. Ja, dan krijg je die blokken in je handen. Dus je hebt het letterlijk vast. Ja, daar word ik verdrietig, maar ook heel boos om.
2: Ja. Ligt er ook wakker van?
3: Als ik door de pijn niet slaap of moeilijk slaap, dan lig ik daar wel wakker van, ja.
2: Wat zou u willen zeggen tegen de verantwoordelijk minister? Als u de petitie is aangeboden, wat zou u willen zeggen?
3: Dat het kabinet hier mee moet stoppen. En dat zij ook hun ogen moeten openen voor een chronisch zieke, voor een kwetsbare. Je vraagt er niet om, je krijgt het gratis. En er gaat nooit eens wat af, er komt alleen maar bij.
2: Ja. En dat is oneerlijk, vindt u?
3: Ja, dat vind ik. Ik vind het zo oneerlijk.
2: Vindt u het ook makkelijk schieten dan misschien?
3: Ja, ik vind het makkelijk schieten om op chronisch zieke helemaal pijlen te schieten. Zo vandaag gaan we die plannen voor maken. Die het toch gewoon moeilijk hebben.
2: Ja. Dus we hopen dat Den Haag het nu anders in gaat zien.
3: Ja, dat hopen we wel. En dan blijf ik op de voet volgen en contact houden met 3 Kamerleden. En hebben we ook afgesproken.
2: Dank u wel, Elisabeth Witteveen.
3: U ook bedankt.

0: 3, 2, 1 was dat van Bente.
1: Oh, oké. Okay.
0: Bente, die zingt mooi, hè?
1: Ja, zeker. Ja, Bente wel.
0: Ja, jij niet? Dat,
1: nee, ik niet, nee. ik kop hem even voor je. Ja. Thuis wordt er dan gevraagd, goh, wie zingt dit? Nou, Bente, dat zullen we dat zo houden. Ja, oké. Ja. Goed.
0: Nou, in dit geval, het was Bente.
1: Ja. We gaan nog even kijken naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio of tv. En in Nieuwsuur ging het over de oorlog in Oekraïne. Terwijl Oekraïne gisteren een grote aanval uitvoerde op Moskou, zocht Brussel contact met het Kremlin om een plek aan de onderhandelingstafel te krijgen. Nou, Ruslandkenner Helga Salomon, die denkt dat Poetin nog helemaal niet bereid is om te onderhandelen.
2: Hij lijkt geen akkoord te willen sluiten en dus het gevoel te hebben dat er nog geen goed akkoord voor hem inzet. Want de prijs is gigantisch, hè? Die moet krijgen voor die oorlog. Er zijn meer dan 1 miljoen Russische mannen gedood of gewond. Nou, er is benzine tekort. De economie ligt op zijn gat. Dus het lijkt erop alsof hij zelf niet weet wat zijn prijs is.
1: Ook denkt ze dat Poetin er niet op zit te wachten om met de Europese Unie te praten.
2: Hij wil over de hoofden van de Europese leiders praten met Trump, die hij toch makkelijker om de vinger denkt te kunnen winden. Bovendien, deze oorlog is begonnen omdat hij zegt de NAVO, waar Europa een groot deel van uitmaakt, die rukt op. Ze willen ons vernietigen, zo verantwoordt hij die oorlog. Dus laat staan dat daar een Europese delegatie komt. Dat lijkt eigenlijk vrijwel op dit moment, en je weet het nooit, lijkt vrijwel uitgesloten.
0: In Slovenië overleed deze week een Nederlander tijdens een afdaling van de hoogste berg van het land. En vorige week kwamen binnen 24 uur 7 klimmers om het leven in de Alpen. Ja, is bergbeklimmen gevaarlijker geworden? Volgens ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen ligt het vooral aan de voorbereiding van de klimmers, vertelde hij in Met het oog op morgen.
3: De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat komt natuurlijk ook door social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En ja, het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Hè. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, ook geen tijdsbesef. Hè. 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, bezin.
0: Ja, en ook klimaatverandering, dat speelt volgens hem een grote rol.
3: Je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen, onderbreken, zeg maar. En uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, ja, dan zou je eigenlijk moeten constateren, joh, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van die.
0: Was dus gisteravond op radio en tv.
1: En dit was Flevoland is wakker voor deze vrijdag. Jij gaat nog een uurtje Flevoland Muziekland doen.
0: Zeker. Verzoekjes zijn welkom. 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Huur van kantoorpand jeugdorganisatie JEL opgezegd. En het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten met een Almeerse verdachte van woningaanslagen in Den Haag. Meer nieuws in het regiobulletin van 9:30.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
13: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
12: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
14: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
12: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de N301 Barneveld Almere tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk. Doe je er 5 minuten langer over. Flitsers zijn niet gezien, maar zie je een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek in Flevoland Muziekland. En we trappen zo af met een plaat over een plek waar het op dit moment 4 uur 's nachts is.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
21: Pas op hoor, deze is heet.
22: Oef, ja.
21: Wil er iemand nog wat drinken?
22: Ja, lekker.
21: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
22: En voor mij, mam?
21: En een frisje voor jou.
22: Dank je.
21: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: Goedemorgen.

Ik heb ze in de afgelopen jaar afgelopen vijf jaar twee keer live mogen zien in Brussel en in Amsterdam. Ja, en het waren voor mij de meest prachtige concerten die ik ooit heb gehad. Met al die lichtjes, al die effecten, het vuurwerk wat ze allemaal maken. En natuurlijk gewoon die lekkere muziek die heel gevoelig is, maar soms ook heel uitbundig. Coldplay hoorde je met Everglow. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Mijn naam is Roy Blokzijl. Komende uur breng ik je de lekkerste hits, ook de lekkerste zomerhits hier bij Omroep Flevoland. Het volgende uur gaat Arnoud voor ons verzorgen. Maar ja, zomerhits dus. Als je nog een leuk plaatje hebt die je graag wil horen, die temperaturen van vandaag een beetje omvatten, je kunt het doorgeven 0320 28 50 50. En dan draai ik hem voor je. En ja, dan kunnen we ook op de radio genieten van die prachtige temperaturen vandaag. Nou, prachtig. Het is ook wel een beetje heet hoor. Maar klagen ga ik niet doen hoor. Nieuws over Helene Fischer. Eind juni dan zou ze in Nederland gaan optreden. Gaat ze nog steeds doen. Maar de bedoeling was dat ze in de Johan Cruijff Arena zou gaan staan. Maar ze heeft besloten om het concert te verplaatsen. Niet qua datum, maar qua plek. Ze gaat op dezelfde datum, 30 juni is dat, gaat zij optreden in het Gelredome. Dat is in Arnhem. Ja, en er zijn niet heel veel fans heel blij met dat besluit. En dat snap ik op zich ook wel. Want op social media hoor je allemaal geluiden over dat mensen al allemaal dingen hadden gepland. Rondom de Johan Cruijff Arena. Hè. Dan moet je denken aan inderdaad een nachtje weg. Dus dan ga je een hotel regelen. Misschien heb je nog wel andere dingen geregeld. Een restaurant of dat soort dingen. Ja, dat moet je nu wel afzeggen. En je moet nu nog hals over kop dingen gaan regelen in Arnhem. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar blij mee is. Dat begrijp ik heel goed. Ze doet dit overigens vanwege een stadiontour die ze heeft. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. En daarom zou ze dus in de Johan Cruijff Arena gaan optreden. Want dat was volgens haar het perfecte podium voor haar 20-jarig artiestenjubileum. Die ze dus dit jaar viert. Een reden waarom ze verplaatst is, dat geeft ze niet. Dus dat blijft ook een beetje in ongewisse. En misschien zorgt het daarom ook wel voor extra kritiek. Want ja, je kunt ook natuurlijk gewoon vertellen waar het dan naar ligt. En misschien heb je dan net wat meer begrip als fan. Dus komende 30 juni in de Gelredome in Arnhem. Ja, en ik zie altijd wel, als ik een mogelijkheid zie om Helene Fischer te draaien, dan doe ik dat ook heel graag. Dus bij deze. Atemloos durch die nacht hoor je bij Flevoland Muziekland van Helene Fischer.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Ja, jong ben ik geweest, maar dom ben ik nooit geweest, hoor. Of misschien toch wel, geen idee. Je kunt meespelen met Kiek. Kiek de Kieke, die heeft twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou de taak om te raden wat dat dan precies is. Vandaag zijn er twee foto's van de Urban Street Games in het centrum van Almere. Deelnemers uit binnen- en buitenland kwamen naar de stad voor demonstraties, workshops en wedstrijden. Je kunt de foto's trouwens bekijken op onze tv, op onze Facebookpagina of op omroepflevoland.nl/kiek. En dan neem ik je even mee naar deze twee foto's. Dan zie je het water. Volgens mij is dat de Esplanade, als het goed is. Denk ik, volgens mij wel. Ik zie een zitzak aan de linkerkant. Ik zie allemaal creatievelingen die aan het spuiten zijn met graffiti. Dat zijn allemaal kinderen die dat aan het doen zijn. En ondertussen zijn de ouders aan het meekijken. Zouden ze ook tips krijgen van hun ouders? Ja, je weet het niet. Ja, ik zie heel veel details op deze foto. Maar zie jij wat er is veranderd of weggepikt? Je kan het laten weten. 0320 28 50 50. Ja, of je gaat even naar omroepflevoland.nl/kiek. Daar kan je tot 11 uur je antwoord insturen. Ik zie het nog niet zo 1, 2, 3 hoor. Maar ja, ik ben niet heel slim. Tenminste, ik ben niet zo goed in dit spel. Ik ben wel slim, maar niet zo goed in dit spel. zie jij het? 0320 28 50 50. Of omroepflevoland.nl/kiek. En wie weet win je dan wel hartstikke leuke prijzen. Je kan tot 11 uur je antwoord insturen. Dus dan weet je dat. Dit is Michael Jackson. Kiek, kiek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: De gemeente Lelystad heeft de huur van het kantoor van jeugdorganisatie Jel opgezegd. Dat is deze week besloten in een aandeelhoudersvergadering. De huidige overeenkomst loopt nog tot eind volgend jaar. De gemeente gaat nu op zoek naar een nieuw kantoor. Volgens de gemeente heeft de verhuizing geen gevolgen voor de dienstverlening van Jel. Het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten met een Almeerse verdachte van woningaanslagen in Den Haag. Werd gisteren bekend door de rechter. De aanslagen waren in maart vorig jaar. De Almeerde zou van het OM 42 maanden de cel in moeten, omdat hij informatie doorspeelde aan de aanslagplegers. Maar omdat hij nu afspraken heeft gemaakt met het OM, eiste deze 28 maanden. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 gewond geraakt. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog met veel zon en hier en daar een wolk. Bij een zwakke tot matige zuidenwind stijgt het kwik snel en rond het middaguur is het al 30 graden. Vanmiddag wordt het zelfs 32 tot lokaal 34 graden in de provincie. En de luchtvochtigheid is vrij hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. Helemaal aan het einde van de middag en vooral vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Met ongeveer 27 graden is het volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
13: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. 2 korte files in onze regio. Te beginnen op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid, 5 minuten. En de andere staat op de N301 Barneveld Almere. Als je tijdverlies 6 minuten tussen Nijkerk en de A28. Flitsers zijn niet gezien, maar zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Zometeen gaan we terug in de tijd in Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 19 juni 1979.
5: Flevoland. Goedemorgen.

0: Cadans was dat met Dagen dat ik je vergeet. En daarvoor Jody Banaal met Kissy Kenno.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar 19 juni 1979. Ja, en om even een beetje een... om de tijdgeest een beetje voor je te halen. Een paar dagen daarna werd de eerste Walkman gelanceerd. Dus de eerste Walkman werd uitgevonden door Sony, was dat. Nog een paar dagen later werd de eerste Nederlandse achtbaan in bedrijf gesteld. En dat was in Ponypark Slagharen. Toen nog Ponypark natuurlijk. Dus dan weet je een beetje hoe die tijd was, 1979. Misschien kan je het zelf ook nog wel herinneren hoe die tijd was. Wat stond er allemaal in de hitlijsten? Nou, onder andere wat we bovenaan vinden is Art Garfunkel met Bright Eyes. Dr. Hook vinden we ook. Earth, Wind & Fire and Emotion met Boogie Wonderland, Golden Earring, Weekend Love. Roxy Music, Dance Away vinden we ook. Op nummer 15, Sing for the Day van George Baker. Ja, en ik zag er ook eentje staan. Deze wil ik gewoon graag draaien. Het is echt het is wel een beetje een fout nummer, maar het is wel gewoon heerlijke muziek. Het is van de Dolly Dots. Tell It About The Boys. Ja, die stond op plekje nummer 19 in de hitlijst van 19 juni 1979. Ja, en je wordt er gewoon vrolijk van. En dat is gewoon fijn.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 19 juni 1979.

En die Grammer was dat met Max, met Thing I Love. Zometeen heb ik nog de polderplaat voor jullie. Thomas Berg is dat deze week met Als je de keuze had. En die is trouwens 30 kilo afgevallen in het afgelopen jaar. Maar waarom, dat wil hij dan niet zeggen. Dus ik zat zo te denken, misschien wordt hij wel zo'n coverboy voor de Mens Held. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar ja, dat gaan we dan binnenkort wel zien. Zometeen dus Thomas Bergen, maar dat allemaal straks na Mink de Vil met Demasio Corazon.

Polderplaat van deze week. Thomas Bergen met... Als je de keuze had. Zometeen het tweede deel van Flevoland Muziekland met Arnoud Plekket en daarna natuurlijk Herberg Flevoland. Maar eerst nog Nick McKenzie met het prachtige Hello, Good Morning.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
4: Dit is Flevoland.
6: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Dat is ingrijpend voor je stad.
4: Dit is Flevoland.
8: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
9: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
10: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Huur van kantoorpand jeugdorganisatie Jel opgezegd. En het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten met een Almeerse verdachte van woningaanslagen in Den Haag. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel Dorien voor het nieuws. Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt één vertragingje. Op de N50 Emmeloord Zwolle voor Kampenoord 4 minuten. En Flitsmeister meldt geen snelheidscontroles. Maar heb je ze toch ergens gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Dankjewel, Roy, voor een uurtje Flevoland Muziekland. Je mag lekker uit gaan rusten, hè. Doe rustig aan, korte broek aan, dun t-shirt en wat te drinken, voetjes in het water. Wij gaan nog eventjes lekker door met die muziek. Zometeen warme muziek van Pino Dungeon.
16: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
22: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
25: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
26: Rook?
25: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
26: Nee, rook. Uit de meterkast.
24: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
27: Goedemorgen.
28: Flevoland Muziekland.
27: Arnoud Leket.

Oftewel, deze nacht die mag voor eeuwig duren. Marco Schuitmaker is dat daarvoor. Pino D'Angelo en Makwali. Goedemorgen allemaal. Het is 19 juni, deze vrijdag een warme vrijdag. Belooft het te worden. 30 graden, 35 graden, misschien wel gevoelstemperaturen van rond de 40 graden. Dus smeer jezelf goed in, blijf een beetje in de schaduw en drink voldoende. Glennis Grace is vandaag ook jarig. Samen met jou van harte gefeliciteerd. Glennis is 48 jaar geworden. Rebecca Loos. Nou, die zal ook met interesse naar het voetbal kijken. 49 jaar. Verder is vandaag ook nog jarig Boris Johnson. Voormalig Engelse premier. En parlementslid tegenwoordig. Hij is ook historicus en schrijver. Hij is 62 jaar geworden. Kathleen Turner is jarig. De actrice, 72 jaar. De schrijver van de Duivelsverse wordt vandaag 79. Salman Rushdie. En Jos Brink zou vandaag ook jarig zijn geweest. En er is nog iemand jarig. We kennen haar van de hit Straight Up. Paula Abdul. Ze wordt 64.

Voordeel van deze plaat is dat je goed kan controleren of je luidsprekers goed zijn aangesloten. Links de muziek, grotendeels een rechtse zang van de Hollies en Sorry Suzanne. En daarvoor hoorde je Paula Abdul. Ze is vandaag jarig. Straight Up hoorde je. En wat zij tegenwoordig doet, zo heel af en toe een beetje in de muziek, maar voornamelijk weer gewoon haar oude beroep. Fysicist van de sterren. Ja, en over sterren gesproken. Ja, van Paula Abdul naar Kiek is natuurlijk een kleine stap. Want het lieve beestje is vandaag ook weer bezig geweest met een leuke foto. Een foto van de Urban Sport. Wat zien we dan op deze foto? Misschien heeft Roy het vanochtend ook allemaal uitgelegd. Veel graffiti. Op de achtergrond zien we zo'n waterglijbaan over het strand heen. Zit het daar dan misschien in? Er zit ook een banner voor. Zo'n doek aan een rek met Walhalla. Dus links en rechts is dat gewoon ook hetzelfde. Die banner die staat er links en rechts ook achter. Achter bij de stoeltjes. Dat is ook hetzelfde. Dan moet je misschien meer gaan zoeken op de voorgrond. Misschien iets in die graffiti? Meisje met roze trui aan. Kijk daar eventjes naar. Het zijn van die dingetjes. Je weet zo onderhand. Vaste deelnemers van Kiek, die weten zo onderhand een beetje waar Kiek altijd een beetje in zit te vogelen. Heb je dat nou gezien? Geef het dan eventjes door. 0320 28 50 50. Dat is ons directe telefoonnummer, maar ook ons directe appnummer. Is makkelijk, hè? Is gewoon allebei hetzelfde. Dus je kan ons bellen en je kan ons appen. Heb je een berichtje voor ons of voor heel veel Nederland? Wil je iets zeggen? Weet jij, daar hebben we niet nog een paar voor. Geef het dan ook eventjes door, gewoon. Via 0320 28 50 50. Kom direct bij ons in de studio uit. Dan heb je het snelste voor elkaar. Misschien wel een leuk zomersplaatje of zoiets. Of een tip om cool te blijven. Misschien een zwart shirtje van Juanes.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 10:30, goedemorgen. Twee verdachten worden vrijgesproken voor de overval op de Lucardi-juwelier in Almere-Buiten begin vorig jaar. De drie minderjarige verdachten zijn wel veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis, omdat zij hun straf grotendeels al hebben uitgezeten. Een van hen, destijds 14 jaar, liep met een pistool de winkel binnen. Een medewerker noemde de overval tijdens de rechtszaak de ergste nachtmerrie uit mijn leven. Het bestuur van multifunctioneel centrum De Binding wil dat de gemeente Dronten het pand in Biddinghuizen overneemt. Daar wordt al 2 jaar over gesproken, maar er is nog geen besluit genomen. De stichting heeft het idee dat ze aan het lijntje gehouden wordt en heeft een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders gestuurd. Daarin schrijft de stichting dat het bestuur op 1 september de sleutel van het pand aan de gemeente geeft. Tot zover kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook uitgebreid bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog met veel zon en hier en daar een wolk. Bij een zwakke tot matige zuidenwind stijgt het kwik snel en rond het middaguur is het al 30 graden. Vanmiddag wordt het zelfs 32 tot lokaal 34 graden in de provincie. En de luchtvochtigheid is vrij hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. Helemaal aan het einde van de middag en vooral vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Met ongeveer 27 graden is het volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
9: Dan de verkeersinformatie. Nou, het verkeer doet ook rustig aan met het warme weer, want de ANWB die meldt geen vertragingen. En ook bij Flitsmeister denken ze, ja weet je, we gaan niet in zo'n warm autootje zitten, we gaan gewoon lekker op het strand zitten. Dus Flitsmeister meldt op dit moment ook geen extra snelheidscontroles. Heb je ze toch ergens gezien? Geef dan eventjes door, hè. Via de app van Flitsmeister. Nou, zometeen gaan we heel ver terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1979. Welke muziek erbij hoort, dat hoor je zo.
11: Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Arnoud Plekket.

0: Muziek kom je toch weer een beetje op te vrolijken in verband met het WK. De wedstrijd vannacht, Canada tegen Qatar. Beenbreuk van Kone. Dat zijn toch de afschuwelijke beelden die er helaas ook bij horen bij het voetbal. Was niet geheel opzettelijk natuurlijk ook gedaan. De tackle werd wel fors ingezet. Maar ja, je gaat niet op iemand tackelen om bewust zijn benen te breken. Maar goed, dat kan natuurlijk ook allemaal gebeuren. Laten we zorgen dat we gewoon, morgenavond bijvoorbeeld ook, dat we dan wel weer een beetje in positieve stemming zijn. Want we zien het allemaal niet zo heel erg zitten volgens mij met Oranje, hoor. Shakira was dit, samen met Burna Boy en Die Die.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Het jaar 1979, de discojaren waren dat. Maar in Nederland werd een grote economische crisis ervaren. Gekenmerkt door hoge inflatie en werkloosheid. De oliecrisis van de jaren 70 die had een blijvende impact op de Nederlandse economie. En daarnaast ontstonden er politieke spanningen door de opkomst van nieuwe partijen en protesten tegen kernenergie en wapenwetloop. In de cultuursector was er de opening van het Groninger Museum, wat een belangrijke gebeurtenis was op het gebied van kunst en cultuur in Nederland. Er werden ook stappen gezet richting meer emancipatie en gelijke rechten, zoals de verdere ontwikkeling van vrouwenbewegingen en sociale hervormingen. En wat vonden we in de top 40 van 1979? Lekkere muziek.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 79 met Kashmir.

Billy Joel en The Allentown en Cashmere uit 1979. En Love's What I Want. Leuk om die plaat nog weer een keertje te horen. Gaan we weer helemaal terug naar die tijd, hè? We gaan terug naar 2026. Vandaag gewoon 19 juni op deze warme vrijdag. Eventjes kijken of we kunnen ontdekken wat het verschil is tussen de linker en de rechter foto waar Kiek mee bezig is geweest. Ja, er moet een verschilletje in zitten. Meestal is het niet zo heel erg moeilijk. Er ligt wat op die tafel, rechtsachter. Maar dat is links en rechts is dat hetzelfde. Heeft iemand dan een rugtas om? Er steken twee rode dingen uit of oranje dingen. Dat is links en rechts is dat ook hetzelfde. Misschien wat dingetjes die op de grond liggen of wat daarop getekend is of zo. Helemaal de voorgrond ligt ook nog iets. Kijk er eventjes hoe daar. Oh, eigenlijk, ik zie het nu. Ik heb er de hele tijd overheen zitten te kijken ook. Ik zat gewoon te hoog. Weet je, dan is het helemaal niet zo moeilijk. Nee. Maar ja, dat is net als Johan Cruijff zegt. Als je het ziet, dan begrijp je het pas. Dan heb je het door. Dat is logisch. Dat is met deze eigenlijk ook zo. Dus kijk goed naar de foto. En als je het dan gevonden hebt, geef het dan door op 0320-285050. Straks om 1 uur is er weer een nieuwe gast van Flevoland. En dan hebben we deze mannen te gast. Ferry de Lid samen met Shaq en Baco in Monaco.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkantoor op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Twee verdachten worden vrijgesproken voor de overval op de Lucardi-juwelier in Almere-Buiten begin vorig jaar. En het bestuur van multifunctioneel centrum De Binding wil dat de gemeente Dronten het pand in Biddinghuizen overneemt.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt een vertraging op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Urk en Zwifterband 4 minuten. En diezelfde A6 de andere kant op voor de afrit Urk ook 4 minuten. Dat heeft te maken met het open en dichtgaan van de ketelbrug. A28 Utrecht-Zwolledam tussen Maren en knooppunt Hoevelaken 7 minuten. En Flitsmeister meldt geen snelheidscontroles. Heb je ze wel gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen advocaat Els Lucas bij ons in de uitzending. Er wordt veel beroep op jeugdzorg gedaan bij kinderen met gescheiden de ouders. Els heeft een idee over hoe dat kan verbeteren.
13: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd. toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
18: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
17: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
0: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: En Brian Wilson was ook nog technisch. Hij verzon dit geluidje zelf, synthesizer met een strookje elektronica. En dan kon je dat geluidje doormaken. The Good Vibrations is dat 7 minuten over 11 op deze warme vrijdagochtend, 19 juni. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Marco.
1: Goedemorgen Arnoud.
0: Ja, goedemorgen.
1: Het wordt een heerlijke dag. 34 graden in Flevoland.
0: Ja, op sommige plekken nog wel warmer misschien.
1: 35 graden in Flevoland.
0: Ja, heerlijk. Zeker. Ja.
1: Wat doe jij als je het heet hebt?
0: In ieder geval zorgen dat ik de voetjes in het water krijg of zoiets. Als je voeten of je enkels koud zijn, dan voelt het helemaal koud. Hè? Dat is wel zo fijn.
1: Heb je een tuiltje bij je nu?
0: Nee, hier niet.
1: Oh.
0: Nee.
1: Ook niet.
0: Nee, maar hier in de studio is het heerlijk koud.
1: Heel koud zelfs.
0: Dat sommige mensen zeggen, wat heb je? Je hebt lange mouwen en een lange broek aan. Ja, maar hier in de studio is het cool.
1: Zeker.
0: Misschien wel een beetje te cool ook, maar
1: misschien
0: op
1: wel.
0: Zich wel lekker. We kunnen beter tegen cool dan tegen te warm natuurlijk ook.
1: Absoluut.
0: En het wordt vanmiddag nog wel warm, want we hebben warme artiesten.
1: Ja, dat wordt heel leuk. Ga niet zeggen wie het zijn.
0: Samantha Steenwijk, komt.
1: Nee, ik ga niet zeggen wie het zijn.
0: En Ferry de Lits.
1: Ik ga niet zeggen wie het zijn.
0: Dus maar ik vraag me af, hoe spreek je dat nou uit? Is het Shaq? Of Shaqqy?
1: Nee, Ferry de Lits spreek je gewoon zo uit.
0: Ja, maar die jongen die meekomt.
1: Oh, SHQQ of zoiets.
0: Ja, met Baco in Monaco.
1: Wel leuk liedje trouwens.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, leuk liedje. Ja, dat is een leuk liedje. Maar we gaan vragen hoe we het uitspreken.
1: Ja. Het is gewoon Baco. In Monaco, denk ik.
0: Nee, maar Shaqqy.
1: Oh.
2: Het is lente in Flevoland.
1: Oh.
2: Met heerlijke lentehits.

0: Je hoorde ik drink rosé, Wesley Bronkhorst. Ik zou er een beetje mee opletten. Net als Teddy Swims, die staat natuurlijk dit weekend op Pinkpop. Die zegt van ja, ik ga alleen maar water drinken. Ik let een beetje op mijn gezondheid.
1: Heel verstandig.
0: Dus de biertjes laat ik in ieder geval staan ook. Het zijn natuurlijk niet alleen de mensen. Als we het toch hebben over Pussycat, die moeten letten op het warme weer ook. Je hebt een hond. Ja. Doe je iets extra's om hem een beetje koel te houden?
1: Nou ja, goed. Zo min mogelijk in de zon natuurlijk.
0: Ja en binnen gewoon.
1: Ja, wandelingetjes. Ja. 's morgens vroeg doen. Een grote wandeling. 's avonds laat. En dan tussendoor af en toe gewoon even een kort plasje.
0: Ja, ja.
1: Maar ze zijn nu de oppassen.
0: Niet een ijsbadje of zo?
1: Nou, ze houdt niet zo van water. Ze is er niet dol op. Wel met de thuislang af en toe spelen. Omdat de waterstraal, dat vindt ze heel leuk. Maar dat is weer voor het milieu niet goed. Hè?
0: En de kracht deze dagen is natuurlijk ook alles dicht houden. Hè? Niet lekker raampjes open en zo ook. Mm. Want er komt alleen maar warme lucht natuurlijk naar binnen toe.
1: Ja, ik heb alles dicht.
0: Ja.
1: Ook het huis.
0: Ja. Dus dat is ook wel fijn voor iedereen.

0: koortsdromen krijg je ervan. Ja, met deze temperatuur lukt het aardig. Alex Warren hoorde je.
1: Het is tijd voor juridische zaken. We doen het iets anders dan normaal. Normaal zit Els Lucas hier in de studio. Maar nu even op locatie vanuit Almere. We hopen dat de verbinding, dat het allemaal goed gaat. We hebben het net even getest. Het kan ermee door, maar het is een beetje schokkerig. Dus mocht het misgaan, dan weet je hoe dat zit. Els Lucas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen. Er wordt veel beroep gedaan op de jeugdzorg bij kinderen met gescheiden ouders. En jij hebt er een idee over hoe je dat kan, hoe dat verbeterd kan worden, dat proces?
2: Ja. Kijk, niet alle zaken zijn natuurlijk hetzelfde. En niet alle ouderparen zijn hetzelfde. Dus de ideeën die ik heb gaan vast niet voor iedereen op. Maar een van de belangrijke punten die strijd opleveren tussen ouders die aan het scheiden zijn, is dat ze het niet eens kunnen worden over de verdeling van de zorg over de kinderen. En heel vaak worden ze dan een traject ingestuurd dat we noemen ouderschapsbemiddeling.
1: Ja.
2: En daar moeten ze met elkaar zien te proberen om een ouderschapsplan te maken waarin alle afspraken worden vastgelegd tot in detail, zo nu en dan. En dat komt omdat ouders natuurlijk met z'n tweeën verplicht zijn om ervoor te zorgen dat de kinderen goed worden opgevoed en groot worden tot zelfstandige mensen. En nu is die strijd tussen ouders, hoeveel dagen bij de een, hoeveel dagen bij de ander, een steeds wederkerend probleem. En mijn idee is, waarom gaat de wetgever nu niet regelen dat ouders gewoon allebei voor de helft van de tijd verplicht zijn om voor hun kind te zorgen. Als ze niet met elkaar door een 7 dagen bij de een, 7 dagen bij de ander. Als ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen en ruzie blijven maken bij overdrachten, want dat is iets wat je ook nogal vaak tegenkomt, zou ik denken, richt een gezellige woonkamer in. Ergens in een wijk, op locatie, waar ouders, zoals je een carpoolplaats hebt, maar dan wat gezelliger, kinderen van de een naar de ander kunnen overdragen.
1: Ja.
2: Je zou ook nog bedenken, zet een hulpverlener ter plekke neer waar de kinderoverdracht moet plaatsvinden. En die maakt dan even een rondje of alles oké is. En dan kan de overdracht gewoon plaatsvinden. Daarmee haal je heel veel angels uit de problematiek. En dat zou best eens kunnen schelen voor wat betreft het aantal ouderschapsbemiddelingen. Wat ook in Lelystad natuurlijk door de jaren heen een belangrijk instrument is.
1: Ja.
2: En wat enorm veel geld kost.
0: Ja, ja, in principe moeten natuurlijk die ouders gewoon veel wijzer zijn en zeggen van het gaat om het kind, dus we moeten het eens worden met elkaar. Moet er dan niet iemand wat strenger gaan optreden tegen kibbelende ouders in eerste instantie? Hè?
2: Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Meer dan eens, iedere week wel, merk ik bij mezelf ook, en ik hoor dat ook wel doorklinken bij collega's, had ik maar een mattenklopper.
0: Ja, voor de ouders, hè? Ja.
2: Nou, precies. Niet voor de kinderen, maar nee. voor de ouders. En het is altijd lastig natuurlijk, want mensen die raadplegen jou, schakelen jou in om hun standpunten te verdedigen. Maar ik denk ook dat advocaten wat meer lef moeten hebben en ook vaker nee moeten verkopen of moeten proberen de juiste kant op te sturen. Want ja, weet je, alle ouders vinden dat ze het zelf allemaal in belang van hun kind doen.
1: Ja.
2: En ondertussen zie je ook als advocaat van ouders toch vaak dat kinderen dan in dat geheel een beetje vermalen worden.
0: Ja.
2: En daar moet een einde aan komen.
0: Maar goed, zo'n kamer, dat zal natuurlijk wel weer geld gaan kosten. Waar moet dat vandaan komen? Ik bedoel, we komen al op allerlei fronten komen we geld tekort als het gaat over die jeugdzorg en jeugdhulp.
2: Ik denk dat je per saldo veel goedkoper uit gaat zijn als je niet al die trajecten van ouderschapsbemiddeling en ondersteuning. Kijk, een groot deel van de kosten op de jeugdzorg, zoals dat nu ook in Lelystad aan de orde is, die worden gemaakt bij eenvoudige gevallen.
1: Ja.
2: En dat knoept heel veel weg van dat waar het werkelijk om gaat. En alle onderzoeken die gevraagd worden, ten spijt, iedereen kan het gewoon zonder boerenverstand gebruiken en bedenken dat je gewoon een beetje normaal tegen elkaar moet doen als ouders en niet op iedere slag zout moet leggen.
1: Nou.
2: En dat is toch een beetje wat de praktijk laat zien. En dat belast de rechtspraak, dat belast de jeugdzorg en dat belast ook de kinderen natuurlijk.
0: Uiteindelijk zijn kinderen toch weer dupe van alles, hè?
2: Ja.
0: Wijze woorden in ieder geval, Els. Dankjewel voor je tijd. Snel weer terug naar de rechtbank, hè? Dankjewel, tot de volgende keer.
2: Dankjewel.

0: Zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
7: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemorgen, het is precies 11:30. Op de Elburgerweg in Dronten zijn vanochtend een personenauto en een bestelbus hard met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 19:30 ter hoogte van het Olsterpad. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. En volgens de politie zijn de bestuurder van de aangereden auto en de bijrijder van het andere voertuig naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder, die mogelijk het ongeluk heeft veroorzaakt, is aangehouden. Twee verdachten worden vrijgesproken voor de overval op de Lucardi-juwelier in Almere Buiten begin vorig jaar. De drie minderjarige verdachten zijn wel veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis, omdat zij hun straf grotendeels al hebben uitgezeten. Een van hen, destijds 14 jaar, liep met een pistool de winkel binnen. Een medewerker noemde de overval tijdens de rechtszaak de ergste nachtmerrie uit mijn leven. De veroordeelden krijgen onder meer taak- en leerstraffen opgelegd. Het bestuur van multifunctioneel centrum De Binding wil dat de gemeente Dronten het pand in Biddinghuizen overneemt. Er wordt al 2 jaar over gesproken, maar er is nog geen besluit genomen. De stichting heeft het idee dat ze aan het lijntje gehouden wordt en heeft een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders gestuurd. Daarin schrijft de stichting dat het bestuur op 1 september de sleutel van het pand aan de gemeente geeft. En de politie heeft een motor in beslag genomen die de afgelopen weken voor veel overlast zorgde in Almere Haven. Buurbewoners klaagden over een motorrijder die gevaarlijke capriolen uithaalde en daarbij meerdere levensgevaarlijke situaties veroorzaakte. Wijkagenten deden onderzoek en hebben de motor gisteravond opgespoord. Het voertuig is direct in beslag genomen. De politie wil dat de motor in beslag houden. En als een rechter daarmee instemt, dan raakt de eigenaar de motor definitief kwijt.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog met veel zon en hier en daar een wolk. Bij een zwakke tot matige zuidenwind stijgt het kwik snel en rond het middaguur is het al 30 graden. Vanmiddag wordt het zelfs 32 tot lokaal 34 graden in de provincie. En de luchtvochtigheid is vrij hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. Helemaal aan het einde van de middag en vooral vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Met ongeveer 27 graden is het volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
14: Nou, de verkeersinformatie ANWB die meldt een vertraging op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken. 14 minuten. Het staat daar stil over een afstand van 7 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk. De N301 Almere-Barneveld tussen de N798 en Nijkerk. Ook daar loopt het op. 4 minuten extra reistijd heb je daar nodig. En de A6 nog. Lelystad-Joure tussen Emmeloord en het knooppunt Emmeloord. Daar ook 4 minuten vertraging. Frits Marsten meldt een controle op de A6. Vanaf Muidenberg richting Lelystad bij hectometerpaaltje 50,5.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: Dat is de titel van Olivia Dean. Daarvoor Fleetwood Mac en Don't Stop. Het spelletje gaan we spelen. Kiek, er is weer iemand bezig geweest om te kijken naar die twee foto's. En dat is vandaag Jasper Nanninga van Urk. Jasper, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hi, hoe is het? Kan je het een beetje volhouden met de warmte?
1: Ja, zeker. Ik ben aan het werk, dus dat is aardig pittig nou.
0: Ja, en waar werk je? In een koelcel?
1: Nee, ik werk als chauffeur om vis naar vishandels in Nederland te brengen.
0: Oh,
1: en restaurants.
0: Ja, maar je hebt airco in de cabine.
1: Ik heb airco in de cabine, gelukkig, ja.
0: Ja.
2: Maar daarbuiten niet.
0: En die vis die ligt natuurlijk ook in een koeling.
1: De vis ligt ook in de koeling, ja.
0: Ja, dus je blijft wat langer nu in de bak hangen dan, zeg maar, dan gebruikelijk.
1: Precies,
0: ja,
1: precies.
0: Ja. Hoeveel moet je nog wegbrengen?
1: Nog een stuk of 10 adressen.
2: Oh, en is dat allemaal dan in de buurt van Urk of moet je dan heel Nederland door?
1: Wij zitten door heel Nederland, alleen ik zit vandaag in regio Apeldoorn, Nunspeet, Harderwijk.
2: Oh, leuke regio. Komen leuke mensen vandaan, Apeldoorn.
0: Ja, Arnoud. Die hele regio is leuk.
2: Ja, dat komt er ook vandaan.
0: Ja. Hey, maar wat voor vis ligt erin? Of is het echt
2: haring.
0: Van alles wat?
2: Nee, is haring.
1: Echt alles haring.
2: Zalm.
1: Snoek, paling, zalm.
2: Noordzeetong. Heerlijk.
1: Ja, hebben we ook nog eens.
2: Oh ja.
1: Van alles komen we tegen.
2: En wordt de vis duur betaald of niet?
1: De prijzen heb ik eigenlijk niks mee te doen. Maar ik weet wel dat de vis goed aan de prijs is, ja.
2: Ja, dat weet ik, ja. Hey, ben je trouwens familie van Wilma?
1: Ik heb met een tante die Wilma heet, maar...
2: Oh, Wilma, nou. Wilma Nanninga?
1: Nee, daar niet van.
2: Oh, die maar die ken je wel, Wilma Nanninga?
1: Ik heb wel eens de vraag om het inderdaad
2: of dat
1: het manier van was, ja.
2: Ja. Zij was vroeger bij de Telegraaf. Hè,
0: roddeltante, hè?
2: Ja, roddeltante. Ja, precies. Ja.
0: Dat is
2: het. Het is inmiddels weer pensioen, trouwens. We hebben een spelletje laten zien, natuurlijk, die twee foto's. En jij weet het verschil, hè? Zeg het maar.
1: Ja, op de linkerfoto en op de rechterfoto ligt natuurlijk een bord voor het hek.
0: Ja.
1: Op de linkerfoto stonden de letters wel en op de rechterfoto stonden ze niet op het bord.
0: Ja,
2: goed hoor, heel scherp.
0: Ja hoor. Helemaal goed. Oké. Okay. Jasper, we gaan je meenemen naar onze prijzenrad.
2: Ja, dat wordt ongetwijfeld een hartstikke mooie prijs. Als jij zegt linksom of rechtsom, hard of zacht, dan ga ik voor je draaien.
1: Linksom hard.
2: Een harde linkser. Oh ja, die hoor je niet vaak. Die is meestal harder. Daar gaat hij. Komt-ie, hè?
0: En hij komt uit op rood. Rood.
2: Oh, ik zat helemaal in de muziek ook.
0: Ja,
2: dat is wel... Oh, rood. Ik ben benieuwd wat dat is.
0: Ja.
2: Oh, maar dat is hartstikke leuk.
0: Altijd leuk.
2: Ja, kijk. Als jij nou die vis gaat bezorgen, dan kun je dat misschien wel gaan doen in een heel leuk Omroep Flevoland zomer t-shirt met een heerlijk tafereel van ons op het strand allemaal. Hartstikke leuk.
1: Nou, prima.
2: Dus die ga je van mij krijgen. Wil jij een medium, een large, een extra large of een extra extra large?
1: Ja, XL wordt het dan.
2: Een XL. Oh. Gaan we die opsturen.
0: Goed zo. Hey, veel plezier ermee. Werk je nog even vandaag. Hoe laat denk je ongeveer klaar te zijn?
1: Nou, dat zal rond 1:05 zijn, denk ik, vandaag.
0: Oh, toch wel. Dus je maakt eigenlijk van de dag vandaag niet zoveel meer mee met op het strand liggen of zo.
1: Nee, precies.
0: Nou, dat komen we een andere keer dan wel weer. Het blijft de komende dagen ook nog warm. Hey, Jasper, dank je wel. En veilige kilometers, hè?
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Oké. Doei.

0: René en Renato. In Nederland waren het Willy en Willeke. En niemand laat zijn eigen kind alleen. Save Your Love was het origineel.
1: Willeke heeft ook weer een nieuwe single uit, een duet.
0: Oh, met wie nu weer?
1: Ja, met volgens mij een neef of een nicht.
0: Oh, dat zal best.
1: Ja, want ze heeft een grote familie natuurlijk. Ga even kijken, hoor. Wacht even.
0: Ja? Ga jij even kijken wie het dan is? Oh, wat is het?
1: Het is een duet met hartstikke... Oh ja, heb ik al gezegd...
0: Samen zijn? Nee.
1: 15 mei is het uitgekomen.
0: Oh, toen al?
1: Nou, 15 mei, dat is 3 weken geleden. Een maand geleden,
0: Waarom?
1: Oh, met Kelsey Verbrugge, ja. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van jou... Heb ik vandaag al gezegd dat
0: Kelsey ik van Verbrugge, je hou... Is dat familie? Maar zo heten ze natuurlijk allemaal.
1: Ja, nee, maar Kelsey Verbrugge is natuurlijk de kleinzoon van...
0: Van Kai is dat volgens mij, Kelsey.
1: De zoon van Kai?
0: De
1: kleinzoon van Kai?
0: Kind van Kai.
1: Een kind van Kai?
0: Ja.
1: Oh, oké.
0: Okay.
1: Ja. Kelsey Verbrugge, heb ik vandaag al gezegd dat ik van jou hou. 15 mei 2026 uitgekomen. En dat klinkt ongeveer zo. Oh.
0: Zo?
1: Ja, heel mooi. Even. Het is eigenlijk een solo liedje van haar.
0: Oh.
1: En nu heeft ze een duet van gemaakt met Kelsey Verbrugge.
0: Zingt ze ook nog?
1: Weet ik niet. Nou, zingen.
2: Oh, ik ken je al jaren.
0: Hoe heet? Die kracht.
1: Lekker, hè?
0: Ja, ik vind het genoeg, hoor.
1: Ja. Goed. Goed. Ja, zometeen het nieuws natuurlijk. En Mark Bakker, onze verslaggever, gaat lekker naar het strand en op zoek naar scholieren.
0: Ah. Ja. Ik hoop dat hij zijn korte broek aan heeft met deze temperatuur.
1: Ja, die heb ik vanmorgen al gezien, hoor.
0: En zijn slippers en zo.
1: Ja.
0: Kan hij zo even een klein duikje erbij nemen.
1: Ja.
0: Goed. Dit is Direct Soldier On. Zometeen nog een beetje Jannes en dans tot de morgen met mij.
1: Oh, graag.
0: Nee, het is veel te warm.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Op de Elburgerweg in Dronten zijn vanochtend een personenauto en een bestelbus hard met elkaar in botsing gekomen. Twee verdachten worden vrijgesproken voor de overval op de Lucardi Juwelier in Almere Buiten begin vorig jaar. En het bestuur van multifunctioneel centrum De Binding wil dat de gemeente Dronten het pand in Biddinghuizen overneemt.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
12: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Dorien voor het nieuws. De verkeersinformatie krijgen we door. Via onder andere de ANWB, die zegt dat het langzaam rijdt op de A28. Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Knoopend Hoevelaken. 17 minuten vertraging daar. Het staat er helemaal vast over een afstand van 7 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk. De N305 Almere-Dronten tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk. Daar 5 minuten vertraging. Flitsmeister meldt geen snelheidscontroles. Heb je ze wel gezien? Geef ze door via de app van Flitsmeister. Ja, met deze zomerse hitte buiten lijkt de tijd rijp voor ijsjes. Strand- en waterpret. Onze verslaggever Mark Bakker die reist de hele dag door de provincie. Zometeen gaan we kijken waar hij nu weer is.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja,
14: eindelijk even niks.
15: Dit is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, twee bier.
15: Voor mij?
18: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
16: Por favor.
15: Proost. Proost.
19: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
24: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.
30: Hey Fonsie.

0: Alle zomerse muziekjes die worden uit de kast getrokken. Zoals deze van Louis Fonsi en Demi Lovato en Echame La Culpa.
1: Ja, over de zomer gesproken. Met die zomerse hitte buiten lijkt de tijd rijp voor ijsjes, strand en waterpret. En verslaggever Mark Pakker die reist de hele dag door de provincie.
0: Ja, hij staat nu met een groep kinderen op het strand bij het Veluwemeer. Mark, wat doen die kinderen daar eigenlijk?
2: Een plek waar kinderen verkoeling kunnen vinden. En dat doen ze dus nu op dit moment ook hier langs het Veluwemeer. Ja, kinderen van een school in Dronten. Ik ga even vragen, van welke school ben je?
3: Flevolsprong.
2: En jullie zijn dus gaan zwemmen vandaag?
3: Ja.
2: Ja, hoe was dat?
3: Ja, wel leuk.
2: Ja? Oh, jij wil graag wat zeggen, begrijp ik.
4: Lekker verkoelend. En na kamp wil je ook gewoon lekker even afkoelen.
2: Dus kamp, zeg je? Jullie zijn op kamp geweest?
4: Ja.
2: Oh, vertel eens.
4: Twee nachtjes. En we zijn nu, dit is een pauzestop onderweg naar terug.
2: En waar was dat kamp?
4: Bij het kampveld in Doornspijk.
2: Ik kan het wel een beetje horen, hè? Volgens mij heb je heel hard gezongen en geschreeuwd, of niet? Ja. Hey, hoe klinkt jouw stem? Wil ik dat even horen?
5: Het valt best mee, want bij mij gaat het, zeg maar, had ik eerst, was mijn stem heel schoor. Ja. Daarna niet meer en nu is het een beetje tussenin.
2: Ja, maar goed, kamp was natuurlijk heel leuk. Even terug op de dag van vandaag. Zwemmen staat op het programma. Hoe lekker is dat?
5: Ja, ik kan alleen met mijn voeten in, maar dat is al wel genoeg. En het was wel heel koud, maar...
2: Lekker verkoeling gezocht.
5: Ja.
2: Ja, ja. En hoe vond jij het?
6: Ik vond het ook wel leuk. Helaas kon ik niet helemaal, want ik was mijn zwemspullen vergeten. Maar het was lekker afkoelend.
2: Ah, maar goed, je hebt een korte broek aan, je hebt je schoenen uitgedaan. Lekker met je voeten in het water, of niet?
6: Ja.
2: Ja. En dan vraag ik jou, hoe is het water?
7: Lekker warm.
2: Lekker warm?
7: Ja.
2: Oh, ik dacht, je zou zeggen lekker koel, maar is het echt heel warm?
7: Een beetje.
2: Een beetje, maar wel leuk?
7: Ja.
2: Ja, goed. Hey, wat is wel leuker, hier zwemmen of het kamp? Vraag ik even jou.
5: Nou, ik denk toch wel het kamp, want daar heb je leuke spelletjes, kan je doen en heel veel leuke dingen. En hier is alleen even zwemmen, maar allebei zijn eigenlijk best wel leuk.
2: Ja, en praat je over kamp, dan past er ook wel één woord bij en dat is keten, of niet?
5: Een half.
2: Oh, dat wil je niet vertellen, denk ik, hè? Of wel?
5: Ja.
2: Ja? Heb je een beetje lol gemaakt?
5: Ja.
2: Ja, vertel eens.
5: Ja, we hebben heel veel gedaan eigenlijk.
4: Echt?
5: Gisteren waren we naar het zwembad. Ja. Waren we heel lang.
2: En slapen dan? Gaat dat wel goed?
5: Het was echt een gezeur.
4: Heel veel mensen blijven heel lang op. Maar, en dan wordt het heel veel gekletst. En als je dan wil slapen, dan is het heel stom. Want iedereen kletst dan nog. Dus.
2: Ja, en als je dan de volgende dag moet opstaan, hè? Dat is nog wel een ding natuurlijk, of niet?
4: Ja, ik ben altijd wel rond 7 uur wakker. Ik weet niet, dat zit gewoon in me, maar... Heel veel kinderen slapen naar uit en dan moet je ook eens zeggen van jongens, stil, er slapen nog mensen.
2: Ja, een bikkel.
4: Dus van het weekend lekker uitslapen.
2: Van het weekend lekker uitslapen, misschien ook wel weer even lekker hier in het water. Van welke school ook weer zei je?
5: Flevolsprong.
4: Groep 7.
2: Groep 7 van de Flevolsprong. Nou, die hebben dus een leuk weekend, die hebben dus kampen gehad en hebben even lekker verkoeling gezocht hier in het water.

0: Harry Styles is dat en The American Girls. We gaan naar de weerkamer van Weerplaza. Johnny Willemsen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je moet ons eventjes bijpraten, want wij zitten hier in een koele, bijna koude studio.
2: Niks aan de hand hier.
0: Maar wat gebeurt er buiten allemaal, joh?
1: Ja, buiten is het heet. Inmiddels 29 graden en daar komt nog wel wat bij vanmiddag.
2: Oh, lekker.
1: We wachten een maximumtemperatuur rond 33.
0: Zo.
1: Ja, het is volop zonnig. Vanochtend waren er wel wat wolkjes, maar die zijn inmiddels naar het noorden weggetrokken. Dus het is nu volop zonnig. En aan het eind van de middag komt er weer wat meer bewolking tevoorschijn. Dat is een voorbode voor de avond. Want vanavond staan er fikse onweersbuien op het menu. Het is altijd afwachten waar die precies vallen. Maar
2: Vanaf hoe laat ongeveer?
1: Ja, ik denk ongeveer halverwege de avond. Misschien de eerste om een uur of acht. Dat is hoe het er nu voor staat. Er zitten wel wat spelingen. Eigenlijk is de verwachting wat verlaat. Hè. Gisteren dachten we nog eind van de middag. Inmiddels is het wel duidelijk dat het de avond wordt.
2: Oh.
1: Ja, het kan een uurtje eerder, een uurtje later zijn. Maar ik verwacht echt pas in de loop van de avond.
2: Ja. En weet je wel ongeveer dan waar vooral? Is dat dan vooral de Lelystad, Almere, Noordoostpolder?
0: Geen barbecue of zo vanavond?
2: Nee, maar ik heb de was buiten hangen.
0: Oh, vandaag.
2: Ja.
1: Nee, die zou ik gewoon voor acht naar binnen halen.
2: Ja, oké.
1: Nee, ze komen uit het zuidwesten. Dus je zult het op de radar wel zien verschijnen.
2: Oké.
1: Ja. Maar ja, waar ze precies overtrekken en eigenlijk vooral waar ze het hevig zijn, dat valt niet te zeggen.
0: Nee. Maar dat ze komen is eigenlijk wel een ding wat zeker. Maar als je nu al naar buiten toe kijkt, zie je al van die bloemkoolwolkjes. Hè? Van
2: beetje bewolkt, ja.
0: Die CB'tjes noemen ze dat, toch?
1: Ja, vanochtend was het. CB is echt een onweerswolk.
0: Ja, zo'n dikke grote.
1: Die onweersverklikkers eigenlijk.
0: Oh ja.
1: Dat die ontstaan op veel hogere hoogte. En van die kleine kasteeltjes die veel hoger in de lucht zitten.
2: Oh ja, kasteeltjes, lekker. Ja.
1: Wij noemen dat Altocumulus Castellanus.
2: Ja, zie je, dat wilde ik net zeggen. Ja,
1: precies.
2: Ja, kasteeltjes.
1: Ja, en de Castellanus, daar zit een kasteel inderdaad in. Maar zo'n onweerswolk, dat noem je een cumulonimbus.
0: Ja. Okay.
1: En die staan vanavond dus op het programma, ja.
0: Ja, uitkijken daarvoor in ieder geval. Hé, dat hebben we vandaag. Is het dan over met de warmte weer? Nee, hè?
1: Nou, warmte niet. Het is wel minder heet morgen. Een graad of 27. Dat de wind vanuit het westen waait. De westen van Flevoland hebben natuurlijk water. IJsselmeer en nog verder naar het westen de Noordzee. Dat scheelt altijd wel een stuk. Eigenlijk ondanks de koelere wind is het nog steeds 27. Dus dat betekent wel dat we nog in warme lucht zitten.
0: Ja.
1: Ik verwacht dat het morgen gewoon droog blijft. Ook morgenavond als de mensen misschien buiten voetbal kijken.
0: Ja.
1: Zondag is de buienkans ietsje groter. Niet groot, maar wel ietsje groter. En daarna is het eigenlijk ook gewoon volop zomer. Misschien dat we zelfs komende dinsdag weer naar 30 gaan. Dus de zomer is nog niet voorbij.
0: Nee, maar met deze temperatuur hebben we dan weer net geen hittegolf, hè?
1: Ja, je hebt drie keer boven de 30 nodig. Dus zou bijvoorbeeld maandag toch stiekem 30 moeten worden of zo. Dat even afwachten of we in Flevoland een hittegolf gaan halen.
0: Het zit er een beetje omheen.
1: Ja, het zit in de buurt. Zuid-Nederland wordt het een makkie. Flevoland even afwachten.
0: Ja, oké. En wat zegt de lange termijn? Zit de zomer stevig in het zadel?
1: Ja, de lange termijn is zonnig en droog. En in die temperatuur zit heel veel marge. Eigenlijk is de variant warm, heet of heel heet. Dat zijn de drie varianten voor de temperatuur verwacht.
2: Maar koud zit er in ieder geval niet in?
1: Nee, koud zit er niet in.
2: Nee. Oké, goed.
0: We moeten wachten tot
2: voor veel mensen goed nieuws. Ja, voor veel mensen wel, ook voor veel mensen niet.
0: Nee. Johnny Willemsen, dankjewel. Tot de volgende keer.
3: Doei. Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Het is niet het luchtalarm dat dat gaat
1: uit.
0: We hebben ook geen brandalarm meer in de studio. Maar goed.
1: Ik ben op zangles nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Dat is hartstikke goed.
0: Is ze steeds niet thuis als je aan bent?
1: Nee, ze is niet open.
0: Ja, nee,
1: Marokko speelt om middernacht tegen Schotland op het WK voetbal. Want ja, er is een WK aan de gang. En daar wil je natuurlijk wat lekkers bij eten. Nou, dat doe jij ook, Arnoud.
0: Ja, zeker.
1: Een knabbeltje hier en daar.
0: Niet te weinig, hoor.
1: Dat weet ik. Ook. Ja. Vooral als het zo laat is. Die zoetigheden kun je bijvoorbeeld halen bij deze Marokkaanse bakker in Rotterdam.
2: Klein mini-vlees met een Marokkaanse vlag erop. Met een kiwi en aardbei. Dit zijn de frambozengebakjes in de kleur van Marokko. Dit zijn moorkoppen, ook met de kiwi en aardbei en een Marokkaanse vlagje erop. Alles is een beetje in de kleuren van groen en rood. En dat is omdat Marokko vanavond gaat spelen of vannacht.
1: Wat leuk. En moorkoppen mogen ook weer, begrijp ik.
0: Ja.
1: De bakkerij support ook andere teams. Zo kun je morgen gewoon een oranje tompoes scoren bij de Marokkaanse bakker.
0: Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran wil zekerheid van de VS, zegt deze docent internationale betrekkingen.
3: Iran heeft afgelopen nacht ook laten weten van, nou, wij willen best gaan praten, maar we willen eigenlijk eerst meer daden zien van de Amerikanen, dat ze dit vredesakkoord ook serieus nemen, voor we eigenlijk verder gaan praten.
0: Nou, tot zover een overzicht van het nieuws van buiten. Je had het over de Marokkaanse ploeg. Turken spelen ook vannacht, hè?
4: Ja.
0: Dus als die nou allebei winnen, dan weten we in ieder geval dat we vannacht niet slapen. Want die gaan natuurlijk weer tieteren.
1: Ik krijg net nieuws binnen. Ik ben natuurlijk op cruise geweest naar Alaska.
0: Ja.
1: Nou, die boot waar wij op hebben gezeten. Ja.
0: Ja.
1: Nou, op dit moment is het zo, de passagiers aan boord van hetzelfde schip als waar wij zaten.
0: Ja.
1: Die zijn allemaal gevraagd om hun hutten tijdelijk te verlaten. Want er is een uitgebreid schoonmaakprogramma aan de gang op het hele schip. Omdat er meldingen van maag- en darmklachten aan boord waren.
0: Ja.
1: Dus mensen hebben gewoon kotsend door die gangen gelopen.
0: Waarschijnlijk je hut is overgeslagen bij de schoonmaakwerkzaamheden. Ja.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Ik heb mensen pijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemiddag, het is 1:30. De politie heeft een motor in beslag genomen die de afgelopen weken voor veel overlast zorgt in Almere Haven. Buurbewoners klaagden over een motorrijder die gevaarlijke capriolen uithaalde en daarbij meerdere levensgevaarlijke situaties veroorzaakte. Wijkagenten deden onderzoek en hebben de motor gisteravond opgespoord. Het voertuig is direct in beslag genomen. En als een rechter daarmee instemt, raakt de eigenaar de motor definitief kwijt. Op de Elburgerweg in Dronten zijn vanochtend de personenauto en de bestelbus hard met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 7:30 ter hoogte van het Olsterpad. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Volgens de politie zijn de bestuurder van de aangereden auto en de bijrijder van het andere voertuig naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder, die mogelijk het ongeluk heeft veroorzaakt, is aangehouden. En 2 verdachten worden vrijgesproken voor de overval op de Lucardi-juwelier in Almere Buiten begin vorig jaar. De 3 minderjarige verdachten zijn wel veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis omdat zij hun straf grotendeels al hebben uitgezeten. Een van hen, destijds 14 jaar, liep met een pistool de winkel binnen. Een medewerker noemde de overval tijdens de rechtszaak de ergste nachtmerrie uit mijn leven. De veroordeelden krijgen onder meer taak- en leerstraffen opgelegd. En dit was het nieuws.
12: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is flink heet. Vanmiddag wordt het met vrij veel zon 32 tot een lokaal 34 graden in de provincie. De luchtvochtigheid is daarbij behoorlijk hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. De bewolking neemt geleidelijk toe en vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is ook kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en met ongeveer 27 graden is het zaterdagmiddag volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
14: Dankjewel, Johnny Willemsen. Dan de verkeersinformatie. Nou, er worden geen vertragingen gemeld meer door de ANWB. En ook Flitsmeister meldt geen snelheidscontroles meer. Wij gaan ons voorbereiden op een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Zometeen eventjes na 1 uur. Met, mag wel zeggen, een van de potentiële zomerhits van dit moment. Baco in Monaco. Ferry de Lid samen met de jongens van Check. En ook de nieuwe single. Ze heeft hier een leuke nieuwe uitgebracht. En ze is zometeen bij ons om erover te praten. En ze gaan hem ook live doen. De nieuwe single van Samantha Steenwijk.
15: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, maar dit soort dagen zijn ze natuurlijk ruim te zien en te vinden ook. Dus een beetje zien en gezien worden vaak op de meerdere stranden. Voor als je wat meer naar de kust toe gaat, hè. Zandvoort, Noordwijk, Bloemendaal. We hebben het over de Beach Babies. En je hoorde ze van First Class, daarvoor Keen en de Sovereign Light Café. Het is 10 minuten voor 1. Straks een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Gaan we weer met leuke artiesten praten over het vak. En we horen ook de nieuwste singles. Onder andere die opkomende zomerhit op dit moment. Van Ferry de Lid samen met Check en Baco in Monaco.
1: Heb je wel eens een Baco in Monaco op?
0: Geen Baco, nee. Ik durf hem ook niet te bestellen, eerlijk gezegd.
1: Nee, want je weet nou dat die kost.
0: Ik wou dat zeggen. Ik denk niet dat mijn creditcard dat volhoudt. Eén bakootje daar.
1: Nee. Weet je wat voor smaak ijs we zo meteen te proeven krijgen?
0: Ik durf het bijna niet te vragen, maar
1: zure,
0: wat voor
1: matte
0: smaak?
1: Ijs? Eww. Birthday cake ijs?
0: Dat lijkt me wel lekker.
1: Boterkoek ijs?
0: Een beetje als cookie dough misschien is dat.
1: Ja, maar dan met boterkoek.
0: Ja.
1: En dappelsbessen. We krijgen 4 smaken te
0: proeven. Bosbessen is geen nieuwe smaak, of is dat een nieuwe samenstelling of zo?
1: Ja, nee, dan is het geen bosbessen. Bosvrucht, bevrucht ijs, is dat het misschien?
0: Ik weet het niet.
1: Samantha Stenwijk is hier
0: ook. Mag je een likje aangeven?
1: Ja, je mag er ook even aan likken zometeen.
0: Maar Samantha?
1: Huh? Nee, aan het ijs.
0: Oh, ik dacht dat je dat zei.
1: Nee,
0: aan het ijs.
1: Dit is ook helemaal niet fijn, denk ik.
0: Nee, voor mij niet. Teddy Swims, die weet er alles van. Dat is Mr. Know-it-all.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt een vertraging op de A6. Emmeloord-Lelystad voor de afrit Urk 5 minuten. Andere kant op 4 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid 4 minuten. En de N305 Almere-Dronten voor de afrit Harderwijk daar 5 minuten. En de laatste voor nu de N307 Hoornkampen voor Lelystad-Batavia-stad. 4 minuten vertraging. Flitsmeister meldt geen snelheidscontroles. Heb je ze wel gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen gaan we beginnen met een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. We hebben de zomerhit van misschien de zomerrit wel van dit moment bij ons in de studio. Baco in Monaco van Ferry de Lits en Shek. En misschien ook een andere zomerrit van Samantha Steenwijk.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo!
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie olifant!
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
22: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: De ouders hadden een bioscoop, maar een groot fan van Ingrid Bergman, de grote actrice natuurlijk. Van jaren geleden, ze kreeg een dochter, ze dacht een beetje wat. Noem haar ook Ingrid. En ze had één hit met Tout est foutu. Maar de showbiz die beviel haar zo slecht dat ze heeft gezegd: hier laat ik het ook bij, ik ga compleet iets anders doen.
1: Het is niet dat ze gewoon geen hits meer heeft gescoord, maar ze wilde gewoon zelf niet meer.
0: Ze wilde gewoon zelf niet meer. Ze vond het helemaal niks, die platenindustrie.
1: Nee.
2: Gastvrij Flevoland. Met vandaag.
1: Ja, we hebben één onzichtbare artiest vandaag hier. Mag je raden wie het is? Het is Ferry de Lid. Hij is onderweg, maar hij moet helemaal uit Brabant komen. Ja, het verkeer zit natuurlijk wel eens tegen. Zeker op een dag dat het 35 graden is.
0: Een wereldreis. Een wereldreis. Van Brabant hierheen.
1: Ja. Maar hij heeft een duet samen met Shaq. S-H-Q-Q. En die zit hier wel. Gewoon keurig op tijd. Shaq, goedemiddag.
3: Hele goedemiddag.
1: Van harte welkom. Hey. En natuurlijk ook op tijd vriendin van de show, kunnen we wel zeggen. Ze is er weer. En daar zijn we heel blij mee. Samantha Steenwijk.
4: Gezellig.
1: Ja, echt heel erg leuk.
4: Ja, leuk.
1: Hoe is het met jullie?
3: Gaat goed, gaat goed, zeker.
4: Lekker, ja, het is goed weer. Dan weet je, als je dan wakker wordt, ben je gelijk helemaal blij. Heb ik altijd in ieder geval.
1: Zat jij vanmorgen nog op het paard?
4: Ruik je het?
1: Nee.
4: Ja, ik zat. Het wordt natuurlijk zo warm weer vandaag. Ja. Ik denk dat het beest moet natuurlijk. Hij moet wel even iets doen. Anders staat hij maar de hele dag in zijn hockey. Mm-hmm. Dus we zijn lekker buitenritje vanmorgen vroeg. 7 uur ging de wekker. Ja, dat was nog wel een dingetje. Maar goed, ga straks even een tukkie doen. Anders dan red ik de avond natuurlijk weer niet.
1: Maar is dat voor dat beest dan net als met honden? Want die moet je natuurlijk ook eigenlijk 's morgens vroeg even uitlaten. Want nu met deze temperatuur is het echt zielig voor dat beest.
4: Ja, dat is wel echt wel warm. En dan heb ik ook nog een keer een vries. En dat zijn natuurlijk. Tegenwoordig warmbloeden, maar. Eigenlijk zijn het koudbloeden, dus voor dit weer zijn die niet echt gemaakt. Nee, dus dan moet je wel een beetje.
0: Welke kleur heeft hij dan ook?
4: Een vries is altijd zwart.
0: Zwart, hè?
4: Altijd, ja.
0: Dat is juist met deze, als de zon.
4: Ja, die trekt het wel aan, inderdaad.
0: Ik denk van, waarom sta ik hier, joh? Ja.
4: Nee, hij heeft al lekker gedoucht. Dus,
0: waarom hebben ze mij vries genoemd?
4: Ja, inderdaad. Dat is alles boven koud.
0: Echt ook, inderdaad. Zweten paarden ook eigenlijk?
4: Ja,
0: waar zie je dat aan?
4: Overal, op zijn hele lijf.
0: Op de hele lijf?
4: Ik heb er meerdere, maar die waar ik dan dus net op zat, die zweet onwijs. En dan lopen echte druppels lopen van zijn hoofd af.
0: Ja.
4: Bij mij ook vanmorgen al trouwens.
1: Ja, echt waar?
4: Ja, ja.
1: Ja, dan ziet er gewoon het filmpje goed uit.
4: Nou, ja, dat is een filter.
0: Ja, heel goed. Zo handig die filters tegenwoordig. Ja, maar fijn.
1: Waar komt jouw naam vandaan, Shaq? Heb je dat ooit zo? Dat was zo ben je geboren.
3: Ja, nee, mijn voornaam is Shaquille.
1: Ah.
3: En in het begin, toen ik muziek begon te maken, dan was dat gewoon Shaq met een A.
1: Ja.
3: En op een gegeven moment waren er zoveel artiesten op Spotify en overal die zeg maar hetzelfde naam hadden, ook met dubbel Q. En toen had ik op een gegeven moment die A ertussenuit gehaald. En ik weet niet of het een goed idee was, maar ik vind het toch wel een soort van uniek dingetje.
0: Je wordt in ieder geval niet meer verward met Shaquille van Persie.
3: Nee. En ook niet met Shaquille O'Neal. Dat is ook nog.
4: Shakira. Ook Shakira.
1: Dat is dan wel heel raar.
3: Ja.
1: Maar goed, jij bent als Shaq, dat is dus je artiestennaam.
3: Ja.
1: En iedereen weet ook dat uit te spreken, want wij hadden vanmorgen even een discussie.
3: Nee, helaas niet. Maar dat gaat nog wel komen.
1: Maar nu is dat gewoon goed gekomen. Nu, het is gewoon Shaq.
3: Ja, het is
1: als
3: gewoon
1: je dat vroeger rookte, wat ook niet mag tegenwoordig. Je mag heel weinig tegenwoordig.
3: Ja. Toch?
1: Zware Shaq. Heb je ooit gerookt? Zware Shaq.
3: Helaas wel.
1: Ja? Rook je nog steeds?
3: Helaas wel. Oh. Vanaf nu niet meer.
1: Maar ook niet gaan stoppen.
3: Hey, Shaq.
1: Oh. En jij, Samantha, jij rookt ook niet, toch?
4: Nee, ik heb nooit gerookt.
1: Je hebt nooit gerookt, hè? Nee.
4: Nee, maar ik ben wel. Ik ben 2 keer aan mijn stem geopereerd. En het poliep. En de 2e keer stembandbloeding. Maar goed, is heel lang geleden. En wat ze er toen af hebben gehaald.
0: Stembandbloeding? Wat is dat nou weer dan?
4: Ja, een bloeding letterlijk in je stemband van het vele hoesten. Ik was ziek geweest.
3: Ja.
4: Te hard gehoest en dat ging niet meer weg. Dus dat moest eruit gehaald worden. Was niet fijn, maar goed. Maar de eerste keer dus een poliep en die werd op kweek gezet. En dat was een rokerskwaal. Maar ik heb nog nooit gerookt van mijn leven. Dus dat is van het meeroken. Ja. In de tijd mocht iedereen nog roken in cafés en alles.
1: Ja.
4: Nou, dus dan stond ik te zingen.
0: Nog uit de tijd dat je een kapmes nodig had om door de rook heen te snijden.
3: Ja, joh,
4: niet normaal.
1: Ja. Je stond thuis gewoon natuurlijk ook op de tafels, hè?
4: Ja.
1: Gewoon van die potjes met sigaretten en een aansteker.
0: Maar dat zeggen ze toch ook? En meeroken is erger dan eigenlijk zelf roken?
4: Ja, nou ja, in mijn geval was het in ieder geval wel zo. Ja. Maar goed, nou ja, gelukkig is het nu niet meer. Dus.
0: Smerig. Wat doe je eigenlijk allemaal nog meer om je stem een beetje in conditie te houden?
4: Nou,
0: of niks?
4: Vrij weinig.
0: Veel bevaard zitten.
4: Nee, ik doe wel mijn stem. Sinds ik geopereerd ben ik natuurlijk wel zuiniger op mijn stem. Want je weet hoe het is als het even niet goed gaat.
0: Ja.
4: Dus ik doe wel echt mijn stem opwarmen voor ieder optreden. En dat is soms wel eens met zo'n bubbel, met zo'n rietje natuurlijk.
0: Mm-hmm.
4: Maar dat doe ik eigenlijk alleen als we in ruimtes zijn waarin ik niet heel veel herrie wil maken. Omdat dan iedereen me aankijkt.
0: Yeah.
4: En want anders doe ik het gewoon lekker een beetje oldschool en in de auto.
1: Is dat bewezen dat het helpt? Want vroeger zag ik nooit iemand op zo'n. Ja, kom maar, Ferry.
4: Ja,
1: dat is Shaq, er is hij hoor. Ferry de Lid, dames en heren.
4: Ferry de Laat, er is die.
1: Ferry de Laat.
0: Goedenavond.
5: Uitdaging zoiets, hè?
1: Ja.
4: Wat gezellig.
1: Ja, Freddy, lekker de microfoon even naar je mond toe. Want dat is, ja, dat is wel handig. Nou, welkom. Okay. Hoe komt het dat je zo laat bent eigenlijk?
5: Nou, ik zou je vertellen, het is geen smoes.
0: Als het dat is, dan zeggen ze dat altijd bij.
5: Bij mij, voor de deur stond de brug open.
1: Voor de brug stond de deur open van mijn huis.
5: Oh, ja, je hebt een eigen ophaalbrug. Ik heb een eigen ophaalbrug.
1: Oh.
5: Ophaalbrug. Nee, ik heb, wij zitten aan het kanaal. En, nou ja, die stond open. En ik stond geparkeerd, dus ik kon er niet uit.
1: Nee.
5: En druk, vrijdag. Maar ja, goed.
1: Ja. Maar je bent
5: altijd een uitdaging, maar ik ben er.
1: Ja. Wil je gelijk een liedje zingen?
5: Nou, dat lijkt me wel leuk. Ja, dat lijkt me leuk.
1: Dat is toch leuk, of niet? Ja, lekker erin komen natuurlijk. Ja, want je gaat natuurlijk zo meteen met Shaq gaan jullie... Nou, ik mag wel zeggen, jij was in Monaco, Samantha.
4: Ja, vorige week.
1: Vorige week, je hebt het nummer gedraaid.
4: We hebben het gedraaid, inderdaad.
1: En al die Monacoezen, of heet die mensen?
0: Monagaskars.
1: Die hebben het allemaal, de Monagaskars, die hebben het allemaal... Hoe heet het?
4: Helemaal gek.
0: Een Monagask.
1: Monagasken. Ze hebben het allemaal mee. Ze hadden geen idee waar ze het over hadden. Waar
0: volgens mij zit Monaco vol met Nederlanders.
1: Dat is waar, ja.
4: Ja, inderdaad. Ja. Hele rijke vooral.
1: Maar het was een succes, hè?
4: Was echt heel erg leuk. Wij waren daar op een jacht en dat was super lachen. Ik zeg, oh, dat liedje zetten we eventjes aan. En
1: leuk.
4: We dronken geen Baco, maar we waren wel in Monaco.
5: Het mooie is, ik ben er nog nooit geweest.
3: Ik ook niet, nee.
1: Heb je wel eens een Baco op? Dat wel.
5: Ja, af en toe. Ja. Ja,
0: ik zou voorzichtig zijn met een bako bestellen in Monaco, want je bent me zo 100 euro kwijt, denk ik.
5: Ja, zeker. Ja, duur, hè? Ja.
1: Is het echt zo duur?
4: Ja. Het is knijten duur. Ja.
1: Maar wat is knijten duur? Noem eens een voorbeeld voor iets waarvan je denkt...
4: We gingen bijvoorbeeld uit eten s'avonds, was zaterdagavond. Dan moet ik wel zeggen, het was het weekend van de Formule 1. En dan gaan alle prijzen natuurlijk nog eventjes een keertje over de kop. En daar was dus één persoon, zeg maar, en drie gangen die deed een standaard dinertje, 400 euro.
1: Ja?
4: En dat was echt, het was zeker wel lekker, maar niet dat je zegt, we zitten in een sterrenrestaurant of zo.
1: Dat gewoon een schnitzel met een carpaccio vooraf.
4: Nou, dat kennen ze daar niet. Het was wel gewoon wel lekker, maar
1: niks bijzonders.
4: 400 euro, en dan kom je nog je drankje erbij. En dus,
1: oh, dat zat er nog niet eens bij?
4: Nee.
1: Met z'n tweeën dan, of per persoon?
4: Per persoon.
1: Zo?
4: Ja.
1: Wel behoorlijk wat optredens doen om dat weer terug te verdienen natuurlijk.
4: Ja, helaas wel inderdaad.
0: Ik ben er 20 jaar geleden een keer geweest. Er was de huur voor een appartementje was al een miljoen gulden per jaar.
1: De huur?
0: Huur, voor een appartementje gewoon, hè?
1: Als je kon het niet eens kopen dan?
0: Nee, kopen, dan betaal je het veelvoudige ervan. Als je het mag kopen, hè?
1: Hoezo?
0: Het is een soort ballotagecommissie in Monaco. Of jij überhaupt wel daar mag komen wonen.
1: Oh.
0: Dat heeft natuurlijk met je financiën te maken, maar ook hoe je je gedragen hebt. Dus
1: ja.
0: Ik denk nu dat jij er binnen mag.
1: ik waarschijnlijk niet. Verder, jij gaat ook Laat Me zingen.
5: Ja. Ja.
1: Is dat de Laat Me van zoals we die kennen?
0: Shaffy.
1: Van Shaffy?
5: Ja, alleen dan in mijn eigen uitvoering, ja.
1: Ja, dus dat is een beetje een feest.
5: Maar het is wel het Ramse Shaffy liedje, ja, tuurlijk.
1: Nou,
5: ja.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Zet deze hele studie op zijn kop, zou ik zeggen.
0: We moeten even aan Samantha, wil je jouw dingetje even aan Ferry geven?
4: Oh, een dingetje?
1: Of je dingetje even aan Ferry wil geven, Samantha?
4: Hier is mijn dingetje.
6: Ja, dankjewel.
1: Nou, laten we er eventjes bij zeggen. Ferry, je hebt natuurlijk geen soundcheck kunnen doen, hè, maar jij bent een ervaren artiest. Jij kan dat gewoon.
0: Hebben we geluid voor jou erop? Heb je zelf geluid?
1: Ja.
0: Heb je geluid? Hoor je jezelf?
6: Ja, top,
1: helemaal
6: top.
1: Nou, goed. Dan gaan we lekker luisteren naar Ferry de Lid met Laat Me.
7: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Altijd het spiegel, mijn overgewicht. En ik ken echt alle kroegen en kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Maar toch zal ik elke dag verdwalen. Want het houdt de zaak

0: Want ik heb het altijd zo. Zo gedaan.
1: Ja, lekker hoor. Nou, Ferry, dan verdien je wel een ijsje. Vind je niet?
2: Ja, dat vind ik ook.
1: We gaan even ijs proeven. Het is natuurlijk heerlijk weer, Arnoud.
3: Zeker.
1: Heb je er zin in om even lekker aan iets...
2: Ja, wat wil je zeggen?
1: Ja, en lekker een ijsje te proeven.
3: Dat hangt er een beetje vanaf wat voor smaak.
1: Ja, nou, Alicia, kom even bij me staan alsjeblieft van Billy's in Lelystad. Je hebt natuurlijk weer een doos meegenomen met ijs.
3: Nog één.
1: En je bent inmiddels een vertrouwd gezicht hier, hè?
4: Ja, klopt.
1: Ja, weet je gewoon, het lijkt op het beeld alsof we hele rare dingen...
4: Ja, heel gezellig.
1: Maar je praat gewoon even in mijn microfoon. Ja. Je hebt weer de 4 nieuwe smaken van dit jaar meegenomen.
4: Klopt, ja.
1: En wat zijn dat?
4: Dit jaar is dat zure matte.
1: Ja.
4: Braam.
1: Ja.
4: Boterkoek van de lokale bakker.
1: Ja, Prins Heerlijk, ja.
4: Heerlijk. En birthday cake.
1: Birthday cake, wat is dat eigenlijk precies, birthday cake?
4: Heel goed. Ja, een cakesmaak met lekkere stukjes cake erin en confetti, gewoon voor de verjaardag.
1: Ik zie hier 4 mensen tegenover mij.
3: Heerlijk, kan
1: die
3: niet wachten.
1: Eigenlijk wel zoiets hebben van, nou, vind ik wel lekker.
5: Heerlijk.
1: Ja, zullen we gaan proeven? Pak je je doos erbij?
4: Ja.
1: Ja, goed zo. Ja, dat zit in een doos.
2: Ja, dan snap ik dat het gelukkig zit er niet in de hand. Dat was gesmolten.
1: Zijn jullie ijsliefhebbers trouwens? Zek, hou je
6: zeker,
1: van ijs?
6: Zeker, zeker. Ja, lekker. Ja.
1: Waar hou je van een sorbet-ijs of romige ijs?
6: Een romige ijs eigenlijk.
1: Ja?
6: Ja.
1: Nou, dat treft, want je hebt eigenlijk 1 sorbet-smaak. Dat is de bramen.
4: Ja, zure mat is ook sorbet.
1: Oh, zure mat is ook sorbet. Hou je van zure matte die snoepjes?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja.
3: Mijn kinderen zijn er helemaal gek op. De zure matte.
1: Neem er een paar mee voor thuis.
3: Nou, tegen de tijd. Hè.
1: Waarom?
3: Ik zal ze de volgende keer meenemen. Is leuk hierheen.
1: Nou. Welke beginnen we mee?
3: Als wij het ijsje aan het uitpakken zijn.
4: Ja.
1: Zal ik ze geven
3: dat is,
1: aan...
3: Dat is braam. Deel jij maar eventjes uit.
1: Wie, ik?
3: Ja.
1: Ja, dan zet ik mijn microfoon even uit.
3: Ja, dat is makkelijk, dan geef ik je een keer wat van een ander weg. Samantha,
2: ja.
3: Nieuwe single. Heb ik het nou verkeerd of is het een totaal nieuwe sound? Veel, veel poppier.
2: Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ja, we zijn, zeg maar even, begin van het jaar begonnen met een heel nieuw team. Omdat mijn focus lag nooit altijd echt heel erg op muziek. Wat natuurlijk heel gek is, want ik ben zangeres. Maar ja. Eigenlijk door The Voice. Ja. Toen ben ik heel veel gaan optreden. Toen kwam corona. Nou, wat moest je nou doen? Want optredens waren er niet. Dus toen ben ik heel veel televisie gaan doen. Dus dat is eigenlijk een beetje zo gevormd. Per ongeluk. Maar ja, nu dachten we wel, jeetje man, ik moet wel echt even een beetje muziek gaan focussen. Want,
3: maar wie is dat nieuwe team dan?
2: Dat is onder andere Dino Eetbal.
3: Mm-hmm.
2: Nieuw management. Ronald. Dat klikt superleuk. Nieuw boekingskantoor. Dus allemaal een heel een nieuw frisse, lekkere wind er doorheen.
3: Maar heb je ook gezegd van ik wil gewoon een andere sound? Het moet wat
2: hipper.
3: Jonger, wat hipper,
2: ja,
3: wat populairder zijn.
2: Ja, en wat natuurlijk ook gewoon leuk is. Dat kijk, toen ik meedeed aan The Voice in 2017, toen was het een soort van uit Den Boze dat je een volksliedje deed. Ik was de eerste die iets van Hazes deed bij The Voice überhaupt. Vandaag de dag is het natuurlijk helemaal hot and happening dat je volksmuziek überhaupt wordt gedraaid op de radio.
1: Ja.
2: Dat is wel heel erg fijn.
1: En zijn zelfs nummer 1 in de top 40 nu. Ja. Zijn met Cheerio nu
2: en dat op, is natuurlijk te gek. Dus, maar daar moet je dan wel een beetje meegaan. Want wat we voorheen deden was natuurlijk een beetje oldschool. Heel veel haast natuurlijk. Iedereen covert er superveel. Maar nu is er de ruimte om dat wel allemaal te doen. En dat is natuurlijk lekker. Dus ik ga daar ook gewoon lekker in mee.
3: Ja, maar wel met een moderne soundje erop.
2: Ja. En dat vind ik leuk, joh. Want de disco-sound is weer terug. Eigenlijk een beetje wat vroeger deed in de 90's misschien wel.
1: Ja.
2: Dat wordt nu heel veel gedaan, maar dan Nederlandstalig.
3: Ja. Nou ja. Wanneer ga jij de Ziggo Dome doen? Want we hebben Joling in Ahoy, geloof ik.
2: Ja, iedereen gaat dat doen, hè, inderdaad. Ja.
3: Iedereen gaat in één keer...
2: Nou ja, ik doe mijn volgende concert in de telefooncel. Dan weet ik in ieder geval dat het uitverkocht is.
1: Goed, en hoe hebben jullie elkaar ontmoet, Ferry en Shaq?
5: Ja, dat is niet zo heel lang geleden, hè?
6: Nee.
5: Op de lancering van het nieuwe label.
6: Ja.
5: Daar hebben we elkaar ook gezien.
6: Ja.
1: Maar moet meteen... meer mensen dan is niet meer tegen dat je een duet gaat doen natuurlijk, toch?
5: Nee, dat klopt. Nee, maar ik kon hem natuurlijk wel, maar niet persoonlijk. Hij kwam daar optreden bij de lancering van dat label toen.
1: Mm-hmm.
5: En hij viel meteen op ook. Hij viel mij ook meteen op. En dit liedje kwam. En het is eigenlijk gewoon zo gekomen, ja... Het lag eigenlijk wel voor de hand dat wij dat gingen doen. Ja,
3: wat voor muziek maakte jij eerst dan, Shaq?
6: Van alles en nog wat, maar wel een beetje feestelijk. Caribisch. Er zit altijd wat Caribisch, wat bobbeling, wat danshal in. En toen ben ik bij Studio BNP gekomen. En toen wou ik eigenlijk mijn sound een beetje gaan verbreden. Wat meer commerciële muziek gaan maken. En dat dit op mijn pad was gekomen, dat had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht.
1: Nee.
6: Maar toen ik het hoorde, toen dacht ik van... Ja, dit is wel echt... een uitdaging voor mij om te doen. En superleuk. En Ferry de Lisse erbij, ja, dan kan ik sowieso geen nee zeggen. Dat is super tof.
3: Wat muziek die je hiervoor maakte dan? Ik bedoel, dat is superleuk. Als het warm is, als de zon schijnt. Ja. Maar meer een deel van de dagen in Nederland schijnt die zon niet zo zoals het nu schijnt. Nee. Is er dan wel afzetmarkt voor de muziek die jij eerst maakte ook? Of komt Ferry dan eigenlijk met deze nieuwe sound, komt hij dan eigenlijk als soort van geroepen van nieuwe weg in te slaan?
6: Nou, ik denk dat ook al is het koud, iedereen die wilt wel een tropisch nummertje horen om toch wel een beetje de zomergevoel te krijgen. Dus
3: maar
6: ik denk
3: het is
6: dat
3: wel moeilijk aan de man te brengen, hè? Vooral ook moeilijk om op de radio te krijgen, denk ik.
6: Ja, dat wel. Die sound die ik eerst had, nu inderdaad wel wat moeilijk om te krijgen.
1: Dit is de commerciële natuurlijk.
5: Maar dat is voor ons alle twee een nieuwe sound eigenlijk wel, hoor.
1: Ja, het is ook niet iets wat we van jou gewend zijn.
5: Nee. Voor ons alle twee nieuw. Ja. Maar wel leuk.
1: Ja, het is een hele leuke plaat.
5: Ja, nieuwe wind. Frisse wind er doorheen. Ja,
3: ben je voortaan met z'n tweeën op pad?
5: Heel leuk.
3: Ja, zullen we afspreken dat hij de tijd voor dan in de gaten
5: houdt? Nou, ik wilde net zeggen, het komt al goed uit. Want dan kan hij het alvast voor mij oppikken, zo van tevoren.
6: Van de week zei hij tegen mij, ja, ik kan je wel ophalen om naar de studio te gaan.
5: Ja.
6: Gelukkig hebben we dat niet gedaan.
1: Wat vinden jullie van de eerste smaak?
6: Ik heb hem nog niet geproefd.
1: Ja, nou, ik jullie ook even. Dan gaan wij vast de tweede smaak gaan.
3: Ik vind het een hele bijzondere birthday cake dit.
2: Nee, dit is dus Braam, toch?
1: Ja, tuurlijk.
6: Je hebt helemaal gelijk, Fratella.
2: Ja, echt lekker.
1: Vreselijk, hè? Okay, dit was dus Braam. Ja.
5: Maar wij krijgen dus vier van deze ijsjes.
1: Ja. Oh. Maar je hoeft ze niet helemaal op te eten.
5: Nou.
1: Het mag natuurlijk wel.
3: Dan ga je stommisselijk de studio uit. Ja.
1: We gaan naar de tweede smaak. En de tweede smaak is
4: zure mat.
1: Zure mat.
3: Okay, nou, dan gaan wij even wat muziek draaien. Hebben we zometeen ook nieuws en reclame.
4: Voor mij niks geks, hoor.
3: Zometeen wat de zure mat wordt.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye. Oh.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan!
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, het is 13:01. Het zwemverbod op het Almere strand is vanochtend opgeheven. Dat meldt de omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Volgens de omgevingsdienst is er niets gevonden dat zou wijzen op gevaar. Het zwemverbod werd begin juni voor een deel van het strand ingesteld naar meldingen over doden en zieke honden. En dit was het nieuws.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is flink heet. Vanmiddag wordt het met vrij veel zon 32 tot een lokaal 34 graden in de provincie. De luchtvochtigheid is daarbij behoorlijk hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. De bewolking neemt geleidelijk toe en vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is ook kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en met ongeveer 27 graden is het zaterdagmiddag volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
12: Ja, pas op, hè, want in het zuiden van het land heerst al code oranje. En dat trekt waarschijnlijk ook voor de rest van het land vanmiddag aan. Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Emmeloord-Lelystad voor Zwichterband 4 minuten. En ook de andere kant op voor de afrit Urk ook daar 4 minuten. Heeft te maken met de Ketelbrug. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 15 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle voor Kampen-Zuid daar ook 5 minuten vertraging. Flitsmeister meldt geen snelheidscontroles. Heb je ze wel gezien? Geef ze door via de app van Flitsmeister. En zometeen deel 2 van Gastvrij Flevoland. We hebben nog de nieuwe single van Ferry de Lid samen met Check. En de nieuwe single van Samantha Steenwijk.
13: Dit is Herberg Flevoland.

0: Nou, voor vandaag een beetje een understatement. Hè? It's summertime, summertime, hobby horse.
1: Gastvrij Flevoland.
2: Ja.
1: Met vandaag...
2: Samantha Steenwijk, Ferry de Lits en Sjek. En het is hier gezellig, mensen, met het ijs. Tot nu toe, wat is even de stand? Is het bramenijs of zure matte ijs wat we lekkere vinden?
3: Voor mij die bramen, hoor.
2: Ja, ik ook.
4: Ferry
2: ja?
4: ook. Oh, ik ben zure mat. Maar ja, goed. Dat is maar mijn karakter.
2: Wat is je favoriete ijssmaak? Wat is je favoriete smaak van ijs? Gewoon even het algemeen.
0: Cookie dough.
2: Oh ja. En van jou, Ferry?
5: Ja, chocola... Hazelnoten chocolade.
2: En jij even?
3: Witte chocolade.
2: Ja.
0: Vind ik ook lekker.
2: Jij?
4: Ja, ik citroen, dus vandaar denk ik de zure mat.
2: Oh,
4: ja.
2: Citroen.
4: Ja, ik ben echt een zure pruim.
5: Ik vind citroen zuurder als dit.
0: Nou, laat hem twee dagen staan. Dat vind ik ook,
2: Hey, Samant.
0: Eerst nog een nieuw ijsje erbij halen?
2: Oh ja, laten we nog even een nieuw ijsje. We hebben natuurlijk twee ijsjes. Jij gaat zometeen een nieuwe single doen.
0: Die doos moet wel leeg.
2: Moeten we even die keel gesmeerd worden met het ijs. Wat gaan we nu doen? Een birthday cake?
6: Ja?
2: Ja, dat vind ik ook wel een goed idee.
4: Ja.
2: Vind je niet?
4: Ja, ik ben het
0: jarig. Een lekkere birthday cake.
2: Eenjarig vandaag.
4: Nee,
2: jongens. Hier mij een lekkere pak. Kom eens. Godverdik, ik ben van harte gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden?
6: 28.
2: Echt waar, joh? Oh, je ziet echt wel ouder uit. Even kijken.
6: Eenjarig
2: dan. Ja, kijk eens. Krijg jij een lekker ijsje?
4: Dank je wel. Oh, het ziet er wel gezellig uit.
3: Ja,
2: heel leuk ziet het eruit.
0: Ja, het ijsje ook.
2: Dit soort opmerkingen kunnen echt niet meer. Dan moet je elkaar op aanspreken tegenwoordig, hè? Zo, heb je de reclame gezien?
0: Ja?
2: Ja?
0: Ja, zeg er wat van.
2: Ja, zeg er wat van. Man. Vind je dat het niet kan? Zeg er dan wat van.
4: Ja, dit is natuurlijk dit is iets heel anders. Maar het is wel lekker ook, hoor. Dit vind jij lekker, denk ik.
3: Ja, kijk eens. Dank je. Ik ben benieuwd.
2: Ja, dat vind jij denk ik lekker. Als je van witte chocola houdt, vind je dit lekker, denk ik.
4: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Kijk, het is inhoudelijk wel een sterke show ook, vind ik, hoor, vandaag.
4: Ja.
2: Ja. Vind je niet? Ja, Lisa, vind je het wel leuk?
7: Altijd.
2: Hij vindt het wel gezellig. Okay.
0: Ik ben wel blij dat Katharien Keil binnenkort een keertje komt.
2: Ja, de hele week.
0: Een hele week?
2: Ja.

0: smaakt een beetje naar die Ben & Jerry's cookie dough, maar dan zonder dat chocolade er doorheen.
1: Ja, en zonder cookie dough.
0: Ja.
1: En zonder Ben & Jerry's, ja.
2: Oh ja. Nee. Jij vindt het niks, hè?
1: Ja.
3: Ik vind het wel lekker.
1: Weet je waar het nou op lijkt? Cakebeslag.
2: Ja.
1: Vroeger, als je moeder een cake maakte, dan mocht ik altijd die schaal dan. Ja, vond ik lekker,
2: ja,
1: hè?
2: Ja. Ja.
1: Daar smaakt het.
2: Ja. Hele kleine cakejes.
1: Hoezo?
2: Nou, je vergat die hele
1: oh, zo, ja. Ja, ja. Oh, de cake bleef leeg. Heel weinig over om nog een cake mee te maken. Ja,
3: daar proeft hij inderdaad een beetje naar, ja.
1: Ja, ja. Ja. Lekker.
2: Oké. Goed.
1: Ja.
2: Wat gaan we doen?
1: Geen idee, zeg jij.
2: Een nieuwe single van
1: Smaak.
2: We hebben het net al over gehad.
1: Ja.
4: Er zit nog een beetje cake tussen mijn tanden, denk ik, of niet?
2: Wat confetti, ja.
4: Oh, dat is bijna.
2: Dat is alleen maar leuk. Betekent dit nou ook dat je gewoon vanaf nu andere muziek gaat maken?
4: Ja, ja, zeker wel, ja.
2: Album komt eraan?
4: Nou, ja, heel veel singles in ieder geval.
2: Ja, dat is een album tegenwoordig, hè?
4: Ja, dat is ook, weet je. En dan gooi je ze alle singles uiteindelijk op één album. Ja. En dan is dat het album. Dus maar goed, prima. Kan uiteindelijk natuurlijk nog wel. Maar we gaan voor dit jaar in ieder geval nog een paar releases zelfs doen. Ja, een paar singles uitbrengen. En allemaal wel in deze lijn.
2: Ja.
4: Ja, het is zo lekker. Ik ben er zo blij mee.
2: Hoe is die ontvangen verder eigenlijk?
4: Goed, ja, wel goed. En ook live op de bühne. Ik heb afgelopen weekend natuurlijk voor het eerst gedaan. En mijn geluidsman die belde. Daarna op. Hij zegt, Samantha, dit is natuurlijk niet een liedje. Huppala, die handjes in de lucht. Nee. En van links naar rechts en weet ik wat allemaal. Dus de mensen moeten het soort van zelf doen. Maar dat lukt wel. Gek genoeg. Zonder dat ik ze aanzweem.
2: Goede binnenkomer, hè?
4: Ja, het is een lekker plaatje.
2: Ja. Ja.
4: Ik heb zin in de toekomst.
1: Ik vind het ook wel een beetje de Borsato-stijl.
4: Ja, is wel een beetje.
1: Van ik leef meer voor jou, weet je, dat soort een beetje dat lekkere, stevige. Het staat er gelijk.
2: Is het ook gewoon echt ingespeeld met echte instrumenten?
4: Ja, klopt.
2: Want inderdaad, dat hoor je er ook wel een beetje aan.
4: Ja, dat is ook.
2: Van jou ook weten, Ferry.
4: Een live gevoel.
2: Ja, ja. Tot 10 jaar geleden, of misschien korter geleden, werd alles uit de computer gehaald. Ja. Klonk bijna echt, klonk bijna goed.
4: Mm-hmm.
2: Maar toch, net als
4: het gebeurt
2: met AI,
4: nog steeds, hoor.
2: AI kan een hoop, maar het is nog steeds niet menselijk, warm menselijk gevoel.
3: Nee, dat zit geen ziel in. Nee.
2: Ja. Nee,
3: en dat is bij live wel, vind ik ook altijd.
2: Ja.
4: Ja, het gevaar is wel een beetje, wat heel veel mensen doen natuurlijk met AI dingen nu.
2: Ja.
4: En dat gaat allemaal wel steeds meer op elkaar lijken. Ik vind dat vind ik ook wel jammer. En je merkt wel echt of een liedje echt helemaal 100%, hoe zeg je dat, humaan is. Of in ieder geval uit iemands hand komt.
2: Ja.
4: Of dat het weer in zo'n machine is gegooid en even kijken wat dan hieruit komt. Ja, als er een paar akkoorden
2: is dat ook niet wat de platenmaatschappijen willen tegenwoordig? Ik bedoel, je bent ook net gewisseld, maar je zult het ook een beetje zo links en rechts om je heen horen. Dat platenmaatschappijen, die willen allemaal. Ze willen eigenlijk dat de dollars of de euro's vanzelf binnenkomen rollen. Ja. En dan zit er nog een artiest aan vast.
4: Ja, dat is ook. Maar ja, kijk, dat hele AI-verhaal. Ik zeg natuurlijk net van ja, dat is misschien ook niet alles. Maar ja, met dat hele Cheerio. De AI-versie daarvan, die ging natuurlijk ook ineens helemaal door het dak en op TikTok. Dus soms werkt het wel.
2: Ja.
4: Niet altijd. Als je echt de identiteit wil hebben en lange termijn denkt, dan denk ik niet dat het is. Maar het kan wel eens uitschieten geven. Natuurlijk.
2: Hebben jullie vorige week trouwens de demo gehoord van Cheerio?
3: Ja.
2: Van Jeffrey Hayes.
4: Ja. Ja. Ja. Ja, leuk hè?
2: Ja, hartstikke leuk. Maar op dat moment dacht je nog niet, nou, dat wordt een hit.
1: Nee, was het wel waarom? Ik heb het niet gehoord.
2: Hij zei, oh, dat was niet echt goed.
3: Nou, de demo die hij uiteindelijk...
2: De demo die hij zelf eerst heeft gemaakt. Dat is
3: en daarna heeft hij de demo, uiteindelijke demo ook zelf ingezongen.
2: Ja.
3: Dan hoor je hem wel natuurlijk.
2: Dan hoor je hem inderdaad wel.
1: Maar heb je dan geen spijt? Hij heeft natuurlijk hartstikke spijt dat hij het dan niet zelf gezongen heeft.
2: Dat weet ik niet. Hoe
4: heeft
2: dat
4: hij
2: zit
4: niet?
2: Met mensen.
4: Nee, ik heb het ook gesproken.
1: Oh, nee. Want hij heeft zelf nu ook een heel leuk nieuw nummer trouwens.
4: Absoluut.
1: Ja, Jeffrey Hayes.
4: Nee, maar hij heeft dat absoluut niet spijt van. Hij zegt, ja, weet je, dat het nu zo is ontstaan. Dat misschien was bij mij wel helemaal niet gebeurd op die manier. En hij zegt, ik ben al lang blij met dat ik een nummer 1 het heb geschreven.
1: Ja, Justin is natuurlijk ook wel echt een lieve jongen. Weet je, die ging het ook gewoon.
4: Superleuk.
2: Ben je zelf ook aan het schrijven?
4: Of ja, deze heb ik ook zelf geschreven, dit liedje.
2: Kijk.
4: Ja, dat is leuk. Dus ik heb heel veel in de studio.
2: Ja.
4: Superleuk om te doen.
2: Is dat leuker dan dat je denkt van iemand heeft een waanzinnige plaat voor me gemaakt?
4: Nou,
2: maar als je het zelf maakt, dan is het meer je eigen kindje.
4: Ja, dat is wel. Je hebt er meer gevoel bij. Maar het is niet. Als iemand met een beuker van een plaat komt, dan graag natuurlijk. Mm-hmm. Van, als het een goed liedje is, dan nemen we die op.
2: Durf je ook muziek weg te geven?
4: Zeker, ja. Ik heb voor John West geschreven. Laatst had je Mickey van Wijk, hebben jullie die
1: al gedaan? Ja, met Danny Vroeger.
4: Nee, die daarvoor. De plaat
1: maar
4: ervoor,
1: nu heeft ze die met Danny Vroeger.
2: Die het niet gedaan heeft.
4: Ja, die mislukt.
1: Die niet aansloeg, die heb jij gekregen. Wat leuk.
4: Nee, dus ik ben echt wel... Ja, dat was superleuk.
2: Ja.
4: Ja, en net heel triest. Ik had een liedje voor René Karst. En één dag voordat hij overleed hadden, zaten we daar nog over te appen.
3: Nee.
4: En is dus uiteindelijk natuurlijk niet doorgegaan.
2: Nee?
4: Goed, dat...
2: Hou je zo'n liedje dan ook... Gaat hij de kast in, gaat het voor niemand anders
4: komen? Nou ja, wel, tuurlijk. Want dat blijft gewoon een goed liedje. En waarom zou het? Maar ja, dat was wel een beetje een gek verhaal toen natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ik weet dat Wolter Kroes ook nog... Die zou volgens mij die dag hier zijn. Die had hem toen nog hem gevonden, geloof ik, hè, zelfs.
2: Nou, zijn vrouw heeft hem gevonden.
1: Of ja, nee, maar die was daar... Hij had een afspraak met René die ochtend, dat hij ook
4: leeft.
1: Ja, daar hoorde hij toen.
2: Dat zijn schokken gewoon in de muziekwereld. Dat is

0: vreselijk allemaal.
1: Ja.
2: Gezien de tijd, want jullie moeten ook, Ferry en Sjerk, jullie moeten zometeen nog naar Hilversum. Hè? Stel ik voor.
3: Ga ik alvast?
2: Ja, dat mag. En dan kun je daarna lekker je boterkoek proeven.
3: Oh, ja.
2: Dat is wel lekker, hè? Ja.
0: Je moet helemaal leeg lepelen.
2: Ja, inderdaad. Ja, zometeen dus Ferry en Sjerk met Baco in Monaco. Het liedje wat Samantha Steenwijk al draaide toen zij in Monaco was. Maar nu eerst haar eigen geschreven hit. En dat gun ik haar van harte. Dus ik hoop echt dat het een dikke hit wordt voor Samantha. Hier is ze met Je weet niet wat je mist.

0: Nou, dan verdien je wel een boterkruisje hoor. He, vind je niet? Lekker liedje, hè?
1: Zeker.
0: Heb jij goed nieuws voor Samantha, toevallig?
1: Ja. Ja? Ja. Ik heb goed nieuws voor Samantha.
0: We hebben goed nieuws voor jou, Samantha.
1: Ja. Je krijgt nog een ijsje. Je krijgt
2: nog een ijsje. Laat het alsjeblieft boterkoeksmaak zijn.
0: Snap jij wat ik bedoel?
1: Sure. Zeker ook wel.
0: We zijn er niet helemaal over uit namelijk. Ik weet het niet, hè?
1: Jawel, ik ben er wel over uit.
0: Ben je er over uit?
1: Ja, okay. Toen ik hem net ook al hoorde ook. Jij bent volgende week bij ons de polderplaat.
2: Echt waar?
0: Ja. Dan kom je minimaal één keer in de week langs. Heerlijk. Ja.
1: Meestal s'avonds tussen 11 en 30.
2: Nou, dat maakt er helemaal niks uit als het maar gedraaid wordt.
0: Nee, de hele dag wordt weer gek gedraaid.
2: Hé, wat goed, wat een leuke verrassing.
1: Ja. Ik vind hem zo leuk ook.
0: Ja, het is echt een lekkere plaat. Ja.
2: Ah,
0: ja.
2: Te gek. Dank jullie wel.
1: Ja. Ik weet niet hoe dat is ook, maar soms heb je het gevoel dat je denkt, deze plaat gaat echt heel veel doen.
2: Ja,
0: dat hoop
2: ik. Laten we het hopen. Soms dan durf je het niet meer te hopen. Denk, als je iets verwacht, dan krijg je altijd een teleurstelling.
1: Maar, dat is waar, maar soms moet je het ook een beetje manifesteren.
0: Wat ik wel vind... Ja, er was een tijdje natuurlijk dat je echt in elk programma zo'n beetje zat. Je was niet van de televisie af te slaan. En er was ook wel eens wat kritiek. Hè, van, oh, die zit altijd overal. Het is ook nooit goed. Hè? Als je niet te zien bent, dan is het niet goed. Ja, als je overal te zien bent, dan wil je alles. Hoe is dat nu? Is je daar bewust voor? Word je dan minder gevraagd? Of wat is
2: het? Ja, zeker wel. Ik word zeker wel gevraagd. Maar dat is wel een bewuste keuze. En ik kan natuurlijk nu ook gewoon weer optreden. Mm-hmm. Dat was echt puur in de coronatijd. En ik vond dat zo grappig, want iedereen in elk programma was aan het brullen. Oh, dat was allemaal zo sneu voor de artiesten. En hoe moeten die nu nog een boterham verdienen? En dan ging ik in een televisieprogramma zitten om een boterham te verdienen. En dan zeiden ze, heb je haar weer? Ik denk, nou ja, dan weet ik het ook niet meer wat ik moet doen. Maar goed, ik kan wel de krant gaan lopen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Maar goed, je wilde gewoon zichtbaar blijven. En voor mij kwam eigenlijk die coronatijd best wel kloten uit. Omdat ik net in de lekkere flow van de Voice zat.
0: Ja, tuurlijk, ja.
2: Dus dat was jammer. Maar goed, ik wilde wel mijn zichtbaarheid behouden. Want dat is natuurlijk een gevecht altijd om jezelf ergens in de picture te krijgen. Dus
0: zeker,
2: ik heb gewoon
0: muziek,
2: mijn kansen gepakt.
0: Met je muziek is ook nog, natuurlijk nog, zijn er maar weinig programma's voor. Had je nog Koffietijd, dat is programma's waar je in komt.
1: Nederland Muziekland.
0: Ook niet meer Nederland Muziekland.
2: Heel weinig
0: volle toeren, dat bestaat allemaal niet meer.
2: Nee, helaas.
0: Nee. Dus je moet het echt met ons doen.
2: Ja, gelukkig.
0: En jullie hebben natuurlijk samen bingo ook gedaan.
2: Ja.
0: Weet je dat nog, Ferry?
2: Ja. Je weet er zeker niet heel veel meer van. Ik namelijk ook niet.
3: We hebben de foto's al gelukkig. Maar dat klopt.
0: Ja, weet je dat nog, waar dat was?
3: Dat was in Winterberg.
0: Ja, zeker. Weet je nog welke prijs je weggaf?
3: Poeh.
2: Ik weet ook niet meer. Cd'tjes, koekenpannen.
3: Ja,
2: ik weet
3: van alles. Voor de nieuwe reis daar naartoe gaan we dan ook. Was de hoofdprijs dan weer?
2: De hoofdprijs was dat.
1: Ja. Zesdaagse voetreis naar Jeruzalem.
2: Ja. Ja. Oh, en die won een vriendin van mij. En daar kreeg ik een bak gezeik mee.
0: Ja,
2: en ik die ballen was verzonnen welke nummers dat waren. Ja.
3: Ja.
2: Ja, dat was heel wat.
3: Dat was wel
2: maar
3: heel
2: het,
3: leuk.
2: Het grappige is dat we waren verkleed allebei. Ik was als bingobal en jij was als... was ook als iets.
3: Ik weet,
2: sneeuwpop? Was je niet als sneeuwpop ook?
3: Ik weet het niet.
2: Ik was ook nog als sneeuwpop, de tweede ronde. Maar goed, en elke
3: Mario,
2: keer als wij...
3: Mario,
2: een,
3: met dat ding, met dat,
2: oh ja,
3: met
2: dat kan wel, ja. En elke keer als iemand bingo had, dan kregen wij een shotje.
3: Oh.
2: Dus wij waren naar de tweede ronde katje lam. Ik kon niet die bal niet meer vasthouden. En die stuiterde dan weer op de grond. En dan hadden we weer boze mensen aan tafel 1. Die dat heel vervelend vonden dat ik de bal niet vallen. Weet je nog?
0: Maar zijn daar foto's van? Dat
3: ja, daar zijn foto's van.
2: Ja, zeker. Ik ga ze zo even opzoeken.
3: Ik heb ze ook nog. Dat is echt heel leuk.
1: Nou, Jack zit er echt zo bij. Die denkt van gelukkig heb ik dit al.
2: Moet ik dit allemaal doen?
1: Mijn carrière.
4: Nee, bingo is hartstikke leuk.
3: We hebben er ook een liedje over gemaakt. Nog. Een liedje van...
2: Bingo, bingo, bingo in Winterberg.
3: Is hij goed of is hij vals?
1: Ik zeg, dit kan je prima nog een keertje uit gaan buiten.
3: Ja.
2: Echt. Nou, hoe leuk is sowieso bingo?
3: Ik heb hier ballen gevonden.
2: Ja, ik heb bingo ballen gevonden.
0: Ik was de laatste, jongens. Boterkoek.
2: Echt waar? Ja. Nou, daar zat ik me zo op te
0: verheugen. Ja, dat weet ik.
3: Nou, dat ging daar dus ook zo met die Jägermeister.
0: Ja. Vind je die niet lekker?
1: Is dat geen goede Jägermeister-ijs?
0: Kom maar hoor.
2: Ja.
1: Alleen als die ijzer is koud.
3: Ja, precies. Ja.
0: Even kijken, dat is deze dan voor jou.
4: Dankjewel.
0: Nog eentje denk ik.
1: Maar ik weet in ieder geval wel, als ik dit weer doe, doe ik het in een andere volgorde. Want dit is wel de zwaarste van alles.
0: Ja, maar ik vond die birthday cake ook al vrij zwaar hoor.
1: Dus de boterkoek.
2: Oh, maar deze is wel heel lekker.
4: Die moet ik altijd laten pakken.
0: Ja, ik zeg hem echt allemaal op.
3: Ja? Lekker
1: joh. Ja, dat ik er niet voor niks zou uitzien. Maar ja, deze...
3: Ik zei altijd, zes Jägermeister. Je moet niks laten staan.
0: Nee, dat is ook zo.
2: Je zou maar in Flevoland wonen en dan elke avond naar die ijssalon kunnen.
0: Wil je nog een horentje erbij? Dat je het
2: nee, joh, dat vind ik zonde.
0: Echt waar?
2: Ja, dat is zo lekker. Ik vind mijn hond altijd zo. Komen die uit Madurodam?
0: Ja. Leuk, hè? Leuk. Als je het teruggooien, wat niemand verder zegt. Ja, die heb ik eigenlijk al geproefd natuurlijk, hè? Ja, maar was wel de lekkerste, vond ik. Zeg, Ferry, hoe was deze trouwens?
4: Deze is echt top.
1: Deze is lekker.
0: Ja. De lekkerste?
1: Ja. Echt ook boterkoek.
4: Ja, ik vind, gewonnen.
1: Vind het knap dat als je een smaak verzint, dat het ook echt zo smaakt als boterkoek. Want het is natuurlijk moeilijk om dat in ijs te krijgen. Maar, ja, maar je hebt echt de smaak en de structuur een beetje van de boterkoek heb je echt.
0: Is het gewoon vanille-ijs waar je dan een boterkoek doorheen draait? Of zie ik dat nou te simpel?
5: Nou, het is inderdaad het is een room en daar doen we inderdaad boterkoek in. En lekker veel, dan krijg je goede smaak eraan.
0: Nou, dat is het geheim. Je moet er gewoon heel veel van indoen. Ja.
1: Sorry.
0: Ja, van in het ijs dan, hè? Goed. Dankjewel, Alicia, voor de heerlijke ijsjes. Heb je nu alweer smaken dat je denkt, nou, dat ga ik volgend jaar misschien eens proberen? Heb je nu al in je hoofd zitten of wil je dat nog niet zeggen?
5: Ik heb wel een paar smaken in mijn hoofd, maar het is inderdaad nog een verrassing.
0: Nou, dan moet je volgend jaar weer terugkomen dus
5: ja,
0: dan, hè?
5: Vervelend.
0: Ja, vind ik helemaal niet vervelend. Hartstikke leuk.
1: De foto van de...
3: Ik zou gewoon Baco gaan. Baco.
1: Baco-ijs.
3: Mojito-ijs
1: is er
3: wel.
1: Mojito-ijs is er al,
3: ja.
0: Mojito-ijs?
1: Maar Baco-ijs nog niet.
5: Nee, Baco, nee. Nee, maar het is misschien wel leuk om te doen. We hebben wel pina colada.
1: Ferry komt graag proberen.
5: Ja.
0: Ja. Komt hij gelijk zingen voor je?
5: Gezellig.
0: Hartstikke leuk.
1: Nou, hij komt al. Ik denk dat zingen te proeven genoeg is.
0: Ferry en Shaq, zijn jullie er klaar voor?
4: Zeker.
1: Oh.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja, want het is natuurlijk tijd voor die knijten van een hit. Wat verwacht je nog verder dat hij gaat doen? Want je hebt natuurlijk soms dat een plaat meteen bovenaan staat. Je hebt tegenwoordig vooral dat het een lange aanloop nodig heeft, hè?
4: Ja, we zien wel dat die plaat nu echt aan het groeien is.
0: Ja, het weer zit mee natuurlijk.
3: Het weer zit mee.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ik denk dat het ook echt een liedje voor de vakanties is. Dat mensen dat ook op vakantie echt gaan willen draaien.
0: Ja, denk ik ook.
4: En
0: ja.
4: Ik denk dat het nog wel deze zomer gaat groeien.
0: Ja, dat nou, gaat gebeuren.
1: Het gebeurt eigenlijk al, hè?
4: Ja.
1: Maar ik bedoel, je hoort steeds meer en meer mensen erop. Ik ben best wel benieuwd, wat doet dat met een artiest? Als je merkt dat je plaat, hè, want als je in de studio staat, dan heb je ook Samantha, dan denk je van, ik heb nou een knijter, dit is een boemer, echt fantastisch. En dan word je helemaal enthousiast, de adrenaline, dat ijsje moet ik niet meer doen. Alles begint het te borrelen. En dan is het heel vaak, vaker niet dan wel. Maar wat doet dat met jou als artiest als het nou wel gebeurt? Zoals dan nu begint het bij jullie echt te leven.
3: Nou, ik spreek dan voor mezelf. Ik heb dat nooit zelf van mijn eigen liedjes niet in de gaten eigenlijk als dat gebeurt. Het gaat een beetje, niet dat je in een ding zit of zo, maar het gaat, bij jezelf gaat het toch een beetje langs je heen. Mm-hmm. Dat mensen het heel leuk vinden of dat het liedje populair begint te worden. In de zaal. Ja, nee, ik heb het zelf nooit in de gaten echt. Dan zeiden ze, oh, hij gaat goed, het liedje gaat goed. Ja, ja, voor mijn gevoel, hetzelfde als altijd gewoon.
1: Ja.
3: Ja. Ja, en natuurlijk kun je alles voortaan bijhouden.
1: Ja, ja, ja.
3: Qua cijfertjes, dan kun je wel een beetje zien wat het doet. Maar dan nog moeten de mensen in de zaal het heel leuk vinden. Het
1: mooiste is toch als mensen in de zaal jouw liedjes gewoon woord voor woord mee gaan zingen.
3: Dat.
5: Ja. Ja. Dat is, ik zie dat met dit liedje ook wel gebeuren, hoor.
0: Ja, ja, dat denk ik ook.
5: Zeker. Ja, want dat borrelt wel. Ja. Ja. Dat borrelt absoluut.
0: Hey, jongens, gezien het hebben, we hadden beloofd dat jullie om 2:05 zou laten gaan. Maar dat kan dus al niet meer, want het is bijna 2:05. Dus ga eens weer naar het podium. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken dat jullie hier wilden zijn vandaag.
3: Jullie bedankt.
1: Dan moet je naar Radio 2 toe?
0: Nee, naar...
1: Naar Edwin?
3: Maar waar moeten wij naartoe?
1: Waar moet hij eigenlijk
3: naartoe? Noordzee.
5: Daar krijg je geen ijs.
1: Oh ja.
3: Daar krijg je geen ijs. Nee. Daarom, ik denk...
1: Maar waarschijnlijk horen we...
3: Dan maar 5 minuten later. Maar ik krijg ijs erop.
1: Ik wou net zeggen, dan horen we vanmiddag bij René van Kerk dat de brug weer open stond.
3: Juist.
1: Denk ik.
0: Ik dank alle gasten. Natuurlijk Alicia van Billy's IJssalon. Heel erg bedankt weer dat je hier was met die heerlijke smaak. We hebben ervan genoten. Uiteindelijk is de nummer 1 smaak toch? De boterkoek zijn we volgens mij unaniem over eens. Nee?
1: Birthday cake, denk ik, hè?
3: Ja, voor mij.
1: Oké,
3: okay.
1: Birthday cake. Ferry ook, birthday cake.
0: Verscheckte boterkoek, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Samantha
0: is
1: voor
5: ja, Samantha. Samantha.
0: Jij vond die birthday cake niet zo lekker?
5: Allemaal
3: kijk,
5: lekker, maar
3: verscheckte de boterkoek, hè? Daar heeft niks op.
1: Hij is nee.
0: Goed. Check en Ferry de Lids, heel erg bedankt dat jullie waren. Samantha Sterwijk, altijd een feestje als je hier bent. En nou, volgende week polderplaat, dus minimaal 3 keer per dag komt hij voorbij. Dus dat is hartstikke leuk. Volgende week vrijdag zijn we nu met een nieuwe gast vrij. En dan hebben we ook weer 3 hele leuke gasten. We hebben hier oud NOS-correspondent Gerry Eickhoff, die komt hier langs. Bas Achterberg, hij werkt bij Beeld en Geluid over de schatkamer die onlangs is geopend. En Robin Storm zorgt voor de muziek. Dus heel graag tot volgende week. Fijn weekend allemaal.
1: Fijn warm weekendje.
6: Ja, ja. Ik kijk naar buiten en zie het Nederlandse weer.

0: Dank jullie wel.
1: Dank je wel.
2: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
3: Dit is Flevoland.
4: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
3: Ook dit is Flevoland.
4: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
3: En dit is ook Flevoland.
5: Dat is ingrijpend voor je stad.
3: Dit is Flevoland.
6: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Dit is een uittip.
11: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Het zwemverbod op het Almere strand is vanochtend opgeheven, meldt de Omgevingsdienst Flevoland en Gooien Vechtstreek.
2: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan krijg je de verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Eén daarvan vind je op de A6 Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. 5 minuten. En de andere kant op richting Emmeloord zo'n 10 minuten oponthoud. De A28 Utrecht Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. 4 minuten stilstaan. En snelheidscontroles, ja, op deze warme dag zijn die er natuurlijk niet. Maar heb je er toch één gespot? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. Goedemiddag, welkom bij een uur Flevoland Muziekland. Ik ben heel nieuwsgierig hoe jij het overleeft op deze hete vrijdagmiddag. En hoe jij het hoofd dan een beetje probeert koel te houden vandaag. Je kunt mij een appje sturen op 0320 28 50 50.
0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
17: Ga je niet in te smeren.
16: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Goedemiddag.
22: Flevoland Muziekland.
21: Jordi Bouw.

0: Ze hebben inmiddels heel wat liedjes uitgebracht. Deze Nederlandse band, Sonmieu en Have a Little Faith. Het is 2:10 geworden. Je luistert naar het muziekprogramma hier bij Flevoland. En het is warm buiten. Je hebt het al in de gaten natuurlijk. Hè? 32 graden zo'n beetje in onze provincie. En ik ben toch wel heel benieuwd wat jij uitspookt op zo'n dag als vandaag. Met deze hoge temperaturen. Laat het even van je horen. Je kunt dat doen door een berichtje te sturen naar 0320 28 50 50. Ik heb al een berichtje binnengekregen van Ellie. En zij vertelt even hoe zij het beste het hoofd koel houdt vandaag.
1: Nou, het is heel simpel. 'S Nachts zet je alles open, althans. Wat je ook kan zetten natuurlijk, zodat er geen inbrekers komen. En overdag doe je alles dicht. Ook je gordijnen, echt alles doe je dicht. En dan blijft het lekker koel.
0: Nou, neem die tip ter harte, zou ik zeggen. Ik heb het afgelopen nachten ook gedaan. Toen heb ik wat ramen opengezet. Vanochtend weer dicht gedaan natuurlijk. En de gordijnen ook. En het is bij mij binnen nu zo'n 24 graden. Dus dat is nog wel te doen als je kijkt naar de buitentemperatuur. Maar is het bij jou binnen dan wel heel warm al? Dan heeft Ellie nog een tip voor je.
1: Hele kleine tip is, als je kan, om aan je lampen ijsblokjes te hangen en daaronder een handdoek of een dekentje te leggen, zodat het naar beneden kan lekken. Want door dat water dat beneden gaat, is het ook koel en dat komt dus ook in je huis.
0: Ijsblokken aan de lampen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is een tip. Je kunt hem een keer proberen. Ellie doet dat in ieder geval en blijkbaar helpt dat bij haar. Als jij nog een andere tip hebt om je hoofd koel te houden en die tip wil je heel graag delen met de rest van Flevoland, laat dan van je horen door een berichtje in te spreken zoals Ellie of door gewoon een berichtje te typen naar 0320 28 50 50. Natuurlijk ook fijne muziek op deze warme vrijdagmiddag. Dit is de Engelbewaarder.

0: Andy Grammer samen met Max and the Thing I Love. Ja, ik zou heel graag een spelletje willen spelen. Wat is toch weer het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Nou, ik had eerst Ria aan de telefoon. Nou, die wist van niks. Ik moest haar vriend maar bellen. Nou, de vriend neemt niet op. Dan ga ik eens even kijken. Marco, wil jij meespelen met het spelletje? Ja, Marco Verhagen, normaal gesproken. Dan is hij om 1:01 zit hij in de auto, want dan is het programma klaar. Maar vandaag heeft hij de grote tv-show om 5:00. Dus hij loopt hier nog eventjes rond. Hij is even in de studio.
1: Maar Marco, jij denkt dan dat ik thuis gewoon niks ga zitten doen, hè? Dat denk jij?
0: Nou, je gaat wel even de stofzuiger er doorheen halen.
1: Nee. Productie ben ik dan aan het doen.
0: Productie, wat is dat?
1: Nou, dan regel ik gasten, zoals vandaag Samantha Steenwijk. Dat duurt weken voordat je zo'n groot artiest rond hebt.
0: Ja.
1: Daar ben ik dan thuis mee bezig.
0: Hoe krijg je dat toch voor elkaar om al die grote sterren hier naar de studio te krijgen?
1: Weet je nog dat wij zelfs Douwe Bob een keer hebben gehad samen? Weet je dat nog?
0: Ja, dat is 3 jaar geleden inmiddels.
1: Dat is ook nooit meer terug geweest.
0: Nee. Zou dat aan mij gelegen hebben of aan jou?
1: Zullen we het spelletje spelen?
0: Ja, laten we dat doen. Zal ik nog een kandidaat proberen te bellen?
1: Ja, mag. Maar anders, wat ook misschien leuk is, is als ik het antwoord geef.
0: Ja.
1: En dat we vervolgens zelf een kandidaat uitkiezen die we die prijs gaan geven. Want je hebt al, ik was erbij, je hebt al, geloof ik, al 7 mensen gebeld en het lukt niet.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Misschien te warm vandaag.
0: Zullen we dat dan maar gewoon op die manier gaan doen?
1: Ja. Ik weet het antwoord overigens niet hoor, trouwens.
0: Nou.
1: Oh ja, die letters op de achtergrond was het.
0: Nou, we pakken het er even bij.
1: Ja.
0: Ik ben weer goed voorbereid.
1: Wie?
0: Want ik heb nog alles nog niet klaargezet. Oh. Heeft met de hitte te maken.
1: Vind jij dit lekker, deze temperatuur? Is bij je in je nieuwe huis?
0: Ja, het is een stuk minder warm dan in het oude huis. Toen woonden wij in het dak. Dat was altijd boven de 30. Mm-hmm. Het is nu een graad of 24, 25. Dus het is te doen.
1: Een stuk minder heet bij jullie thuis.
0: Maar ja.
1: Qua temperatuur.
0: De foto.
1: Ja. Ja, die letters zei ik op de grond.
0: Ja, inderdaad. Gefeliciteerd, Marco.
1: Dankjewel.
0: Dan gaan we naar het Rad van Fortuin.
1: Oh, moet ik hem daar pakken even?
0: Ja, doe maar. En daar rent Marco naar de andere kant van de studio. Daar staat namelijk dat Rad van Fortuin. Wat wordt het voor prijs? Misschien wel een Omroep Flevoland zomer t-shirt. Het rad is er. Wil jij zelf een slinger geven? Een zachte linkse. Wat gaat het worden vandaag? Een wit partje.
1: Ja, jij mag erbij pakken. Ik ben wel benieuwd.
0: Marco Verhagen uit Krel. Mogen we dit dan weggeven?
1: Ik weet niet wat het is.
0: Het is een hoofdprijs.
1: Nee.
0: Ja.
1: €50! Dat is ongelooflijk. Nee, dat gaat niet door. Ja, je mag het op mijn rekening storten, maar dan geef ik het aan een goed doel.
0: Heel goed. Nou, dat vind ik wel heel nobel van je.
1: Ja.
0: Ja, iedere keer geven we prijzen weg, zoals sokken en wasbanden. En neemt er iemand op, dan wordt het €50.
1: Het gekke is dat ik speelde vroeger heel vaak mee met spelletjes. En ik won bijna altijd hoofdprijzen. Ook als ik wel eens in een blad stonden puzzeltjes en dan stuurde ik dat in, won ik weer de hoofdprijs. En mijn moeder zei, hoe is het toch mogelijk dat de duivel altijd op dezelfde hoofd rijdt? Maar nu ook weer, dan speel ik met Tim, heb ik gewoon €50. Er zit één van de, hoeveel vakjes zitten erop? 28 of zo?
0: Zoiets?
1: 30?
0: Ja.
1: Ja, kans van 1 op 30. Goed, nog een keertje draaien dan.
0: Nog een keertje?
1: Ja, moet toch het programma een beetje vullen ook, hè?
0: Ja. Pak er nog eventjes het Rad van Fortuin, pakkee.
1: Ja, lekker, nog een keertje.
0: Wordt het dan weer €50?
1: Nou, het was wel weer bijna. Het is daarnaast.
0: Oh, kijk, dit zijn nou eens leuke prijzen.
1: Ja, ja.
0: De Kiek sokken of, het is niet en, het is of een washandje.
1: Nou, weet je, omdat het zo warm is, vind ik dat je en sokken en een washandje moet krijgen. Vind je niet?
0: Vind ik ook.
1: Maar wie kiezen we nou? Wie gaan we bellen om te zeggen dat ze dat hebben gewonnen?
0: Nou, laten we nou eens een keer mensen de kans geven die wat uitslapen. Die dus niet voor 11:00 het antwoord hebben kunnen doorgeven.
1: Dat je WhatsApp even naar
0: doen. Precies.
1: Ja, dat is een goeie, ja.
0: Als jij het woord sok stuurt.
1: Of was, hè? Washand of sok.
0: Washand of sok, of allebei. Naar 0320 28 50 50, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij de sokken en de washand krijgt.
1: En omdat het vandaag bloedverziekend heet is, krijg je van ons ook nog het Omroep Flevoland t-shirt daarbij.
0: En krijg je er dan ook nog €50 bij?
1: Dat niet, je gaat weer te ver.
0: Okay.
1: Maar het t-shirt ligt achter jou. Misschien kun je het even laten zien om de mensen die meekijken, die denken, nou, dat wil ik wel eventjes, dat vind ik wel leuk.
0: Mag ik dat helemaal uitvouwen?
1: Ja, je mag me, of ik heb hem net zo opgevouwen, dus dan blijf ik bezig. Kijk, jij staat er ook op. Jij bent lekker met wat is het, een soort hoofdtelefoon, zit je naar de noodradio van Omroep Flevoland te luisteren.
0: Ja,
1: Odeke achter je met een ijsje. Arnoud voor jou met een ijsje. Wie?
0: Odeke is zich aan het insmeren met zonnebrand.
1: Oh, dat is het. Oh ja, nee. Wie heeft er een ijsje? Oh, Arnoud heeft een ijsje.
0: Arnoud natuurlijk weer, ja.
1: En ik sta lekker met Leo te ballen. En Jolien is natuurlijk weer heerlijk in het zand aan het ravotten met een zandkasteel.
0: Nou, en het is een lekker verkoelend t-shirt, helemaal in het wit, hè?
1: Zeker, het was goedkope kwaliteit. Medium, large, extra large of extra extra large. Als je dus inderdaad even appt. En ook de sokken en het washandje.
0: Ja, app Sok of Wasand naar 0320 28 50 50. Misschien is het allemaal voor jou zo. Oh, drie appjes al binnen, hoor.
1: Nee.
0: Ja, echt waar.
1: Echt waar? Zijn wij een goed duo eigenlijk?
0: Dat weet ik niet. Kunnen we wel vaker samen muziekland doen, maar dan moet je wel later naar huis iedere dag. Kun je hem in de productie doen.
1: Nog geen Samantha Steenwijk meer natuurlijk dan.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is 3:01. Goedemiddag. Het zwemverbod op het Almeerderstrand is vanochtend opgeheven. Volgens de omgevingsdienst is er niets gevonden dat zou wijzen op gevaar. Het zwemverbod werd begin deze maand voor een deel van het strand ingesteld na meldingen over dode en zieke honden. De politie heeft een motor in beslag genomen die de afgelopen weken voor veel overlast zorgde in de Almeerse wijk Almerehaven. Buurbewoners klaagden over een motorrijder die gevaarlijke capriolen uithaalde en daarbij meerdere levensgevaarlijke situaties veroorzaakte. Wijkagenten deden onderzoek en hebben de motor gisteravond opgespoord. Het voertuig is direct in beslag genomen. En als een rechter daarmee instemt, dan raakt de eigenaar de motor definitief kwijt. En op de Elburgerweg in Dronten zijn vanochtend een personenauto en een bestelbus hard met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 7:30 ter hoogte van het Osterpad. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Volgens de politie zijn de bestuurder van de aangereden auto en de bijrijder van het andere voertuig naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder die mogelijk het ongeluk heeft veroorzaakt is aangehouden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de app.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is flink heet. Vanmiddag wordt het met vrij veel zon 32 tot een lokaal 34 graden in de provincie. De luchtvochtigheid is daarbij behoorlijk hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. De bewolking neemt geleidelijk toe en vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is ook kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en met ongeveer 27 graden is het zaterdagmiddag volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
6: Dankjewel Johnny, dan de verkeersinformatie. Op de A6 sta je even stil. Emmeloord Lelystad richting Lelystad 7 minuten en de andere kant op richting Emmeloord 12 minuten. Dat heeft natuurlijk te maken met de ketelbrug. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport 5 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6. En op de N305 Almere Dronten tussen Zeewolde en de N302 7 minuten vertraging. En flitsers die zijn er niet op deze warme vrijdagmiddag, maar heb je er toch een gezien? Je kunt het doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in dit programma ga ik wat weggeven. Ja, een sok en een washand en een Omroep Flevoland zomer t-shirt. En hoe maak je er daar nou kans op? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Door even een berichtje te sturen naar 0320 28 50 50. En misschien zijn die sokken, die washand en het zomer t-shirt dan wel voor jou. Wat moet je dan sturen? Nou, sok en washand. 0320 28 50 50.
8: Goedemiddag.
9: Flevoland Muziekland.
8: Jordi Bouw.

Leuk nieuw liedje hoor. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En 10cc daarvoor. En de Dreadlock Holiday past wel op zo'n dag als vandaag. Het is Potjon Dikkie. Hoeveel graden? 32 in Lelystad. En ik ben nog steeds nieuwsgierig hoe jij het hoofd koel houdt vandaag. En misschien kan ik je ook wel gelukkig maken met een leuke prijs. Want misschien heb je het wel meegekregen een half uur geleden.

0: Marco Verhagen die mocht draaien aan het Rad van Fortuin. Dan mogen wij als medewerkers natuurlijk niet die prijzen mee naar huis nemen. Dus we geven dat gewoon weg. Een washand. Een zomert-shirt. En, als dat nog niet alles is, ook nog de Omroep Flevoland sokken. Maar aan wie gaan we dat weggeven? Nou, we hebben verschillende appjes binnengekregen. Want je moest namelijk even sturen sok en washand. Nou, dat hebben heel wat mensen gedaan. Wie zullen we eens bellen, Marco? Harm? We gaan Harm bellen. 06, ja. Yeah. En als Harm opneemt, dan krijgt hij dus de prijs. Als Harm niet opneemt, dan bellen we gewoon een ander. Hij gaat er in ieder geval over. Stap 1 hebben we al overwonnen. We gaan bellen naar Harm. Misschien zit Harm in de tuin. En ligt de telefoon op de wasmachine.
1: Harm.
0: Hey, Harm. Goedemiddag. Met Jordi van Omroep Flevoland.
1: Goedendag.
0: Hoe is het met Harm vandaag?
1: Nou, goed.
0: Ja?
1: Kalm aan, hè.
0: Heb je al wat gedaan dan vandaag?
1: Nou, als ik eerlijk ben, helemaal niks.
0: Helemaal niks. Ook geen kopje koffie gezet of zo?
1: Ja, dat zeker.
0: Oh, dat is het enige.
1: Ja.
0: Ja. En zit je dan nu binnen, Harm, of ben je lekker naar buiten gegaan?
1: Nou, ik zit binnen, anders kan ik het niet zien, hè.
0: Oh, je kijkt via de televisie mee?
1: Ja, zeker.
0: Nou, Marco en ik zwaaien nu even naar je. Waar bellen we nu naartoe eigenlijk, Harm?
1: Naar Lemmer.
0: Naar Lemmer. Richting Friesland. Harm woont in Lemmer. Mooie plek, hè?
1: De mooiste plek van Friesland.
0: Heb je er nooit over nagedacht om eens te gaan verhuizen naar Rutten of naar Krel?
1: Voor geen goud.
0: Voor geen goud. Nee, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Lekker in Lemmer blijven. En Harm, ik heb goed nieuws voor je. Jij wint namelijk wat.
1: Zo.
0: Ja, maar weet je ook wat je wint?
1: Ja, een sok.
0: Ja, twee, hè? Twee sokken. Ja.
1: Oh, ik dacht dat het om één sok ging.
0: Nee, je krijgt gewoon een heel paar.
1: Oh, ik dacht. Dus niet één voor mij en één voor mijn vrouw.
0: Oh, ik ga het even aan Marco vragen. Die koopt namelijk alle prijzen. Mag de vrouw van Harm ook een paar sokken hebben? Of kan het er niet vanaf? Ja? Oh, het mag er vanaf. Dus ook voor je vrouw een paar sokken, Harm?
1: Goed zo.
0: Gefeliciteerd. En één washandje komt jouw kant op. Die moet je dan maar delen. En
1: Okay. Het
0: t-shirt.
1: Een t-shirt.
0: Het zomert-t-shirt. Dus op die warme dagen zoals vandaag, die komen er ook nog wel aan, geloof mij maar. Dan kun je dat t-shirt aantrekken.
1: Nou, heel fijn, joh.
0: Nou, fijn om te horen dat je er blij mee bent, Harm. Welke maat kan ik opsturen?
1: Nou, doe maar de grootste. Ja.
0: De grootste maat. Dat is altijd het handigst. Top.
1: Ja, nou, ik heb niet zo'n grote maat, dus.
0: Nee, hartstikke goed. Dan gaan we ervoor zorgen dat het richting Lemmer komt.
1: Ja, dankjewel.
0: Okay. Harm, geniet van deze dag. Niet te veel gaan doen.
1: Nee.
0: En veel luisterplezier nog.
1: Dankjewel, hè.
0: Doeg.

Ed Sheeran was dat in Overpass Graffiti. En daarvoor hoorde je een gelukkige Harm. Hij stuurde het woordje oude sok. Ja, dat rekenen we ook goed. En daarmee won hij een paar sokken. Twee paar sokken zelfs. Een washand en een Omroep Flevoland zomer t-shirt. Ja, we zijn in een goede bui vandaag met dit warme weer. Ja, en helaas voor Jenny, Marie, Julia, Thea, Gerrit en Sis. Voor jullie dit keer geen zomerpakketje, maar wie weet de volgende keer. Ik zou gewoon lekker blijven luisteren naar Flevoland. Zometeen draai ik Niels Sedaka nog voor je. Een happy birthday, sweet 16. Maar eerst Paul Carrack en Grooving.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van een Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: In Almere zijn de afgelopen weken 4 boetes uitgedeeld voor illegaal gedumpt afval. En 3 minderjarige verdachten zijn veroordeeld voor de overval op juwelier Lucardi in Almere Buiten. Dat gebeurde vorig jaar januari. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je over een half uur.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Alfred Urk. 10 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten. En 303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo. 4 minuten. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N50. 4 minuten. Geen flitsers.
10: En zometeen in Studio Flevoland aandacht voor een bijzondere audiotour. En die audiotour kun je volgen in het centrum van Almere. En natuurlijk draaien we ook zomerse muziek op deze warme dag. Splitsing staat voor je klaar en wind en zeilen.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
16: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro
15: bij u in de buurt.
16: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ja, dit is eigenlijk wel een van mijn favoriete zomerliedjes.
1: Echt waar?
0: Ja, ik vind het heel leuk. Vooral die...
1: Heel jaren 80 klinkt het, of in ieder geval zoiets.
0: En ik denk dat iedereen het wel kent. Maar als je dan zou vragen, ja, welk bandje heeft het gemaakt en hoe heet het?
1: Ja.
0: Dan zeggen heel veel mensen...
1: Nee, ik moet ook even spieken.
0: Ja, yes, dat bedoel ik. Splitsing en Wind en Zeilen. Warm, hè?
1: Oh, het is alsof je in een skipak een warme oven instapt. Zo'n beetje, dat idee heb ik als ik buiten ben. Poef.
0: Ik ben blij dat je hier bent, hè? Ja, in de koelte.
1: Ja, eigenlijk ja. We hebben het al weken heel koud, want de airconditioning is hier niet helemaal goed afgesteld. Het is elke keer waaien gewoon uit je jasje van de koude lucht. Maar vandaag is het heerlijk hier.
0: En daar gaan we van genieten. Hopelijk heb jij het ook een beetje cool. Veel ijsjes eten, dat schijnt toch redelijk te helpen.
1: Ik denk dat de vraag al 100 keer is gesteld. Maar als jij wil laten weten hoe jij deze warme dag doorkomt, dan kun je ons altijd appen. 0320 28 50 50. Kom maar door met die tips.

0: Raccoon en Love You More. Hoe hou jij het hoofd koel vandaag? Ellie stuurt dit.
1: Jullie vroegen hoe ik de warmte doorkwam. Of eigenlijk de koelte. Nou, ik hou alles dicht. De gordijnen, de ramen. Dus het is lekker koel. En ik hang in, bij mijn lampen. Hang ik in een zakje ijsklontjes neer. En ik luister Omroep Flevoland. En dit keer sta ik niet mee te dansen, maar wel zingen. En ik ben gewoon lekker op de bank aan het hangen en relaxen en niet werken.
2: Nou, dat is slim.
0: Die heeft het goed voor elkaar.
1: En
0: dat is
1: ook een tip voor iedereen. Gewoon alles dicht houden en ijsklontjes in je lamp hangen. En wel een handdoek eronder leggen, dan gaat het lekker. En zo hou ik het koel hier in mijn huis. Ja. En dan vanavond om 9:00 gaat alles tegen elkaar open. Zodat het een beetje koel wordt. En dan morgen gaat weer alles dicht.
2: Ellie die zit al vaker. Nou, Ellie!
1: Ik wens je heel veel sterkte.
2: Dankjewel.
1: Als je water gaat drinken, gewoon eerst lekker in de vriezer. Zodat het een beetje ijs is.
0: Oh, ja.
1: Dat is ook wel heel cool. Want dat doe ik ook altijd. Want ik heb 3 flesjes. En dan zet ik 1 flesje, ga ik drinken. En die andere 2 staan gewoon in de vriezer. Mm-hmm. Dan heb je ijs en je hebt water. Nou, veel sterkte vandaag. Groetjes, Ellie.
2: Ellie. Ik vind Ellie zo lief.
0: Ja.
2: Ellie stuurt ons altijd voice-berichtjes, spraakberichtjes. Maar Ellie die vertelt dat het ontzettend veel. Dus ik moest daar wel een beetje om lachen. En ik dacht, oké. En dan ging ze nog meer tips geven. Hartstikke goed.
0: En bijzonder ook, hè? Met ijsblokjes dus in de lampen en een handdoek eronder. En dat geeft dan verkoeling blijkbaar.
2: Ja, ik denk wel dat je die lampen dan niet aan hebt. Dat je die gewoon uit hebt en dat het dan gewoon koelte verspreidt.
0: Krijg je kortsluiting natuurlijk. Oh, een andere tip van Ilva. Op het werk is het behoorlijk koel in een grote hal. En thuis airconditioning en een natte lap in de nek. Dat helpt ook nog wel om een beetje de hitte te overleven. Nou, tot zover.
2: En je loopt door het centrum van Almere. Dat is eigenlijk helemaal niks bijzonders, zou je denken. Maar zet een koptelefoon op, druk op start en ineens hoor je allerlei verhalen, muziek, geluiden die er normaal niet zijn.
0: Ja, met weer feest verandert de stad in een heel andere wereld. Nou, we gaan het hebben over die bijzondere audiotour. Samen met Daniel Langeveld en Arnoud Noordegraaf. Ze zijn hier bij ons. Goedemiddag, heren.
3: Hey. Goedemiddag.
0: Ja, weerfeest, dat klinkt een beetje als Pokémon Go voor volwassenen eigenlijk. Hoe kun je dit nou eigenlijk simpel uitleggen wat het is in één zin, Arnoud?
3: Oké, weerfeest is een ervaring, zo noem ik het vooral. Waarbij je in het centrum van Almere kan rondlopen en in de verhalen kan duiken van mensen uit Almere. Je kan ook door bands, ensembles en koren heen lopen die daar allemaal neergezet zijn. Zonder dat je ze fysiek kan zien. En je hebt een app. Je kan op 50 plekken in het centrum een QR-code scannen. Die brengt je meteen in onze web-app. Je hoeft niks te downloaden of zo. Je zit er gewoon meteen in. En als je je oortjes in doet of koptelefoon opzet, dan hoor je letterlijk om je heen hoor je geluiden. Je gebruikt je telefoon eigenlijk als een soort richting aanwijzer, als een soort richtmicrofoon. En je hoort ineens van, daar komt iets vandaan. Daar loop je naartoe. En daar blijkt een koor te zingen. En je hoort niet alleen de galm van dat koor om je heen, maar je hoort ook werkelijk van, maar daar staat een sopraan en daar staat een tenor te zingen. Of er is een band, de GDFL-band, de bekende Caribische brassband, die trekken met hun carnavalsmuziek door de Diagonaal, door een van de winkelstraten, heen en weer. Dus heel langzaam, virtueel, beweegt die hele band, beweegt heen en weer en die trekken gewoon als het ware om jou heen terwijl je daar staat te luisteren.
2: Ja, dus terwijl mensen gewoon ergens een bekeltje staan te kopen en een broek staan te passen, dan sta jij dus in die winkelstraat met je koptelefoon op.
3: Ja.
2: En dan gebeurt er eigenlijk iets wat anderen helemaal niet meemaken.
3: Af en toe word ik ook, ik doe het zelf vaak natuurlijk, ook om dingen uit te testen en te kijken, werkt het allemaal goed? Dus ik loop daar rond met zo'n koptelefoon op en zwaaiend met mijn telefoon. Af en toe zie ik mensen ook kijken van, wat is dit? Ze zijn nog een beetje onwennig. Maar je ziet steeds meer mensen die het ook uitproberen en die het ook doen. En die inderdaad gewoon zelf hun oortjes in doen en horen van, wacht eens even, daar is een verhaal van die. Want we delen ook verhalen van mensen.
2: Ja.
3: Die zijn op die plekken waar je ze kunt beluisteren opgenomen. Dus mensen zijn daar naartoe gevraagd. We hebben ze vragen gesteld over wie ze zijn, waar in Almere ze wonen. En ook over hun meest bijzondere feestervaring. Daarom heet het ook weerfeest. Net zoals het weerwater of het weerwoud. Je hebt allerlei weerdingen in Almere en nu dus ook het weerfeest. Almere bestaat 50 jaar en daarom hebben we een feestthema voor die verhalen van die mensen gekozen.
2: Ja, Daniel, kennen andere steden dit al? Zo'n, ik wil bijna zeggen virtuele audiotour, maar dat is het niet helemaal.
4: Nou, ik vind eigenlijk de analogie van Pokémon Go best wel goed passen. Hoe meer ik erover nadenk, dat is natuurlijk echt iets voor kinderen of misschien niet eens meer. Maar het is ook wel, het zijn wel echt zo die virtuele plekken die je kan ontdekken. En ik zou kunnen zeggen, verzamel ze allemaal. Maar nee, we zijn echt de eerste zover ik weet, ook ter wereld, die dat op deze schaal zo gedaan hebben. Dus we zijn ook best wel trots op dat het gelukt is en dat we nu zo aan het einde komen van al die 50 plekken waarbij dit zo werkt. En het heeft inderdaad echt iets vreemds. Op het moment dat je je koptelefoon opdoet, je stapt echt in een andere wereld. Terwijl je nog contact houdt met alles en iedereen om je heen. Mm-hmm. Doet het echt iets met je brein, waardoor je echt het gevoel hebt, ik beleef een soort andere realiteit tegelijkertijd. Dus dat, ja.
0: Wat is nou een goede plek eigenlijk om te beginnen met die tour? Je hebt je oortjes bij, je doet ze in. En dan, waar moet je staan eigenlijk?
4: Nou, de grap is eigenlijk, we noemen het routes. Om de vier thema's aan te geven. En eigenlijk is er geen begin of eind. Het is echt door het hele centrum. Het leukst vind ik zelf om eigenlijk alle vier de thema's ook aan te hebben. Je kan kiezen. Je hebt echt, we zijn begonnen met de kidsroute. En die hebben we echt neergezet even als een route die je kan lopen. Niet te ver. Maar eigenlijk het allerleukste vind ik is om alle vier de thema's aan te hebben. En echt zoals Arnoud net beschreef, te horen van, oh, nu is dat daar. En dat trekt je weer daarheen. En dus dit is niet echt een beginpunt of een eindpunt, zou ik zeggen.
3: Nou, je zou kunnen zeggen, het werkgebied is dus het hele centrumgedeelte waar je kan lopen. Dus waar het verkeer eigenlijk niet komt. Dat is ook heel bijzonder, vind ik, aan het centrum van Almere. Is dat al het verkeer gaat onder je door. Dus zeg maar van het Mandelapark, ten noorden van het Centraal Station. Daar zitten een aantal dingen. En dan kan je helemaal door de Stationsstraat lopen naar het Stadhuisplein. En dan vanuit daar het winkelgebied in. En daar overal vind je tot aan het Weerwater. Ja. Zit het helemaal vol met onze
0: en
3: plekken.
0: En je kunt dus niet aangereden worden door een auto? Wat je
3: nee, daarom. Maar het is behoorlijk distraction free. Om
0: maar,
3: het maar zo te
0: maar
3: doen.
0: Raak je niet helemaal uit balans? Dat je helemaal niet meer in de gaten hebt waar je precies loopt? Dat je tegen iemand aanstoot omdat je zo helemaal opgaat in dat geluid wat je hoort?
3: Nou, dat valt gelukkig wel mee. De verhalen die we hebben vormgegeven met klanten rondom, die zijn in principe steeds op één plek. Je kan gaan zitten, want het is vaak ook in de buurt van een zitelement, waar we dan weer die QR-code opgeschroefd hebben, met toestemming van de gemeente. En dan heb je, daar hoef je kan een beetje rondlopen, maar dat is niet per se nodig. En die ensembles en bands en artiesten, die staan op allerlei plekken waar het ook ruimte heeft. Als het markt is, kan het zijn dat je net wat moeilijker door het gitaarorkest heen kan manoeuvreren, omdat er markt is. Maar op rustige momenten kan je daar natuurlijk rustig rondlopen. Dat is geen probleem.
2: Ja, Daniel, jullie hebben eigenlijk dus een onzichtbaar laagje toegevoegd aan die stad, hè? Mm-hmm. Als jij er nu zelf doorheen loopt, zelfs laten we zeggen zonder koptelefoon op, is die stad voor jou al veranderd door deze ervaring?
4: Ja, dat is een goede vraag dit. Echt zeker zo. Ik woon nog niet zo heel lang in Almere, een jaar of 5, 6 nu. En ik vond het heel belangrijk om Almere te ontdekken. Dus ik heb daar echt mijn best voor gedaan. Maar eigenlijk door dit project is er echt zoveel meer bijgekomen. Het is niet alleen de muzikanten, de ensembles, de bands, de DJ's, de rappers die we hebben onderzocht en uitgenodigd. Maar ook juist de verhalen. Zeg maar de verschillende culturen, de verschillende invalshoeken van Almeerders die vertellen over hoe zij naar de stad kijken. Wat zij zien, wat zij ervaren. Ja, dat geeft echt veel meer diepte aan die stad. Ja, dat is echt leuk.
3: Ja, mensen worden ook gevraagd, hè, naar wat ze om zich heen zien en ervaren. Dus jij kijkt ook door de bril van iemand anders naar de plek waar je hebt geluisterd naar zo'n verhaal. En de volgende keer dat je daar loopt, denk je, oh ja, dat was dat dak waar mensen op blijken te wonen. Dat zei Nancy nog. Of weet je, je hebt iets meegekregen van iemand die jij verder helemaal niet kent. En daar heb je toch een stukje verbinding mee gemaakt en met haar of hem samen weer een stukje verbinding met die stad gemaakt.
2: Ja, nu hebben jullie zelf natuurlijk al een paar keer gedaan, al die routes. Maar als je nu in de stad toevallig bent, zie je het dan gebeuren dat mensen dat aan hebben staan door hun gedrag? Of ben je dat nog niet tegengekomen?
3: Ik ben het wel tegen. Ik heb wel mensen gezien waarvan ik dacht, hé, maar volgens mij is die dat nu aan het doen. Dat is redelijk duidelijk herkenbaar, omdat wat ik net voordeed, dat je dus met je telefoon om je heen kan draaien. Soms zul je het ook niet zien als iemand gewoon heel geconcentreerd naar een verteller aan het luisteren is. Ja, dan kan het zijn dat je niet ziet dat zij of hij dat aan het doen is. Maar ik heb wel mensen gezien waarvan ik dacht... oh ja, maar je bent echt aan het zoeken naar geluiden. Dit moet wel iemand zijn die het aan het doen is.
4: Nou, ja, ik heb het ook gezien, ja.
0: Nou, we zouden het er nog veel langer over kunnen hebben. Maar ik denk dat het gewoon het handigste is... als mensen het zelf uitproberen en zelf beleven natuurlijk. Nog één keer, Arnoud. Hoe komen we aan die fragmenten? Want ik wilde zeggen, hoe komen we aan die app? Maar het is geen app, hè?
3: Nou, het is een web-app. Dus dat betekent dat je niet hoeft te downloaden... en dat die meteen draait in je browser. Er zijn dus heel veel plekken in het centrum... waar je een QR-code kan vinden van Weerfeest. Die kun je scannen met je telefoon. En dan word je automatisch naar de zogenaamde onboarding geleid. Die legt je uit wat je moet doen. Dat je je koptelefoon op moet zetten en et cetera.
2: Ja, je kan overal beginnen. Maar wat is even een goed beginpunt? Waar mensen makkelijk die QR-code even kunnen vinden. Dat je zegt, begin daar. Of dat daar kun je hem zien, herken je hem makkelijk?
3: Nou, als je bij het station bent, kan je aan de taxizijde van het station. Ook aan de andere zijde, dus de stationstraat. Daar zie je, zodra je die zitelementen hebt. Ik zou zeggen, hou een beetje een oogje op de bankjes. Dus het is een soort kleurige bordjes die we daarop hebben geschroefd. Waar dan die QR-code op te zien is.
4: Ja.
3: Kan bijna niet missen.
4: Nee, ze vallen wel op, ja. Ja, en de 27e juni, dan is het dus de aftrap van het totale weerfeest.
2: Ja, alle routes zijn dan beschikbaar, hè?
4: Ja, ja. En dat is ook echt de uitnodiging naar iedereen. Wees daarbij, kom kijken, kom luisteren vooral, kom meedoen.
0: En neem je koptelefoon mee.
3: Neem je koptelefoon, dat is een hele goeie. Want heel veel mensen hebben die dan niet bij zich. Dan denk ze, oh ja, die had ik mee moeten nemen.
2: Dan kan je het niet op... je moet het wel echt op je oren ervaren. Het is niet dat je op speaker kan
3: Als je het op speaker zet, dan hoor je eigenlijk niet zo... hoe mooi het echt werkelijk allemaal om je heen is. De akoestiek doet ook mee, die hebben we ook meegenomen. Dus het klinkt ook echt alsof tussen die gebouwen dit geluid gemaakt wordt. En dat hoor je eigenlijk alleen maar met een koptelefoon op. En dus ja, in het echt, op de 27e... hebben we de volle première. Dan is Weerfeest compleet. En dan nodigen we natuurlijk iedereen uit om te komen naar het strand. Het stadstrand van Almere. Dus op de Esplanade. Daar komt een tamboe-ensemble. Die komen een workshop geven en muziek maken. En wat bijzonder is, die nemen we op dat moment op met een heleboel microfoons. Onze opnametechniek om dit ruimtelijk te kunnen weergeven. En die opname die wordt ook op die plek in het Weerfeest gezet. Dus mensen die meedoen aan deze workshop.
2: Zitten uiteindelijk ook in de
3: die rechter. Gaan uiteindelijk vereeuwigd worden in het Weerfeest.
4: Ja, dus wees daarbij inderdaad. Het is 5:00 smiddags. En inderdaad, op het moment dat je dat bezoekt, dan word je onderdeel van de beleving.
0: Dank jullie wel voor je komst naar de studio. Daniel Langeveld en Arnoud Noordegaaf.
5: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 3:30, goedemiddag. 3 minderjarige verdachten zijn veroordeeld voor de overval op juwelier Lucardi in Almere Buiten. Dat gebeurde vorig jaar januari. De 3 hoeven niet terug naar de gevangenis, omdat ze de straffen die ze hebben gekregen al in voorarrest hebben uitgezeten. De langste straf is 1.5 jaar jeugddetentie. 2 andere meerderjarige verdachten zijn vrijgesproken. Een winkelmedewerker omschreef de overval tijdens de rechtszaak als de ergste nachtmerrie uit zijn leven. In Almere zijn de afgelopen weken 4 boetes uitgedeeld voor illegaal gedumpt afval. In afval aan de Rentmeesterstraat in het centrum werden 38 adressen gevonden, waarvan bijna de helft van bedrijven. Een boete opleggen kan alleen bij heterdaads, gaf wethouder Jesse Luijendijk gisteravond aan op de Politieke Markt. Dat is afgelopen periode 4 keer voorgekomen. En het zwemverbod op het Almeerderstrand is vanochtend opgeheven. Volgens de Omgevingsdienst is er niets gevonden dat zou wijzen op gevaar. Het zwemverbod werd begin deze maand voor een deel van het strand ingesteld na meldingen over dode en zieke honden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is flink heet. Vanmiddag wordt het met vrij veel zon 32 tot een lokaal 34 graden in de provincie. De luchtvochtigheid is daarbij behoorlijk hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. De bewolking neemt geleidelijk toe en vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is ook kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en met ongeveer 27 graden is het zaterdagmiddag volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
13: ANWB verkeersinformatie. Even een tip, hè. Als je de weg opgaat, neem dan wat drinken mee. Want voor je dat weet sta je ergens stil in die bloedhete zon. En dan heb je dorst en dan heb je helemaal niks bij je. Want je kan op sommige plekken echt wel stilstaan. Bijvoorbeeld op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en Afrit-Urk. Daar heb je nu zo'n klein kwartier vertraging. Dan de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Knopend-Lunetten 4 minuten. En tussen Bilthoven en Knopend-Rijnsweerd ook 4 minuten. Kijk nog even naar de A28. Ook een melding. Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Nijkerk. 7 minuten vertraging. Ik heb geen flitsers op mijn lijstje staan. Heb je er wel eentje gezien? Kun je die altijd doorgeven via de Flitsmeister-app.
11: Ook al is het bloedheet dit weekend in Flevoland. Er is van alles te doen. En ben je van plan om erop uit te trekken, maar heb je nog geen idee wat je dan gaat doen? Nou, zometeen hebben we een aantal tips voor je.
10: Goedemiddag.
14: Dit is Studio Flevoland.

0: Nou, je hoeft voor de hitte niet naar Mexico te gaan. Dan kun je draaien gewoon thuis blijven.
1: Draaien we dit nou omdat Mexico zich als eerste team geplaatst heeft voor de volgende ronde? Of ja. Heb jij hier niet over nagedacht?
0: Ja,
1: verder?
0: Ik denk overal over na.
1: Ja.
0: Maar ik wist dit niet dat ze zich geplaatst hebben.
1: Wat ik heb begrepen is dat de Mexicanen in Amerika die daar wonen... Dat toen Nederland moest spelen de eerste wedstrijd tegen Japan... dat die Mexicanen daar voor Japan waren. Want wij hebben dus blijkbaar een

0: Hebben wij wel een paar tips voor je. In Lelystad kun je meedoen met een avondwandeling door Natuurpark Lelystad. Normaal gesproken is het park na zonsondergang dicht. Maar voor deze excursie wordt dan een uitzondering gemaakt.
1: Ook bijzonder. Zaterdag vormt het Waterloo Bos het decor voor een culinair evenement. Paviljoen Het Proeflab organiseert daar een wandeling met een exclusief 6-gangen-diner midden in het historische landschap van dat Rijksmonument.
0: Ja, en in Flevoland wordt dit weekend ook heel veel gezwommen, want tijdens de 3e editie van de Lage Vaartrace ligt er een baan van 500 meter en kunnen deelnemers afstanden zwemmen van 250 tot en met 3 kilometer.
1: Maar wie nog op zoek is naar een origineel vaderdaguitje, die kan zondag terecht in het Voorsterbos. Daar organiseert de buitengewone Voorst Trappen met Papa. Dat is een actieve middag op de mountainbike met na afloop een lekkere borrelplank met bitterballen. Bij ons in de studio is Jorien van Diepen, mede-eigenaar van Buitengewoon de Voorst. Jorien moet ik zeggen natuurlijk. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoe ziet die middag er nou uit voor vaders en kinderen die mee gaan doen aankomende zondag?
2: Ja, we dachten we moeten natuurlijk wel iets leuks organiseren aangezien het Vaderdag is. En toen kwamen we op het idee om in het Voorsterbos vaders en kinderen mee te laten doen aan een sportief evenement. Mountainbiken in het Voorsterbos, want het Voorsterbos heeft natuurlijk prachtige mountainbikepaden. Nou, en de ouders, want er doen ook moeders aan mee, heb ik begrepen. Zowel vaders als moeders en kinderen komen bij ons. Ze hebben of een fiets gehuurd, of ze nemen hun eigen fiets mee. En dan worden ze onder leiding van Jolien Scholtes worden ze meegenomen naar het bos. En daar gaan ze eerst een beetje techniektraining doen. Mm-hmm. Waar moet je nou de druk op zetten tijdens een bocht? En welke rem moet je nou wel en niet indrukken? En vervolgens gaan ze even een soort van testronde doen. En zodra ze dat hebben gedaan, splitst de groep zich in tweeën. Een beetje de beginners en de intermediate. En dan gaan ze lekkere rossen door het bos.
0: Ja, want Jorien, ik ken toch ook wel veel vaders die denken, haha, zondagochtend, ontbijt op bed, ik blijf eventjes lekker kalm. Maar jullie wilden het echt heel actief maken.
2: Nou, dat kan nog steeds, want dit evenement is in de middag. Dus dat ontbijt raad ik ook nog steeds aan, want dat is natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Ja.
2: In de middag gaan we lekker met z'n allen het bos in. Gelukkig is het vaak in het bos een stukje koeler. We gaan er iets gezelligs van maken. En na afloop natuurlijk even lekker de borrel.
1: Ja, en dat is allemaal in het Voorsterbos.
2: Ja.
1: Is dat bos een beetje geschikt om lekker te mountainbiken eigenlijk?
2: Zeker, ja. Het Voorsterbos staat wel bekend ook zeker om hele mooie wandelroutes en fietsroutes. Maar ook zeker hele te gekke mountainbikepaden. Dus veel mountainbikers in het Voorsterbos.
0: Ja, en als je nou nog niet zo geoefend bent als mountainbiker, maar je lijkt je wel leuk, kan je dan ook meedoen? Of moet je echt wel al wat kilometers in de benen hebben?
2: Nee hoor, er zijn echt kinderen die dat nog nooit hebben gedaan. Ook zelfs vaders. En die huren een mountainbike en die gaan lekker met ons mee. Zoals ik al zei, ze krijgen echt eventjes een training van tevoren. Want ja, er moet natuurlijk niet moet geen ongeluk gebeuren. En vervolgens kan je dus kiezen uit een wat makkelijker parcours of een wat moeilijker parcours.
1: Ja, worden jullie nu de hele tijd dan gebeld door moeders en kinderen? Van wij willen papa verrassen? Of bellen
2: nou, het is inderdaad vaak de moeders, ja. Dus ja. Die komen over de mail of die bellen ons van nou, toch even een verrassing voor papa. Leuke actieve middag samen met kinderen of met zijn kind. Dus het zijn inderdaad voornamelijk de moeders die de vaders aanmelden, ja.
0: Ja, want Buitengewoon de Voorst, misschien kennen mensen dat niet helemaal zo goed. Wat doen jullie allemaal nog meer?
2: Nee, wij zijn sinds een jaar en 3 maanden zijn wij open. Onder de naam Buitengewone Voorst. Samen met Marjolein en Jarne Everts en Wim Langeweg. En wij zijn een restaurant met erbij een hele grote speeltuin en groepsaccommodatie. En wij hebben heel veel leuke ook activiteiten. Naast dat wij natuurlijk dagelijks horeca draaien. Wij proberen dus ieder seizoen wel een aantal leuke evenementen te organiseren. Zowel in het voorjaar als nu bijna zomer en ook weer in de winter. En daarnaast hebben we ook zalen voor feesten en partijen. Dus vooral nu draaien we heel veel feesten en partijen.
0: Ja? Of wat trouwerijen en zo dan? Of,
2: weet je, mensen die 40 jaar getrouwd zijn. Of een familiedag, babyshowers, kraam... kraamborrels.
0: Ja, ja.
2: Ja, eigenlijk van alles.
1: Ga je eigen baby shower over een maand er ook houden?
2: Nou ja, zou zomaar kunnen. Dat wel onze vrienden uitnodigen. Is wel mooi makkelijk inderdaad. Ja, ja, heb ik nog niet over nagedacht.
0: Ja, we gooien nu een beetje in het diepe waar Jorien die is... in verwachting. Ja.
2: Ja, mij zie je niet op de mountainbike zondag. Nee.
0: Maar is dit wel jullie eerste vaderdag?

0: mag dat samen thuis? Of moet dat volgend jaar dan voor het eerst gevierd worden?
1: Nou, nee, dit is onze tweede vaderdag. Okay. Ik heb een zoontje thuis, maar die is nog iets te klein voor de mountainbike.
0: Oké, heel goed.
2: Want vanaf welke leeftijd kun je eigenlijk op zo'n mountainbike stappen?
1: Nou, de jongste is 5. Nou, dat is wel jong hoor, zeg ik heel eerlijk. Maar over het algemeen zijn ze een beetje tussen 8, 9 en 10 jaar.
2: Ja, je vertelde het net, het bestaat eigenlijk nog helemaal niet zo lang buitengewoon de Voorst. Waar haal je toch al die inspiratie vandaan om dat soort activiteiten te organiseren?
1: Nou, ja, het is wel grappig. Wij hebben natuurlijk een heel mooi bos. En onze partners en ook vrienden, die hebben een hele leuke hond. En die moet ook uitgelaten worden. Dus af en toe doen we even zo'n rondje. En dan moeten we even het inspiratierondje, noemen we dat. En dan zeggen we gewoon, oké, als we het bos uitkomen, dan hebben we weer een leuk idee. Nou, en eigenlijk, meestal werkt dat heel goed. Gewoon even lekker wandeling maken, het hoofd even een beetje leeg en dan weer even een beetje nieuwe inspiratie. En heel erg werken natuurlijk met van, er is vaderdag, moederdag, Pasen, maar ook kerst, Sinterklaas. Dus je speelt gewoon in op de seizoen en op de thema's.
0: Ja, dus zelfs in de winter kun je leuke dingen doen in het bos.
1: Ja, zeker. Ja, nou, dan is het natuurlijk vaak binnen. Mm-hmm. We spelen vaak wel in op de herfstvakantie rondom Halloween. We zijn dit jaar druk bezig om ook eventueel een moordiner te organiseren. Mm-hmm. Vorig jaar hadden we onze eerste dinnershow. Nou, we hebben her en der al een beetje gepeld van, willen we weer een tweede editie? Want het was zo'n lovend succes. En nou, er zijn alleen maar positieve reacties ook door ontvangen. Dus wij gaan weer lekker bezig om weer mooie evenementen te organiseren.
0: Het zou zomaar kunnen dat je hier dus weer aanschuift.
1: Ja hoor.
0: Ja, hoor. Ja. Nou, Trappen met Papa is komende zondag bij Buitengewoon de Voorst. De activiteit begint om 3:00 middags, duurt tot 5:00. En voor meer informatie over alle andere evenementen in de provincie, dan kun je naar visitflevoland.nl. Jorien van Diepen van Buitengewoon de Voorst, dank je wel.
1: Jullie bedankt.
0: Veel plezier zondag.
1: Dank je wel.

0: Muziek van Eros Ramazzotti doet het altijd goed op zo'n hete dag als vandaag. Want het is 32 graden.
1: Oef. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over de gevoelstemperatuur. We hadden jullie eerder dit uur al om tips gevraagd. Nou, dat kregen we ook al binnen. IJsklontjes aan de lampen hangen. Dat was een idee. We krijgen van Annemieke ook een berichtje. De Kobber Cool Sjaals. Ik heb het maar even snel gezegd. Die zijn geweldig. Je moet dat 10 minuten lang in koud water stoppen. En dan kan je dat heel lang achter in je nek leggen. En dan blijft het gewoon koel. En mijn moeder appte ook nog. Die zei, als je nou water meeneemt in de auto, neem dan ook een paraplu mee.
0: Een paraplu?
1: Ja, want als je dan langs de weg komt te staan en je moet in de berm gaan staan, dan heb je een soort parasolletje bij je.
0: Ja, tuurlijk. Slim. Nou, als jij nog een goede tip hebt om de hitte te overleven, laat even van je horen. Een appje is makkelijk 0320 28 50 50.
1: Ja, ik ben benieuwd of Ron Kass een hittetip voor ons heeft. Ron, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Nou, die van ons, ja, die is wel heel plaatselijk. Normaal gesproken, ik zit aan het raam op 3 hoog. En ik zet altijd het raam open. Maar op een dag als vandaag, alleen op een dag als vandaag, worden mensen om me heen raken daar licht geïrriteerd van. Die zeggen, de airco doet het niet goed zodra je het raam openzet.
1: Oh, ja.
2: Dus wij zitten nu eigenlijk het hele jaar met het raam open. Maar vandaag en ook gisteren al, het raam dicht. En ik moet zeggen, als je hier de gang op loopt, dan heb je echt het gevoel dat je in een soort plantenkast rondloopt. Maar op de afdeling is het goed te doen.
1: Oké, nou, goede tip ook. Ja.
2: Raam dicht.
1: Raam dicht. Hou de warmte buiten. Nou,
2: zo is het.
1: Nou, dan ben jij. Dit hebben we kunnen afvinken. Dan willen we het hebben over aankomende zondag natuurlijk. Want dan is weer Adres Onbekend tussen 12 en 2 ook te beluisteren op deze zender. Wie wordt er allemaal gezocht?
2: Ja, ik wou nog even zeggen, je moet ook goed hydrateren. Maar dat zeg ik ook omdat ik dat de hele tijd in die voetbalwedstrijden halverwege zie.
1: We moeten eigenlijk iedere dag, gewoon iedere 20 minuten een drankpauze nemen. Ja.
0: Ja, dan zenden we ook meteen reclame uit. Hè. Dan verdienen we wat extra's.
2: Ja, ik denk dat je moeder dat ook met je eens is. En dan die paraplu. Hey, wij gaan weer verder. Waar we vorige week, ik vond het ontzettend spannend. Toen hadden wij een meneer Harry Hagedoren. Die is 79 jaar. Wordt volgend jaar 80 en wil het nu toch wel weten. Hij heeft een vriendinnetje gehad in de jaren 70 en hij denkt, ja, is zij zwanger geraakt of niet van mij? Want dat was het laatste wat ze tegen hem zei. Ze zei, Harry, ik ga bij je weg, maar ik ben zwanger. We zijn gevorderd vorige week tot de woonplaats van deze Siska Dekker en tot de buurman, want zij was niet thuis en we gingen de uitzending ook uit met dat de buurman bij haar langs zou gaan. Overmorgen hebben wij de buurman in de uitzending. En ik hoop dat hij een uitsluitsel wil geven of er inderdaad een kind geboren is in 1978. En of dat kind van Harry zou kunnen zijn. Dat is één. Dan hebben we Jan Bonke. Het is natuurlijk zondag ook nog een keertje vaderdag. Dus ook dit is een vaderverhaal. En ik vind het een heel merkwaardig verhaal. Moet je je voorstellen dat je een afspraakje hebt in een café. Je ziet liefde in de anderse ogen, in je eigen auto. De romantiek neemt toe. Je raakt in elkaars leven. Je vertelt van alles over jezelf, ook de kwetsbare dingen. En dan komt Jan er ineens achter dat dat knappe meisje dat tegenover hem zit, waar hij zoveel verwantschap in zit, dezelfde moeder heeft.
1: Nou,
2: dus
1: hè?
2: Dat is gek. Ja, je romance van de avond is je halfzus. Daar komt al die verwantschap vandaan. En ze neemt hem ook wel mee naar huis, maar het wordt niet romantisch. Hij gaat voor het eerst zijn moeder zien. Hij heeft zijn moeder Maria Ariaans gezien. En het was een moeilijke avond, want moeder die werd het allemaal te veel. Die is ook weggelopen, maar uiteindelijk heeft hij daar wel enig contact mee gekregen. Maar de volgende stap is vader te gaan vinden. En dat is nog niet zo makkelijk. Ik denk dat we uiteindelijk bij een DNA-databank terechtkomen. Want moeder Maria Ariaans kan het hem eigenlijk niet meer vertellen. Maar goed, het is natuurlijk wel een verhaal om wat langer bij stil te staan. Met Lydia gaan we terug naar de oorlog. En eigenlijk ook wel de pijnlijkheid van zo'n oorlog. Al dat stilzwijgen. Ze had een oom, Aaron Titsing. En die was verzetsheld als boekbinder. Via het Parool stuurde hij publicaties door. Hij is vermoedelijk verraden door zijn eigen zus. En dat weten we niet zeker. Daar proberen we achter te komen. Omdat er nu familie is die zegt, ja, mijn oom Arend is opgepakt in de oorlog, is vermoord in Boegewald. En nooit is er meer contact geweest in die familie. Terwijl deze Arend de broer van mijn vader was. Nou is er een Lydia en die zegt, ja, ik ben geboren in 54. Nou wil ik het een keer weten ook. Hij kreeg, deze oom Arend, 2 kinderen. Als hij die nou kan vinden, dus neef en een nicht Frans en Martine Titsing, dan zou ik een stuk verder kunnen zijn. Hoe is hun leven verlopen nadat hun vader werd weggevoerd op zijn 35ste levensjaar? Wat is er van die kinderen, wat is er van mijn neef en nicht terechtgekomen? Gaat de spoor naar Amsterdam komen vandaag? Gaat de spoor naar de naam Titsing in Almere? En daar moet ik natuurlijk hier de nadruk op leggen. Titsing is T-I-T-Z-I-N-G. En als ik nog heel even één ding mag vertellen, dan is het de Vlaamse Chantal wel. Die ging in de jaren 70 in Amsterdam wonen en kreeg daar iets met een Chinese jongen die daar al een eigen restaurant had. Dus wij denken dat Vlaamse Chantal naar Amsterdam is gegaan voor hem. Ze is bevallen in de Eerste Helmerstraat in Amsterdam, in het Wilhelmina Gasthuis, denk ik dan. Haar dochter Tine, die nu zoekt, die is naar de ouders van Chantal in België gebracht. Ze heeft, denkt zij, een foto van haar vader. Ze voelt zich ook Chinees. Ze heeft altijd ontbeten als kind met bami en rijst. En ze zegt, ik ben een lange Chinees van iets langer dan 1,75 meter. En kijk voor de foto en voor meer informatie vooral op adresonbekend.nl. Want het is natuurlijk wel weer een longshot. Het is weer een vader zonder achternaam.
0: Lastig, maar goed. Ik heb vertrouwen in jou en jouw team natuurlijk, Ron. Laten we die niet vergeten. Aankomende zondag tussen 12 en 2 is het weer te beluisteren op deze zender. En als je een tip hebt, dan kun je bellen, hè?
2: 0800 30 30 300.
1: Ron, dankjewel. We zitten weer te luisteren natuurlijk aankomende zondag. En tot volgende week, want we hebben er dan nog één te goed, hè? Hoi, hoi. Ja.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Drie minderjarige verdachten zijn veroordeeld voor de overval op juwelier Lucardi in Almere-Buiten. En in Almere zijn de afgelopen weken 4 boetes uitgedeeld voor illegaal gedumpte afval. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio krijg je om 4:30.
5: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
11: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit-Urk een kwartier vertraging op dit moment. A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Amstelveen 7 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 5. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 7 minuten. N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort 5 minuten. En de N711, dat is de weg tussen Zwifterband en Emmeloord. En dan sta je tussen Lelystad en de A6 stil. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die problemen op de A6. 4 minuten vertraging daar op die N711. Geen flitsers.
10: Zometeen in Studio Flevoland aandacht voor een nieuwe tentoonstelling in het Stadsarchief in Almere. En natuurlijk draaien we ook wat zomerse muziek. Peter Fox zometeen. Zometeen met het Duitse liedje Haus am See.
13: Pas op hoor, deze is heet.
14: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
15: Ja, lekker.
14: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
15: En voor mij, man?
14: En een frisje voor jou.
15: Dank je.
14: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
21: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
22: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
21: Verwen jij je maar.
22: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
21: Maar mee?
22: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
21: Ja, ik voel hem.
23: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
24: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Gezondheid. We hebben alle tijd van de wereld, hoor. Voordat we verder kunnen gaan met het programma.
2: Sorry, ik moest even niezen.
1: Er is hier ook iets in de lucht. Want ik had gisteren ook een... Nou, toen voelde ik hem aankomen, niesbui.
2: Ik ga weer het microfoon uitdoen.
1: Ja, is het weer... Kijk maar naar het licht, dat helpt altijd. Sorry, ik zet je ook wel voor het blok zo. Welkom terug, uur 2 van Studio Flevoland op deze warme vrijdagmiddag. Er is nog een tip binnengekomen trouwens, om een beetje goed om te kunnen gaan met de hitte.
2: Mm-hmm.
1: Van Nico. Zet voor een ventilator een fles met bevroren water. En als er dan lucht langs geblazen wordt, dan wordt het eigenlijk gekoeld in huis. Dus het is een goedkope airco, zegt hij, die ook nog eens minder energie verslindt.
2: Ik weet niet wat ze aan het doen zijn buiten. Misschien gras aan het naaien of zo. Dat komt hier allemaal de studio binnen. Ik ga even een pilletje pakken ergens. Sorry mensen.
1: Je bent niet verdrietig, toch? Dat is echt...
2: Nee, het is echt niezen. Okay, het is echt niezen. Het houdt er niet op.

0: Toontje lager bij Flevoland en zoveel te doen. Nou, Oudeke die had ook heel wat te doen, want je moest
1: ik ben
0: rennen.
1: Even weggerend om een pilletje in mijn tas te zoeken tegen de hooikoorts. Want idee dat ik ergens allergisch voor ben, wat hier naar binnen wordt geblazen via de airconditioning.
0: Hoe lang duurt dat voordat zo'n pilletje werkt?
1: Nou, 20 minuten of zo.
0: Oké, dus je kunt nog wel een niesbui krijgen.
1: Ik ga het volhouden, ik probeer het. Suriname en Almere bestaan allebei 50 jaar. En tegelijkertijd heeft Almere een grote Surinaamse gemeenschap. Want ongeveer 11,5% van de inwoners van Almere heeft Surinaamse roots.
0: Een goede aanleiding voor de tentoonstelling Thuis in Almere. Verhalen van Surinaamse Almeerders. Die sinds deze week te zien is in het Stadsarchief in Almere natuurlijk. Bij ons in de studio zijn Yassira Abouhams en Kai Bawa Nibik van de gemeente Almere. Goedemiddag allebei.
2: Hi.
0: Fijn dat jullie er zijn. Ja, de tentoonstelling is echt net geopend deze week.
3: Gisteren
0: zelfs. Hoe trots ben je erop, Kai, dat het nu geopend is?
3: Nou, het zijn 4,5 heel intense maanden geweest inderdaad. We hebben er naartoe gewerkt. Yassira heeft heel hard gewerkt, wij allemaal. En het was een opluchting, maar we waren ook heel blij. Iedereen die er was, de deelnemers, de familie van de deelnemers en heel veel anderen, die waren heel blij met de show die erbij hoorde. Maar ook om alles te zien staan, de foto's te zien, de verhalen te lezen, maakte iedereen zo blij en daar deden we het uiteindelijk voor. Dus het was heel trots natuurlijk, maar ook gewoon heel blij en heel veel opluchting als een project dat punt bereikt.
1: Ja, want Yassira, vertel eens dat idee achter die tentoonstelling. Hoe is dit ontstaan?
2: Nou, dat is ontstaan omdat, zoals je al zei, we hebben 50 jaar Almere zijn we op dit moment aan het vieren. Afgelopen jaar was het ook 50 jaar de onafhankelijkheid van Suriname die gevierd werd. Dus dat kwam heel mooi samen. En we hebben dus een hele mooie gemeenschap in Almere, waarvan we dachten die moet meer gevierd worden. We hebben namelijk in gesprek met het Stadsarchief zijn we erachter gekomen dat daar heel veel verhalen zijn opgeslagen vanuit de stad, maar dat die vaak vanuit één perspectief, namelijk misschien het, zoals je kan noemen, het witte perspectief zijn geschreven en opgeslagen. En nou, Almere is natuurlijk een super diverse stad. Dus wij vinden dat al deze stemmen gehoord mogen worden.
1: Hey, maar Yassira, heel even hoor.
2: Ja.
1: Ik ben wit, dus ik zal wel wit perspectief hebben. Maar wat is dat dan, een wit perspectief?
2: Ja, nou, we kunnen bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is dat bepaalde feesten die worden gevierd dan minder te zien zijn in dat archief, die bijvoorbeeld dus door deze gemeenschap worden gevierd. En dat andere dingen die meer door de bepaalde, bijvoorbeeld de Nederlandse gemeenschap worden gevierd, dat die wel meer te zien zijn in het archief. Dus er worden heel veel foto's gemaakt en heel veel verhalen opgeschreven. Maar veel mensen weten vaak ook niet dat je dus die verhalen kwijt kan bij zo'n archief. En dat ze dan onderdeel worden van de geschiedenis van de stad. Zodat mensen over tientallen jaren kunnen teruglezen en zien wie de mensen waren die in deze stad leefden. Dus het is ook heel erg belangrijk dat dat eigenlijk gebeurt.
0: Ja. Ja. Kai, wat heb je nou zelf met dit specifieke onderwerp?
3: Het idee komt ook een beetje uit de koker van Team Diversiteit en Inclusie. Daar werk ik dus bij de gemeente Almere. En eigenlijk is Almere voor mijzelf altijd een veilige haven geweest. En daarmee ook voor de Surinaamse gemeenschap. Dat zie je ook in de verhalen. Dat komt heel mooi naar boven. Dus toen een half jaar geleden ongeveer ik bij het Stadsarchief binnenkwam en er werd gepraat over, we missen heel veel perspectieven. Hè, en we zouden het heel mooi vinden als die worden aangevuld. En toen begon het idee. Dus ik werd gewoon heel erg blij van het idee dat we Almere dan completer maken. In ieder geval het verhaal in het Stadsarchief zodat er is. Want de gemeenschappen zijn er. Ze floreren in Almere, even om het zo te zeggen. Ze doen hun ding, maar om bij de officiële kanalen, zoals dat van de gemeente of bij het Stadsarchief te zijn, daar moet nog wel wat werk gebeuren. Dus dat is de persoonlijke link inderdaad ook wel. Ja.
1: Ja, er zijn 31 verhalen hebben jullie op weten te tekenen. Hè? Verhalen van mensen die in Almere geboren en getogen zijn. Maar wel Surinaamse roots hebben dan, neem ik aan. Hè? Ja. Maar ook mensen die in Suriname geboren zijn. Hebben die eigenlijk veel overlap met elkaar? Of zijn het eigenlijk hele andere mensen?
2: Nou, dat is leuk dat je dat zegt. We hebben dus inderdaad heel veel verschillende Surinamers gesproken. Ook heel veel van verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Want Suriname zelf is ook heel divers. Die overlap is er wel. Heel veel mensen zeggen ten eerste dat ze het super fijn vinden om in Almere te wonen. Dat was heel fijn om te horen. Maar er zijn ook wel verschillen tussen generaties. Inderdaad, de mensen die hier in Almere zijn geboren en getogen, zijn ook de jonge Almeerders. Mensen die ook echt de stad aan het maken zijn eigenlijk, omdat Almere nog zo'n jonge stad is. En die mensen die in Suriname zijn geboren, zijn vaak mensen die eerst van Suriname naar Amsterdam bijvoorbeeld zijn gegaan, zoals we eigenlijk allemaal kennen, dan weer van Amsterdam naar Almere zijn getrokken. Dus die hebben een soort van andere, ook andere weer perspectieven op hun leven in de stad. En je ziet wel dat die jonge Almeerders ook echt heel trots zijn op Almere, omdat zij die stad nu echt aan het bouwen zijn eigenlijk. En dat vond ik heel mooi om te horen.
0: Ja, maar ook nog steeds trots op hun Surinaamse roots.
2: Ja, dus dat zit heel erg, dat loopt heel erg parallel. Dat was echt heel mooi om te horen, inderdaad.
1: Ja, ja, want hoe zie je nu die Surinaamse gemeenschappen in Almere? Is dat een echte gemeenschap? Delen die heel veel met elkaar, Kai?
3: Ja, misschien wel om aan te vullen. De gradatie is zijn natuurlijk heel verschillend. We hebben ook mensen gesproken die net 3 jaar geleden uit Suriname zijn gekomen en in Almere zijn gaan wonen als hun eerste Nederlandse woonplaats. En je hebt mensen die de 4e generatie zijn en al 4 generaties in Nederland wonen. Dus de gradatie in Surinaamse Nederlanders, Surinaamse Almere zijn, die range is heel groot. Dus de gemeenschap die gaat ook verschillende kanten op. Die is soms ook wat opgesplitst in verschillende culturen. Dus je hebt een Hindoestaanse gemeenschap, je hebt een Afro-Surinaamse gemeenschap, een Javaanse gemeenschap. En in Almere zijn er best wel wat festivals die plaatsvinden, zoals het Kittikotti Festival, het Diwali Festival. Maar er zijn ook religieuze instellingen die floreren in Almere. Dus de gemeenschap is er, ze zijn hecht, ze floreren. En er zijn natuurlijk, er is een gradatie in hoeveel mensen zich bezighouden met de gemeenschap zelf versus de bredere Nederlandse samenleving.
0: Ja, en daarover is nu dus ook een tentoonstelling in het Stadsarchief, 31 verhalen. Kunnen ze natuurlijk nu niet allemaal langsgaan.
2: Ja. Jammer genoeg.
0: Ja, maar heb je eigenlijk een verhaal, Yassira, dat je zegt, nou, het verhaal van die persoon, dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt.
2: Ja, iets wat me bijblijft, we hadden bijvoorbeeld een jonge 26 jaar, Tariq. Hij draagt ten eerste heel erg bij aan Almere. Hij werkt voor een stichting die zich inzet voor jongeren, vooral met een migratieachtergrond, zodat zij zich op allerlei vlakken eigenlijk kunnen ontwikkelen. Maar daarnaast, wat ik heel mooi vond, een klein stukje van zijn verhaal, was dat wij hebben sinds een paar jaar een slavernijmonument staan in Almere. En hij zei, ja, toen die was geplaatst, heb ik gewoon al mijn vrienden opgetrommeld. En zijn we daar naartoe gegaan, hebben we even zelf gewoon in onze eigen kleine ceremonie eigenlijk een bloemetje gelegd. En dat vond ik zo mooi, omdat je dan dus weer ziet hoe Almere en Suriname zo samenkomen. En dan in die jonge generatie, ja, dat vond ik echt tof om te horen.
1: Ja. Nou, de tentoonstelling Thuis in Almere, verhalen van Surinaamse Almeerders, dat is nog te zien tot wanneer in het Stadsarchief eigenlijk? Het is net begonnen natuurlijk, maar
2: ja, hij is hier tot en met september uit mijn hoofd. En daarna zal hij gaan doorreizen naar andere plekken in Almere. Dus dat vonden we ook heel belangrijk, dat iedereen in Almere dit eigenlijk kan gaan zien. Dus hij gaat naar Almere Buiten, gaat naar Almere Poort, gaat ook nog eventjes naar Almere Haven. Dus we willen dat zoveel mogelijk mensen eigenlijk de kans krijgen om eventjes een kijkje te komen nemen.
1: Ja. Nou ja, kruip in het leven van je buren. Want 1 op de 10 komt uit Suriname. Hè? Ja. Dat is het eigenlijk. Nou ja, Thuis in Almere. Verhalen van Surinaamse Almere. Dus nu te zien in het Stadsarchief. Staat daar dus tot 30 september. En daarna gaat hij rondreizen. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier waren. Yassira en Kai.
2: Dank je wel.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 4:55, goedemiddag. Almere heeft ruim 500.000 uitgegeven aan de mislukte poging om de KNVB-campus naar de stad te halen. De voetbalbond kiest er toch voor om in Zeist te blijven. Een deel van de kosten kwam uit budgetten die bedoeld waren voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Pampus. SP-raadslid David Tevreden is daar kritisch over. Volgens hem was dat geld bedoeld voor de aanpak van de woningnood. Het college van BMW noemt de uitkomst teleurstellend, maar zegt de inzet van het geld achteraf evenwichtig te vinden. Niet alleen treinreizigers moeten woensdag rekening houden met stakingen, maar mogelijk rijden er ook minder of geen bussen in Flevoland. Keolis, dat in Almere rijdt, verwacht pas woensdagochtend in te kunnen schatten hoe groot de gevolgen zijn. Dit omdat dan pas bekend is wie er meedoet aan die staking. EBS, dat het overige deel van Flevoland bedient, kan de gevolgen nu ook nog niet overzien. De stakingsactie is gericht tegen bezuinigingen van het kabinet. Het gaat dan om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de uitkering voor langdurig zieken. Een 27-jarige man uit Almere is veroordeeld voor de verkrachting van een 15-jarig meisje tijdens Koningsdag in Arnhem. De verkrachting vond vorig jaar plaats in een mobiel toilet in het centrum van de stad. De rechtbank legde Almeerde een gevangenisstraf op van 2 jaar en 4 maanden. En ook mag hij 3 jaar lang geen contact hebben met het slachtoffer en moet hij haar ongeveer 3000 euro schadevergoeding betalen. En 3 minderjarige verdachten zijn veroordeeld voor de overval op juwelier Lucardi in Almere Buiten. Dat gebeurde vorig jaar januari. De 3 hoeven niet terug naar de gevangenis omdat ze de straffen die ze hebben gekregen al in voorarrest hebben uitgezeten. De langste straf is een 1/2 jaar jeugddetentie. 2 andere meerderjarige verdachten zijn vrijgesproken. Een winkelmedewerker omschreef de overval tijdens de rechtszaak als de ergste nachtmerrie uit zijn leven. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Wil je alles op je gemakje nog even teruglezen? Dan kan dat op onze website of in de app.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Hezbollah hebben een staakt het vuren afgesproken. Het zou meteen ingaan, melden internationale media. Vandaag waren er nog aanvallen over en weer in Libanon. Vermoedelijk hebben de VS en Qatar bemiddeld. Het bedrag dat Nederland de komende jaren aan de EU moet betalen vindt premier Jette veel te hoog en de nieuwe begroting noemt hij gewoon niet goed. Er ligt een voorstel op tafel van 285 miljard euro per jaar. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Nederland stuurt een marinefregat naar de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd.
11: Goedemiddag. het weer in Flevoland. Het is flink heet. Vanmiddag wordt het met vrij veel zon 32 tot een lokaal 34 graden in de provincie. De luchtvochtigheid is daarbij behoorlijk hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. De bewolking neemt geleidelijk toe en vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is ook kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en met ongeveer 27 graden is het zaterdagmiddag volop zomer. Maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
12: ANWB Verkeersinformatie. Eens eventjes kijken op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. 5 minuten vertraging. A6 Lelystad Jouren tussen Emmeloord West en Emmeloord. 4 minuten. A9 Diemen Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Daar is een afrit afgesloten. Je doet er 10 minuten extra over. A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en afrit Elspeet 7 minuten. En ook op de A28, maar dan Utrecht Zwolle tussen afrit Maren en Amersfoort Vathorst 5 minuten vertraging. Flitsers zijn er niet gemeld.
9: Morgen op zaterdag, dan is het de dag van de bouw. Dan kun je bij verschillende bouwprojecten bij jou in de buurt gewoon eventjes kijken hoe het daar ervoor staat. In Biddinghuizen wordt een drinkwaterfabriek opgebouwd op dit moment. Daar kun je morgen ook gaan kijken. Wat daar dan te zien is, dat hoor je zo meteen.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Je kon lekker losgaan op dat liedje van Gloria Estefan, maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon lekker bent blijven zitten met deze temperaturen.
1: Veel te heet.
0: Zeggen wij in een airco.
1: Ja, ik moet even zeggen dat onze collega's van de social media redactie... die zijn vandaag druk in de weer geweest... samen met tv-kok Sharon de Miranda. En die hebben nu opgenomen 3 recepten voor een lekker drankje. Mm. Het is iets met water, iets met een smoothie en ook een koude soep.
0: Is dat ook nog een beetje makkelijk te maken, denk je?
1: Als je een blender hebt, dan kan het.
0: Morgen dan worden bouwplaatsen door heel de provincie voor 1 keer toegankelijk voor iedereen. Want tijdens de dag van de bouw kun je een kijkje nemen bij een bouwproject bij jou in de buurt.
1: Ja, zo kun je langs bij het nieuwe bosbad in Emmeloord of je gaat naar Biddinghuizen. Want daar kun je dan weer terecht bij de drinkwaterfabriek die op dit moment opgebouwd wordt. Nou, wat er dan allemaal te zien is, dat weet Nena Kreeft van Vitens. Nena, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, vanaf 10 uur morgenochtend is iedereen welkom. Kun je dan ook echt overal een kijkje nemen?
2: Ja, onze bouwplaats die is geopend voor iedereen. En mensen kunnen eigenlijk vanaf het begin dat we drinkwater... of eigenlijk de hele route van het drinkwater volgen. Dus we beginnen bij de putten, tot de zuivering... tot van alles wat in aanbouw is. Dus... In die zin, alles is open, behalve waar we nu drinkwater aan het maken zijn.
1: Het klinkt zo gek. Ik dacht dat het gewoon uit de grond werd gehaald en dat je het dan wel kon drinken. Maar je hebt er dus echt een fabriek voor nodig.
2: Zeker, ja. Je kunt het wel drinken als het uit de grond wordt gehaald. Maar dan is het heel, heel metalig eigenlijk. Er zit nog ijzer en mangaan in het grondwater. En dat moet eruit worden gehaald. En daarnaast zit er ook geen zuurstof in het water. Want we halen het van zo'n 160 meter diepte in Bremerberg. En het is ook belangrijk dat er zuurstof wordt toegevoegd. Dus er zitten allemaal verschillende stappen die ervoor zorgen dat wij lekker drinkwater kunnen maken.
0: Ja, en het is niet alleen kijken naar dat bouwwerk. Hè. Er wordt dan ook uitleg gegeven over hoe dat dan werkt. Dat produceren van drinkwater. Je had het net even over die nieuwe locatie dus. Dat is nog niet in gebruik. Daar zijn ze nog heel hard aan het werk om dat klaar te krijgen.
2: Klopt, inderdaad. Ja, daar zijn we druk mee aan de slag. De verwachting is wel dat het 2026 de bouw technisch klaar is. Dus aan het einde van het jaar. Maar dan duurt het nog wel een jaar om het productiebedrijf in te werken. Dus het duurt nog even voordat daar ook drinkwater wordt gemaakt.
1: Ja, misschien zijn mensen nog wel bekend met het gebouw wat er eigenlijk al staat. Hè? Wat de oude drinkwaterlocatie is. Dit is daar vlak naast gebouwd of wordt gebouwd. Wat is nou het verschil straks tussen die twee locaties?
2: Ja, de oude locatie waar nu nog drinkwater wordt gemaakt, die komt uit 1970. En die was echt toe aan vernieuwing. Dus op de nieuwe locatie wordt alles naar de nieuwe standaarden ook gebouwd. En daarnaast kunnen we straks ook op de nieuwe locatie wat meer drinkwater zuiveren. En dat is heel fijn, want de drinkwatervraag blijft stijgen, ook in Flevoland. Dus het is fijn dat we daar straks ook wat meer ruimte hebben.
0: Ja, en hoe dat eruit komt te zien, dat kun je dus morgen zelf gaan bekijken. Moet je zelf je helm meenemen en een bril en zo?
2: Nee. Alles is... We zijn al sinds gisteren aan het voorbereiden om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan rondlopen. Dus dat is allemaal geregeld. Het enige wat wel belangrijk is dat mensen even met dichte schoenen komen. Want het blijft wel een bouwplaats natuurlijk, dus dichte schoenen zijn belangrijk. Ook met dit warme weer.
1: Nou, wil je weten waar dus vanaf volgend jaar ongeveer je drinkwater vandaan komt?

dan kun je vanaf morgen 10 uur in de ochtend terecht aan de Spijkweg in Biddinghuizen. En wil je weten op welke bouwlocaties je nog meer kunt gaan kijken, kijk dan op de website Dag van de Bouw. Nena Kreeft van Vitens, dankjewel.

0: Wat een ontzettend fijne plaat is dit toch. Dit mag van mij wel ieder uur gedraaid worden. Jordi vindt dat niet.
1: Nou, ik ben het wel met je eens dat het een leuk liedje is. Maar ieder uur?
0: Nou ja, er zijn platen die we bijna ieder uur draaien... waarvan ik denk, nou, dat hoeft niet per se. Deze staat wel hoog op mijn lijstje om echt wel regelmatig te horen. Vind ik leuk.
1: Bente dus. En 3, 2, 1.
0: Hoe houdt Flevoland het hoofd koel tijdens deze tropische hitte? Ja, de temperatuur, ik kijk eventjes op mijn telefoon. 32 graden tikt hij op dit moment aan. Verslaggever Mark ging erop uit in Flevoland om te zien hoe mensen en waar mensen verkoeling zoeken. En hij sprak onder meer met Herman van Boven, man van 84... die vanaf de vissteiger aan het vissen was in het Drontermeer.
2: Ik zit onder de parasol en je hebt hier een fris windje over het water nog. Het is een aangename temperatuur. Ik geniet van de natuur. Je kunt hier rustig zitten, prachtig uitzicht. En het plezierjachtjes te komen langs.
3: Ik ben dus gaan toeren met de auto door de provincie. En dan kom ik hier vlakbij het Drontermeer. En dan zie ik hier een hele grote groep jongelui. Laat me even horen. Ja, en ik weet heel weinig over ze, dus ga maar gewoon even aan ze vragen.
4: En wie zijn wij?
5: Ja. De Flevoland.
3: En die zitten dronten?
5: Ja.
3: Want jullie zijn allemaal op de fiets gekomen, zie ik, hè?
5: Ja.
3: Is het niet veel te warm om te fietsen?
5: Ja.
3: Ja, dat wel. Jullie gaan zwemmen?
6: Ja, we gaan zwemmen.
3: Ik kan me voorstellen dat je daar wel heel veel zin in hebt.
6: Ja.
3: Ja, ja. Wat heb jij nou in deze tas zitten? Een mooie oranje tas.
6: Ja, nou, ik heb... een zwembroek dan, een zonnebrand.
3: Ja.
6: Ik heb in mijn fiets nog een fles met water. Nou, dat moest ze allemaal meenemen.
3: Welke school was dit ook alweer?
5: Flevoland!
3: En hier in het winkelcentrum van Almere Haven kan ik aan mensen toch eens vragen... hoe hou je nou het hoofd koel, mevrouw? Hoe doet u dat?
7: Veel water drinken, veel in de schaduw zijn. Ik zit weinig in de zon en ik kom uit de tropen. Oorspronkelijk kom ik uit Suriname. Dus,
3: U bent het wel gewend?
7: Ik ben het een beetje gewend, ja.
3: En hoe noemt u dit weer dan?
7: Heerlijk.
8: Ik ben warm gewend in Marokko. Dus ik kan er wel met de hitte omgaan.
3: Dus dit is eigenlijk gewoon lekker weer wat we nu hebben in Nederland?
8: Op zich wel, ja. Een beetje schaduw ertussen pakken. Ja. Meestal sta je niet in de zon, dus het maakt niet zoveel uit.
9: Ja. Ja, ik heb het wel warm. Maar als je de schaduw opzoekt, dan is het wel lekker.
3: Ja. En hoe hou je nou je hoofd koel?
9: Veel drinken, veel schaduw opzoeken. En als je een beetje bezig bent, dan valt het ook wel mee.
3: Vakantie vieren of lekker in de zon gaan zitten, dat kan ook hier langs het Drontermeer. En er zijn ook Duitsers die hier op vakantie gaan. En die zitten hier even lekker onder een parasol. Dus moet ik even Duits gaan praten. Hallo, guten Tag, wie geht es Ihnen?
10: Geht sehr gut, dankeschön.
3: Ja, het gaat dus goed met deze meneer. En waarom geht es gut?
10: Schön Wetter, genießen, entspannen.
3: Ja, ontspannen, mooi weer, genieten, dat is heel erg belangrijk. En etwas zu trinken.
10: Etwas zu trinken, natuurlijk. Ja. Ja. Alles goed.
3: Hier, temperatuur is goed.
11: Heute genießen, ja. En dan kunnen we das zweite in Deutschland genießen, das Wetter.
3: Ja, deze mensen die zitten hier nog een paar uur en daarna gaan ze toch weer terug naar Duitsland. Want ik denk dat de vakantie voorbij is. Urlaub is aan het einde.
11: Leider ja. Ja, maar de urlaub was schön. Dat is het wichtigste, ne?
3: Ja, nou, ze zegt wel jammer, maar de vakantie was mooi en dat is toch ook zeker belangrijk.
0: Het is toch wel handig dat Mark Bakker een aardig woordje over de grens spreekt.
1: Dank.
0: Ja, zometeen krijg je natuurlijk uitgebreid al het nieuws uit de provincie van ons. Dus blijf gewoon lekker bij ons, want we zijn er zeker nog tot 6 uur. Of 7.
1: Of 8.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van een Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz-gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Almere heeft ruim 500.000 uitgegeven aan de mislukte poging om de KVB-campus naar de stad te halen. En niet alleen treinreizigers moeten woensdag rekening houden met stakingen, maar mogelijk rijden er ook minder of geen bussen in Flevoland. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij rustig op deze hete vrijdagmiddag. Op de weg kom je wel wat vertraging tegen. Bijvoorbeeld op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. 5 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. 5 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst. 4 minuten. En de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo. 5 minuten. Nou, voor agenten is het blijkbaar ook veel te heet, want je hebt al de hele middag geen flitsers voor je.
10: Jarenlang werkten medewerkers van het Upcycle-perron in Almere Haven onder onveilige omstandigheden. En de gemeente Almere erkent nu de fouten als werkgever. Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
0: Ik ben
5: Almere
12: bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
21: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Zo voelt het ook wel een beetje aan, hè? Alsof je aan de Riviera zit. Daarom ook dit liedje Riviera Live van Caro Emerald.
1: Medewerkers van het Upcycle-perron in Almere Haven die hebben jarenlang in een onveilige en een te lawaaiige omgeving gewerkt, met gezondheidsschade tot gevolg. De gemeente Almere erkent vandaag dat zij als werkgever tekortgeschoten is. In een vernietigend rapport wordt toepasselijk gesproken van geluid dat niet gehoord werd. Nou, verslaggever Yannick van der Wouw heeft het rapport gelezen en weet natuurlijk nu wat er allemaal is misgegaan daar bij dat Upcycle-perron in Almere Haven. Yannick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En wat is daar nou de afgelopen jaren allemaal gebeurd?
2: Nou, de afgelopen jaren, dan hebben we het over bijvoorbeeld 2021 al. Er zijn de rapporten uitgekomen dat er ontzettend veel geluidsoverlast is daar. Dat Upcycle-perron dat ligt onder een grote overkapping. En daardoor komt er ontzettend veel geluid vrij, wat dan gaat galmen bij elkaar. Nou, je zag dat medewerkers werkten daar 8 jaar in zeer onveilige omstandigheden. Onder meer door die overkapping, waardoor mensen met permanente gehoorschade thuis zitten.
1: Ja, maar had niemand dat in al die jaren in de gaten dan?
2: Nou ja, er zijn meerdere onderzoeken, zoals ik al zei. Er zijn ook meerdere rapporten geweest. Alleen die zijn grotendeels beland en verzand ook in de bestuurscultuur. Dus zijn een beetje weggegaan in de bureaucratie in Almere. En je ziet dat er wel constant een soort van stappen geprobeerd zijn. Dat mensen hebben geprobeerd om actie te ondernemen, maar dat verzandde elke keer in weer op nieuwe rapporten, nieuwe adviesrapporten, dan maar weer toch even dit aanvragen. En dat duurde jaren en jaren, dat er weer mensen overheen gingen, mailtjes overheen gingen. Maar ondertussen ging het gewoon door.
1: Ja, en moesten die medewerkers dus daar gewoon hun ding doen, terwijl het hartstikke onveilig was.
2: Ja.
1: Ja, nu is daar een rapport over. Wat is de conclusie nou van het rapport over die geluidsproblemen daar?
2: Nou, de rapport heet Geluid dat niet gehoord werd. En dat is een vernietigend rapport, echt. De gemeente die erkent zelf ook dat ze als werkgever gefaald hebben. Dat ze ook niet op het juiste moment actie ondernomen hebben. Want ja, er zijn meerdere aanduidingen geweest dat ze kansen hebben gehad. Er zijn ook meerdere momenten geweest dat ze adviezen hebben gekregen. Isolerend materiaal bijvoorbeeld op die overkapping. Of gewoon überhaupt dat hele dak weghalen. Nou ja, allemaal dat soort zaken zijn al de revue gepasseerd. En ondanks wat ze zelf zeggen, goede intenties, werd gewoon de menselijke maat onvoldoende gehoord. Er is gewoon te weinig aandacht besteed aan de mensen die daar werkten. En alle tips die zij hadden en alle dingen die zij vroegen, die zijn gewoon niet doorgekomen.
1: Ja, maar wat kan er nu nog aan gedaan worden dan door de gemeente?
2: Nou ja, nu is het natuurlijk vooral ook schade controleren, om het zo maar even te noemen. Dat Upcycle-perron, dat is nu een jaar dicht. Het is zomer vorig jaar afgesloten, omdat ze er echt al signalen hadden dat het niet goed ging. En dat is toen pas opgepakt. Nou ja, nu zijn ze ondertussen bezig aan het kijken hoe ze dat kunnen herinrichten, zoals ze dat dan noemen, dus verbouwen. Het dak eraf of toch die isolerende maatregelen op dat perron hebben. En het ziet er naar uit dat ze gewoon alles moeten gaan verplaatsen. Dus ook bepaalde bakken die veel geluid maken, waar kranen in zitten die heel veel kabaal maken constant. Mm. En dat ze die op een andere plek moeten gaan neerzetten. Want
1: ja,
2: wat we weten is dat de decibels die liepen hoog op, tot op zo hoog dat het ongeveer 132 decibel was soms. En dat is ongeveer te vergelijken met een F-35 die je overvliegt.
1: Ja, en als je daar dan de hele dag aan moet werken, dat is niet goed voor je. Nee, daar is de gemeente inmiddels ook achter, blijkt uit dat rapport. Maar wat betekent dit nou voorlopig voor het Upcycle-perron?
2: Nou, het Upcycle-perron zal dus de komende tijd nog dicht blijven, totdat ze die verbouwing, die herinrichting hebben afgemaakt. Tot die tijd moeten inwoners van Almere dus bij andere perrons langs om een afval te brengen. En ja, we zien in ieder geval nu nog geen verbouwing, want ik ben er vanmiddag geweest. Dus we zijn nu halverwege 2026. Ik denk dat het nog wel even kan duren.
1: Verslaggever Yannick van der Wouw, dankjewel.
0: Poe, poe, poe, poe, wat is het heet? Jeroen Elfrink van Weerplaza, ben je het met me eens?
3: Ja, nee, voor mij is het ook te veel van het goede hoor nu.
0: Ja, ja, het is 32 graden of zo.
3: 33 zelfs. Ja, flink warm. En ook elders in het land hoge temperaturen. In het zuiden zelfs 35 graden. Dus het kan nog erger. Maar goed, ik denk dat je het verschil bijna niet merkt hoor, die 2 graden. Nu nog veel zon, maar vanuit het zuiden komt wel wat bewolking opzetten. En vanaf de tweede avondhelft kan het nog wel als flink gaan omweren in Flevoland.
0: Oh ja, ik dacht dat het misschien ons wel zou overslaan. Maar blijkbaar komt er toch wel wat aan.
3: Ja, nee, het ziet er toch wel naar uit dat het vanaf een uurtje of 9 het her en der tot een paar flinke onweersbuien kan komen. De verschillen zullen wel groot zijn, dus er zullen gebieden zijn in Flevoland waar het best wel meevalt, terwijl het een paar kilometer verderop helemaal losgaat. Dus hou vanavond even die regenraden in de gaten. In ieder geval, de barbecue kan wel veilig doorgaan.
0: Oké, en heeft het zin om vanavond de ramen open te houden, dat je lekker doorlucht? Koelt het wat af?
3: Ik zou dan wel wachten tot de onweersbuien gepasseerd zijn, want dan is het afgekoeld en is het ook veilig. Uiteindelijk kan het zeker, want de temperatuur ligt rond 19 of 20 graden, wat nog steeds echt wel warm is. Maar in de meeste huizen is het waarschijnlijk een stuk warmer dan die 19 of 20 graden. Dus ik zou zeggen, doe dat vooral. Want morgen wordt het weer opnieuw warm, maar niet zo warm als vandaag, want de wind is gedraaid naar het westen. Maar het is nog altijd 27 of lokaal 28 graden.
0: Ja, nou ja, dat blijft gewoon heel erg warm, hè, ook de komende dagen.
3: Ja, nee, het is bijna ongekend voor juni. We zitten echt in een reeks hoogzomerse dagen. De temperatuur ligt elke dag zo tussen de 27 en 30 graden. Misschien op de later volgende week zelfs weer richting waarden over de 30 gaan.
1: Nou, een hittegolf zit er dus wel aan te komen als ik dat zo van jou hoor.
3: Het moet gek lopen.
0: Nou, goed. Jeroen, nou, we weten dat we ons erbij neer moeten leggen dat het warm, zweterig en plakkerig blijft voorlopig. Dankjewel en eet smakelijk zometeen.
3: Hetzelfde. Goed weekend.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Het is 19 over 5 alweer. We gaan door met het nieuws.
1: Er mag weer gezwommen worden op het Almeerder strand. Het zwemverbod is er opgeheven. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt. Begin van de maand werd een zwemverbod ingesteld na meldingen over dode en zieke honden. En dat zwemverbod gold dus nog tot vanmorgen vroeg. Op het meestal drukke Almeerder strand was het vanmorgen daarom nog redelijk rustig.
2: Wij gaan ook niet in het water. We lopen echt hier dit gedeelte even langs en dan gaan we weer terug. Het is maar een korte wandeling nu, door de warmte ook. Ja.
3: Vindt u dit jammer?
2: Ja, de hond vindt het zeker jammer met deze temperatuur. Want dan koelt hij ook makkelijkst af op een natuurlijke wijze. Dan kan hij even wat bijkomen even van de warmte. We merken de blikken wel zo van, ik wil eigenlijk wel zwemmen. Maar ik denk dat we meerdere Almeerders hebben zo van dit weer. Ik wil eigenlijk het water in. Het is jammer dat het eigenlijk verboden is hier.
4: Op het Almeerder strand zag je vanochtend amper mensen lopen met hun hond. Laat staan in het water. Er werd ook gecontroleerd door handhaving, terwijl er werd gewacht op de uitslag van het onderzoek.
2: Het duurt zo lang voor je uitslagen horen. Ja, en dat maakt het wel moeilijk om je hier rond te blijven lopen. Dan, ja.
3: En om niet het water in te gaan?
2: Nee, precies, ja. Ja.
3: En wat nu, een ander strand opzoeken?
2: Nou ja, we gaan dan een andere plek opzoeken. Dan is het gewoon in de bossen bij Pampus. En, maar ja, er zitten heel veel teken. Dat is weer ook weer een ander uiterste, want dan heb je weer de hond met vol met teken. Ja.
3: En het naakstrand hier onder het spoor door?
2: Ja, maar daar zit ik nog niet op te wachten. Dat moeten mensen zelf weten. Maar daar kom ik dus niet ook met de hond. Nee.
4: Intussen kwam het bericht vanmiddag dat de omgevingsdienst het zwemverbod heeft opgeheven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er niets is gevonden dat zou wijzen op gevaar. Prompt zag je in het begin van de middag sporadisch mensen het strand oplopen.
5: Ja, het is lekker rustig en het is lekker weer, dus ik blijf hier nog wel even.
4: Een enkeling durft weer het water in te gaan, maar echt massaal lekker plonsen gebeurt nog niet. Ondanks het goede nieuws dat het water veilig is, durft deze mevrouw het water nog niet in.
5: Ja, ik ben toch wel wat voorzichtig met dat soort nieuws. Ik wil ook niet iets oplopen wat moeilijk te genezen is, bijvoorbeeld.
1: Ja, het Almeerder strand is dus weer open. De hondjes kunnen weer zwemmen, maar ook de mensen kunnen weer zwemmen. Je hoort een verslag van Sam Jones.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Almere heeft ruim 500.000 uitgegeven aan de mislukte poging om de KVB-campus naar de stad te halen. Een deel van de kosten kwam uit budgetten die bedoeld waren voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Pampus. SP-raadslid David Tevreden is daar kritisch over. Volgens hem was dat geld bedoeld voor de aanpak van de woningnood. Het college van BNW noemt de uitkomst teleurstellend, maar zegt de inzet van het geld achteraf evenwichtig te vinden. Niet alleen treinreizigers moeten woensdag rekening houden met stakingen, maar mogelijk rijden er ook minder of geen bussen in Flevoland. Keolis, dat in Almere rijdt, verwacht pas woensdagochtend in te kunnen schatten hoe groot de gevolgen zijn. Dit omdat dan pas bekend is wie er meedoet aan de staking. EBS, dat het overige deel van Flevoland bedient, kan de gevolgen nu ook nog niet overzien. De stakingsactie is gericht tegen de bezuinigingen van het kabinet. Het gaat dan om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de uitkering voor langdurig zieken. En een 27-jarige man uit Almere is veroordeeld voor de verkrachting van een 15-jarig meisje tijdens Koningsdag in Arnhem. De verkrachting vond vorig jaar plaats in een mobiel toilet in het centrum van de stad. De rechtbank legde Almere een gevangenisstraf op van 2 jaar en 4 maanden. En ook mag hij 3 jaar lang geen contact hebben met het slachtoffer en moet hij haar ongeveer €3.000 aan schadevergoeding betalen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je het hele weekend op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scholier van 15, die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag volgeleid en blijft voorlopig vastzitten. Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor 2 nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand aan het IJmeer. Het verbod werd ingesteld toen meerdere honden doodgingen nadat ze daar hadden gezwommen.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur nog rond 33 graden. En vanuit het zuiden komt toch wel wat bewolking opzetten. En later vanavond volgen een paar losse regen- en onweersbuien. Dan kan het lokaal echt even flink regenen. Hou de regenradar ook goed in de gaten. Komende dag wordt het weer droger en ligt de temperatuur rond 19 tot 20 graden. Morgen is de wind naar het westen gedraaid. En deze westenwind voert iets minder warme lucht aan. Maar het wordt nog altijd 27 of 28 graden. En daarbij is veel ruimte voor de zon.
9: De batterijen zijn op. Ja, het is vrijdagmiddag, 5:30, hè? Ja, dan gaat alles op. Nou, dan ga ik vertellen waar de files staan in Flevoland. Het zijn er niet zoveel, hoor. Twee maar. Op de A9 bijvoorbeeld. Diemen-Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, 4 minuten. En op de A28 doe je ook nog wat langer over je reis. Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en knooppunt Hattemerbroek, 4 minuten oponthoud. Zijn er ook nog flitsers, Oudeke?
12: Nee!
9: Geen flitsers. Ja, het is zover. Morgenavond die wedstrijd Nederlands elftal tegen Zweden op het WK voetbal. Nou, wij gingen eerder vandaag al even de straat op in Almere om een beetje de stemming te checken hoe de Almeerders erin staan.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Nou, wat een dansliedjes op zo'n warme dag als vandaag. Dance Around the World.
1: En dan natuurlijk het voetbal, het WK. Wat gaat het Nederlands elftal morgenavond doen tegen de Zweden? Feit is dat winst eigenlijk noodzakelijk is om in ieder geval de groepsfase te overleven. Maar ja, gaat dat lukken? We vroegen het aan Almeerders op straat.
2: Ja, ik denk dat het goed gaat. Ze hebben twee hele mooie doelpunten gemaakt al. En we krijgen vast nog heel veel mooie doelpunten.
3: Nederland gaat sowieso verliezen van Zweden.
4: Nou, ze verliezen zaterdag van Zweden.
5: Ik vind het een beetje 2-2, hebben ze gelijk gespeeld vorige keer. Dus het is een beetje tricky hoor.
6: Als je nu ziet hoe ze een beetje doorheen wandelen en doen, denk ik van kom op jongens, ga ervoor.
7: Ze halen het of ze redden het niet. Ik heb er toch een hard hoofd in.
8: En dit is het.

0: de eindstand op 3-0 bracht. Wat verwacht deze oud-international van Nederland tegen Zweden?
1: Het wordt een hele belangrijke pot. Ik ga met geknepen billen zitten kijken natuurlijk. Ik ken de jongens, dus ik heb met ze gespeeld met heel veel. Dus ik gun het ze ook, alleen de druk is hoog.
0: En dan die gedroomde WK-finale.
1: Ik heb goede hoop en ik weet ook dat ze groeien in het toernooi. Dus richting de finale rondes. We hebben jongens die Champions League hebben gewonnen. Die wel weten hoe je finales moet spelen en wat er gevraagd wordt. We gaan ervoor zitten en hopen dat het goed komt.
2: Wordt Nederland wereldkampioen?
3: Nee, natuurlijk niet. De volgende ronde liggen ze eruit. Nee, wereldkampioen wordt Frankrijk.
4: Denk ik ook, ja.
3: Frankrijk.
5: Nee, ik schreeuw ze over de finishlijn, maar ik denk niet dat ze het redden.
6: Het zou leuk zijn als ze het winnen, maar op dit moment gun ik het Curaçao iets meer. Ik weet dat de kans waarschijnlijk klein is, maar maakt niet uit.
0: Tot slot een gouden tip voor de bondscoach.
1: Zweden hebben een goede ploeg en achterkomen wordt lastig. Om dat weer om te draaien komt er extra druk bij. Dus hopelijk verantwoord aanvallen en zo snel mogelijk 1 of 2 goals maken. En de wedstrijd uitspelen. Dus toi toi toi. Succes trainer.
7: Ja, dat zegt oud-international Ruben Schaken in een bijdrage van verslaggever Rocher Dankerlui. En die WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden begint morgenavond, dus zaterdag, om 7:00. En dat gebeurt allemaal in het Amerikaanse Houston.

0: If You Could Read My Mind van Viola Willis.
1: Dan krijg je de berichten van buiten onze provinciegrenzen. De politie heeft de jacht geopend op bouwers van geheime bergplaatsen in auto's. Criminelen gebruiken die verstopplekken voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. De afgelopen jaren heeft de politie het aantal auto's met verborgen ruimtes flink zien toenemen. En de verstopplekken zijn ook steeds moeilijker te vinden.
2: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem, in de middenconsole. Dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
1: Een lange tijd kon de politie weinig doen tegen zulke ruimtes. Bestuurders die waren namelijk alleen strafbaar als er iets illegaals in lag, zoals wapens of drugs.
0: De Israëlische regering wil de dood van 4 militairen met veel geweld vergelden. Dat blijkt uit reacties van enkele ministers. De Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Israël heeft vanochtend gesproken over het openen van de poorten van de hel hier in Libanon. Na de bekendmaking van de dood van 4 Israëlische soldaten in het zuiden van het land hier. Heel Libanon moet branden, heeft de Israëlische minister Ben-Gvir laten weten op sociale media.
0: En de aankondiging van nieuwe aanvallen zal tegen het zere been zijn van de VS. Onderdeel van de afspraken met Iran is namelijk dat het geweld in Libanon moet stoppen. Rechtse politici in Israël willen juist doorgaan met de militaire operatie. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden.
1: Ruim 1750 mensen in Nederland die maakten vorig jaar een einde aan hun leven. Dat is het laagste aantal in zo'n 15 jaar tijd, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal zelfdodingen bij mannen is meer dan 2 keer zo hoog dan bij vrouwen. En bij 50'ers en 60'ers komen zelfdoding het vaakst voor. Het suïcidecijfer mag dan lager zijn. Het gaat nog altijd om 5 mensen per dag die zelf hun leven beëindigen. En hulplijn 113 zegt dat er over praten helpt.
4: Het delen met iemand is superbelangrijk. En ook, weet je, dus als naaste, als je je zorgen maakt om iemand ernaar vragen, is superbelangrijk. En echt gewoon ook vragen van, oh, maar denk je dan ook wel eens aan de dood? Dat kan echt mensen verder helpen.
1: 113 is altijd bereikbaar voor wie worstelt met dit soort gedachten of wie zich zorgen maakt over iemand. Online via 113.nl of bellen naar 113.
0: Marokko speelt om middernacht tegen Schotland op het WK voetbal. En daar wil je natuurlijk wat lekkers bij eten. Vooral als het zo laat is. En die zoetigheden kun je bijvoorbeeld halen bij deze Marokkaanse bakker in Rotterdam.
5: Klein mini-vlees met een Marokkaanse vlag erop. Met een kiwi en aardbei. Dit zijn de frambozengebakjes in de kleur van Marokko. Dit zijn moorkoppen, ook met de kiwi en aardbei en een Marokkaanse vlagje erop. Alles is een beetje in de kleuren van groen en rood. En dat is omdat Marokko vanavond gaat spelen, of vannacht.
0: Ja, krijg een trek in. De bakkerij support ook andere teams. Zo kun je morgen gewoon een oranje tophoes halen. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De gemeente Almere heeft ruim een 500.000 uitgegeven aan de mislukte poging om de KNVB-campus naar de stad te halen. En niet alleen treinreizigers moeten woensdag rekening houden met stakingen, maar mogelijk rijden er ook minder of geen bussen in Flevoland. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je natuurlijk hier op de radio na het NOS-journaal.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren, zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranje Mars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en Knooppunt Waterbergen is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Knooppunt Hattermerbroek ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Jarenlang werkten medewerkers van het Upcycle-perron in Almere Haven onder onveilige omstandigheden. En de gemeente Almere erkent nu de fouten als werkgever. Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
15: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
14: Verwen jij je maar.
15: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
14: Maar mee.
15: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
14: Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Medewerkers van het upcycleperron in Almere Haven die hebben jarenlang in een onveilige en een te lawaaiige omgeving gewerkt, met gezondheidsschade tot gevolg. De gemeente Almere erkent vandaag dat zij als werkgever tekortgeschoten is. In een vernietigend rapport wordt toepasselijk gesproken van geluid dat niet gehoord werd. Nou, verslaggever Yannick van der Wouw heeft het rapport gelezen en weet natuurlijk nu wat er allemaal is misgegaan daar bij dat upcycleperron in Almere Haven. Yannick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, wat is daar nou de afgelopen jaren allemaal gebeurd?
1: Nou, de afgelopen jaren, dan hebben we het over bijvoorbeeld 2021 al. Er zijn de rapporten uitgekomen dat er ontzettend veel geluidsoverlast is daar. Dat upcycleperron dat ligt onder een grote overkapping. En daardoor komt er ontzettend veel geluid vrij, wat dan gaat galmen bij elkaar. Nou, je zag dat medewerkers werkten daar 8 jaar in zeer onveilige omstandigheden. Onder meer door die overkapping, waardoor mensen met permanente gehoorschade thuis zitten.
0: Ja, maar had niemand dat in al die jaren in de gaten dan?
1: Nou ja, er zijn meerdere onderzoeken, zoals ik al zei. Er zijn ook meerdere rapporten geweest. Alleen die zijn grotendeels beland en verzand ook in de bestuurscultuur. Dus zijn een beetje weggegaan in de bureaucratie in Almere. En je ziet dat er wel constant een soort van stappen geprobeerd zijn. Dat mensen hebben geprobeerd om actie te ondernemen, maar dat verzanden elke keer in weer op nieuwe rapporten, nieuwe adviesrapporten, dan maar weer toch even dit aanvragen. En dat duurde jaren en jaren, dat er weer mensen overheen gingen, mailtjes overheen gingen. Maar ondertussen ging het gewoon door.
0: Ja, en moesten die medewerkers dus daar gewoon hun ding doen, terwijl het hartstikke onveilig was.
1: Ja, nu
0: is daar een rapport over. Wat is de conclusie nou van het rapport over die geluidsproblemen daar?
1: Nou, de rapport heet Geluid dat niet gehoord werd. En dat is een vernietigend rapport, echt. De gemeente die erkent zelf ook dat ze als werkgever gefaald hebben. Dat ze ook niet op het juiste moment actie ondernomen hebben. Want ja, er zijn meerdere aanduidingen geweest dat ze kansen hebben gehad. Er zijn ook meerdere momenten geweest dat ze adviezen hebben gekregen. Isolerend materiaal bijvoorbeeld op die overkapping. Of gewoon überhaupt dat hele dak weghalen. Nou ja, allemaal dat soort zaken zijn al de revue gepasseerd. En ondanks wat ze zelf zeggen, goede intenties, werd gewoon de menselijke maat onvoldoende gehoord. Er is gewoon te weinig aandacht besteed aan de mensen die daar werkten. En alle tips die zij hadden en alle dingen die zij vroegen, die zijn gewoon niet doorgekomen.
0: Ja, maar wat kan er nu nog aan gedaan worden dan door de gemeente?
1: Nou ja, nu is het natuurlijk vooral ook schade controleren, om het zo maar even te noemen. Dat upcycleperron dat is nu een jaar dicht. Het is de zomer vorig jaar afgesloten, omdat ze er echt al signalen hadden dat het niet goed ging. En dat is toen pas opgepakt. Nu zijn ze ondertussen bezig aan het kijken hoe ze dat kunnen herinrichten, zoals ze dat dan noemen, dus verbouwen. Het dak eraf of toch die isolerende maatregelen op dat perron hebben. En het ziet er naar uit dat ze gewoon alles moeten gaan verplaatsen. Dus ook bepaalde bakken die veel geluid maken, waar kranen in zitten die heel veel kabaal maken constant. Mm. En dat ze die op een andere plek moeten gaan neerzetten. Want
0: ja. Wat
1: we weten is dat de decibels die liepen hoog op, tot op zo hoog dat het ongeveer 132 decibel was soms. En dat is ongeveer te vergelijken met een F-35 die je overvliegt.
0: Ja, en als je daar dan de hele dag aan moet werken, dat is niet goed voor je. Nee, daar is de gemeente inmiddels ook achter, blijkt uit dat rapport. Maar wat betekent dit nou voorlopig voor het upcycleperron?
1: Nou, het upcycleperron zal dus de komende tijd nog dicht blijven, totdat ze die verbouwing, die herinrichting hebben afgemaakt. Tot die tijd moeten inwoners van Almere dus bij andere perrons langs om een afval te brengen. En ja, we zien in ieder geval nu nog geen verbouwing, want ik ben er vanmiddag geweest. Dus we zijn nu halverwege 2026. Ik denk dat het nog wel even kan duren.
0: Verslaggever Yannick van der Wouw, dankjewel.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Poe, poe, poe, poe, wat is het heet? Jeroen Elfrink van Weerplaza. Ben je het met me eens?
1: Ja, nee, voor mij is het ook te veel van het goede hoor nu.
0: Ja, ja, het is 32 graden of zo.
1: 33 zelfs. Ja, flink warm. En ook elders in het land hoge temperaturen. In het zuiden zelfs 35 graden. Dus het kan nog erger. Maar goed, ik denk dat je het verschil bijna niet merkt hoor, die 2 graden. Nu nog veel zon, maar vanuit het zuiden komt wel wat bewolking opzetten. En vanaf de tweede avondhelft kan het nog wel als flink gaan onweren in Flevoland.
0: Oh ja, ik dacht dat het misschien ons wel zou overslaan. Maar blijkbaar komt er toch wel wat aan.
1: Ja, nee, het ziet er toch wel naar uit dat het vanaf een uurtje of 9 het her en der tot een paar flinke onweersbuien kan komen. De verschillen zullen wel groot zijn, dus er zullen gebieden zijn in Flevoland waar het best wel meevalt. Terwijl het een paar kilometer verderop helemaal losgaat. Dus hou vanavond even die regenraden in de gaten. In ieder geval, de barbecue kan wel veilig doorgaan.
0: Oké, en heeft het zin om vanavond de ramen open te houden, dat je lekker doorlucht? Koelt het wat af?
1: Ik zou dan wel wachten tot de onweersbuien gepasseerd zijn, want dan is het afgekoeld en dan is het ook veilig. Uiteindelijk kan het zeker, want de temperatuur ligt rond 19 of 20 graden, wat nog steeds echt wel warm is. Maar in de meeste huizen is het waarschijnlijk een stuk warmer dan die 19 of 20 graden. Dus ik zou zeggen, doe dat vooral. Want morgen wordt het weer opnieuw warm, maar niet zo warm als vandaag, want de wind is gedraaid naar het westen. Maar het is nog altijd 27 of lokaal 28 graden.
0: Ja, nou ja, dat blijft gewoon heel erg warm, hè, ook de komende dagen.
1: Ja, nee, het is bijna ongekend voor juni. We zitten echt in een reeks hoogzomerse dagen. De temperatuur ligt elke dag zo tussen de 27 en 30 graden. Misschien op de later volgende week zelfs weer richting waarde over de 30 gaan.
2: Nou, een hittegolf zit er dus wel aan te komen als ik dat zo van jou hoor.
1: Het moet gek lopen.
0: Nou, goed. Jeroen, we weten dat we ons erbij neer moeten leggen dat het warm, zweterig en plakkerig blijft voorlopig. Dankjewel en eet smakelijk zometeen.
1: Hetzelfde. Goed weekend.

0: Er mag weer gezwommen worden op het Almeerderstrand. Het zwemverbod is er opgeheven. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt. Begin van de maand werd een zwemverbod ingesteld na meldingen over dode en zieke honden. En dat zwemverbod gold dus nog tot vanmorgen vroeg. Op het meestal drukke Almeerderstrand was het vanmorgen daarom nog redelijk rustig.
1: Wij gaan ook niet in het water. We lopen echt hier dit gedeelte even langs en dan gaan we weer terug. Het is maar een korte wandeling nu, door de warmte ook. Ja.
2: Vindt u dit jammer?
1: Ja, de hond vindt het zeker jammer met deze temperaturen. Want dan koelt hij ook makkelijkst af op een natuurlijke wijze. En dan kan hij even wat bijkomen even van de warmte. We merken de blikken wel zo van, ik wil eigenlijk wel zwemmen. Maar ik denk dat we meerdere Almeerders hebben zo van dit weer. Ik wil eigenlijk het water in. Het is jammer dat het eigenlijk verboden is hier.
3: Op het Almeerderstrand zag je vanochtend amper mensen lopen met hun hond. Laat staan in het water. Er werd ook gecontroleerd door handhaving, terwijl er werd gewacht op de uitslag van het onderzoek.
1: Het duurt zo lang voor je uitslagen horen. Ja, en dat maakt het wel moeilijk om je hier dan rond te blijven lopen. Dan, ja.
2: En om niet het water in te gaan?
1: Nee, precies, ja. Ja.
2: En wat nu, een ander strand opzoeken?
1: Nou ja, we gaan dan een andere plek opzoeken. Dan is het gewoon in de bossen bij Pampus. En, maar ja, er zitten heel veel teken. Dat is weer ook weer een ander uiterste, want dan heb je weer de hond vol met teken. Ja.
2: En het naakstrand hier onder het spoor door?
1: Ja, maar daar zit ik nog niet op te wachten. Dat moeten mensen zelf weten. Maar daar kom ik dus niet ook met de hond. Nee.
3: Intussen kwam het bericht vanmiddag dat de omgevingsdienst het zwemverbod heeft opgeheven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er niets is gevonden dat zou wijzen op gevaar. Prompt zag je in het begin van de middag sporadisch mensen het strand oplopen.
4: Ja, het is lekker rustig en het is lekker weer, dus ik blijf hier nog wel even.
3: Een enkeling durft weer het water in te gaan, maar echt massaal lekker plonsen gebeurt nog niet. Ondanks het goede nieuws dat het water veilig is, durft deze mevrouw het water nog niet in.
4: Ja, ik ben toch wel wat voorzichtig met dat soort nieuws. Ik wil ook niet iets oplopen wat moeilijk te genezen is, bijvoorbeeld.
0: Ja, het Almeerderstrand is dus weer open. De hondjes kunnen weer zwemmen, maar ook de mensen kunnen weer zwemmen. Je hoort een verslag van Sam Jones.
5: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Almere heeft ruim 500.000 uitgegeven aan de mislukte poging om de KVB-campus naar de stad te halen. Een deel van de kosten kwam uit budgetten die bedoeld waren voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Pampus. SP-raadslid David Tevreden is daar kritisch over. Volgens hem was dat geld bedoeld voor de aanpak van de woningnood. Het college van BNW noemt de uitkomst teleurstellend, maar zegt de inzet van het geld achteraf evenwichtig te vinden. Niet alleen treinreizigers moeten woensdag rekening houden met stakingen, maar mogelijk rijden er ook minder of geen bussen in Flevoland. Keolis, dat in Almere rijdt, verwacht pas woensdagochtend in te kunnen schatten hoe groot de gevolgen zijn. Dit omdat dan pas bekend is wie er meedoet aan de staking. EBS, dat het overige deel van Flevoland bedient, kan de gevolgen nu ook nog niet overzien. De stakingsactie is gericht tegen de bezuinigingen van het kabinet. Het gaat dan om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de uitkering voor langdurig zieken. En een 27-jarige man uit Almere is veroordeeld voor de verkrachting van een 15-jarig meisje tijdens Koningsdag in Arnhem. De verkrachting vond vorig jaar plaats in een mobiel toilet in het centrum van de stad. De rechtbank legde Almere een gevangenisstraf op van 2 jaar en 4 maanden. En ook mag hij 3 jaar lang geen contact hebben met het slachtoffer en moet hij haar ongeveer €3.000 aan schadevergoeding betalen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je het hele weekend op onze website en in de app.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor 2 nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Het maken en hebben van zo'n ruimte is strafbaar. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Volgens de omgevingsdienst is er niets mis met het water. Er kwam begin deze maand een zwemverbod nadat een aantal honden na het zwemmen was doodgegaan. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur nog rond 33 graden. Maar vanuit het zuiden komt toch wel wat bewolking opzetten. En later vanavond volgen een paar losse regen- en onweersbuien. Dan kan het lokaal echt even flink regenen. Hou de regenradar ook goed in de gaten. Komende dag wordt het weer droger en ligt de temperatuur rond 19 tot 20 graden. Morgen is de wind naar het westen gedraaid en deze westenwind voert iets minder warme lucht aan. Maar het wordt nog altijd 27 of 28 graden en daarbij is veel ruimte voor de zon.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, het is zover. Morgenavond die wedstrijd Nederlands elftal tegen Zweden op het WK voetbal. Nou, wij gingen eerder vandaag al even de straat op in Almere om een beetje de stemming te checken hoe de Almeerders erin staan.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland

0: En dan natuurlijk het voetbal, het WK. Wat gaat het Nederlands elftal morgenavond doen tegen de Zweden? Feit is dat winst eigenlijk noodzakelijk is om in ieder geval de groepsfase te overleven. Maar ja, gaat dat lukken? We vroegen het aan Almeerders op straat.
1: Ja, ik denk dat het goed gaat. Ze hebben twee hele mooie doelpunten gemaakt al. En we krijgen vast nog heel veel mooie doelpunten.
2: Nederland gaat sowieso verliezen van Zweden.
3: Nou, ze verliezen zaterdag van Zweden.
4: Ik vind het een beetje 2-2, hebben ze gelijk gespeeld vorige keer. Dus het is een beetje tricky hoor.
5: Als je nu ziet hoe ze een beetje doorheen wandelen en doen, denk ik van kom op jongens, ga ervoor.
6: Ze halen het of ze redden het niet. Ik heb er toch een hard hoofd in.
7: En dit is het shirt.
8: Dit is hem.
7: Oud speler van het Nederlands elftal en ook destijds Feyenoord bijvoorbeeld. Almeerder Ruben Schaken.
9: Mooie herinneringen.
8: Absoluut. Hij staat in de gang, bij binnenkomst zie je hem gelijk. Dus je kan er niet omheen, daar ben ik echt heel trots op.
7: We tekenen 2012.
8: En ook nog scoren, hè? Dus niet alleen meegedaan, maar ook wel gelijk een doelpunt gemaakt. Ja, hier ben ik heel trots op.
7: En dat was bij de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra, waarmee Ruben de eindstand op 3-0 bracht. Wat verwacht deze oud-international van Nederland tegen Zweden?
8: Wordt een hele belangrijke pot. Ik ga met geknepen billen zitten kijken natuurlijk. Ik ken de jongens, dus ik heb met ze gespeeld met heel veel. Dus ik gun het ze ook, alleen de druk is hoog.
7: En dan die gedroomde WK-finale.
8: Ik heb goede hoop en ik weet ook dat ze groeien in het toernooi. Dus richting de finale rondes. We hebben jongens die Champions League hebben gewonnen. Die wel weten hoe je finales moet spelen. En wat er gevraagd wordt. We gaan ervoor zitten en hopen dat het goed komt.
7: Wordt Nederland wereldkampioen?

0: achterkomen wordt lastig. Om dat weer om te draaien, komt er extra druk bij. Dus hopelijk verantwoord aanvallen en zo snel mogelijk 1 of 2 goals maken. En de wedstrijd uitspelen. Dus toi toi toi. Succes, trainer.
1: Ja, dat zegt oud-international Ruben Schaken in een bijdrage van verslaggever Rocher Dankerlui. En die WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden begint morgenavond, dus zaterdag, om 7 uur. En dat gebeurt allemaal in het Amerikaanse Houston.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dan krijg je de berichten van buiten onze provinciegrenzen. De politie heeft de jacht geopend op bouwers van geheime bergplaatsen in auto's. Criminelen gebruiken die verstopplekken voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. De afgelopen jaren heeft de politie het aantal auto's met verborgen ruimtes flink zien toenemen. En de verstopplekken zijn ook steeds moeilijker te vinden.
1: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem, in de middenconsole. Dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
0: Een lange tijd kon de politie weinig doen tegen zulke ruimtes. Bestuurders die waren namelijk alleen strafbaar als er iets illegaals in lag, zoals wapens of drugs.
2: De Israëlische regering wil de dood van 4 militairen met veel geweld vergelden. Dat blijkt uit reacties van enkele ministers. De Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Israël heeft vanochtend gesproken over het openen van de poorten van de hel hier in Libanon. Na de bekendmaking van de dood van 4 Israëlische soldaten in het zuiden van het land hier. Heel Libanon moet branden, heeft de Israëlische minister Ben-Gvir laten weten op sociale media.
2: En de aankondiging van nieuwe aanvallen zal tegen het zere been zijn van de VS. Onderdeel van de afspraken met Iran is namelijk dat het geweld in Libanon moet stoppen. Rechtse politici in Israël willen juist doorgaan met de militaire operatie. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden.
0: Ruim 1750 mensen in Nederland die maakten vorig jaar een einde aan hun leven. Dat is het laagste aantal in zo'n 15 jaar tijd, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal zelfdodingen bij mannen is meer dan 2 keer zo hoog dan bij vrouwen. En bij 50'ers en 60'ers komen zelfdoding het vaakst voor. Het suïcidecijfer mag dan lager zijn. Het gaat nog altijd om 5 mensen per dag die zelf hun leven beëindigen. En hulplijn 113 zegt dat erover praten helpt.
4: Het delen met iemand is superbelangrijk. En ook, weet je, dus als naaste, als je je zorgen maakt om iemand ernaar vragen, is superbelangrijk. En echt gewoon ook vragen van, oh, maar denk je dan ook wel eens aan de dood? Dat kan echt mensen verder helpen.
0: 113 is altijd bereikbaar voor wie worstelt met dit soort gedachten of wie zich zorgen maakt over iemand. Online via 113.nl of bellen naar 113.
2: Marokko speelt om middernacht tegen Schotland op het WK voetbal. En daar wil je natuurlijk wat lekkers bij eten. Vooral als het zo laat is. En die zoetigheden kun je bijvoorbeeld halen bij deze Marokkaanse bakker in Rotterdam.
5: Klein mini-vlees met een Marokkaanse vlag erop. Met een kiwi en aardbei. Dit zijn de frambozengebakjes in de kleur van Marokko. Dit zijn moorkoppen, ook met de kiwi en aardbei en een Marokkaanse vlagje erop. Alles is een beetje in de kleuren van groen en rood. En dat is omdat Marokko vanavond gaat spelen of vannacht.
2: Ja, krijg een trek in. De bakkerij support ook andere teams. Zo kun je morgen gewoon een oranje tophoes halen. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
13: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
15: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
14: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Dit is Flevoland.
17: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Het is tijd voor juridische zaken. We doen het iets anders dan normaal. Normaal zit Els Lucas hier in de studio. Maar nu even op locatie vanuit Almere. We hopen dat de verbinding, dat het allemaal goed gaat. We hebben het net even getest. Het kan ermee door, maar het is een beetje schokkerig. Dus mocht het misgaan, dan weet je hoe dat zit. Els Lucas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen. Er wordt veel beroep gedaan op de jeugdzorg bij kinderen met gescheiden ouders. En jij hebt er een idee over hoe je dat kan, hoe dat verbeterd kan worden, dat proces.
2: Ja. Kijk, niet alle zaken zijn natuurlijk hetzelfde. En niet alle ouderparen zijn hetzelfde. Dus de ideeën die ik heb gaan vast niet voor iedereen op. Maar een van de belangrijke punten die strijd opleveren tussen ouders die aan het scheiden zijn, is dat ze het niet eens kunnen worden over de verdeling van de zorg over de kinderen. En heel vaak worden ze dan een traject ingestuurd dat we noemen ouderschapsbemiddeling.
1: Ja.
2: En daar moeten ze met elkaar zien te proberen om een ouderschapsplan te maken waarin alle afspraken worden vastgelegd tot in detail, zo nu en dan. En dat komt omdat ouders natuurlijk met z'n tweeën verplicht zijn om ervoor te zorgen dat de kinderen goed worden opgevoed en groot worden tot zelfstandige mensen. En nu is die strijd tussen ouders, hoeveel dagen bij de een, hoeveel dagen bij de ander, een steeds wederkerend probleem. En mijn idee is, waarom gaat de wetgever nu niet regelen dat ouders gewoon allebei voor de helft van de tijd verplicht zijn om voor een kind te zorgen. Als ze niet met elkaar door een 7 dagen bij de een, 7 dagen bij de ander. Als ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen en ruzie blijven maken bij overdrachten, want dat is iets wat je ook nogal vaak tegenkomt, zou ik denken, richt een gezellige woonkamer in. Ergens in een wijk, op locatie, waar ouders, zoals je een carpoolplaats hebt, maar dan wat gezelliger, kinderen van de een naar de ander kunnen overdragen.
1: Ja.
2: Je zou ook nog bedenken, zet een hulpverlener ter plekke neer waar de kinderoverdracht moet plaatsvinden. En die maakt dan even een rondje of alles oké is. En dan kan de overdracht gewoon plaatsvinden. Daarmee haal je heel veel angels uit de problematiek. En dat zou best eens kunnen schelen voor wat betreft het aantal ouderschapsbemiddelingen. Wat ook in Lelystad natuurlijk door de jaren heen een belangrijk instrument is.
3: Ja.
2: En wat enorm veel geld kost.
3: Ja, ja, in principe moeten natuurlijk die ouders gewoon veel wijzer zijn en zeggen van het gaat om het kind, dus we moeten het eens worden met elkaar. Moet er dan niet iemand wat strenger gaan optreden tegen kibbelende ouders? In eerste instantie, hè?
2: Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Meer dan eens, iedere week wel, merk ik bij mezelf ook, en ik hoor dat ook wel doorklinken bij collega's, had ik maar een mattenklopper.
3: Ja. Ja, voor de ouders, hè? Ja.
2: Nou, precies. Niet voor de kinderen, maar nee. voor de ouders. En het is altijd lastig natuurlijk, want mensen die raadplegen jou, schakelen jou in om hun standpunten te verdedigen. Maar ik denk ook dat advocaten wat meer lef moeten hebben en ook vaker nee moeten verkopen of moeten proberen de juiste kant op te sturen. Want ja, weet je, alle ouders vinden dat ze het zelf allemaal in belang van hun kind doen.
3: Ja.
2: En ondertussen zie je ook als advocaat van ouders toch vaak dat kinderen dan in dat geheel een beetje vermalen worden.
3: Ja.
2: En
3: ja.
2: Daar moet een einde aan komen.
3: Maar goed, zo'n kamer, dat zal natuurlijk wel weer geld gaan kosten. Waar moet dat vandaan komen? Ik bedoel, we komen al op allerlei fronten komen we geld tekort als het gaat over die jeugdzorg en jeugdhulp.
2: Ik denk dat je per saldo veel goedkoper uit gaat zijn als je niet al die trajecten van ouderschapsbemiddeling en ondersteuning. Kijk, een groot deel van de kosten op de jeugdzorg, zoals dat nu ook in Lelystad aan de orde is, die worden gemaakt bij eenvoudige gevallen.
3: Ja.
2: En dat knoept heel veel weg van dat waar het werkelijk om gaat. En alle onderzoeken die gevraagd worden, ten spijt, iedereen kan het gewoon zonder boerenverstand gebruiken en bedenken dat je gewoon een beetje normaal tegen elkaar moet doen als ouders en niet op iedere slag zout moet leggen.
3: Nou.
2: En dat is toch wel een beetje wat de praktijk laat zien. En dat belast de rechtspraak, dat belast de jeugdzorg en dat belast ook de kinderen natuurlijk.
3: Uiteindelijk zijn kinderen toch weer dupe van alles, hè?
2: Ja.
3: Wijze woorden in ieder geval, Els. Dankjewel voor je tijd. Snel weer terug naar de rechtbank. Hè. Dankjewel, tot de volgende keer.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Ja, we hebben één onzichtbare artiest vandaag hier. Mag je raden wie het is? Het is Ferry de Lits. Hij is onderweg, maar hij moet helemaal uit Brabant komen. Ja, het verkeer zit natuurlijk wel stegen. Zeker op een dag dat het 35 graden is.
2: Ja, een wereldreis. Een wereldreis. Van Brabant
1: hierheen. Ja. Maar hij heeft een duet samen met Shaq, SHQQ. En die zit hier wel gewoon keurig op tijd. Shaq, goedemiddag.
3: Hele goedemiddag.
1: Van harte welkom. Hey. Hey. En natuurlijk ook op tijd vriendin van de show, kunnen we wel zeggen. Ze is er weer. En daar zijn we heel blij mee. Samantha Steenwijk.
4: Gezellig.
1: Ja, echt heel erg leuk.
4: Ja, leuk.
1: Hoe is het met jullie?
3: Gaat goed, zeker.
4: Lekker, ja, het is goed weer. Dan weet je, als je dan wakker wordt, ben je gelijk helemaal blij. Heb ik altijd in ieder geval.
1: Zat jij vanmorgen nog op het paard?
4: Ruik je het?
1: Nee.
4: Ja, ik zat... Het wordt natuurlijk zo warm weer vandaag. Ja. Ik denk dat Bees moet natuurlijk... hij moet wel even iets doen, anders staat hij maar de hele dag in zijn hockey. Mm-hmm. Dus we zijn lekker buitenritje vanmorgen vroeg. 7 uur ging de wekker. Ja, dat was nog wel een dingetje. Maar goed, ga straks even een tukkie doen, anders dan red ik de avond natuurlijk weer niet.
1: Maar is dat voor dat beest dan net als met honden? Want die moet je natuurlijk ook eigenlijk 's morgens vroeg even uitlaten. Want nu met deze temperatuur is het echt zielig voor dat beest, hè?
4: Ja, dat is wel echt wel warm. En dan heb ik ook nog een keer een vries. En dat zijn natuurlijk... tegenwoordig warmbloeden, maar... Eigenlijk zijn het koudbloeden, dus voor dit weer zijn die niet echt gemaakt. Nee, dus dan moet je wel een beetje...
2: Welke kleur heeft hij dan ook?
4: Een Fries is altijd zwart.
2: Zwart, hè?
4: Altijd, ja.
2: Dat is juist met deze, als de zon...
4: Ja, die trekt het wel aan, inderdaad.
2: Dat denk van, waarom sta ik hier, joh? Ja.
4: Nee, hij heeft al lekker gedoucht.
2: Waarom hebben ze mij Fries genoemd?
4: Ja, inderdaad. Dat is alles boven koud.
2: Echt ook, inderdaad. Zwetenpaarden ook eigenlijk.
4: Ja,
2: waar zie je dat aan?
4: Overal, op zijn hele lijf.
2: Op de hele lijf?
4: Ik heb er meerdere, maar die waar ik dan dus net op zat, die zweet onwijs. En dan lopen echte druppels lopen van zijn hoofd af.
2: Ja. Ja.
4: Bij mij ook vanmorgen al trouwens.
1: Ja, echt waar? Goed,
4: ja.
1: Dan ziet het filmpje goed uit.
4: Nou, ja, dat is een filter.
2: Ja, goed. Zo handig die filters tegenwoordig. Ja, maar heel fijn.
1: Waar komt jouw naam vandaan, Shaq? Heb je dat ooit zo bedacht? Dat was zo ben je geboren.
3: Ja, nee, mijn voornaam is Shaquille.
1: Ah.
3: En in het begin, toen ik muziek begon te maken, dan was het gewoon Shaq met een A.
1: Ja.
3: En op een gegeven moment waren er zoveel artiesten op Spotify en overal die zeg maar hetzelfde naam hadden, ook met dubbel Q. En toen had ik op een gegeven moment die A ertussenuit gehaald. En ik weet niet of het een goed idee was, maar ik vind het toch wel een soort van uniek dingetje.
2: Je wordt in ieder geval niet meer verward met Shaquille van Persie.
3: Nee. En ook niet met Shaquille O'Neal, want dat is ook nog...
4: Shakira.
1: Dat is dan wel heel raar.
3: Ja.
1: Maar goed, jij bent als Shaq, dat is dus je artiestennaam.
3: Ja.
1: En iedereen weet ook dat uit te spreken, want wij hadden vanmorgen even een discussie.
3: Nee, helaas niet, maar dat gaat nog wel komen.
1: Maar nu is dat gewoon goed gekomen. Nu, het is gewoon Shaq.
3: Ja, het is
1: als
3: gewoon
1: je vroeger rookte, wat ook niet mag tegenwoordig. Je mag heel weinig tegenwoordig.
3: Ja.
1: Toch? Zware Shaq. Heb je ooit gerookt?
3: Zware Shaq. Helaas wel.
1: Ja? Rook je nog steeds?
3: Helaas wel. Oh. Vanaf nu niet meer.
1: Maar ook niet gaan stoppen.
4: Maar ook
3: niet. Hey, Shaq.
1: Oh. En jij, Samantha, jij rookt ook niet, toch?
4: Nee, ik heb nooit gerookt.
1: Je hebt nooit gerookt, hè? Nee.
4: Nee, maar ik ben wel. Ik ben 2 keer aan mijn stem geopereerd. Een polyp. En de 2e keer stembandbloeding. Maar goed, heel lang geleden. En wat ze er toen af hebben gehaald.
2: Stembandbloeding? Wat is dat nou weer dan?
4: Ja, een bloeding letterlijk in je stemband van het vele hoesten. Ik was ziek geweest.
3: Ja.
4: Te hard gehoest en dat ging niet meer weg. Dus dat moest eruit gehaald worden. Was niet fijn, maar goed. Maar de eerste keer dus een polyp en die werd op kweek gezet. En dat was een rokerskwaal. Maar ik heb nog nooit gerookt van mijn leven. Dus dat is van het meeroken. Ja. In de tijd mocht iedereen nog roken in cafés en alles.
1: Ja.
4: Nou, dus dan stond ik te zingen.
2: Nog uit de tijd dat je een kapmes nodig had om door de rook heen te snijden.
3: Ja,
4: niet normaal.
1: Ja. Je stond thuis gewoon natuurlijk ook op de tafels, hè?
4: Ja.
1: Gewoon van die potjes met sigaretten en een aansteker.
2: Maar dat zeggen ze toch ook? En meeroken is erger dan eigenlijk zelf roken?
4: Ja, nee, in mijn geval was het in ieder geval wel zo. Ja. Maar goed, gelukkig is het nu niet meer. Dus.
2: Smerig. Wat doe je eigenlijk allemaal nog meer om je stem een beetje in conditie te houden?
4: Of niks? Vrij weinig.
2: Veel bevaard zitten.
4: Nee, ik doe wel mijn stem. Sinds ik geopereerd ben ik natuurlijk wel zuiniger op mijn stem. Want je weet hoe het is als het even niet goed gaat.
2: Ja.
4: Dus ik doe wel echt mijn stem opwarmen voor ieder optreden. En soms wel eens met zo'n rietje natuurlijk.
2: Mm-hmm.
4: Maar dat doe ik eigenlijk alleen als we in ruimtes zijn waarin ik niet heel veel herrie wil maken. Omdat dan iedereen me aankijkt.
2: Yeah.
4: En, want anders doe ik het gewoon lekker een beetje oldschool en in de auto.
1: Is dat bewezen dat het helpt? Want vroeger zag ik nooit iemand op zo'n... Ja, kom maar, Ferry.
4: Ja.
1: Dat is Shaq, er is hij hoor. Ferry de Lit, dames en heren.
4: Ferry de Laat, er is die.
1: Ferry de Laat.
3: Goedenavond.
5: Uitdaging zoiets, hè?
1: Ja.
4: Wat gezellig.
1: Ja, Ferry, lekker de microfoon even naar je mond toe, want dat is, dat is wel handig.
5: Nou,
1: welkom.
5: Okay.
1: Hoe komt het dat je zo laat bent eigenlijk?
5: Nou, ik zou je vertellen, het is geen smoes.
2: Als het dat is, dan zeggen ze dat altijd bij.
5: Bij mij, voor de deur, stond de brug open.
1: De brug stond
5: de deur
1: open voor
5: mijn huis.
1: Ja, oh, je hebt een eigen ophaalbrug.
5: Ik heb mijn eigen ophaalbrug.
6: Ja, ja.
5: Nee, ik heb, wij zitten aan het kanaal. En,
6: ja.
5: Nou ja, die stond open. En ik stond geparkeerd, dus ik kon er niet uit.
6: Nee.
5: En druk, vrijdag. Maar ja, ja goed.
6: Ja. Maar je bent
5: altijd
6: er.
5: Een uitdaging, maar ik ben er.
6: Ja. wil je gelijk een liedje zingen?
5: Nou, dat lijkt me wel leuk. Ja, dat lijkt me leuk.
6: Dat is toch leuk, of niet? Ja, lekker inkomen natuurlijk. Ja, want je gaat natuurlijk zo meteen met Shaq gaan jullie... Nou, ik mag wel zeggen, jij was in Monaco, Samantha.
4: Ja,
6: Vorige week, je hebt het nummer gedraaid.
4: We hebben het gedraaid, inderdaad.
6: En
4: ja.
6: Al die Monacoezen, of heet die mensen?
2: Monagaskars.
6: Die hebben het allemaal, de Monagaskars, die hebben het allemaal... Hoe heet het?
4: Helemaal gek.
2: Een Monagask.
6: Monagasken. Ze hebben het allemaal mee. Ze hadden geen idee waar ze het over hadden.
2: Volgens mij zit Monaco vol met Nederlanders.
6: Dat is waar, ja.
4: Ja, inderdaad. Ja. Hele rijken vooral.
6: Maar het was een succes, hè?
4: Het was echt heel erg leuk. Wij waren daar op een jacht en het was super lachen. Ik zeg, dat liedje zetten we eventjes aan. En
6: leuk.
4: We dronken geen Baco, maar we waren wel in Monaco.
5: Het mooie is, ik ben er nog nooit geweest.
3: Jij ook niet, nee.
5: Nee, hè?
3: Nee.
6: Heb je wel eens een Baco op? Dat wel.
5: Ja, af en toe. Ja. Ja,
2: ik zou voorzichtig zijn met een Baco bestellen in Monaco, want je bent me zo 100 euro kwijt, denk ik.
4: Ja, zeker.
5: Ja, duur, hè? Ja. Ja, ja.
6: Is het echt zo duur?
2: Ja.
4: Het is knijtenduur.
6: Ja. Maar wat is knijtenduur? Noem eens bijvoorbeeld voor iets waarvan je denkt... Nou,
4: we gingen bijvoorbeeld uit eten s'avonds, was zaterdagavond. Dan moet ik wel zeggen, het was het weekend van de Formule 1. En dan gaan alle prijzen natuurlijk nog even een keertje over de kop. En daar was dus één persoon, zeg maar, en drie gangen diner, een standaard dinertje, 400 euro.
6: Ja?
4: En dat was echt, het was zeker wel lekker, maar niet dat je zegt, we zitten in een sterrenrestaurant of zo.
6: Dat gewoon een schnitzel met een carpaccio
4: vooraf. Nou, dat kennen ze daar niet. Het was wel gewoon wel lekker, maar
6: niks bijzonders.
4: 400 euro, en dan kom je nog je drankje erbij.
6: Dat zat er nog niet eens bij?
4: Nee.
6: En met z'n tweeën dan, of per persoon?
4: Per persoon.
6: Zo?
4: Ja.
6: Dan moet je wel behoorlijk wat optredens doen om dat weer terug te verdienen.
4: Ja, helaas wel inderdaad.
2: Ik ben er 20 jaar geleden een keer geweest. Er was de huur voor een appartementje was al een miljoen gulden per jaar.
6: De huur?
2: Huur, voor een appartementje gewoon, hè?
6: Als je kon niet eens kopen dan?
2: Nee, kopen, dan betaal je het veelvoudige ervan. Als je het mag kopen, hè?
6: Hoezo?
2: Het is een soort ballotagecommissie in Monaco. Of jij überhaupt wel daar mag komen wonen.
6: Oh.
2: Dat heeft natuurlijk met je financiën te maken, maar ook hoe je gedragen hebt. Dus
6: ja.
2: Ik denk nu dat jij er binnen mag.
6: Ik waarschijnlijk niet. Verder, jij gaat ook Laat Me zingen.
5: Ja.
2: Ja.
6: Is dat de Laat Me van zoals we die kennen?
2: Shaffy.
6: Van Shaffy?
5: Ja, alleen dan in mijn eigen uitvoering, ja.
6: Ja, dus dat is een beetje een feest.
5: Maar het is wel het Ramse Shaffy liedje, ja, tuurlijk.
6: Nou,
5: ja.
6: Ik ben heel erg benieuwd. Zet deze hele studio op zijn kop samen.
2: We moeten even aan Samantha, wil je jouw dingetje even aan Ferry geven?
4: Oh, een dingetje?
6: Of je dingetje even aan Ferry wil geven, Samantha?
4: Ja, mijn dingetje.
5: Ja, dankjewel.
6: Nou, laten we er eventjes bij zeggen. Ferry, je hebt natuurlijk geen soundcheck kunnen doen, hè, maar jij bent een ervaren artiest. Jij kan dat gewoon.
2: Hebben we geluid voor jou erop? Heb je zelf geluid?
6: Ja.
2: Heb je geluid? Hoor je jezelf?
7: Ja, top.
6: Nou, goed. Dan gaan we lekker luisteren naar Ferry de Lid met Laat Me.
8: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Altijd het spiegel, mijn overgewicht. En ik ken echt alle kroegen en kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Maar toch zal ik elke dag verdwalen, want het houdt de zaak

0: Want ik heb het altijd zo. Zo gedaan.
1: Ja, lekker hoor. Nou Ferry, dan verdien je wel een ijsje. Vind je niet?
2: Ja, dat vind ik ook.
1: We gaan even ijs proeven. Het is natuurlijk heerlijk weer, Arnoud.
3: Zeker.
1: Heb je er zin in om even lekker aan iets...
2: Ja, wat wil je zeggen?
1: Ja, en lekker een ijsje te proeven.
3: Dat hangt er een beetje vanaf wat voor smaak.
1: Ja, nou, Alicia, kom even bij me staan alsjeblieft van Billy's in Lelystad. Je hebt natuurlijk weer een doos meegenomen met ijs.
3: Nog één.
1: En... En je bent inmiddels een vertrouwd gezicht hier, hè?
4: Ja, klopt.
1: Ja, weet je gewoon in het lijkt op het beeld alsof we hele rare dingen...
4: Ja,
1: maar je praat gewoon even in mijn microfoon. Ja. Je hebt weer de 4 nieuwe smaken van dit jaar meegenomen.
4: Klopt, ja.
1: En wat zijn dat?
4: Dit jaar is dat zure matte.
1: Ja.
4: Braam.
1: Ja.
4: Boterkoek van de lokale bakker.
1: Ja, Prins Heerlijk, ja.
4: Heerlijk. En birthday cake.
1: Birthday cake, wat is dat eigenlijk precies, birthday cake?
3: Heel zoet.
4: Ja, een cakesmaak met lekkere stukjes cake erin en confetti gewoon voor de verjaardag.
1: Ik zie hier 4 mensen tegenover mij.
3: Heerlijk, kan
1: die
3: niet wachten.
1: Eigenlijk wel zoiets hebben van, nou, vind ik wel lekker.
5: Heerlijk.
1: Ja, zullen we gaan proeven? Pak je je doos erbij?
4: Ja.
1: Ja, goed zo. Ja, dat zit in een doos.
2: Ja, dan snap ik dat het gelukkig zit er niet in de hand. Dat was gesmolten.
1: Zijn jullie ijsliefhebbers trouwens? Zek, hou je
6: zeker,
1: van ijs?
6: Zeker, zeker. Ja, lekker. Ja.
1: Waar hou je van? Van sorbet-ijs of romige ijs?
6: Een romige ijs eigenlijk.
1: Ja?
6: Ja.
1: Nou, dat treft, want je hebt eigenlijk 1 sorbet-smaak. Dat is de bramen.
4: Ja, zure mat is ook sorbet.
1: Oh, zure mat is ook sorbet. Hou je van zure mat in die snoepjes?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja.
3: Mijn kinderen zijn er helemaal gek op. De zure matten.
1: Neem er een paar mee voor thuis.
3: Nou, tegen de tijd. Hè.
1: Waarom?
3: Ik zal ze de volgende keer meenemen. Is leuk hierheen.
1: Nou. Welke beginnen we mee?
3: Als wij het ijsje aan het uitpakken zijn.
1: Ja. Zal ik ze geven
3: aan... Dat is Bram. Deel jij maar eventjes uit.
1: Wie, ik?
3: Ja.
1: Ja, dan zet ik mijn microfoon even uit.
3: Ja, dat is makkelijk. Dan geef je een keer wat van een ander weg. Samantha,
2: ja.
3: Nieuwe single. Heb ik het nou verkeerd? Of is het een totaal nieuwe sound? Veel, veel poppier.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ja, we zijn... Zeg maar even, begin van het jaar begonnen met een heel nieuw team. Omdat mijn focus lag nooit altijd echt heel erg op muziek. Wat natuurlijk heel gek is, want ik ben zangeres. Maar ja. Eigenlijk door The Voice, toen ben ik heel veel gaan optreden. Toen kwam corona. Nou, wat moest je nou doen? Want optredens waren er niet. Dus toen ben ik heel veel televisie gaan doen. Dus dat is eigenlijk een beetje zo gevormd. Per ongeluk. Maar ja, nu dachten we wel, jeetje man, ik moet wel echt even een beetje muziek gaan focussen. Want,
3: maar wie staat in het team dan?
2: Dat is onder andere Dino Eetbal.
3: Mm-hmm.
2: Nieuw management. Ronald. En dat klikt superleuk. Nieuw boekingskantoor. Dus allemaal een heel een nieuw frisse, lekkere wind er doorheen.
3: Maar heb je ook gezegd van ik wil gewoon een andere sound? Het moet wat hipper. Jonger, wat hipper,
2: ja,
3: wat populairder zijn.
2: Ja, en wat natuurlijk ook gewoon leuk is. Kijk, toen ik meedeed aan The Voice in 2017. Toen was het een soort van uit den boze dat je een volksliedje deed. Ik was de eerste die iets van Hazes deed bij The Voice überhaupt. Vandaag de dag is het natuurlijk helemaal hot and happening dat je volksmuziek überhaupt wordt gedraaid op de radio.
1: Ja.
2: Dat is wel heel erg fijn.
1: En zijn zelfs nummer 1 hits in de top 40 nu. Ja. En Cheerio nu
2: en dat is natuurlijk te gek. Dus, maar daar moet je dan wel een beetje meegaan. Want wat we voorheen deden was natuurlijk een beetje oldschool. Heel veel haat is natuurlijk. Iedereen covert er superveel. Maar nu is er de ruimte om dat wel allemaal te doen. En dat is natuurlijk lekker. Dus ik ga daar ook gewoon lekker in mee.
3: Ja, maar wel met een moderne soundje erop.
2: Ja. En dat vind ik leuk, joh. Want de disco-sound is weer terug. Eigenlijk een beetje wat vroeger deed in de 90's misschien wel.
1: Ja.
2: Dat wordt nu heel veel gedaan, maar dan Nederlandstalig.
3: Ja. Nou ja. Wanneer ga jij de Ziggo Dome doen? Want we hebben Joling in Ahoy, geloof ik.
2: Ja, iedereen gaat dat doen, hè, inderdaad. Ja.
3: Iedereen gaat in één keer...
2: Ik doe mijn volgende concert in de telefooncel. Dan weet ik in ieder geval dat het uitverkocht is.
1: Goed, en hoe hebben jullie elkaar ontmoet, Ferry en Shaq?
5: Ja, dat is niet zo heel lang geleden, hè?
6: Nee.
5: Op de lancering van het nieuwe label.
6: Ja.
5: Daar hebben we elkaar
6: gezien.
1: Moet meer mensen dan is niet meer tegen zeggen dat je een duet gaat doen natuurlijk, toch?
5: Nee, dat klopt. Nee, maar ik kon hem natuurlijk wel, maar niet persoonlijk. Hij kwam daar optreden bij de lancering van dat label toen.
1: Mm-hmm.
5: En hij viel meteen op ook. Hij viel mij ook meteen op. En dit liedje kwam. En het is eigenlijk gewoon zo gekomen. Ja, het lag eigenlijk wel voor de hand dat wij dat gingen doen. Ja,
3: wat voor muziek maakte jij eerst dan, Shaq?
6: Van alles nog wat, maar wel een beetje feestelijk. Caribisch. Er zit altijd wat Caribisch, wat bobbeling, wat danshal in. En toen ben ik bij Studio BNP gekomen. En toen wou ik eigenlijk mijn sound een beetje gaan verbreden. Wat meer commerciële muziek gaan maken. En dat dit op mijn pad was gekomen, dat had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht.
1: Nee.
6: Maar toen ik het hoorde, toen dacht ik van, ja, dit is wel echt een uitdaging voor mij om te doen. En superleuk. En Ferry de Lisse erbij, ja, dan kan ik sowieso geen nee zeggen. Dat is super tof.
3: Wat de muziek die je hiervoor maakte dan? Ik bedoel, dat is superleuk. Als het warm is, als de zon schijnt. Ja. Maar een merendeel van de dagen in Nederland schijnt die zon niet zo zoals het nu schijnt. Nee. Is er dan wel afzetmarkt voor de muziek die jij eerst maakte ook? Of komt Ferry dan eigenlijk met deze nieuwe sound, komt hij dan eigenlijk als soort van geroepen van nieuwe weg in te slaan?
6: Nou, ik denk dat ook al is het koud, iedereen die wilt wel een tropisch nummertje horen om toch wel een beetje de zomergevoel te krijgen. Dus
3: maar
6: ik denk
3: het is wel
6: dat,
3: moeilijk aan de man te brengen, hè? Vooral ook moeilijk om op de radio te krijgen, denk ik.
6: Ja, dat wel. Die sound die ik eerst had, nu inderdaad wel wat moeilijk om
7: te krijgen. Dit is de commerciële natuurlijk.
6: Ja.
5: Maar dit is voor ons alle twee een nieuwe sound eigenlijk wel, hoor.
7: Ja, het is ook niet wat we van jou gewend zijn.
5: Nee. Voor ons alle twee nieuw. Ja. Maar wel leuk.
7: Ja, het is een hele leuke plaat.
5: Ja, nieuwe wind. Frisse wind er doorheen.
3: Ben je voortaan met z'n tweeën op pad?
5: Heel leuk. Ja,
3: zullen we afspreken dat hij de tijd voortaan in de gaten
5: houdt? Nou, ik wil het net zeggen. Het komt al goed uit, want dan kan hij het alvast voor mij oppikken, zo van tevoren.
6: Van de week zei hij tegen mij, ja, ik kan je wel ophalen om naar de studio te gaan.
5: Ja.
6: Gelukkig hebben we dat niet gedaan. Okay,
7: Wat vinden jullie van de eerste smaak?
6: Ik heb hem nog niet geproefd.
7: Ja, nou, jullie ook even. Dan gaan wij vast de tweede smaak gaan.
3: Ik vind een hele bijzondere birthday cake dit.
2: Oh, nee, dit is dus Braam, toch?
7: Oh, vandaag.
6: Je hebt helemaal gelijk. Vertel eens.
2: Ja, echt vreselijk,
7: hè? Okay, dit was dus Braam. Ja.
5: Maar wij krijgen dus 4 van deze ijsjes.
7: Ja. Maar je hoeft ze niet helemaal op te eten.
5: Nou.
7: Het mag natuurlijk wel.
3: Dan ga je stondmisselijk de studio uit. Ja.
7: We gaan naar de tweede smaak. En de tweede smaak is...
4: Zure mat.
3: Oké, okay, nou, dan gaan wij even wat muziek draaien. Hebben we zometeen ook nieuws en reclame.
2: Voor mij niks geks, hoor.
3: Zo meteen wat de zure mat wordt.
8: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur nog rond 33 graden. En vanuit het zuiden komt toch wel wat bewolking opzetten. En later vanavond volgen een paar losse regen- en onweersbuien. Dan kan het lokaal echt even flink regenen. Hou de regenradar ook goed in de gaten. De komende dag wordt het weer droger en ligt de temperatuur rond 19 of 20 graden. Morgen is de wind naar het westen gedraaid. En deze westenwind voert iets minder warme lucht aan. Maar het wordt nog altijd 27 of 28 graden. En daarbij is veel ruimte voor de zon.
9: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
3: Damn hobby horse.
9: Gastvrij Flevoland.
7: Ja.
9: Met vandaag
7: Samantha Steenwijk, Ferry de Lits en Sjek. En het is hier gezellig, mensen, met het ijs. Tot nu toe, wat is even de stand? Is het Bramen-ijs of zure matte ijs wat we lekkere vinden?
6: Voor mij die Bramen, hoor.
7: Ja, hè? Ja. Ik ook.
2: Ja.
7: Ook.
2: Oh, ja. Ik zure mat. Maar ja, goed. Dat is maar mijn karakter.
7: Wat is je favoriete ijssmaak? Wat is je favoriete smaak van ijs? Gewoon even het algemeen.
3: Cookie dough.
7: Oh ja. En van jou, Ferry?
5: Ja, chocola... Hazelnoten chocolade.
7: En jij even?
6: Witte chocolade.
7: Ja, vind ik ook wel lekker. Jij?
2: Ja, ik citroen, dus vandaar denk ik de zure mat.
7: Oh,
2: ja.
7: Citroen.
2: Ja, ik ben echt een zure pruim.
5: Ik vind citroen zuurder als dit.
3: Nou, laat hem twee dagen staan.
7: Ja,
3: vind ik ook.
7: Samant.
3: Eerst nog een nieuw ijsje erbij halen?
7: Oh ja, laten we nog eventjes een nieuw ijsje. We hebben natuurlijk twee ijsjes. Jij gaat zometeen je nieuwe single doen.
3: Die doos moet wel leeg.
7: Moeten even die keel gesmeerd worden met het ijs. Wat gaan we nu doen? Birthday cake?
4: Ja?
7: Ja, dat vind ik ook wel een goed idee. Vind je niet?
2: Ja, ik ben het.
3: Lekkere birthday cake.
7: Eenjarig vandaag.
2: Nee,
7: jongens. Hier mij. Kom eens.
5: Godverdikke, me van harte gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden?
4: 28.
7: Echt waar, joh? Oh, je ziet echt wel ouder uit. Even kijken.
4: Eenjarig
7: dan. Ja, kijk eens. Krijg je een lekker ijsje?
2: Dank je wel. Oh, het ziet er wel gezellig uit.
6: Ja,
7: heel leuk ziet het eruit.
3: Ja, het ijsje ook.
7: Dit soort opmerkingen kunnen echt niet. Dan moet je elkaar op aanspreken tegenwoordig, hè? Heb je de reclame gezien?
3: Ja?
7: Ja?
3: Ja, zeg er wat van.
7: Ja, zeg er wat van. Man. Vind je dat het niet kan? Zeg er dan wat van.
2: Ja dit nou, is natuurlijk dit is iets heel anders. Blijf maar het is wel lekker ook, hoor. Dit vind jij lekkerder, denk ik.
6: Ja, kijk eens. Dank je. Ik ben benieuwd.
7: Ja, dat vind jij denk ik lekker. Als je van witte chocola houdt, vind je dit lekker, denk ik.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
7: Even kijken. Het is inhoudelijk wel een sterke show ook, vind ik, hoor, vandaag.
2: Ja.
7: Ja. Vind je niet? Ja, Alicia, vind je het wel leuk?
4: Altijd.
7: Ja, vind het wel gezellig. Okay.
3: Ik ben wel blij dat Katharine Keil binnenkort een keertje komt.
7: Ja, de hele week.
3: Een hele week?
7: Ja, de hele week.
3: Je hebt echt niks te doen.
2: Echt waar?
7: Ja.
2: Hij gaat met vakantie.
7: Nee, hij gaat met vakantie.
2: Huh?
7: Dus dan moeten we echt wel een waardige vervanger. Nou ja, dan kom je bij Katharine Keil.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Gezellig.
3: Snap ik.
7: Even kijken.
3: Ja.
2: Wat een goed ijsje.
3: Voor de rest is het budget.
6: Ja, het werkt wel.
2: Ja, hè?
3: Ja, dat is ook wel lekker. Dit,
7: deze is lekker, ja.
5: Ja, ik vind hem ook lekker.
7: Ja, dat is
5: apart. Ik heb dit nog nooit geproefd.
2: Nee, dat is 100% waar.
5: Dat is niet veel wat ik er niet
2: is niet altijd goed, hè, apart. Het is niet altijd goed, maar in dit geval wel. Het
6: smaakt een beetje naar die Ben & Jerry's cookie dough, maar dan zonder dat chocolade er doorheen.
7: Ja, en zonder cookie dough.
6: Ja.
7: En zonder Ben & Jerry's, ja.
6: Oh ja.
3: Nee. Jij vindt het niks, hè?
7: Ja.
5: Ik vind het wel lekker.
1: Weet je waar het naar op
3: in
1: lijkt?
3: In de microfoon ver.
1: Oh. Cakebeslag.
3: Ja.
1: Vroeger als je moeder een cake maakte, dan mocht ik altijd die schaal dan.
3: Ja,
1: dat vond ik lekker, hè?
3: Ja. Maar daar smaakt het. Ja. Hele kleine cakejes.
1: Hoezo?
3: Nou, je vergat die hele
1: Oh, de cake bleef heel weinig over om nog een cake mee te maken.
5: Ja, daar proeft hij inderdaad een beetje na, ja.
1: Ja. Lekker.
3: Oké, goed.
1: Ja.
3: Wat gaan we doen?
1: Geen idee, zeg jij.
3: Een nieuwe single van Sebastian.
1: Daar hebben
3: we het net al over gehad.
1: Ja.
2: Er zit nog een beetje cake tussen mijn tanden, denk ik, of niet?
3: Wat confetti, ja.
2: Oh. Nou,
3: dat is alleen maar leuk. Betekent dit nou ook dat je gewoon vanaf nu andere muziek gaat maken?
2: Ja, zeker wel, ja.
3: Album komt eraan?
2: Nou, ja, heel veel singles in ieder geval.
3: Ja. Dat is een album tegenwoordig, hè?
2: Ja, dat is ook, weet je. En dan gooi je alle singles uiteindelijk op één album. Ja. En dan is dat het album. Dus maar goed, prima. Kan uiteindelijk natuurlijk nog wel. Maar we gaan voor dit jaar in ieder geval nog een paar releases zelfs doen. Ja, een paar singles uitbrengen. En allemaal wel in deze lijn.
3: Ja.
2: Ja, het is zo lekker. Ik ben er zo blij mee.
3: Hoe is die ontvangen verder eigenlijk?
2: Goed, ja, wel goed. En ook live op de bühne. Ik heb afgelopen weekend natuurlijk voor het eerst gedaan. En mijn geluidsman die belde. Daarna op. Hij zegt, Samantha, dit is natuurlijk niet een liedje. Huppala, die handjes in de lucht. Nee. En van links naar rechts en weet ik wat allemaal. Dus de mensen moeten het soort van zelf doen. Maar dat lukt wel, gek genoeg. Zonder dat ik ze aanzweem.
3: Goede binnenkomer, hè?
2: Ja, het is een lekker plaatje.
3: Ja.
2: Ik heb zin in de toekomst.
1: Ik vind het ook wel een beetje de Borsato-stijl.
2: Ja, het is wel een beetje...
1: Van, ik leef meer voor jou, weet je, dat soort een beetje dat lekkere, stevige... Het staat er gelijk.
3: Is het ook gewoon echt ingespeeld met echte instrumenten?
2: Ja, klopt.
3: Want inderdaad, dat hoor je er ook wel een beetje aan.
2: Ja, dat is ook.
3: Dat zul jij ook weten, Ferry.
2: Een live gevoel.
3: Ja, tot 10 jaar geleden, of misschien korter geleden, werd alles uit de computer gehaald. Ja. Klonk bijna echt, klonk bijna goed.
2: Mm-hmm.
3: Maar toch, net als
2: gebeurt
3: met AI,
2: steeds, hoor.
3: AI kan een hoop, maar het is nog steeds niet menselijk, warm menselijk gevoel.
5: Nee, dat zit geen ziel in, nee.
3: Ja.
5: En dat is bij live wel, vind ik ook altijd.
3: Ja,
2: het gevaar is wel een beetje, want heel veel mensen doen natuurlijk met AI dingen nu.
3: Ja.
2: En dat gaat allemaal wel steeds meer op elkaar lijken. Ik vind vind ik ook wel jammer. En je merkt wel echt of een liedje echt helemaal 100%, hoe zeg je dat, humaan is. Of in ieder geval uit iemands hand komt.
3: Ja.
2: Of dat het weer in zo'n machine is gegooid en even kijken wat er hieruit komt. Ja, als er een paar akkoorden
3: is. Is dat ook niet wat de platenmaatschappijen willen tegenwoordig? Je bent ook net gewisseld, maar je zult het ook een beetje zo links en rechts om je heen horen. Dat platenmaatschappijen willen allemaal. Ze willen eigenlijk dat de dollars of de euro's vanzelf binnenkomen rollen. Ja. En dan zit er nog een artiest aan vast.
2: Ja, dat is ook. Maar kijk, dat hele AI-verhaal. Ik zeg natuurlijk net van dat is misschien ook niet alles. Maar ja, met dat hele Cheerio. De AI-versie daarvan, die ging natuurlijk ook ineens helemaal door het dak. Ja. En op TikTok. Dus soms werkt het wel.
3: Ja.
2: Niet altijd. Als je echt de identiteit wil hebben en lange termijn denkt, dan denk ik niet dat het is. Maar het kan wel eens uitschieten geven. Natuurlijk.
3: Hebben jullie vorige week trouwens de demo gehoord van Cheerio?
5: Ja.
3: Van Jeffrey
2: Hayes. Ja, leuk hè?
3: Ja, hartstikke leuk. Maar op dat moment dacht je nog niet, nou, dat wordt een hit.
1: Nee, was het? Nou, waarom? Ik heb het niet gehoord.
3: Hij zei, dat was niet echt goed.
5: Nou, de demo die hij uiteindelijk...
3: De demo die hij zelf eerst heeft gemaakt.
5: En daarna heeft hij de uiteindelijke demo ook zelf ingezongen.
3: Ja.
5: Dan hoor je hem wel natuurlijk.
3: Dan hoor je hem inderdaad
1: wel. Maar heb je dan geen spijt? Hij heeft natuurlijk hartstikke spijt dat hij het dan niet zelf gezongen heeft.
3: Dat weet ik niet. Hoe
2: heeft
3: dat
2: hij niet?
3: Met mensen.
2: Nee, ik heb nog niet gesproken.
1: Oh,
2: nee.
1: Want hij heeft zelf nu ook een heel leuk nieuw nummer trouwens.
2: Absoluut.
1: Ja, Jeffrey Hezen.
2: Nee, maar hij heeft dat absoluut niet spijt van. Hij zegt, weet je, dat het nu zo is ontstaan. Dat misschien was bij mij wel helemaal niet gebeurd op die manier. En hij zegt, ik ben al lang blij met dat ik een nummer 1 het heb geschreven.
1: Ja, ja, Justin is natuurlijk ook wel echt een lieve jongen. Weet je, die gun je het ook gewoon.
2: Superleuk.
3: Ben je zelf ook aan het schrijven?
2: Of ja, deze heb ik ook zelf geschreven, dit liedje.
3: Kijk.
2: Ja. Dus ik heb heel veel in de studio.
3: Ja.
2: Superleuk om te doen.
3: Is dat leuker dan dat je denkt van iemand heeft een waanzinnige plaat voor me gemaakt?
2: Nou,
3: maar als je het zelf maakt, dan is het meer je eigen kindje.
2: Ja, dat is wel. Je hebt er meer gevoel bij. Maar het is niet. Als iemand met een beuker van een plaat komt, dan graag natuurlijk. Mm-hmm. Dan, als het een goed liedje is, dan nemen we die op.
3: Durf je ook muziek weg te geven?
2: Zeker, ja. Ik heb voor John West geschreven. Laatst had je Mickey van Wijk, hebben jullie die
1: al? Ja, met Danny Vroger.
2: Nee, die ervoor. De plaat
1: ervoor. Ja, maar nu heeft ze met
3: Danny die het niet gedaan heeft.
2: Ja, die mislukt.
1: Die niet aansloeg, die heb jij gekregen. Wat leuk.
2: Nee, dus ik ben echt wel... Ja, dat was superleuk.
3: Ja.
2: Ja, en het heel triest. Ik had een liedje voor René Karst. En één dag voordat hij overleed hadden, zaten we daar nog over te appen.
5: Nee.
2: En is dus uiteindelijk natuurlijk niet doorgegaan.
3: Nee?
2: Goed, dat...
3: Hou je zo'n liedje dan ook... Gaat hij de kast in, gaat het voor niemand anders
2: komen? Nou ja, wel, tuurlijk. Want dat blijft gewoon een goed liedje. En waarom zou het...

Samantha Steenwijk al draaide toen zij in Monaco was. Maar nu eerst haar eigen geschreven hit. En dat gun ik haar van harte. Dus ik hoop echt dat het een dikke hit wordt voor Samantha. Hier is ze met Je weet niet wat je mist.

0: Nou, dan verdien je wel een boterkruisje hoor. He, vind je niet? Lekker liedje, hè?
1: Zeker.
0: Heb jij goed nieuws voor Samantha, toevallig?
1: Ja. Ik heb goed nieuws voor Samantha.
0: We hebben goed nieuws voor jou, Samantha.
1: Ja. Je krijgt nog een ijsje. Je krijgt
2: Laat het alsjeblieft boterkoeksmaak zijn.
0: Snap jij wat ik bedoel?
1: Sure. Zeker ook wel.
0: We zijn er niet helemaal over uit, namelijk. Ik weet het niet, hè?
1: Jawel, ik ben er wel over uit.
0: Ben je er over uit?
1: Ja, okay. Toen ik hem net ook al hoorde ook. Jij bent volgende week bij ons de polderplaat.
2: Echt waar?
0: Ja. Dan kom je minimaal één keer in de week langs. Heerlijk. Ja.
1: Meestal s'avonds tussen 11 en half 12.
2: Nee, dat maakt er helemaal niks uit als het maar gedraaid wordt.
0: Nee, de hele dag weer gek gedraaid.
2: Hé, wat goed, wat een leuke verrassing.
1: Ja. Ik vind hem zo leuk ook.
0: Ja, het is echt een lekkere plaat. Ja.
2: Ah, te gek. Dank jullie wel.
1: Ja. Ik weet niet hoe dat is ook, maar soms heb je het gevoel dat je denkt, deze plaat gaat echt heel veel doen.
2: Ja, laten we het hopen. Soms dan durf je het niet meer te hopen. Denk, als je iets verwacht, dan krijg je altijd een teleurstelling.
1: Maar, dat is waar, maar soms moet je het ook een beetje manifesteren.
0: Wat ik wel vind... Er was een tijdje natuurlijk dat je echt in elk programma zo'n beetje zat. Je was niet van de televisie af te slaan. En er was ook wel eens wat kritiek. Hè? Van, die zit altijd overal. Het is ook nooit goed. Hè? Als je niet te zien bent, dan is het niet goed. Ja, als je overal te zien bent, dan wil je alles. Hoe is dat nu? Is je daar bewust voor? Word je dan minder gevraagd? Of wat is
2: Het? Ja, zeker wel. Ik word zeker wel gevraagd. Maar dat is wel een bewuste keuze. En ik kan natuurlijk nu ook gewoon weer optreden. Mm-hmm. Dat was echt puur in de coronatijd. En ik vond dat zo grappig, want iedereen in elk programma was aan het brullen. Oh, alles allemaal zo sneu voor de artiesten. En hoe moeten die nu nog een boterham verdienen? En dan ging ik in een televisieprogramma zitten om een boterham te verdienen. En dan zeiden ze, heb je haar weer? Ik denk, dan weet ik het ook niet meer wat ik moet doen. Maar goed, ik kan wel de krant gaan lopen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Maar goed, je wilde gewoon zichtbaar blijven. En voor mij kwam eigenlijk die coronatijd best wel kloten uit. Omdat ik net in de lekkere flow van de Voice zat.
0: Ja, tuurlijk, ja.
2: Dus dat was jammer. Maar goed, ik wilde wel mijn zichtbaarheid behouden. Want dat is natuurlijk een gevecht altijd om jezelf ergens...

0: in de picture te krijgen. Dus zeker, ik heb gewoon mijn kans gepakt.
1: Met je muziek is er ook nog, natuurlijk, er zijn nog maar weinig programma's voor. Had je nog Koffietijd, dat is programma's waar je in komt.
2: Nederland, ja. Muziekland.
1: Ook niet meer Nederland, Muziekland. Heel weinig volle toeren, dat bestaat allemaal niet meer.
0: Nee, helaas.
1: Nee. Dus je moet het echt met ons doen.
0: Ja, gelukkig.
1: En jullie hebben natuurlijk samen bingo ook gedaan.
0: Ja.
1: Weet je dat nog, Ferry?
0: Ja. Je weet er zeker niet heel veel meer van. Ik namelijk ook niet.
3: We hebben de foto's al gelukkig. Maar dat klopt.
1: Ja, weet je dat nog? Waar dat was?
3: Dat was in Winterberg.
1: Ja. Ja, ja. Weet je nog welke prijs je weggaf?
0: Ik weet ook niet meer. Ja, cd'tjes, koekenpannen.
3: Ja,
0: ik weet
3: van alles. Ja, en een nieuwe, voor de nieuwe reis daar naartoe gaven we dan ook. Was de hoofdprijs dan weer?
0: De hoofdprijs was dat.
2: Ja. Vesdaagse voetreis naar Jeruzalem.
0: Ja. Ja. Oh, en die won een vriendin van mij. En daar kreeg ik een bak gezeik mee. Ja, of ik die verzonnen welke nummers dat waren. Ja.
3: Ja.
0: Ja, dat was heel wat.
3: Dat was wel heel leuk.
0: Het grappige is dat wij waren verkleed allebei. Ik was als bingobal en jij was als... ja, was ook als iets.
3: Ik weet,
0: sneeuwpop? Was je niet als sneeuwpop ook?
3: Ja,
0: ik weet het niet. Ik was ook nog als sneeuwpop, de tweede ronde. Maar goed, en elke
3: Mario,
0: keer als wij...
3: Mario,
0: een,
3: met dat ding. Met dat,
0: oh ja, dat kan wel, ja. En elke keer als iemand bingo had, dan kregen wij een shotje.
3: Oh.
0: Dus wij waren na de tweede ronde katje lam. Ik kon niet die bal niet meer vasthouden. En die stuiterde dan weer op de grond. En dan hadden we weer boze mensen aan tafel 1. Die dat heel vervelend vonden dat ik die bal niet vallen. Weet je nog?
1: Maar zijn daar foto's van? Dat
3: ja, zijn foto's van.
0: Ja, zeker. Ik ga ze zo even opzoeken.
3: Ik heb ze ook nog. Dat is echt heel leuk.
2: Jack zit er echt zo bij. Die denkt van gelukkig heb ik dit al.
0: Moet ik dit allemaal doen?
2: Voor mijn carrière.
4: Nee, bingo is hartstikke leuk.
3: We hebben ook een liedje over gemaakt nog. Een liedje van...
0: Bingo, bingo, bingo in Winterberg.
3: Ja. Is hij goed of is hij vals?
2: Ja, ik zeg, dit kan je prima nog een keertje uit gaan buiten.
3: Ja.
0: Echt. Nou, hoe leuk is sowieso bingo's?
3: Ik heb
0: ook bingo-ballen gevonden.
1: Ik was de laatste, jongens. Boterkoek.
0: Echt waar? Ja. Nou, daar zat ik me zo op te
1: vallen. Ja, dat weet ik.
3: Nou, dat ging daar dus ook zo met die Jägermeister.
0: Ja.
1: Vind je die lekker?
2: Is dat geen goede voor de Jägermeister-ijs?
1: Kom maar hoor,
2: alleen als die ijzer is koud.
3: Ja, precies. Ja.
1: Even kijken, dat is deze dan voor jou. Nog eentje, denk ik.
2: Maar ik weet in ieder geval wel, als ik dit weer doe, doe ik het in een andere volgorde. Want dit is wel de zwaarste van alles.
1: Ja, maar ik vond die birthday cake ook al vrij zwaar, hoor.
2: Dus de boterkoek.
0: Oh, maar deze is wel heel lekker.
4: Die moet ik altijd laten stoppen.
3: Ja, ik zeg hem ook echt helemaal op.
0: Ja?
3: Lekker,
2: joh. Ja, dat is niet van niks zo uitzien. Maar ja, deze...
3: Ik zei altijd, zei je meisje, je moet niks laten staan.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Je zou maar in Flevoland wonen en dan elke avond naar die ijssalon kunnen.
1: Wil je nog een horentje erbij?
0: Nee, dat vind ik zonde.
1: Echt waar?
0: Ja, dat is zo lekker. Maak wel een heel leuk horentje. Komen die uit Madurodam?
1: Ja. Leuk, hè? Leuk. Dat is een stuk gewoon niemand verder zijn. Ja, die heb ik eigenlijk al geproefd natuurlijk, hè? Ja, maar was wel de lekkerste, vond ik. Zeg, Ferry, hoe was deze trouwens?
4: Dit is echt top.
2: Dit is lekker.
1: Ja. De lekkerste?
2: Ja. Echt ook boterkoek.
4: Ja, hij heeft gewonnen.
2: Ik vind het knap dat als je een smaak verzint, dat het ook echt zo smaakt als boterkoek. Want het is natuurlijk moeilijk om dat in de ijs te krijgen. Maar, je hebt echt de smaak en de structuur een beetje van de boterkoek heb je echt.
1: Is het gewoon vanille-ijs waar je dan een boterkoek doorheen draait? Of zie ik dat nou te simpel?
5: Nou, het is een room en daar doen we inderdaad boterkoek in. En lekker veel, dan krijg je goede smaak eraan.
1: Nou, dat is het geheim. Je moet er gewoon heel veel van in doen. Ja.
2: Sorry.
1: Ja, van in het ijs dan, hè? Goed. Dankjewel, Alicia, voor de heerlijke ijsjes. Heb je nu alweer smaken dat je denkt, nou, dat ga ik volgend jaar misschien eens proberen? Heb je nu al in je hoofd zitten of wil je dat dan niet zeggen?
5: Ik heb wel een paar smaken in mijn hoofd, maar er is inderdaad nog een verrassing.
1: Nou, dan moet je volgend jaar weer terugkomen dus dan, hè?
5: Vervelend.
1: Ja, vind ik helemaal niet vervelend. Hartstikke leuk.
2: De foto van de...
3: Ik zal gewoon Baco gaan. Baco.
2: Mojito-ijs.
3: Mojito-ijs
2: is er al.
1: Ja. Mojito-ijs?
2: Maar Baco-ijs nog niet.
5: Nee, Baco, nee. Nee, maar het is misschien wel leuk om te doen. We hebben wel pina colada.
2: Ferry komt graag proberen.
3: Ja. Ja.
1: Komt hij gelijk zingen voor je?
5: Gezellig.
1: Hartstikke leuk.
2: Nou, hij komt al. Ik denk dat zingen te proeven genoeg is.
1: Ferry en Jack, zijn jullie er klaar voor?
4: Zeker.
2: Oh.
1: Ja?
3: Ja.
1: Ja, want het is natuurlijk tijd voor die knijter van een hit. Wat verwacht je nog verder dat hij gaat doen? Want je hebt natuurlijk soms dat een plaat meteen bovenaan staat. Je tegenwoordig vooral dat het een lange aanloop nodig heeft, hè?
4: Ja, we zien wel dat die plaat nu echt aan het groeien is.
1: Ja, het weer zit mee natuurlijk.
3: Het weer zit mee.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ik denk dat het ook echt een liedje voor de vakanties is. Dat mensen dat ook op vakantie echt gaan willen draaien.
1: Ja, denk ik ook.
4: En
1: ja.
4: Ik denk dat het nog wel deze zomer gaat groeien.
1: Ja, nou, gaat het gebeuren.
2: Het gebeurt eigenlijk al hè?
4: Ja.
2: Maar ik bedoel, je hoort steeds meer en meer mensen erop. Ik ben best wel benieuwd, wat doet dat met een artiest? Als je merkt dat je plaat, hè, want als je in de studio staat, dan heb je ook Samantha, dan denk je van, ik heb nou een knijter, dit is een boomer, echt fantastisch. En dan word je helemaal enthousiast, de adrenaline, dat ijsje moet ik niet meer doen. Alles begint het te borrelen. En dan is het heel vaak, vaker niet dan wel. Maar wat doet dat met jou als artiest als het nou wel gebeurt? Zoals dan nu begint het bij jullie echt te leven.
3: Nou, ik spreek dan voor mezelf. Ik heb dat nooit zelf van mijn eigen liedjes niet in de gaten eigenlijk als dat gebeurt. Het gaat een beetje, niet dat je in een ding zit of zo, maar het gaat, bij jezelf gaat het toch een beetje langs je heen. Mm-hmm. Dat mensen het heel leuk vinden of dat het liedje populair begint te worden. In de zaal. Ja, nee, ik heb het zelf nooit in de gaten, echt. Dan zeggen ze, oh, dat gaat goed, liedje, gaat goed. Ja, ja, voor mijn gevoel, hetzelfde als altijd gewoon.
2: Ja.
3: Ja. Ja, en natuurlijk kun je alles voortaan bijhouden.
2: Ja, ja, ja.
3: Qua cijfertjes, dan kun je wel een beetje zien wat het doet. Maar dan nog moeten de mensen in de zaal het heel leuk vinden. Het
2: mooiste is toch als mensen in de zaal jouw liedjes gewoon woord voor woord mee gaan zingen.
3: Dat.
0: Ja. Ja. Dat is, ik zie dat bij dit liedje ook wel gebeuren, hoor.
2: Ja, ja, dat denk ik ook.
0: Ja, want dat borrelt wel. Ja. Dat borrelt absoluut.
1: Hey, jongens, gezien het hebben, we hadden beloofd dat jullie om 2:05 zou laten gaan. Maar dat kan dus al niet meer, want het is bijna 2:05. Dus ga eens weer naar het podium. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken dat jullie wilden zijn vandaag.
3: Jullie ook bedankt.
2: Wat moet je naar Radio 2 toe?
1: Nee, naar
2: Edwin.
3: Maar waar moeten wij naartoe?
2: Waar moet hij eigenlijk
3: heen? Noordzee.
0: Daar krijg je geen ijs.
2: Oh ja.
3: Daar krijg je geen ijs. Nee. Daarom, ik denk...
2: Maar waarschijnlijk horen we...
3: Dan maar 5 minuten later. Maar dan krijg je ijsje erop.
2: Ik wou net zeggen, dan horen we vanmiddag bij René van Kerk dat de brug weer open stond.
3: Juist.
2: Denk ik.
1: Ik dank alle gasten. Natuurlijk Alicia van Billy's IJssalon. Heel erg bedankt weer dat je hier was met die heerlijke smaak. We hebben ervan genoten. Uiteindelijk is de nummer 1 smaak toch de boterkoek. Zijn we volgens mij unaniem over eens, hè? Nee?
2: Birthday cake, denk ik, hè?
3: Ja, voor mij.
2: Oké, okay. Birthday cake. Ferry ook, birthday cake.
1: Verscheckte boterkoek, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Samantha is
0: voor Samantha. Samantha ook.
1: Jij vond die birthday cake niet zo lekker?
0: Ze allemaal
3: kijk,
0: lekker, maar
3: verscheckte boterkoek, hè? Daar heb niks op.
2: Hij is nee.
1: Goed. Check en verder de Ritz, heel erg bedankt dat jullie waren. Samantha Sterwijk, altijd een feestje als je hier bent. En nou, volgende week polderplaat is minimaal 3 keer per dag komt hij voorbij. Dus dat was hartstikke leuk. Volgende week vrijdag zijn we nu met een nieuwe gast vrij. En dan hebben we ook weer 3 hele leuke gasten. We hebben hier oud NOS-correspondent Gerry Eickhoff, die komt hier langs. Bas Achterberg, hij werkt bij Beeld en Geluid over de schatkamer die onlangs is geopend. En Robin Storm zorgt voor de muziek. Dus heel graag tot volgende week. Fijn weekend allemaal.
2: Fijn warm weekendje.
3: Ja, ja. Ik kijk naar buiten en zie het Nederlandse weer.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van een Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
7: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
6: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: En je loopt door het centrum van Almere. Dat is eigenlijk helemaal niks bijzonders, zou je denken. Maar zet een koptelefoon op, druk op start en ineens hoor je allerlei verhalen, muziek, geluiden die er normaal niet zijn.
2: Ja, met weerfeest verandert de stad in een heel andere wereld. Nou, we gaan het hebben over die bijzondere audiotour. Samen met Daniel Langeveld en Arnoud Noordegraaf. Ze zijn hier bij ons. Goedemiddag, heren.
3: Hey. Goedemiddag.
2: Ja, weerfeest, dat klinkt een beetje als Pokémon Go voor volwassenen eigenlijk. Hè? hoe kun je dit nou eigenlijk simpel uitleggen wat het is in één zin, Arnoud?
3: Oké, weerfeest is een ervaring, zo noem ik het vooral. Waarbij je in het centrum van Almere kan rondlopen en in de verhalen kan duiken van mensen uit Almere. Je kan ook door bands, ensembles en koren heen lopen die daar allemaal neergezet zijn. Zonder dat je ze fysiek kan zien. En je hebt een app, je kan op 50 plekken in het centrum een QR-code scannen. Die brengt je meteen in onze web-app. Je hoeft niks te downloaden of zo, je zit er gewoon meteen in. En als je je oortjes in doet of koptelefoon opzet, dan hoor je letterlijk om je heen hoor je geluiden. Je gebruikt je telefoon eigenlijk als een soort richting aanwijzer, als een soort richtmicrofoon. En je hoort ineens van, oh, daar komt iets vandaan. Daar loop je naartoe en daar blijkt een koor te zingen. En je hoort niet alleen de galm van dat koor om je heen, maar je hoort ook werkelijk van, hey, maar daar staat een sopraan en daar staat een tenor te zingen. Of er is een band, de GDFL-band, de bekende Caribische brassband, die trekken met hun carnavalsmuziek door de Diagonaal, een van de winkelstraten, heen en weer. Dus heel langzaam, virtueel, beweegt die hele band, beweegt heen en weer en die trekken gewoon als het ware om jou heen terwijl je daar staat te luisteren.
1: Ja, dus terwijl mensen gewoon ergens een bekeltje staan te kopen en een broek staan te passen, dan sta jij dus in die winkelstraat met je koptelefoon op.
3: Ja.
1: En dan gebeurt er eigenlijk iets wat anderen helemaal niet meemaken.
3: Af en toe word ik ook, ik doe het zelf vaak natuurlijk, ook om dingen uit te testen en te kijken, werkt het allemaal goed? Dus ik loop daar rond met zo'n koptelefoon op en zwaaiend met mijn telefoon. Af en toe zie ik mensen ook kijken van, wat is dit? Ze zijn al een beetje onwennig. Maar je ziet steeds meer mensen die het ook uitproberen en die het ook doen. En die inderdaad gewoon zelf hun oortjes in doen en horen van, oh, wacht eens even, daar is een verhaal van die. Want we delen ook verhalen van mensen.
1: Ja.
3: Die zijn op die plekken waar je ze kunt beluisteren opgenomen. Dus mensen zijn daar naartoe gevraagd. We hebben ze vragen gesteld over, nou ja, wie ze zijn, waar in Almere ze wonen. En ook over hun meest bijzondere feestervaring. Daarom heet het ook weerfeest. Net zoals het weerwater of het weerwoud. Je hebt allerlei weerdingen in Almere en nu dus ook het weerfeest. Almere bestaat 50 jaar en daarom hebben we een feestthema voor die verhalen van die mensen gekozen.
1: Ja, Daniel, kennen andere steden dit al? Zo'n ja, ik wil bijna zeggen virtuele audiotour, maar dat is het niet helemaal.
4: Nou, ik vind eigenlijk de analogie van Pokémon Go best wel goed passen. Hoe meer ik erover nadenk, van, ja, dat is natuurlijk echt iets voor kinderen of nou ja, misschien niet eens meer. Maar het is ook wel, het zijn wel echt zo die virtuele plekken die je kan ontdekken. En ik zou kunnen zeggen, verzamel ze allemaal. Maar nee, we zijn echt de eerste die zover ik weet ook ter wereld, die dat op deze schaal zo gedaan hebben. Dus ja, we zijn ook best wel trots op dat het gelukt is en dat we nu zo aan het einde komen van al die 50 plekken waarbij dit zo werkt. En het heeft inderdaad echt iets vreemds op het moment dat je je koptelefoon opdoet. Je stapt echt in een andere wereld. Terwijl je nog contact houdt met alles en iedereen om je heen.
2: Mm-hmm.
4: Doet het echt iets met je brein, waardoor je echt het gevoel hebt, ik beleef een soort andere realiteit tegelijkertijd. Dus dat,
2: ja. Wat is nou een goede plek eigenlijk om te beginnen met die tour? Je hebt je oortjes bij, je doet ze in. En dan waar moet je staan eigenlijk?
4: De grap is eigenlijk, we noemen het routes om de vier thema's aan te geven. En eigenlijk is er geen begin of eind. Het is echt door het hele centrum. Het leukst vind ik zelf om eigenlijk alle vier de thema's ook aan te hebben. Je kan kiezen. We zijn begonnen met de kidsroute. En die hebben we echt neergezet even als een route die je kan lopen. Niet te ver. Maar eigenlijk het allerleukst vind ik is om alle vier de thema's aan te hebben. En echt zoals Arnoud net beschreef, te horen van, oh, nu is dat daar. En dat trekt je weer daarheen. En dus dit is niet echt een beginpunt of een eindpunt, zou ik zeggen.
3: Nou, je zou kunnen zeggen, het werkgebied is dus het hele centrumgedeelte waar je kan lopen. Dus waar het verkeer eigenlijk niet komt. Dat is ook heel bijzonder, vind ik, aan het centrum van Almere. Is dat al het verkeer gaat onder je door. Dus zeg maar van het Mandela Park, ten noorden van het Centraal Station, daar zitten een aantal dingen. En dan kan je helemaal door de Stationsstraat lopen naar het Stadhuisplein. En dan vanuit daar het winkelgebied in. En daar overal vind je tot aan het weerwater zit het helemaal vol met onze
5: en
3: plekken.
5: En je kunt dus niet aangereden worden door een auto? Wat je
3: nee,
5: dus
3: daarom. Maar, het is behoorlijk distraction free, om het maar zo te noemen.
5: Maar raak je niet helemaal uit balans? Dat je helemaal niet meer in de gaten hebt waar je precies loopt? Dat je tegen iemand aanstoot omdat je zo helemaal opgaat in dat geluid wat je hoort? Ja,
3: dat valt gelukkig wel mee. De verhalen die we hebben vormgegeven met klanken rondom, die zijn in principe steeds op één plek. Je kan gaan zitten, want het is vaak ook in de buurt van een zitelement, waar we dan weer die QR-code opgeschroefd hebben, met toestemming van de gemeente. En dan heb je, daar hoef je kan een beetje rondlopen, maar dat is niet per se nodig. En die ensembles en bands en artiesten, die staan op allerlei plekken waar het ook ruimte heeft. Als het markt is, kan het zijn dat je net wat moeilijker door het gitaarorkest heen kan manoeuvreren, omdat er markt is. Maar op rustige momenten kan je daar natuurlijk rustig rondlopen. Dat is geen probleem.
1: Ja, Daniel, jullie hebben eigenlijk dus een onzichtbaar laagje toegevoegd aan die stad, hè? Mm-hmm. Als jij er nu zelf doorheen loopt, zelfs laten we zeggen zonder koptelefoon op, is die stad voor jou al veranderd door deze ervaring?
4: Ja, dat is een goede vraag dit. Echt zeker zo. Ik woon nog niet zo heel lang in Almere, een jaar of 5, 6 nu. En ik vond het heel belangrijk om Almere te ontdekken. Dus ik heb daar echt mijn best voor gedaan. Maar eigenlijk door dit project is er echt zoveel meer bijgekomen. Het is niet alleen de muzikanten, de ensembles, de bands, de DJ's, de rappers die we hebben onderzocht en uitgenodigd. Maar ook juist de verhalen. Zeg maar de verschillende culturen, de verschillende invalshoeken van Almeerders die vertellen over hoe zij naar de stad kijken. Wat zij zien, wat zij ervaren. Ja, dat geeft echt veel meer diepte aan die stad. Ja, dat is echt leuk.
3: Ja, mensen worden ook gevraagd hè, naar wat ze om zich heen zien en ervaren. Dus jij kijkt ook door de bril van iemand anders naar de plek waar je hebt geluisterd naar zo'n verhaal. En de volgende keer dat je daar loopt, denk je, oh ja, dat was dat dak waar mensen op blijken te wonen. Dat zei Nancy nog. Of weet je, je hebt iets meegekregen van iemand die jij verder helemaal niet kent. En daar heb je toch een stukje verbinding mee gemaakt en met haar of hem samen weer een stukje verbinding met die stad gemaakt.
1: Ja, nu hebben jullie zelf natuurlijk al een paar keer gedaan, al die routes. Maar als je nu in de stad toevallig bent, zie je het dan gebeuren dat mensen dat aan hebben staan door hun gedrag? Of ben je dat nog niet tegengekomen?
3: Ik ben het wel tegen. Ik heb wel mensen gezien waarvan ik dacht, hé, maar volgens mij is die dat nu aan het doen. Dat is redelijk duidelijk herkenbaar, omdat ik net voordeed, dat je dus met je telefoon om je heen kan draaien. Soms zul je het ook niet zien als iemand gewoon heel geconcentreerd naar een verteller aan het luisteren is. Ja, dan kan het zijn dat je niet ziet dat zij of hij dat aan het doen is. Maar ik heb wel mensen gezien waarvan ik dacht, oh ja, maar je bent echt aan het zoeken naar geluiden. Dit moet wel iemand zijn die het aan het doen is.
4: Nou, ja, ik heb het ook gezien, ja.
5: Nou, we zouden het er nog veel langer over kunnen hebben. Maar ik denk dat het gewoon het handigste is als mensen het zelf uitproberen. En zelf beleven natuurlijk. Nog één keer, Arnoud, hoe komen we aan die fragmenten? Want ik wilde zeggen, hoe komen we aan die app? Maar het is geen app, hè?
3: Nou, het is een web-app, dus dat betekent dat je hem niet hoeft te downloaden en dat hij meteen draait in je browser. Er zijn dus heel veel plekken in het centrum waar je een QR-code kan vinden van Weerfeest. Die kun je scannen met je telefoon en dan word je automatisch naar de zogenaamde onboarding geleid. Die legt je uit wat je moet doen, dat je je koptelefoon op moet zetten en et cetera.
1: Ja, je kan overal beginnen, maar wat is even een goed beginpunt waar mensen makkelijk die QR-code even kunnen vinden? Dat je zegt, begin daar, of dat daar kun je hem zien, herken je hem makkelijk?
3: Nou, als je bij het station bent, kan je aan de taxizijde van het station, ook aan de andere zijde, dus de stationsstraat, daar zie je, zodra je die zitelementen hebt, ik zou zeggen, hou een beetje een oogje op de bankjes. Het is een soort kleurige bordjes die we daarop hebben geschroefd, waar dan die QR-code op te zien is.
4: Ja.
3: Kan bijna niet missen.
4: Nee, ze vallen wel op, ja. Ja, en de 27e juni, dan is het dus de aftrap van het totale weerfeest.
1: Ja, alle routes zijn dan beschikbaar, hè?
4: Ja. En dat is ook echt de uitnodiging naar iedereen. Wees daarbij, kom kijken, kom luisteren vooral, kom meedoen.
5: En neem je koptelefoon mee.
3: Neem je koptelefoon, dat is een hele goeie. Want heel veel mensen hebben die dan niet bij zich. Dan denken ze, oh ja, die had ik mee moeten nemen.
1: Dan kan je het niet op, je moet het wel echt op je oren ervaren. Het is niet
3: dat
1: je het
3: op speaker zet. Als je het op speaker zet, dan hoor je eigenlijk niet zo hoe mooi het echt werkelijk allemaal om je heen is. De akoestiek doet ook mee, die hebben we ook meegenomen. Dus het klinkt ook echt alsof tussen die gebouwen dit geluid gemaakt wordt. En dat hoor je eigenlijk alleen maar met een koptelefoon op. En dus ja, in het echt, op de 27e. Hebben we de volle première. Dan is Weerfeest compleet. En dan nodigen we natuurlijk iedereen uit om te komen naar het strand. Het stadstrand van Almere. Dus op de Esplanade. Daar komt een tamboe-ensemble. Die komen een workshop geven en muziek maken. En wat bijzonder is, die nemen we op dat moment op met een heleboel microfoons. Onze opnametechniek om dit ruimtelijk te kunnen weergeven. En die opname die wordt ook op die plek in het weerfeest gezet. Dus mensen die meedoen aan deze workshop, gaan uiteindelijk geëeuwigd worden in het weerfeest.
4: Ja, dus wees daarbij. Inderdaad, het is 5:00 'smiddags. En inderdaad, op het moment dat je dat bezoekt, dan word je onderdeel van de beleving.
5: Dank jullie wel voor je komst naar de studio. Daniel Langeveld en Arnoud Noordegaaf.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, heb je zin om er dit weekend op uit te gaan? Nou, dan hebben wij wel een paar tips voor je. In Lelystad kun je meedoen met een avondwandeling door Natuurpark Lelystad. Normaal gesproken is het park na zonsondergang dicht. Maar voor deze excursie wordt dan een uitzondering gemaakt.
2: Ook bijzonder. Zaterdag vormt het Waterloo Bos het decor voor een culinair evenement. Paviljoen Het Proeflab organiseert daar een wandeling met een exclusief 6-gangen diner midden in het historische landschap van dat Rijksmonument.
1: Ja, en in Flevoland wordt dit weekend ook heel veel gezwommen. Want tijdens de 3e editie van de Lage Vaartrace ligt er een baan van 500 meter. En kunnen deelnemers afstanden zwemmen van 250 tot en met 3 kilometer.
2: Maar wie nog op zoek is naar een origineel vaderdaguitje, die kan zondag terecht in het Voorsterbos. Daar organiseert de buitengewone Voorst Trappen met Papa. Dat is een actieve middag op de mountainbike met na afloop een lekkere borrelplank met bitterballen. Bij ons in de studio is Jorien van Diepen, mede-eigenaar van Buitengewoon de Voorst. Jorien moet ik zeggen natuurlijk. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, hoe ziet die middag er nou uit voor vaders en kinderen die mee gaan doen aankomende zondag?
3: Ja, we dachten we moeten natuurlijk wel iets leuks organiseren aangezien het Vaderdag is. En toen kwamen we op het idee om in het Voorsterbos vaders en kinderen mee te laten doen aan een sportief evenement. Mountainbiken in het Voorsterbos. Want het Voorsterbos heeft natuurlijk prachtige mountainbikepaden. Nou, en de ouders, want er doen ook moeders aan mee, heb ik begrepen. Zowel vaders als moeders en kinderen komen bij ons. Ze hebben of een fiets gehuurd, of ze nemen hun eigen fiets mee. En dan worden ze onder leiding van Jolien Scholtes worden ze meegenomen naar het bos. En daar gaan ze eerst een beetje techniektraining doen. Mm-hmm. Waar moet je nou de druk op zetten tijdens een bocht? En welke rem moet je nou wel en niet indrukken? En vervolgens gaan ze even een soort van testronde doen. En zodra ze dat hebben gedaan, splitst de groep zich in tweeën. Een beetje de beginners en de intermediate. En dan gaan ze lekkere rossen door het bos.
1: Ja, want Jorien, ik ken toch ook wel veel vaders die denken, haha, zondagochtend, ontbijt op bed, ik blijf eventjes lekker kalm. Maar jullie wilden het echt heel actief maken.
3: Nou, dat kan nog steeds, want dit evenement is in de middag. Dus dat ontbijt raad ik ook nog steeds aan, want dat is natuurlijk ook hartstikke leuk.
1: Ja.
3: In de middag gaan we lekker met z'n allen het bos in. Gelukkig is het vaak in het bos een stukje koeler. Dus we gaan er iets gezelligs van maken. En na afloop natuurlijk even lekker de borrel.
2: Ja, en dat is allemaal in het Voorsterbos.
3: Ja.
2: Is dat bos een beetje geschikt om lekker te mountainbiken eigenlijk?
3: Zeker, ja. Het Voorsterbos staat wel bekend ook zeker om hele mooie wandelroutes en fietsroutes. Maar ook zeker hele te gekke mountainbikepaden. Dus veel mountainbikers in het Voorsterbos.
1: Ja, en als je nou nog niet zo geoefend bent als mountainbiker, maar je lijkt je wel leuk, kan je dan ook meedoen? Of moet je echt wel al wat kilometers in de benen hebben?
3: Nee hoor, er zijn echt kinderen die dat nog nooit hebben gedaan. Ook zelfs vaders. En die huren een mountainbike en die gaan lekker met ons mee. Zoals ik al zei, ze krijgen echt eventjes een training van tevoren. Want ja, er moet natuurlijk niet er moet geen ongeluk gebeuren. En vervolgens kan je dus kiezen uit een wat makkelijker parcours of een wat moeilijker parcours.
2: Ja, worden jullie nu de hele tijd dan gebeld door moeders en kinderen van wij willen papa verrassen? Of bellen
3: nou, het is inderdaad vaak de moeders, ja. Dus ja. Die komen over de mail of die bellen ons van nou, toch even een verrassing voor papa. Leuke actieve middag samen met kinderen of met kind. Dus het zijn inderdaad voornamelijk de moeders die de vaders aanmelden, ja.
1: Ja, want Buitengewoon de Voorst, misschien kennen mensen dat niet helemaal zo goed. Wat doen jullie allemaal nog meer?
3: Nee, wij zijn sinds een jaar en 3 maanden zijn wij open. Onder de naam Buitengewone Voorst. Samen met Marjolein en Jarne Everts en Wim Langeweg. En wij zijn een restaurant met erbij een hele grote speeltuin en groepsaccommodatie. En wij hebben heel veel leuke ook activiteiten. Naast dat wij natuurlijk dagelijks horeca draaien. Wij proberen dus ieder seizoen wel een aantal leuke evenementen te organiseren. Zowel in het voorjaar als nu bijna zomer en ook weer in de winter. En daarnaast hebben wij ook zalen voor feesten en partijen. Dus vooral nu draaien we heel veel feesten en partijen.
1: Ja? Wat trouwerijen en zo dan? Of,
3: ja, of jubilee. Weet je, mensen die 40 jaar getrouwd zijn. Of een familiedag. Babyshowers. Kraam. kraamborrels.
1: Ja, ja.
3: Ja, eigenlijk van alles.
2: Ga je eigen baby shower over een maand er ook houden?
3: Nou ja, zou zomaar kunnen. Dat wel onze vrienden uitnodigen. Is wel mooi makkelijk inderdaad. Ja, heb ik nog niet over nagedacht.
1: Ja, we gooien nu een beetje in het, in het diepe waar Jorien die is... in verwachting, ja.
3: Ja, mij zie je niet op de mountainbike zondag. Nee.
1: Maar is dit wel jullie eerste vaderdag dat samen thuis? Of moet dat volgend jaar dan voor het eerst gevierd worden?
3: Nou, nee, dit is onze tweede vaderdag. Okay. Ik heb een zoontje thuis, maar die is nog iets te klein voor de mountainbike.
1: Oh, ja. Okay. Nee, heel goed.
2: Want vanaf welke leeftijd kun je eigenlijk op zo'n mountainbike stappen?
3: Nou, de jongste is 5. Nou, dat is wel jong hoor, zeg ik heel eerlijk. Maar over het algemeen zijn ze een beetje tussen 8, 9 en 10 jaar.
2: Ja, je vertelde het net, het bestaat eigenlijk nog helemaal niet zo lang buitengewoon de Voorst. Waar haal je toch al die inspiratie vandaan om dat soort activiteiten te organiseren?
3: Nou, ja, het is wel grappig. Wij hebben natuurlijk een heel mooi bos. En onze partners en ook vrienden, die hebben een hele leuke hond. En die moet ook uitgelaten worden. Dus af en toe doen we even zo'n rondje. En dan moeten we even het inspiratierondje noemen we dat. En dan zeggen we gewoon, oké, als we het bos uitkomen, dan hebben we weer een leuk idee. Nou, en eigenlijk, meestal werkt dat heel goed. Gewoon even lekker wandeling maken, het hoofd even een beetje leeg en dan weer even een beetje nieuwe inspiratie. En heel erg werken natuurlijk met van, er is vaderdag, moederdag, Pasen, maar ook kerst, Sinterklaas. Dus je speelt gewoon in op de seizoen en op de thema's.
1: Ja, dus zelfs in de winter kun je leuke dingen doen in het bos.
3: Ja, zeker. Ja, nou, dan is het natuurlijk vaak binnen. Mm-hmm. We spelen vaak wel in op de herfstvakantie rondom Halloween. We zijn dit jaar druk bezig om ook eventueel een moordiner te organiseren. Mm-hmm. Vorig jaar hadden we onze eerste dinnershow. Nou, we hebben her en der al een beetje gepeld van, willen we weer een tweede editie? Want het was zo'n lovend succes. En nou, er zijn alleen maar positieve reacties ook door ontvangen. Dus wij gaan weer lekker bezig om weer mooie evenementen te organiseren.
1: Het zou zomaar kunnen dat je hier dus weer aanschuift.
3: Ja hoor.
1: Ja, hoor. Ja. Nou, Trappen met Papa is komende zondag bij Buitengewoon de Voorst. De activiteit begint om 3:00 middags, duurt tot 5:00. En voor meer informatie over alle andere evenementen in de provincie, dan kun je naar visitflevoland.nl. Jorien van Diepen van Buitengewoon de Voorst, dank je wel.
3: Ontzettend
1: veel plezier zondag.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur nog rond 33 graden. En vanuit het zuiden komt toch wel wat bewolking opzetten. En later vanavond volgen een paar losse regen- en onweersbuien. Dan kan het lokaal echt even flink regenen. Hou de regenradar ook goed in de gaten. Komende dag wordt het weer droger en ligt de temperatuur rond 19 tot 20 graden. Morgen is de wind naar het westen gedraaid en deze westenwind voert iets minder warme lucht aan. Maar het wordt nog altijd 27 of 28 graden en daarbij is veel ruimte voor de zon.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Suriname en Almere bestaan allebei 50 jaar. En tegelijkertijd heeft Almere een grote Surinaamse gemeenschap. Want ongeveer 11,5% van de inwoners van Almere heeft Surinaamse roots.
3: Een goede aanleiding voor de tentoonstelling Thuis in Almere. Verhalen van Surinaamse Almeerders. Die sinds deze week te zien is in het Stadsarchief in Almere natuurlijk. Bij ons in de studio zijn Yassira Abouhams en Kai Bawa Nibik van de gemeente Almere. Goedemiddag allebei.
4: Hi.
3: Fijn dat jullie er zijn. Ja, de tentoonstelling is echt net geopend deze week.
5: Gisteren
3: zelfs. Hoe trots ben je erop, Kai, dat het nu geopend is?
5: Nou, het zijn 4,5 heel intense maanden geweest inderdaad. We hebben er naartoe gewerkt. Yassira heeft heel hard gewerkt. Wij allemaal. En het was een opluchting, maar we waren ook heel blij. Iedereen die er was, de deelnemers, de familie van de deelnemers en heel veel anderen, die waren heel blij met de show die erbij hoorde. Maar ook om alles te zien staan, de foto's te zien, de verhalen te lezen, maakte iedereen zo blij en daar deden we het uiteindelijk voor. Dus het was heel trots natuurlijk, maar ook gewoon heel blij en heel veel opluchting als een project dat punt bereikt.
2: Ja, want Yassira, vertel eens dat idee achter die tentoonstelling. Hoe is dit ontstaan?
4: Nou, dat is ontstaan omdat, zoals je al zei, we hebben 50 jaar Almere zijn we op dit moment aan het vieren. Afgelopen jaar was het ook 50 jaar de onafhankelijkheid van Suriname die gevierd werd. Dus dat kwam heel mooi samen. En we hebben dus een hele mooie gemeenschap in Almere, waarvan we dachten die moet meer gevierd worden. We hebben namelijk in gesprek met het Stadsarchief zijn we erachter gekomen dat daar heel veel verhalen zijn opgeslagen vanuit de stad, maar dat die vaak vanuit één perspectief, namelijk misschien het, zoals je kan noemen, het witte perspectief zijn geschreven en opgeslagen. En nou, Almere is natuurlijk een super diverse stad. Dus wij vinden dat al deze stemmen gehoord mogen worden.
2: Hey, maar Yassira, heel even hoor.
4: Ja.
2: Ik ben wit, dus ik zal wel wit perspectief hebben. Maar wat is dat dan, een wit perspectief?
4: Ja, nou, wij kunnen bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is dat bepaalde feesten die worden gevierd dan minder te zien zijn in dat archief, die bijvoorbeeld dus door deze gemeenschap worden gevierd. En dat andere dingen die meer door de bepaalde, bijvoorbeeld de Nederlandse gemeenschap worden gevierd, dat die wel meer te zien zijn in het archief. Dus er worden heel veel foto's gemaakt en heel veel verhalen opgeschreven. Maar veel mensen weten vaak ook niet dat je dus die verhalen kwijt kan bij zo'n archief. En dat ze dan onderdeel worden van de geschiedenis van de stad. Zodat mensen over tientallen jaren kunnen teruglezen en zien wie de mensen waren die in deze stad leefden. Dus het is ook heel erg belangrijk dat dat eigenlijk gebeurt.
3: Ja. Kai, wat heb je nou zelf met dit specifieke onderwerp?
5: Het idee komt ook een beetje uit de koker van Team Diversiteit en Inclusie. Daar werk ik dus bij gemeente Almere. En eigenlijk is Almere voor mijzelf altijd een veilige haven geweest. En daarmee ook voor de Surinaamse gemeenschap. Dat zie je ook in de verhalen. Dat komt heel mooi naar boven. Dus toen een half jaar geleden ongeveer ik bij het Stadsarchief binnenkwam en er werd gepraat over, we missen heel veel perspectieven. Hè, en we zouden het heel mooi vinden als die worden aangevuld. En toen begon het idee. Dus ik werd gewoon heel erg blij van het idee dat we Almere dan completer maken. In ieder geval het verhaal in het Stadsarchief zodat er is. Want de gemeenschappen zijn er. Ze floreren in Almere, even om het zo te zeggen. Ze doen hun ding, maar om bij de officiële kanalen, zoals dat van de gemeente of bij het Stadsarchief te zijn, daar moet nog wel wat werk gebeuren. Dus dat is de persoonlijke link inderdaad ook wel. Ja.
2: Ja, er zijn 31 verhalen hebben jullie op weten te tekenen. Hè? Verhalen van mensen die in Almere geboren en getogen zijn. Maar wel Surinaamse roots hebben dan, neem ik aan. Hè? Ja. Maar ook mensen die in Suriname geboren zijn. Hebben die eigenlijk veel overlap met elkaar? Of zijn het eigenlijk hele andere mensen?
4: Nou, dat is leuk dat je dat zegt. We hebben dus inderdaad heel veel verschillende Surinamers gesproken. Ook heel veel van verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Want Suriname zelf is ook heel divers. die overlap is er wel. Heel veel mensen zeggen ten eerste dat ze het super fijn vinden om in Almere te wonen. Dat was heel fijn om te horen. Maar er zijn ook wel verschillen tussen generaties. Inderdaad, de mensen die hier in Almere zijn geboren en getogen zijn ook de jonge Almeerders. Mensen die ook echt de stad aan het maken zijn eigenlijk, omdat Almere nog zo'n jonge stad is. En die mensen die in Suriname zijn geboren, zijn vaak mensen die eerst van Suriname naar Amsterdam bijvoorbeeld zijn gegaan, zoals we eigenlijk allemaal kennen, dan weer van Amsterdam naar Almere zijn getrokken. Dus die hebben een soort van andere, ook andere weer perspectieven op hun leven in de stad. En je ziet wel dat die jonge Almeerders ook echt heel trots zijn op Almere, omdat zij die stad nu echt aan het bouwen zijn eigenlijk. En dat vond ik heel mooi om te horen.
3: Ja, maar ook nog steeds trots op hun Surinaamse roots.
4: Ja, dus dat zit heel erg, dat loopt heel erg parallel. Dat was echt heel mooi om te horen, inderdaad.
2: Ja, ja, want hoe zie je nu die Surinaamse gemeenschappen in Almere? Is dat een echte gemeenschap? Delen die heel veel met elkaar, Kai?
5: Ja, misschien wel om aan te vullen. De gradatie is, zijn natuurlijk heel verschillend. We hebben ook mensen gesproken die net 3 jaar geleden uit Suriname zijn gekomen en in Almere zijn gaan wonen als hun eerste Nederlandse woonplaats. En je hebt mensen die de 4e generatie zijn en al 4 generaties in Nederland wonen. Dus de gradatie in Surinaamse Nederlanders, Surinaamse Almere zijn, die range is heel groot. Dus de gemeenschap die gaat ook verschillende kanten op. Die is soms ook wat opgesplitst in verschillende culturen. Dus je hebt een Hindoestaanse gemeenschap, je hebt een Afro-Surinaamse gemeenschap en een Javaanse gemeenschap. En in Almere zijn er best wel wat festivals die plaatsvinden, zoals het Kitty Kotti Festival, het Diwali Festival. Maar er zijn ook religieuze instellingen die floreren in Almere. Dus de gemeenschap is er, ze zijn hecht, ze floreren. En er zijn natuurlijk, er is een gradatie in hoeveel mensen zich bezighouden met de gemeenschap zelf versus de bredere Nederlandse samenleving.
3: Ja, en daarover is nu dus ook een tentoonstelling in het Stadsarchief, 31 verhalen. Kunnen ze natuurlijk nu niet allemaal langsgaan.
4: Ja. Jammer genoeg.
3: Ja, maar heb je eigenlijk een verhaal, Yassira, dat je zegt, nou, het verhaal van die persoon, dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt.
4: Ja, iets wat me bijblijft, we hadden bijvoorbeeld een jonge 26 jaar, Tariq. Hij draagt ten eerste heel erg bij aan Almere. Hij werkt voor een stichting die zich inzet voor jongeren, vooral met een migratieachtergrond, zodat zij zich op allerlei vlakken eigenlijk kunnen ontwikkelen. Maar daarnaast, wat ik heel mooi vond, een klein stukje van zijn verhaal, was dat wij hebben sinds een paar jaar een slavernijmonument staan in Almere. En hij zei, ja, toen die was geplaatst, heb ik gewoon al mijn vrienden opgetrommeld. En zijn we daar naartoe gegaan, hebben we even zelf gewoon in onze eigen kleine ceremonie eigenlijk een bloemetje gelegd. En dat vond ik zo mooi, omdat je dan dus weer ziet hoe Almere en Suriname zo samenkomen. En dan in die jonge generatie, ja, dat vond ik echt tof om te horen.
2: Ja. Nou, de tentoonstelling Thuis in Almere, verhalen van Surinaamse Almeerders, dat is nog te zien tot wanneer in het Stadsarchief eigenlijk? Het is net begonnen natuurlijk, maar
4: ja, hij is hier tot en met september uit mijn hoofd. En daarna zal hij gaan doorreizen naar andere plekken in Almere. Dus dat vonden we ook heel belangrijk, dat iedereen in Almere dit eigenlijk kan gaan zien. Dus hij gaat naar Almere Buiten, gaat naar Almere Poort, gaat ook nog eventjes naar Almere Haven. Dus we willen dat zoveel mogelijk mensen eigenlijk de kans krijgen om eventjes een kijkje te komen nemen.
2: Ja, nou ja, kruip in het leven van je buren. Want 1 op de 10 komt uit Suriname, hè? Ja. Dat is het eigenlijk. Nou ja, Thuis in Almere, verhalen van Surinaamse Almere. Dus nu te zien in het Stadsarchief, staat daar dus tot half september. En daarna gaat hij rondreizen. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier waren, Yassira en Kai.
4: Dank u wel.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Morgen dan worden bouwplaatsen door heel de provincie voor één keer toegankelijk voor iedereen. Want tijdens de dag van de bouw kun je een kijkje nemen bij een bouwproject bij jou in de buurt.
2: Ja, zo kun je langs bij het nieuwe bosbad in Emmeloord of je gaat naar Biddinghuizen. Want daar kun je dan weer terecht bij de drinkwaterfabriek die op dit moment opgebouwd wordt. Nou, wat er dan allemaal te zien is, dat weet Nena Kreeft van Vitens. Nena, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, vanaf 10 uur morgenochtend is iedereen welkom. Kun je dan ook echt overal een kijkje nemen?
3: Ja, onze bouwplaats die is geopend voor iedereen. En mensen kunnen eigenlijk vanaf het begin als het drinkwater, of eigenlijk de hele route van het drinkwater volgen. Dus we beginnen bij de putten, tot de zuivering, tot nou ja, van alles wat in aanbouw is. Dus in die zin, alles is open, behalve waar we nu drinkwater aan het maken zijn.
2: Het klinkt zo gek. Ik dacht dat het gewoon uit de grond werd gehaald en dat je het dan wel kon drinken. Maar je hebt er dus echt een fabriek voor nodig.
3: Zeker, ja. Je kunt het wel drinken als het uit de grond wordt gehaald. Maar dan is het heel metalig eigenlijk. Er zit nog ijzer en mangaan in het grondwater. En dat moet eruit worden gehaald. En daarnaast zit er ook geen zuurstof in het water. Want we halen het van zo'n 160 meter diepte in Bremerberg. En het is ook belangrijk dat er zuurstof wordt toegevoegd. Dus er zitten allemaal verschillende stappen die ervoor zorgen dat wij lekker drinkwater kunnen maken.
1: Ja, en het is niet alleen kijken naar dat bouwwerk. Hè. Er wordt dan ook uitleg gegeven over hoe dat dan werkt. Dat produceren van drinkwater. Je had het net even over die nieuwe locatie dus. Dat is nog niet in gebruik. Daar zijn ze nog heel hard aan het werk om dat klaar te krijgen.
3: Klopt inderdaad. Ja, daar zijn we druk mee aan de slag. De verwachting is wel dat het 2026 de bouw technisch klaar is. Dus aan het einde van het jaar. Maar dan duurt het nog wel een jaar om het productiebedrijf in te werken. Dus het duurt nog even voordat daar ook drinkwater wordt gemaakt.
2: Ja, misschien zijn mensen nog wel bekend met het gebouw wat er eigenlijk al staat. Hè? Wat de oude drinkwaterlocatie is. Dit is daar vlak naast gebouwd of wordt gebouwd. Wat is nou het verschil straks tussen die twee locaties?
3: Ja, de oude locatie waar nu nog drinkwater wordt gemaakt, die komt uit 1970. En die was echt toe aan vernieuwing. Dus op de nieuwe locatie wordt alles naar de nieuwe standaarden ook gebouwd. En daarnaast kunnen we straks ook op de nieuwe locatie wat meer drinkwater zuiveren. En dat is heel fijn, want de drinkwatervraag blijft stijgen. Ook in Flevoland. Dus het is fijn dat we daar straks ook wat meer ruimte hebben.
1: Ja, en hoe dat eruit komt te zien, dat kun je dus morgen zelf gaan bekijken. Moet je zelf je helm meenemen en een bril en zo?
3: Nee. Alles is. We zijn al sinds gisteren aan het voorbereiden om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan rondlopen. Dus dat is allemaal geregeld. Het enige wat wel belangrijk is, is dat mensen even met dichte schoenen komen. Want het blijft wel een bouwplaats natuurlijk, dus dichte schoenen zijn belangrijk. Ook met dit warme weer.
2: Nou, wil je weten waar dus vanaf volgend jaar ongeveer je drinkwater vandaan komt, dan kun je vanaf morgen 10 uur in de ochtend terecht aan de Spijkweg in Biddinghuizen. En wil je weten op welke bouwlocaties je nog meer kunt gaan kijken, kijk dan op de website Dag van de Bouw. Nena Kreeft van Vitens, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Hoe houdt Flevoland het hoofd koel tijdens deze tropische hitte? Ja, de temperatuur, ik kijk eventjes op mijn telefoon. 32 graden tikt hij op dit moment aan. Verslaggever Mark ging erop uit in Flevoland om te zien hoe mensen en waar mensen verkoeling zoeken. En hij sprak onder meer met Herman van Boven, man van 84, die vanaf de vissteiger aan het vissen was in het Drontermeer.
1: Ik zit onder de parasol en je hebt hier een fris windje over het water nog. Het is een aangename temperatuur. Ik geniet van de natuur. Je kunt hier rustig zitten, prachtig uitzicht en het plezierjachtjes te komen langs.
2: Ik ben eens gaan toeren met de auto door de provincie. En dan kom ik hier vlakbij het Drontermeer. En dan zie ik hier een hele grote groep jongelui. Laat me even horen. Ja, en ik weet heel weinig over ze, dus ga me gewoon even aan ze vragen.
3: En wie zijn wij?
4: Ja. De Flevoschool.
2: En die zitten dronten?
3: Ja.
2: Want jullie zijn allemaal op de fiets gekomen, zie ik, hè?
4: Ja.
2: Is het niet veel te warm om te fietsen?
4: Ja.
2: Ja, dat wel. Jullie gaan zwemmen?
5: Ja, we gaan zwemmen.
2: Ik kan me voorstellen dat je daar wel heel veel zin in hebt.
5: Ja.
2: Ja, ja. Wat heb jij nou in deze tas zitten? Een mooie oranje tas?
5: Ja, nou, ik heb een zwembroek dan, een zonnebrand.
2: Ja.
5: Ik heb in mijn fiets nog een fles met water. Nou, dat moest ik allemaal meenemen.
2: Welke school was dit ook alweer?
4: Flevoschool!
2: En hier in het winkelcentrum van Almere Haven kan ik aan mensen toch eens vragen: hoe hou je nou het hoofd koel, mevrouw? Hoe doet u dat?
6: Veel water drinken, veel in de schaduw zijn. Ik zit weinig in de zon en ik kom uit het ropen. Oorspronkelijk kom ik uit Suriname. Dus,
2: u bent het wel gewend?
6: Ik ben het een beetje gewend, ja.
2: En hoe noemt u dit weer dan?
6: Heerlijk.
7: Ik ben warm gewend in Marokko. Dus ik kan er wel met de hitte omgaan.
2: Dus dit is eigenlijk gewoon lekker weer wat we nu hebben in Nederland?
7: Op zich wel, ja. Een beetje schaduw ertussen pakken. Ja. Meestal sta je niet in de zon, dus het maakt niet zoveel uit.
8: Ja, ik heb het wel warm. Maar als je de schaduw opzoekt, dan is het wel lekker.
2: Ja. En hoe hou je nou je hoofd koel?
8: Veel drinken, veel schaduw opzoeken. En als je een beetje bezig bent, dan valt het ook wel mee.
2: Vakantie vieren of lekker in de zon gaan zitten, dat kan ook hier langs het Drontermeer. En er zijn ook Duitsers die hier op vakantie gaan. En die zitten hier even lekker onder een parasol. Dus moet ik even Duits gaan praten. Hallo, guten Tag, wie geht es Ihnen?
9: Geht sehr gut, ja? Dankeschön.
2: Ja, het gaat dus goed met deze meneer. En waarom geht es gut?
9: Schön Wetter, genießen, entspannen.
2: Ja, ontspannen, mooi weer, genieten, dat is heel erg belangrijk. En etwas zu trinken.
9: Etwas zu trinken, natuurlijk. Ja. Alles goed.
2: Hier, ja, temperatuur is goed.
10: Kan man heute genießen, ja. En dan kunnen we das zweite in Deutschland genießen, das Wetter.
2: Ja, deze mensen die zitten hier nog een paar uur en daarna gaan ze toch weer terug naar Duitsland. Want ik denk dat de vakantie voorbij is. Urlaub is het aan het einde.
10: Leider, ja. Ja, maar de urlaub was schön, dat is het wichtigste. No?
2: Ja, nou, ze zegt wel jammer, maar de vakantie was mooi en dat is toch ook zeker belangrijk.
0: Het is toch wel handig dat Mark Bakker een aardig woordje over de grens spreekt.

0: is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
0: Ja. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
7: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
6: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: done to me? What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me?
1: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
2: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
1: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
3: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
1: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
2: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
1: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt, kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur nog rond 33 graden. En vanuit het zuiden komt toch wel wat bewolking opzetten. En later vanavond volgen een paar losse regen- en onweersbuien. Dan kan het lokaal echt even flink regenen. Hou de regenradar ook goed in de gaten. Komende dag wordt het weer droger en ligt de temperatuur rond 19 tot 20 graden. Morgen is de wind naar het westen gedraaid en deze westenwind voert iets minder warme lucht aan. Maar het wordt nog altijd 27 of 28 graden en daarbij is veel ruimte voor de zon.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
6: Goedenavond.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: voor de avond. Het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur nog rond 33 graden. En vanuit het zuiden komt toch wel wat bewolking opzetten. En later vanavond volgen een paar losse regen- en onweersbuien. Dan kan het lokaal echt even flink regenen. Hou de regenradar ook goed in de gaten. Komende dag wordt het weer droger en ligt de temperatuur rond 19 tot 20 graden. Morgen is de wind naar het westen gedraaid en deze westenwind voert iets minder warme lucht aan. Maar het wordt nog altijd 27 of 28 graden en daarbij is veel ruimte voor de zon.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond ligt de temperatuur nog rond 33 graden. En vanuit het zuiden komt toch wel wat bewolking opzetten. En later vanavond volgen een paar losse regen- en onweersbuien. Dan kan het lokaal echt even flink regenen. Hou de regenradar ook goed in de gaten. De komende dag wordt het weer droger en ligt de temperatuur rond 19 tot 20 graden. Morgen is de wind naar het westen gedraaid en deze westenwind voert iets minder warme lucht aan. Maar het wordt nog altijd 27 of 28 graden en daarbij is veel ruimte voor de zon.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: since you've been away.
1: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
2: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
1: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
3: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mocht zeggen.
1: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
2: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
1: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
4: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Flevoland in het weekend.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

de video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.

de video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden vielen zwaar gewonden toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.